0: Ik ben Ronald en ik woon in Oudorp.
1: Ik ben Anja en ik kom uit Heerhugowaard.
2: Ik ben Jordi en ik kom uit Uithoorn.
3: Ik ben Annette en ik woon in de Koksdorp.
4: Ik ben Danny Vroger en ik kom uit Amsterdam.
5: Thuis in heel Noord-Holland.
6: Het is 3:00.
7: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Parijs zijn honderden mensen opgepakt. Na de winst van Paris Saint-Germain in de Champions League gingen mensen de straat op in de Franse hoofdstad. Er werd brand gesticht en één agent raakte gewond. Ook op andere plekken in Frankrijk zijn mensen opgepakt na de winst van de Franse club. Grote delen van Australië hebben al weken last van een enorme muizenplaag. De dieren zorgen voor veel overlast, zo vernielen ze akkers en eten ze zaaisel op. Een boer zegt tegen Australische media dat ze per hectare zo'n 9000 muizen ziet. Er wordt over een plaag gesproken als er 800 muizen per hectare zijn. Ook scholen hebben er last van, omdat daar boeken worden aangevreten. Leraren in West-Australië hebben hun handen vol aan het opruimen van uitwerpselen. De plaag komt door de recordoogst van vorig jaar. Daardoor is er veel te eten voor de muizen. President Trump wil zelf het podium pakken op het onafhankelijkheidsfeest van de VS. Meerdere artiesten hebben afgezegd en in plaats van concerten wil Trump nu een toespraak gaan geven. De viering is op 4 juli. Het team van wielrenster Lorena Wiebes is verbijsterd over de diskwalificatie van de renster. Wiebes werd kort na haar zege de Giro d'Italia Women uitgezet, want ze bleek met een te lichte fiets te hebben gereden. Hij was lichter dan het minimumgewicht van 6,8 kilo. Team ST Works Pro Time plaatst vraagtekens bij die conclusie en zegt dat er door de organisatie misschien verkeerd gewogen is. Ze zeggen dat Wiebes dit seizoen meerdere keren met zo'nzelfde fiets heeft gereden en dat er toen geen problemen waren. Het weer, wolkenvelden en opklaringen wisselen elkaar af. In het zuidoosten kans op een bui. Het is een graad of 15. Overdag gaan wolken en zon elkaar afwisselen. In het oosten kans op regen en onweer. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Non-stop muziek.
8: De NH Muziek Mix.

0: Den Helder is voor velen een paradijs.
1: Het is heel bijzonder om hier te wonen.
0: Maar bepaalde wijken waren vroeger flink verpauperd.
2: Postbodes durven er de post niet meer te bezorgen.
0: Is het daar nu wel veilig?
3: Ik weet niet of ik mijn vriendin hier 's avonds alleen zou willen laten rondlopen.
0: Samen met Noordkop 247, Pointer en Spraakmakers doet NH een maand lang onderzoek in Den Helder. Kom langs in onze pop-up in de Maranatha-kerk en deel jouw verhaal.

0: Ik ben Tina en ik kom uit Veenhuizen in het mooie Noord-Holland.
1: Ik ben Gonnie, ik kom uit de Watergraafsmeer. Geboren en getogen Amsterdam.
2: Ik ben Frans, ik woon in Purmerend in de Purmer Noord.
3: Thuis in heel Noord-Holland.
4: Het is 4:00.
5: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Op de A67 bij Lierop is een man overleden na een ongeluk. De politie zegt dat het slachtoffer door een auto is aangereden op de rijbaan. Het is nog niet duidelijk hoe de man op de weg terecht is gekomen. Er wordt onderzocht of hij al eerder op de weg lag of dat hij op de snelweg liep. Ook wordt er onderzoek gedaan naar de identiteit van het slachtoffer. De A67 bij Lierop is in de richting van Venlo afgesloten. In Parijs zijn honderden mensen opgepakt. Na de winst van Paris Saint-Germain in de Champions League gingen mensen de straat op in de Franse hoofdstad. Er werd brand gesticht en vernielingen aangericht. Bij de ongeregeldheden raakten 6 agenten gewond. Ook op andere plekken in Parijs, in Frankrijk moet ik zeggen, zijn mensen opgepakt na de winst van de Franse club. Muizen veroorzaken veel schade op akkers in Australië. Door de recordoogst van vorig jaar heerste nu een enorme muizenplaag. De dieren vernielen de oogst en eten zaaisel op. En ook scholen merken het, omdat muizen hun boeken aanvreten en overal in de gebouwen uitwerpselen achterlaten. Het team van wielrenster Lorena Wiebes is verbijsterd over de diskwalificatie van de renster. Wiebes werd kort na haar zege de Giro Italia Women uitgezet, want ze bleek met een te lichte fiets te hebben gereden. Hij was lichter dan het minimumgewicht van 6,8 kilo. Team ST Works Pro Time plaatst vraagtekens bij die conclusie en zegt dat er door de organisatie misschien verkeerd gewogen is. Ze zeggen dat Wiebes dit seizoen meerdere keren met zo'nzelfde fiets heeft gereden en dat er toen geen problemen waren. Het weer, wolkenvelden en opklaringen wisselen elkaar af. In het zuidoosten kans op een bui, het is een graad of 15. Overdag gaan wolken en zon elkaar afwisselen. In het oosten is er dan kans op regen en onweer. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Non-stop muziek.
6: De NH Muziek Mix.

0: elke zaterdag. NH Sportcafé met Leo Driessen en wereldberoemde gasten als Frits Barend.
1: Na deze inleiding is voor mij de lol er alweer aan.
0: Michael van Praag.
2: Of je doet serieus mee.
0: Guus Hiddink.
3: Ik zwijg ook nu al.
0: Henk Spaan.
4: Je overvalt me.
0: En Frank Snoeks.
5: Allemaal vrienden aan tafel en Leo.
6: Zo. Ik heb een hele fijne tafel. Op papier.
0: NH Sportcafé is nu te beluisteren in je favoriete podcast-app.

light is on.

0: Ik ben Steve, ik kom uit Suriname en ik woon in Amsterdam.
1: Ik ben Annemiek, uit Annapalona.
2: Ik ben Alex en ik kom uit Amsterdam.
3: Ik ben Cindy, uit Meedwoud.
4: Ik ben Dirk-Jan uit Hoofddorp. Thuis in heel Noord-Holland.
5: Het is 5:00.
6: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. In Parijs zijn honderden mensen opgepakt. Na de winst van Paris Saint-Germain in de Champions League gingen mensen de straat op in de Franse hoofdstad. Er werd brand gesticht en vernielingen aangericht. Bij de ongeregeldheden raakten 6 agenten gewond. Ook op andere plekken in Frankrijk zijn mensen opgepakt na de winst van de Franse club. Op de A67 bij Lierop is een man overleden na een ongeluk. De politie zegt dat het slachtoffer door een auto is aangereden op de rijbaan. Het is niet duidelijk hoe de man op de weg terecht is gekomen. Er wordt onderzocht of hij al eerder op de weg lag of dat hij over de snelweg liep. Ook wordt er onderzoek gedaan naar de identiteit van het slachtoffer. De A67 bij Lierop is in de richting van Venlo afgesloten. Muizen veroorzaken veel schade op akkers in Australië. Door de recordoogst van vorig jaar heerst er nu een enorme muizenplaag. De dieren vernielen de oogst en eten zaaisel op. Ook scholen merken het, dat muizen hun boeken aanvreten en overal in de gebouwen uitwerpselen achterlaten. Het team van wielrenster Lorena Wiebes is verbijsterd over de diskwalificatie van de renster. Wiebes werd kort na haar zege de Giro d'Italia Women uitgezet, want ze bleek met een te lichte fiets te hebben gereden en was lichter dan het minimumgewicht van 6,8 kilo... Team ST Works Pro Time plaatst vraagtekens bij die conclusie en zegt dat er door de organisatie misschien verkeerd gewogen is. Ze zeggen dat Wiebes dit seizoen meerdere keren met zo'n fiets heeft gereden en dat er nooit een probleem was. Het weer. In Limburg en Brabant geldt code geel. Daar kan veel regen vallen in korte tijd met onweer, hagel en harde wind. In de rest van het land is het droog. Overdag gaan wolken en zon elkaar afwisselen. In het oosten is er kans op regen en onweer. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Non-stop muziek.
7: De NH Muziek Mix.

0: tekst en uitleg.
1: Landrot is een boek vol briefjes, plaatjes, draadjes en andere opmerkelijke toevoegingen. Anne Lichthart maakte het en Marije Sietsma durfde het aan om dit zo bewerkelijke boek uit te geven. Zij zijn te gast. Verder hebben we natuurlijk twee vergeetmelietjes en een nieuwe vertaalplaat.
0: Zondag van 10 tot 12.
2: Tekst en uitleg.
0: Met Jos Heremans.
1: Bij

0: Ik ben Fred en ik kom uit het gezellige Amsterdam-Noord.
1: Ik ben Dorcas en ik kom uit Hilversum.
2: Ik ben Meadow en ik kom uit Schagen.
3: Ik ben Dylan en ik kom uit Kortoe.
4: Ik ben Alicia en ik kom uit Huizen.
5: Ik ben Willemijn en ik kom uit Horen.
6: Thuis in heel Noord-Holland.
7: Het is 6:00.
8: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Parijs zijn rellen uitgebroken na de Champions League finale. Er zijn zeker 283 mensen opgepakt en 6 agenten raakten gewond. Mensen gingen in de Franse hoofdstad de straat op om de winst van Paris Saint-Germain te vieren. Die club won in Boedapest na strafschoppen met 4-3 van Arsenal. Maar na de wedstrijd werd er op meerdere plekken in Parijs vuurwerk afgestoken en brand gesticht. Ook werd de confrontatie met de politie gezocht. Al het busvervoer in Parijs werd stilgelegd, omdat het door de grote menigtes op straat niet meer mogelijk was om veilig te rijden. Ook in andere steden waren ongeregeldheden. In totaal zijn er 426 mensen opgepakt in heel Frankrijk. Opnieuw zijn er 3 mannen gedood bij een Amerikaanse aanval op een boot in de Stille Oceaan. Volgens het Amerikaanse leger was het schip betrokken bij drugsmokkel, maar bewijs daarvoor wordt niet geleverd. Eergisteren werden er ook al 3 mannen gedood bij een Amerikaanse aanval, ook op een boot in de Stille Oceaan. Een voetganger is op de A67 bij Lierop aangereden door een auto. De politie onderzoekt of de man al op de weg lag of dat hij over de snelweg liep en toen werd aangereden. De politie onderzoekt ook wie het is. Het team van wielrenster Lorena Wiebes is verbijsterd over de diskwalificatie van de renster. Wiebes werd kort na haar zege de Giro d'Italia Women uitgezet. Ze bleek met een te lichte fiets te hebben gereden. Hij was lichter dan het minimumgewicht, dat is 6,8 kilo. Team ST Works Pro Time plaatst vraagtekens bij die conclusie en zegt dat er door de organisatie misschien verkeerd gewogen is. Ze zeggen dat Wiebes dit seizoen meerdere keren met zo'nzelfde fiets heeft gereden en dat er toen geen problemen waren. Het weer. In Limburg en Brabant geldt code geel. Daar kan veel regen vallen in korte tijd met onweer, hagel en harde wind. In de rest van het land is het droog. Overdag gaan wolken en zon elkaar afwisselen. In het oosten is er kans op regen en onweer. En het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Non-stop muziek.
9: De NH Muziekmix.

0: 1977.
1: Het beste uit 60, 70 en 80.
0: Muziekmiddag
1: met William van der Locht. Zondag van 2 tot 5 bij NH.

0: Ik ben Jasper en ik kom uit Aalsmeer.
1: Ik ben Ludo uit Opdam.
2: Ik ben Mirjam uit Den Helder.
3: Ik ben Arme, ik kom uit Amsterdam.
4: Ik ben Anna uit Purmerend.
5: Ik ben Christian uit Amstelveen. Thuis in heel
6: Noord-Holland. Het is 7 uur. Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Het Amerikaanse leger heeft opnieuw een boot in de Stille Oceaan aangevallen. Daarbij zijn 3 mannen gedood. Volgens de VS was het schip betrokken bij een drugsmokkeloperatie. Bewijs daarvoor wordt niet geleverd. Het is de 2e aanval in 2 dagen tijd. Eergisteren werden er ook 3 mannen gedood bij een aanval vanuit de lucht. De regering Trump voert sinds september geregeld aanvallen uit de boot in de Caribische Zee en de Oostelijke Stille Oceaan. Volgens Trump zijn die gericht op drugskartels. In Parijs zijn rellen uitgebroken na de Champions League finale. Er zijn zeker 283 mensen opgepakt en 6 agenten gewond geraakt. Mensen gingen in de Franse hoofdstad de straat op om de winst van Paris Saint-Germain te vieren. Die club won in Boedapest na strafschoppen met 4-3 van Arsenal. Na de wedstrijd werd op meerdere plekken in Parijs vuurwerk afgestoken en brand gesticht. Ook werd de confrontatie met de politie gezocht. Al het busverkeer in Parijs werd stilgelegd omdat het door de grote menigtes op straat niet meer mogelijk was om veilig te rijden. Op de A67 bij Lierop is een man overleden na een ongeluk. Politie zegt dat het slachtoffer op de rijbaan is aangereden door een auto. Het is nog niet duidelijk hoe de man op de weg terecht is gekomen. Er wordt onderzocht of hij al eerder op de weg lag of dat hij op de snelweg liep. Ook wordt er onderzoek gedaan naar de identiteit van het slachtoffer. Het team van wielrenster Lorena Wiebes is verbijsterd over de diskwalificatie van de renster. Wiebes werd kort na de eerste zege op de Giro d'Italia Women uitgezet. Ze bleek met een te lichte fiets te hebben gereden. Hij was lichter dan het minimumgewicht van 6,8 kilo. Team SD Works Pro Time plaatst vraagtekens bij die conclusie en zegt dat het door de organisatie misschien verkeerd is gewogen. Het weer dan. In Limburg en Brabant geldt code geel. Daar kan korte tijd veel regen vallen met onweer, hagel en harde wind. In de rest van het land blijft het droog. Later vandaag wisselen wolken en zon elkaar af. In het oosten is er kans op regen en onweer. En het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Non-stop muziek.
8: De NH Muziek Mix.

0: agenda.
1: Organiseer je iets? Wil je dat mensen op je voorstelling afkomen? Vertel het in de agenda. Iedere zaterdag en zondagochtend van 8 tot 10 bij NH op de radio.
2: Wij geven je de kans om het aan heel Noord-Holland te vertellen.
1: Bel ons tijdens de uitzending of spreek alvast nu een voicemail in op 088-8505-707.
2: 088-8505-707.
0: De agenda elke zaterdag en zondag van 8 tot 10 bij NH.

0: Het is 8:00, Jeroen van Kan met het NOS Journaal. In Parijs zijn gisteravond rellen uitgebroken na de Champions League finale. Er zijn zeker 283 mensen opgepakt en 6 agenten gewond geraakt. Mensen gingen in de Franse hoofdstad de straat op om de winst van Paris Saint-Germain te vieren. Die club won in Boedapest na strafschoppen met 4-3 van Arsenal. Na de wedstrijd werd op meerdere plekken in Parijs vuurwerk afgestoken en brand gesticht. En ook werd de confrontatie met de politie gezocht. Al het busvervoer in Parijs werd stilgelegd, omdat het door de grote menigtes op straat niet meer mogelijk was om veilig te rijden. Op de A67 bij Lierop is vannacht een man overleden. Het slachtoffer is op de rijbaan aangereden door een auto, zegt de politie. Het is nog niet duidelijk hoe hij op de weg terecht is gekomen. Ook over zijn identiteit is nog niets bekend. Het Amerikaanse leger heeft opnieuw een boot in de Stille Oceaan aangevallen. Daarbij zijn 3 mannen gedood. Volgens de VS was het schip betrokken bij een drugsmokkeloperatie. Bewijs daarvoor wordt niet geleverd. Het is de 2e aanval in 2 dagen tijd. Eergisteren werden ook al 3 mannen gedood bij een aanval vanuit de lucht. De regering Trump voert sinds september geregeld aanvallen uit de boten in de Caribische Zee en de Oostelijke Stille Oceaan. Volgens Trump zijn die gericht op drugskartels. Bij de aanvallen zijn in totaal meer dan 200 doden gevallen. President Trump overweegt de viering van Amerikaanse onafhankelijkheid anders in te richten, nu verschillende artiesten hebben afgezegd. Trump zou de concerten willen vervangen door een toespraak van zichzelf. Op 4 juli vieren de Verenigde Staten 250 jaar onafhankelijkheid. Er stonden verschillende concerten op de planning in de hoofdstad Washington. Artiesten als Morris Day en Commodores treden niet meer op. Ze zeggen te zijn misleid over de politieke kleur van het evenement. Grote delen van Australië hebben al weken last van een enorme muizenplaag. De dieren zorgen voor veel overlast. Ze vernielen de akkers en ze eten zaaisel op. Een boer zegt tegen Australische media dat er per hectare zo'n 9000 muizen zijn. Er wordt al van een plaag gesproken als er 800 muizen per hectare zijn. Ook scholen hebben er last van omdat daar boeken worden aangevreten. Leraren in West-Australië hebben handen vol aan het opruimen van de uitwerpselen. De plaag komt door de recordoogst van vorig jaar. Daardoor is er nu veel eten voor de muizen. Het team van wielrenster Lorena Wiebes is verbijsterd over de diskwalificatie van de renster. Ze werd kort na haar eerste zege de Giro d'Italia Women uitgezet. Ze bleek met een te lichte fiets te hebben gereden. Die was lichter dan het minimumgewicht van 6,8 kilo. Team ST Works ProTime plaatst vraagtekens bij die conclusie en zegt dat er door de organisatie misschien verkeerd is gewogen. Ze zeggen dat Wiebes dit seizoen meerdere keren met zo'nzelfde fiets heeft gereden en dat er toen geen problemen waren. Het weer nog tot besluit. Wolken en zon wisselen elkaar af vandaag. In de middag vallen vooral in het oosten een paar buien. Lokaal ook met onweer. Het wordt 19 tot 25 graden. Vanavond trekken de buien weer weg. Dit was het NOS Journaal.
1: Wil jij deze voetbalzomer heel voordelig adverteren? Profiteer dan snel van deze unieke kans. Voorspel 1 of meerdere wedstrijden van het Nederlands elftal en score. Het was nog nooit zo makkelijk om het podium te pakken. Ga deze zomer voor de winst met NH Media. Kijk snel op regioimpact.nl. Regioimpact.nl.
2: Hallo, Mulder, Theo Mulder. U weet wel van Bandgarage Amstelveen. Wij zijn KGM-dealer. En nu zijn het diverse nieuwe modellen. Zoals de KGM Action Hybrid. Een SUV-design met een premium uitstraling. Hybrid aandrijflijn, goede prestaties, laag verbruik en toekomstgericht. Rijklaar vanaf 46,99, inclusief 10 jaar garantie. Kijk op bandgarage.nl.
1: Win deze zomer een gratis reclamecampagne. Ga snel naar regioimpact.nl.
2: De Hybrid Action Premium SUV is ongelooflijk veel auto voor het geld. Alles, maar werkelijk alles zit erin. Kijk op bandgarage.nl.
3: De Amsterdamse grachten als decor voor uw bedrijfsuitje? Rederij Het Smitje is er voor al uw vaarevenementen. Met een ruime keuze in salonboten of klassieke schepen is er voor iedere gelegenheid een passend schip. Kijk voor de diverse borrels en dinerarrangementen op smitje.nl en stel uw ideale vaartocht samen. Of bel 020 670 6067. Smitje met DT.
4: Het Holland Festival is in juni weer door heel Amsterdam te beleven. Met meer dan 100 voorstellingen op 23 locaties is er voor ieder wat wils. Van experimentele dans en meeslepend theater tot live uitvoeringen van bekroonde filmmuziek en gratis opera in het park. Laat je verrassen, verwonderen en verleg je grenzen. Koop nu je kaarten op hollandfestival.nl.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
6: 1 op de 4 mensen overlijdt aan trombose. Trombose is een bloedprop die kan leiden tot een longembolie, hersen- of hartinfarct. Daarom, stop de prop. Stop trombose. Ontdek hoe op trombosestichting.nl.
7: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
8: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
9: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Gun jezelf die Holland-Amerika-Landcruise. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste bestemmingen van Noord-Europa. Ontdek je cruise op hollandamerika.com.
8: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Duurzaam geproduceerd in Italië. Bikeboxer.nl.
9: Gun jezelf een Holland-Amerika-Landcruise. Boek nu voor deze zomer een extra scherp geprijsde cruise naar de Middellandse Zee. Kijk op hollandamerika.com.

0: Late in the evening, vroeg in de ochtend. Ach, wat maakt het uit. Paul Simon was dat op NH. Goedemorgen trouwens. Zondag, zondag. De laatste dag van mei.
1: Vandaag blijf ik nou, de hele dag dichtbij.
0: Wat klinkt daar?
1: Zondag, zondag.
0: Ja, de laatste dag van de maand mei moet ik zeggen. Goedemorgen, welkom in de agenda. Anders klinkt het allemaal heel erg raar. Fijn dat je erbij bent. Kopje koffie, kopje thee erbij. Lekker luisteren naar de agenda. De tips om erop uit te gaan. En as we speak, op zo'n mooi Nederlands gezegd, gaat het nu de telefoon over. Dus het zal alweer een tipje zijn. Nou, die ga ik even in de wacht zetten. En zometeen kom ik wel bij diegene terecht. Er zitten sowieso weer hele leuke dingen in de agenda. Dat zijn leuke tips. Er gebeurt veel de laatste tijd. Er komt iets heel bijzonders straks al voorbij. Iets wat ik er tussendoor gefietst heb. En waar je gratis naartoe kan aan een Gaasperplassen in Amsterdam. Dat is een heel bijzonder ding wat daar gaat gebeuren. Ja, en de rest natuurlijk komt vanzelf voorbij. Gewoon lekker blijven luisteren. Dat is eigenlijk het grootste, de grootste tip die je kan meegeven. En Jan Visser die vertelt ons wat het weer dan vandaag een beetje gaat doen. Jan, goedemorgen.
2: Goedemorgen Marcel.
0: Ja, dat ga je nu doen over een uurtje natuurlijk weer. Nou, ik had het idee dat toen ik vanmorgen opstond, dacht ik, nou, wat is er... Ja, lekker qua temperatuur. Gaat die nog heel erg stijgen vandaag of blijft het een beetje rustig aan?
2: Ja, vandaag is het wel een beetje rustig aan. Een mooie dag wat de temperatuur betreft in die zin. Het is nu een graad of 17 tot 18. En het wordt vanmiddag maximaal 21 tot 22 graden op de meeste plaatsen. Ja. Dus aangenaam weer. Zeker voor eind mei is dat prima weer dus. En verder, ja, we hebben te maken met nog een storing die over ons land naar Duitsland trekt. Die heeft nogal wat onweersbuien veroorzaakt. Zware onweersbuien, wateroverlast, dakbranden door blikseminslagen in België. Zo. Daar was het gisteren, ging het goed een keer. De nationale luchthaven van Brussel, die moest enige tijd zo min of meer worden gesloten. Ja. Dus er was wel wat te doen. Er viel ook plaatselijk meer dan 60 mm. Nou, dat hele buiencircus is inmiddels vertrokken naar Duitsland. En het schampt een beetje het oosten van het land. Maar bij ons is het droog gebleven. En ook vanochtend blijft het waarschijnlijk op de meeste plaatsen droog. Kan misschien lokaal een bui ontstaan, maar daar blijft het bij. Verder komt hier en daar toch ook de zon erdoor. Ook vanmiddag een beeld van mogelijk een bui, ook met geregeld zon. En zoals gezegd, het wordt 21 tot 22 graden. Verder is er aanvankelijk weinig wind, later een zwakke tot matige wind uit het westen tot noordwesten. Nou, morgen ziet het er ook allemaal best nog wel redelijk uit. In die zin dat de zon laat zich geregeld zien. Het lijkt op de meeste plaatsen droog te zullen blijven. En het wordt zo'n 22 graden bij een zwakke tot matige wind uit het westen. Of weinig wind eigenlijk in principe. Dus ja, rustig weer, weinig aan de hand. Maar dan vanaf dinsdag, we hadden het gisteren al over. Mm-hmm. En de dag ervoor heb ik het ook al op de radio gezegd, dat we toch te maken krijgen met een ander weertype. En dat begint vanaf dinsdag. Oceaanstoringen dringen dan tot onze omgeving door. En dat betekent frequent buien, soms met onweer en wat lagere temperaturen. Zo'n 19 tot 20 graden.
0: Dus juni begint wat onstuimiger wat dat betreft.
2: Ja, vanaf dinsdag. En dat ziet er niet uit dat het heel lang gaat duren. Hmm. Maar in ieder geval wel de rest van de week, zeg maar.
0: Oké, okay, dan ook een windje erbij. Dus geef me een beetje dat.
2: Zuidwesten tot westen wind, die trekt wat aan. Die kan in de loop van de week wel wat behoorlijk sterk worden aan de kust. En even een wat onbestendige fase, zeg maar.
0: Ja, dus
2: een
0: windje, wat meer buien en wat lagere temperaturen. Komt er eigenlijk op neer vanaf dinsdag zo'n beetje. En vandaag is een beetje, nou prima, zo'n tussendag. Hè?
2: Ja.
0: Ja, overgangsdag, geniet er nog van op deze zondag. Want het is 31 mei, morgen is het gewoon 1 juni. Het gaat snel, hè Jan?
2: Ja hoor. Ja.
0: Is dat een beetje onzinnig om te zeggen, maar het is wel zo.
2: Ja.
0: Over een uurtje spreek je weer. Ja, gaan we nog eens even weer op deze materie in. Intussen hangt er al iemand de hele tijd te wachten aan de lijn. Wie zou dat zijn? Weet jij dat, Jan? Weet jij ook
2: geen idee.
0: Ik ga het zo even vragen voor de gein. We zijn er al toch. Goedemorgen, NH Radio. Je bent al in de uitzending.
3: Ja, goedemorgen. Met Dorothee van Eiburg.
0: Ah, Dorothee. Ja, gisteren had je een voicemail ingesproken, toch?
3: Klopt. Alles was op pol gisteren.
0: Ja, je wil natuurlijk even een plekje krijgen in de agenda voor vandaag, begrijp ik.
3: Ja, heel graag.
0: Nou, dan ga ik zo meteen even over bakkeleien met je kijken of er nog een plekje is. Goed?
3: Oké.
0: Blijf hangen.
3: Dankjewel, Marcel.
4: De agenda. Bel of stuur een WhatsApp-bericht naar 088 850 51.

0: Sommieu op NH en de 24 Hours.
1: NH. NH, de agenda.
0: Nou, en iets van 24 uur geleden kwam Sjoerd Hilarius naar me toe. Nou, wel bekend natuurlijk hier bij NH. En zei, ik heb toch iets leuks voor je, dat moet eigenlijk in de agenda. Ik zei, nou, oké, wat is het dan? Ja, dat moet je even met Harold bellen, want die weet er veel meer van. Dus ik Harold bellen en vroeg een vraag of hij een uitzending wilde. Harold, goedemorgen.
2: Hey, goedemorgen.
0: Ja, het is ongelooflijk. Jij bent bij de Gaasperplas in Amsterdam.
2: Klopt.
0: Nu op dit moment de tent aan het opzetten. Maar waarvoor? Wat gaat daar gebeuren?
2: Nou, we zijn als eerste de vogelvereniging Ringmaster. Die is de vogelvereniging dus, waar alleen maar tropische zangvogels zijn. Mm-hmm. Oorspronkelijk uit Zuid-Amerika.
0: Ja.
2: En daar hier hebben we dan, dat is, even kijken, Gasperplas naast Baloren, hebben we een vogelveld en hier gaan wij open dag houden.
0: Ja, en wat houdt dat in, de open dag, in dit geval, Harold?
2: Van alle soort vogels, van jong tot oud, dus volwassene vogels, jonge vogels. En die gaan wij hier open dag en wedstrijden doen.
0: Ja, en wat houden die wedstrijden dan in? Want ik hoorde van Sjoerd dat dat op een hele bijzondere manier gaat.
2: Ja, die mannetjes, die volwassenen, die zijn helemaal zwart.
0: Ja.
2: En dan is hij volwassen, want die jongen is bruin, hè?
0: Ja.
2: En die wordt je, zeg maar, door een wijfjesvrouwtje. Dus die ga je die mannetje oppeppen.
0: Ja.
2: En dan gaat hij, zet je hem op de stok, wat wij noemen trot. En dan gaat hij de vrouwtje zoeken. En om te fluiten. En daar gaan wij kijken, een kwartier lang tellen, turven. Hoeveel keer hij heeft gefloten in een kwartier.
0: En dat is zeg maar het wedstrijdcomponent.
2: Dat is de wedstrijd, ja.
0: Ja, die wie het meest fluit in dat kwartier dus, begrijp ik, een mannetje die heeft gewonnen.
2: Ja, degene die het meeste fluit, die heeft gewonnen, ja.
0: En begint het dan met een doekje over het kooitje en dat soort dingen? Of is dat,
2: nou, als je van huis uit meeneemt, dan gaat er een doekje over de kooi, meestal. Ja, ja dan blijft hij rustig in de auto.
0: Ja.
2: En dan op het moment dat hij gaat, dat je aan de beurt bent, en dan gaat hij doekje eraf. En ja. Zonder vrouwtje gaat hij naar de stok.
0: En dan gaat hij fluiten, hopelijk.
2: Sorry?
0: En dan moet hij gaan fluiten, maar hoe lang duurt het dan voordat ze gaan fluiten?
2: Ja, als je op de stok staat, gaat hij meteen fluiten.
0: Oh, meteen?
2: Okay. Ja, dan gaat hij zoeken naar zijn vrouwtje, weet je wel. Waar is hij? Roepen, ja. Fluiten.
0: Ja.
2: En soms is die andere, want dat zijn twee vogels. En het kan zijn de eentje die gaat eerder fluiten dan die andere.
0: Ja, krijg je dat.
2: Dus diegene die voor is, die net als een voetbalwedstrijd. Die eerste, die scoort. Dus die is heel...
0: Ja, dat snap ik. Maar hoe hou je dat godsnaam bij? Want ze beginnen allemaal te fluiten, maar het gaat erom degene die het meest fluit. Hoe doe je dat? Hoe hou je dat bij?
2: Nou, er zijn twee scoorders, die gaan bij de vogel staan.
0: Ja.
2: En heel scherp in de gaten houden, luisteren. En elke keer dat hij fluit, gaat hij turven. En aan het einde wordt hij geteld.
0: Oké. Okay.
2: Ja.
0: En wat is de prijs?
2: Bekertje. Iedereen krijgt een bekertje.
0: Ja. Ik dacht, misschien zandzaad, maar dat is niet nodig.
2: Nee. Het zit de eerste, tweede prijs, weet je wel. De derde prijs, dus trofees.
0: Oh.
2: Nee, trofeeën. Ja.
0: En nog even, Harold, hoeveel vogels komen nou in totaal daar te staan?
2: Nou, vandaag verwachten we zeker een honderdtal vogels. Ja, want er komen straks vogelvrienden uit Rotterdam, uit Den Haag, Utrecht.
0: Komen overal vandaan.
2: Ja.
0: En je staat er zelf ook met een vogel, Harold?
2: Ja, ik sta zelf ook met een paar vogels hier. Ja.
0: En doen ze het goed over het algemeen? Of,
2: mijnen doen het goed op dit moment.
0: Okay. Nou, wie weet, win je wel, je weet het niet.
2: Maar daar gaat het eigenlijk om, hè?
0: Daar gaat het om. Want,
2: iedereen tegen mij, ik sta in mijn eentje meestal.
0: Ja, snap ik. Nou goed, als publiek kun je daarbij zijn, want daar moeten we natuurlijk even snel naartoe. Daar Gaasperplas, tenminste snel. Hoe laat begint het?
2: Sorry?
0: Hoe laat begint het vandaag, als je daar naartoe wil als publiek?
2: Als het publiek, diegenen die luisteren naar NH op dit moment, zijn allemaal welkom.
0: Ja.
2: We beginnen om 10:00.
0: Om 10:00, oké. Okay.
2: Ja.
0: Nou, dat is al wel te doen. Om 10:00 Gaasperplas. En waar moet je nou precies zijn? Want dat is natuurlijk een grote
2: gebied. Dus zeg maar, Baloor is het meest bekende. Oh, ja. Dus diegene die richting naar Baloren rijdt. Ja. En daar links is parkeer Baloren, rechts is onze vogelveld. Ja. Er staat een grote tent.
0: Duidelijk.
2: En een bord van Ringmaster, dus dat kan je nooit ontgaan.
0: Kan je niet missen. Nou, Ringmaster, nee. Baloren, als je dat intypt, Gaasperplas, dan kom je er wel. Om 10 uur begint daar de wedstrijd, de vogelzangwedstrijd. Ja, dat is inderdaad heel bijzonder. Leuk dat Sjoerd Hilaris, mijn collega, er even mee kwam.
2: Ja.
0: En heel veel succes vandaag, Harold.
2: Ja, dankjewel.
0: Je hebt een mooie weer bij.
2: En jullie ook succes met je uitzending.
0: Ja, komt helemaal goed. En misschien tot de volgende keer.
2: En kom jij nog even kijken hoe het is? Later
0: ja, ik ben om 2 uur pas klaar, dus we moeten even kijken of het nog lukt. Misschien.
2: We zijn tot 5 uur hier.
0: Ja, oké. Okay. Dankjewel, Harold.
2: Is goed.
0: Doei, doei.
1: De agenda. Tekst en uitleg.
3: Landrot is een boek vol briefjes, plaatjes, draadjes en andere opmerkelijke toevoegingen. Anne Lichthart maakte het en Marije Sietsma durfde het aan om dit zo bewerkelijke boek uit te geven. Zij zijn te gast. Verder hebben we natuurlijk 2 vergeetmijnietjes en een nieuwe vertaalplaat.
1: Zondag van 10 tot 12.
4: Tekst en uitleg.
1: Met Jos Heremans.
4: Bij NH.

0: straattheater op, hè, Yvonne?
1: Zeker, dit is het seizoen van het straattheater.
0: En waar houdt het precies in? Want ik kan me voorstellen, ja, op verschillende plekken popt zomaar theater op, of is het te simpel gezegd?
1: Nee, dat klopt eigenlijk wel. Nou, wij zijn voor deze lente het Amsterdam Straattheater. En wij doen een tour door Amsterdam en we poppen overal op in Amsterdam.
0: Ja, en wie zijn wij?
1: Wij zijn Directie & Co. En wij spelen één voorstelling. En dan hebben we Stilt Live. Die spelen een andere voorstelling. En dan hebben we nog een poppenspeler. En samen met deze drie voorstellingen maken we eigenlijk een soort mini-festival, wat dus overal gezien is.
0: Ja. En hoe vaak treden jullie dan op?
1: In totaal 7 keer.
0: 7 keer. Dus, en dat gaat alleen in het voorjaar of ook in de zomer zelf, Yvonne?
1: Nee, dit is echt in het voorjaar inderdaad. En in de zomer zelf, dan gaan we de rest van Europa onveilig maken.
0: Oh, is het zo? Dan ga je overal naartoe?
1: Ja, daar gaan we overal naartoe.
0: Ja, en dat straattheater waar je het net over had, die 9 keer... wat moeten we ons daar bij voorstellen inhoudelijk gezien? Wat gebeurt er zoal?
1: Nou, we hebben 3 hele verschillende voorstellingen. Stilt Live speelt een voorstelling op stelten, hele hoge stelten met hele grote figuren. Mm-hmm. En dat is eigenlijk een hele inclusieve en interactieve voorstelling. En dan hebben we een hele grote, groene, heel knuffelbare pop met een geweldige poppenspeler uit Polen. Oh. En wij hebben een hele poëtische en dansante voorstellingen die met hele grote doeken en vlaggen. En dat gaat over de lucht en de wind.
0: Mm-hmm. Oh, en
1: ja, precies. En dan haken we eigenlijk aan bij evenementen die er al zijn, zodat een hele hoop publiek aan
0: er zijn al mensen.
1: Is.
0: Ja, het is niet zomaar dat je ergens zomaar op een winkelcentrum tevoorschijn komt. Zo werkt het niet.
1: Nou, misschien dat er één keertje tussen zit wat wel zo is, maar dat is dan meteen ook wel de moeilijkere.
0: Ja, hè? Want die mensen die komen er niet voor iets speciaals, dus die zijn opeens verrast met heel theaterstuk, of in ieder geval, er gebeurt iets. Ja, bijzonder.
1: Is natuurlijk nu ook wel een beetje zo, mensen die komen eigenlijk bijvoorbeeld vandaag komen mensen, gaan we ook spelen, en dan komen mensen eigenlijk om lekker te eten en samen te zijn en picknicken en in één keer poppen wij op. Dus ja, dat is dan een beetje leuk. Zo.
0: Ja, en dus automatisch ook gratis. Hè? Hoe wordt dat dan gefinancierd, zoiets?
1: Ja, we hebben wel een aantal fondsen die ons steunen, gelukkig.
0: Ja.
1: En we gaan ook wel met hoed rond, maar daar gaat het eigenlijk niet over. Dat is meer symbolisch.
0: Ja,
1: maar,
0: symbolisch. Ja. En waar poppen jullie vandaag op?
1: Wij staan vandaag in Park Frankendaal. Dat is in Amsterdam-Oost.
0: Ja.
1: Supermooi park. Dus,
0: En daar is een evenement nu gaande, of dat gaat gebeuren. En daar zijn jullie dan aanwezig?
1: Klopt, daar is vandaag de Pure Markt.
0: Oh ja.
1: En daar kun je super lekker eten. En er is een heel mooi grasveld. En daar staan wij.
0: Ja, de Pure Markt is daar, dat klopt. Dan kun je eten en drinken en alles. En jullie poppen daarop. Is nog bepaalde tijden een beetje? Of als je daar rondloopt, dan kan het opeens een verrassing zijn?
1: Nee, we spelen tussen 12:30.
0: Tussen 12:30. En er zijn natuurlijk nog meerdere plekken de komende tijd waar jullie oppoppen. Nou ja, waarschijnlijk is dat wel ergens terug te vinden op de website, denk ik, hè?
1: Zeker. Op de website van Amsterdam Straattheater en van Stilt Live kan je alle informatie vinden.
0: Nou, dat is wel mooi, want zo komt iedereen toch in aanraking met het theater op deze manier. Hè? Mooi is dat.
1: Dat was wel het idee.
0: Ja, nou, dat lukt, denk ik. Als je daarna ook naar heel Europa doorgaat, dan doe je het goed, toch? Lijkt mij.
1: Ja, dat vinden we natuurlijk zelf ook heel leuk.
0: Ja, nou, dit zijn eigenlijk 2 tips in 1. Dus je kunt naar de Puurmarkt in Park Frankendaal, wat je zei, in Amsterdam-Oost vandaag de hele dag daar. Nou, het is prachtig weer ervoor. Dus niet te warm, dus niet te koud. Het is echt helemaal goed. En dan poppen jullie dan op met jullie theater waar je het net over had. Dus hartstikke leuke combinatie, lijkt mij. Dank je wel.
1: Alsjeblieft.
0: Veel plezier vandaag natuurlijk, hè.
1: Dank je.

0: Bobby Fowler IV, zo heette ze. En I Fought the Law.
1: NH. De agenda.
0: In de agenda op NH natuurlijk. En in het begin van de uitzending zei ik al, er worden twee drukke uurtjes. Er is veel te doen in Noord-Holland en dat is alleen maar leuk natuurlijk. Eens even zien, wie hebben we nu aan de lijn? Nou, dat is Wilma. Wilma Strik. Goedemorgen, Wilma.
2: Ja, goedemorgen.
0: De voorzitter,
2: met Wilma.
0: Ja, de voorzitter van muziekgezelschap Wittenburg staat hier.
2: Ja.
0: Wat is dat precies voor gezelschap? Ja, een muziekgezelschap.
2: Ja, maar... muziekgezelschap Wittenburg is een harmonieorkest. En dat bestaat dit jaar 90 jaar.
0: Gefeliciteerd.
2: Dankjewel, ja, dat is super top dat we... Zeker een mijlpaal. En we zitten ook al die jaren al op Wittenburg. Dus dat is echt onze thuisbaas. En dat is ook gewoon fantastisch. Want het ademt gewoon ons verleden en ons heden. En dat is, ja, wij vinden dat fantastisch.
0: Yeah.
2: En de buurt met ons, denk ik. En nou, om dat te vieren, gaan we vanmiddag een jubileumconcert geven in de Oosterkerk.
0: En hoe vier je dan zoiets? Ja, ik bedoel, een jubileumconcert, kan me iets bij voorstellen. Maar ga je dan extra groot uitpakken? Want hoe klinkt dat?
2: Nou, wat we groot uitpakken is... Het eerste is dat het ontzettend leuk is dat niet alleen onze leden meespelen... maar ook onze oud-leden.
0: Ja,
2: dat geeft wel aan hoe top ons gezelschap eigenlijk door de tijd al is. En dat geeft dus een extra fijne dynamiek en ook feestelijke tint aan... dat we dat met z'n allen gaan doen. En naast dat we een concert geven waarin we zeg maar stukken uit het verleden spelen... maar ook onze stukken uit het heden... hebben wij ook nog een tentoonstelling ingericht...
0: Oh.
2: Ja, allemaal extra werk verricht de afgelopen periode.
0: Yeah.
2: En dat geeft ook een supermooi beeld van onze rijke geschiedenis. En die willen we ook graag aan de bezoekers laten zien vanmiddag.
0: Ja, wat leuk. En wat behelst die tentoonstelling dan? Foto's en dergelijke? Of?
2: Ja, foto's en materiaal die gebruikt zijn, instrumenten. Oh. En ook zeg maar blaadjes die wij uitgegeven hebben in de tijd. Mm. Ja, 90 jaar heb je natuurlijk een enorme rijke geschiedenis. En vroeger liepen de mensen nog zeg maar in kostuums, hè, met pakken en met petten op door de straten. En dat is natuurlijk in de tijd ook weer veranderd. Want nu spelen wij gewoon in gewone kleren, zeg maar. En ook, we lopen ook niet meer op straat, maar we doen nog wel buitenconcertjes.
0: Mm-hmm.
2: In de buurt, als dat gevraagd wordt, dan doen we dat heel graag. Want we blijven toch ook deel van Wittenburg en dat willen we ook graag blijven natuurlijk.
0: Ja, dat is een museum,
2: wij zijn geen museum hoor meer, maar we willen wel graag dat alle mensen die vanmiddag komen zien, dat muziek van alle tijden is en het harmonieorkest ook van alle tijden is. Omdat je natuurlijk ook door de tijd je muziekkeuzes veranderen, de mensen veranderen een beetje en dat is allemaal prima. En het is superleuk om te spelen.
0: Ja, is ook zo. En wat voor muziek kunnen we dan verwachten zo vandaag?
2: We spelen bijvoorbeeld in ieder geval marsen. Een mars, want het systeem van natuur van een harmonieorkest is vroeger vaak met marsen. Hè? We door de straat lopen met vrolijke marsen. We spelen Mozart, we spelen blues. We spelen oude nummers die mensen misschien nog kennen van de radio. Bijvoorbeeld Skyfall. En Sweet to Sweet. Dat zijn allemaal stukken die mensen misschien van vroeger nog wel kennen. En we doen ook West Side Story.
0: Ook, Jimmy, nee, dat is wel vrij breed repertoire.
2: Heel breed.
0: Ja,
2: en
0: mooi.
2: En we starten met ons lijflied en dat heet Defilé de MGW. Dat is vroeger ooit voor ons orkest geschreven.
0: Oh.
2: En dat werd vroeger altijd al, als de mensen kwamen repeteren, was dat het eerste stuk wat altijd gespeeld werd.
0: Nou, je klinkt hartstikke enthousiast, Wilma. Zo enthousiast dat misschien nu een aantal mensen denken, ja, daar moet ik bij zijn.
2: Zeker, laat het vooral komen, want het is ook heel interessant voor de mensen dat de toegang gratis is.
0: Kijk.
2: En dat kunnen wij doen dankzij een subsidie van het Amsterdams Fonds voor de Kunst, het AFK. Daar zijn we heel blij mee.
0: Ja.
2: Daarnaast, als de toegang gratis is, zijn ook de hapjes gratis.
0: Ook nog eens? Jee, mijn nee,
2: ook
0: zeg.
2: Nog eens. Alleen de drankjes moeten wel betaald worden.
0: Nee, je moet wel iets betaald worden, lijkt me zo.
2: We zijn wat dat betreft absoluut niet rijk.
0: Nou, jullie jubileumconcert van muziekgezelschap Wittenburg vandaag. Nog even precies waar en hoe laat en zo. Dat is heel belangrijk.
2: Ja. Ja, dat ga ik zo zeggen. Maar ik wil ook vooral zeggen dat mensen die in een rolstoel zitten of dergelijke, die zijn ook hartstikke welkom. Okay. Want de Oosterkerk is rolstoel toegankelijk. Dat wil ik ook heel graag vermeld hebben.
0: Heel goed vermeld. In de Oosterkerk, dat is ook helemaal
2: in
0: duidelijk.
2: In de Oosterkerk. En het concert begint om 3:00. Het concert zelf duurt ongeveer 1:00. En daarna gaan we lekker toasten met de mensen op ons jubileum.
0: Ja,
2: en de Oosterkerk kunnen de mensen vinden. Het adres is Kleine Wittenburgerstraat 1, 2018 LS in Amsterdam.
0: Ja.
2: Nou, en de kerk staat in de steiger. Dus de mensen moeten niet denken, okay, dit is misschien gesloten. Nee, aan de achterkant is de opening en ze kunnen gewoon naar binnen.
0: Heel goed. Nou, volgens mij hebben we alles wel goed behandeld, Wilma. En mensen die er zin in hebben, die komen gewoon lekker. En die hebben een hele mooie dag.
2: Zeker. En wij hebben er ook hartstikke veel zin in.
0: Nou, dat hoor ik al wel. Dat komt helemaal, dat zit helemaal verramd.
2: Zeker,
0: nou,
2: ja.
0: Geniet ervan, Wilma. Maak er een mooie dag van daar. Ja, wat ik al zei, dat komt helemaal goed. Dat klinkt goed.

0: Lekker meezingen met Lionel Richie, dat deed ik dan ook. Gelukkig hoorde je dat niet. My Destiny was dat op NH.
1: NH, de agenda.
0: Yes. Dit is de agenda. En we gaan het hebben over iets wat al blijkbaar voor de 21ste keer wordt georganiseerd in historisch Edam. Namelijk de pianowandeling. Niet pyjama, maar piano. Marjolein, goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen Marcel.
0: Kan
2: ja,
0: natuurlijk
2: dat
0: ook,
2: klopt.
0: Dat je de wandeling in pyjama doet, maar dat is niet de bedoeling.
2: Nee, bepaald niet. Nou, en, waarom niet eigenlijk?
0: Ja, waarom niet? Dan alweer voor de 21ste keer. Tenminste, de 21ste editie. Ongelooflijk, hè?
2: Ja, dat klopt inderdaad.
0: Ja, vandaag dus.
2: Ja, alleen met corona ooit onderbroken geweest, ja. Maar daarna altijd elk jaar.
0: Nou, voor de mensen die er nog nooit van gehoord hebben, de pianowandeling te Edam. Wat houdt het precies in? Wat gebeurt er?
2: Nou ja, wat het woord zegt, ja. Er zijn op vandaag op 18 locaties in Edam wordt er muziek gemaakt met de piano.

0: Meubels meubels stoffeert, repareert en restaureert. Van antiek tot modern. Ook voor het opvullen van uw zitmeubelen en voor het riet, bies en vlechtwerk. Bel meubelstoffeerderij Scholtens 06-2726-0222.
1: Beleef Haarlem op een unieke manier vanaf het water met Smitje Canal Cruises. Vaar mee en ontdek zo de hele stad. Tickets bestellen voor de leukste rondvaart van Haarlem of varen met een groep privé. Wij hebben diverse smaakvolle arrangementen voor u. Bekijk ze snel op smitjekanaalcruises.nl of bel 023 535 7723. Smitje met DT.
2: Meubelstoffeerderij Scholtens is aanstaande zaterdag geopend van 10 tot 1. Netwerk 65 Purmerend. Bel 06 272 60222.
3: Elke maandag pas ik op mijn kleindochter Evie. We hebben het altijd zo leuk samen. Ik zorg met alle liefde voor haar. Maar wie zorgt er straks voor mij?
4: Dat doen we samen, met Omring. Want met de thuiszorg van Omring krijg je net dat beetje extra ondersteuning wanneer het nodig is. Kijk op omring.nl/thuiszorg.
5: Last van lekkage? Dakpannen gebroken door stormschade? Of toe aan een compleet nieuw dak? Bel Rebo Dakwerken voor een vakkundig en vrijblijvend advies in heel Noord-Holland. Bel 0299 714 352. Of neem een kijkje op rebodakwerken.nl.
6: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
7: Heb jij dementie van dichtbij meegemaakt? Dan zou het geweldig zijn als je jouw kennis en ervaring wil gebruiken als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Help mee om kennis te vergroten of het netwerk te versterken. Interesse? Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
8: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
7: Zet jouw ervaring om in actie. Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
8: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
9: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
10: Wat een geweldige actie. Dan moeten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
11: Je opent de deur. Buiten komt meteen naar binnen. Voor even logeer je midden in beschermde natuur. Buitenleven. Bijzondere vakanties in beschermde natuur. Kijk op buitenlevenvakanties.nl.
12: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
11: Ervaar het geluksvogelgevoel. Buitenlevenvakanties.nl.

0: Crusaders op NH. Oh, lekker. Lekker muziekje. Street Life was dat.
1: De agenda.
0: Er zit in de agenda nog een uurtje agenda te goed met muziekjes ertussendoor. Het is een beetje omgekeerd, hè? Het is heel veel agenda met muziekjes ertussendoor in dit geval. Ja, het is geen muziekprogramma, dat is duidelijk. Want er is zoveel te doen in Noord-Holland. En op zaterdag en zondag tussen 8 en 10 ben je daar getuige van. En kun je er natuurlijk naartoe. He, zit er iets voor je tussen waarvan je denkt, ja hoor, ik ga vandaag nog op pad. Nou, misschien wel. Gewoon blijven luisteren. Zometeen expositie Kunst aan de Dijk. Misschien dat je nu al denkt, hey, interessant. Nou, gaan we het straks over hebben. Dorothee belde ook nog. Benieuwd wat dat inhoudt. Monument van de Week is er altijd in dit uur. Zo rond 9:45. Even zien. En een paar voicemailtjes moeten we nog even doornemen. Bijvoorbeeld een snuffelmarkt. Nou, dat hoor je zometeen dan allemaal wel weer, hè. Het is de laatste dag van de maand mei. 31 mei, morgen is het 1 juni. Jan Visser, goedemorgen.
2: Goedemorgen Marcel.
0: We gaan even het weer een beetje doornemen. Hoe was, heb je al een beetje statistieken over de afgelopen maand bijvoorbeeld? Of heb je die niet zo bij de hand?
2: Jawel hoor. Ja,
0: schud je zo uit je mouw.
2: Ja, nou, de puntjes moeten nog op die worden gezet wanneer de laatste dag voorbij is natuurlijk. Hè, voor de echte exacte details.
0: Ja, dat is zo.
2: Maar we kunnen rustig stellen dat de derde decade van de maand mei, 21 tot en met 31 mei, bijzonder warm is verlopen. Dat heeft iedereen wel aan de lijf ondervonden.
0: Ja.
2: De gemiddelde temperatuur die was de op 2 na hoogste voor deze periode ooit op het KNMI De Bilt. En dan moet je dit nog even wat verder terugdenken naar de ijzeilige periode. Toen was het juist bijzonder koud. Voor de tijd van het jaar. Dus we hebben een maand met thermisch behoorlijke tegenstellingen gehad. En uiteindelijk komt dan de balans ruim boven normaal weer uit. Want we begonnen mei ook met warmte, 1 en 2 mei. Dus dus wat dat betreft een warme meimaand. Maar wel met een behoorlijk koud midden. En zo rond de periode 11 tot en met 15, 16 mei was bijzonder koud. Mm-hmm. En voor de tijd van het jaar dan. En verder, de neerslag valt wat tegen voor veel. Op veel plaatsen in onze provincie. Ja. Gelukkig zijn de buien van vrijdag hebben nog een aardige duit in het zakje gedaan. Toen viel er bijvoorbeeld in Bergen meer dan 20 millimeter. Ja. Dus zonnig, met name in Den Helder, is het toch behoorlijk zonnige meimaand weer geweest. Ja. En de rest van de provincie trouwens ook. Dus we kunnen toch wel terugkijken op een best wel in grote lijnen. Dankzij natuurlijk die laatste 11 dagen van de maand. Mooie bloeimaand.
0: Ja, nou, en voor een weerman zoals jij er eentje bent, is het wel een mooie variatie. Er gebeurde van alles, niet saai.
2: Nee, saai was het niet. Nee.
0: Ja, mooi toch? Ja, ik bedoel, als je op Curaçao weerman bent, dan is het niet zo. Het is best saai hoor.
2: Nee, dat klopt wel, ja.
0: Dus wat dat betreft zit je hier goed.
2: Ja.
0: vandaag, we hadden het een uurtje geleden ook even over. Prima dag eigenlijk, door een ringetje te halen. Maar vanaf begin volgende week begint het toch een beetje anders te worden, Jan.
2: Ja, het is vandaag nog rustig weer. Er kan misschien in de loop van de dag een bui ontstaan met onweer, maar de meeste plaatsen houden het waarschijnlijk droog. We hebben geregeld zon, periode met zon. Het wordt 22 graden en de wind is zwak tot matig in de loop van de dag uit het westen tot noordwesten. Morgen juni begint ook goed, weliswaar nog wat zwakke fronten, restanten ervan. Maar die misschien in de loop van maandag een bui. De dag begint morgen en juni natuurlijk zonnig. Later ontstaat er meer bewolking, misschien een enkele bui. De meeste plaatsen houden het echter droog. En het wordt op zo'n 22 graden weer. En er is weinig wind. Maar vanaf dinsdag, dan worden toch een aantal dagen onder invloed van depressies die naar de Noordzee trekken en de Britse eilanden, worden toch wel wat wisselvalliger. De buienkansen nemen vanaf dinsdag behoorlijk toe. Kan ook onweer bij zitten. Plaatselijk valt er neerslag van betekenis. En de temperatuur die zakt naar 19 tot 20 graden. En dat duurt tot en met donderdag. Vrijdag misschien ook nog. Maar vanaf het weekend wordt het alweer beter weer. In die zin nemen de buienkansen af. En wellicht op de lange termijn weer hoge temperaturen. Maar dat is nu nog niet zeker.
0: Dus tegen de tijd dat mensen weer een beetje denken, ik ga naar de camping en zo eind van de week. Een beetje vrijdag, zaterdag, zondag. Dan is het weer wat
2: op. Dan begint het alweer wat te verbeteren.
0: Ja, dat is dan wel weer goed nieuws, toch? Ja, we moeten altijd afsluiten met goed nieuws. Vind je ook niet?
2: Ja, de goed nieuws show, hè. Ja.
0: Hoe moet je dat, hè? Het is wat het is, zeg ik altijd maar. Ja. Oké, Jan, dankjewel voor nu. Om 17:30 nog even bij de jongens van de sport vandaag.
2: Ik weet niet, zitten die er nog?
0: Ja, goede vraag.
2: Ja.
0: Nou, dan gaan we eens even uitzoeken.
2: Ja, oké.
0: Vind ik een mooie. Intussen gaan wij door met de tippies hier. En ik wens je een mooie dag.
2: Ja, hetzelfde.
1: De agenda. Bel of stuur een WhatsApp-bericht naar 088...

0: Dit is de voicemail van de agenda. U heeft één nieuw bericht.
1: In de kerk van Kromeniedijk wordt zondagmiddag het concertseizoen afgesloten met een feestelijk lenteconcert door het Zaans Symfonie Ensemble. Het gezelschap bestaat uit muzici die ook in het Zaans Symfonie Orkest spelen. Als ensemble laten zij in een kleinere bezetting en in verschillende samenstellingen licht klassieke muziek horen, afgewisseld met herkenbare opera-aria's gezongen door sopraan Nicole Prins. Ook zijn er een aantal muziekstukken door een klarinetkwartet te horen. Een mooi, gevarieerd programma met onder andere viool, cello, klarinet, piano en zang. De aanvang is 2:30 en de entree 12,50. Reserveren via www.kerkvankrommeniedijk.nl of kom gewoon langs, er is nog voldoende plaats. U kunt eventueel parkeren bij nummer 175. Tevens is er een hele mooie expositie te zien van Dorota Poniatowska. Graag zien wij u zondagmiddag in de kerk van Kromeniedijk.
0: De agenda. Marcel Hofman.
2: De muziekmiddag.
3: Iedere zondag.
2: Het beste uit 60, 70 en 80.
3: De muziekmiddag.
0: 1966.

0: 1977.
1: Het beste uit 60, 70 en 80.
0: Een muziekmiddag.
1: Met William van der Locht. Zondag van 2 tot 5 bij NH.

0: zondagochtend en dan Jason Mraz op je radio. I'm yours. Nou, heerlijk toch? En dan kijk je naar buiten, zie je ook nog een zonnetje schijnen. Man, oh man, oh man. En dan hebben we ook nog een paar typies voor je.
1: De agenda.
0: Ja, want daar zijn we voor hier in de agenda op NH. Iedere zaterdag en zondag tussen 8 uur en 10 uur 's morgens de tips om erop uit te gaan, zodat je daarna erop uit kan. Ja, zo simpel is het natuurlijk. En als je de radio aanhoudt, dan hoor je zo meteen gewoon tekst en uitleg met Jos Heremans bijvoorbeeld. Als je toch onderweg bent naar iets. Of daarna ga je. Ja, dat kan allemaal, hè, wat je maar wil natuurlijk. Met wie heb ik het genoeg? Oh ja, Dorothee heb ik aan de telefoon. Goedemorgen, Dorothee.
2: Goedemorgen, Marcel.
0: Ja, je belde hoe laat belde je? Nou, een uurtje geleden of zo, ik weet niet meer.
2: En toen belde je ook 8 uur al.
0: 8 uur, oh, dan mooi op tijd. En toen zat ik een beetje door het draaiboek hier te kijken van wanneer kun je erin? Nou, ik dacht zo rond 9:30 en dat is

0: gelukt. Wat wil je met ons delen?
1: Ja, ik wil delen dat voor de derde keer de atelierroute Eiburg wordt georganiseerd.
0: Kijk, weer meer kunst. We hebben net een expositie Kunst aan de Dijk gehad en nu hebben we de atelierroute.
1: Dat doen we elke 2 jaar.
0: Ja.
1: En dit jaar zijn zelfs ruim 50 kunstenaars die hun atelierdeuren open hebben gezet.
0: Ja, is dat een topjaar wat dat betreft qua deelnemers?
1: Ja, wat betreft de eerste keer. Kijk, het is altijd moeilijk om iedereen te bereiken.
0: Ja.
1: Kunstenaars werken geconcentreerd, rustig in hun eigen atelier. Ja. En dan moet je op een gegeven moment toch kijken van hoe bereik ik iedereen? Dat doe je natuurlijk via de social media.
0: Mm-hmm.
1: Maar het moet ook van mond tot mond. En we hebben nu ook een paar broedplaatsen op Eiburg. Dus dat is heel erg leuk om ook ons mooie Eiburg te ontdekken.
0: Mm-hmm.
1: En vooral met dit weer, langs het water te flaneren.
0: Heerlijk natuurlijk, even terrasje pakken.
1: Precies,
0: we denken hetzelfde wat dat betreft. En qua kunst, waar
1: kunnen we... Maar van 12 tot 5 dan kunnen mensen zich onderdompelen in schilderkunst, fotografie, keramiek, prachtig, visueel art, belevingskunst, film, illustratie en nog veel meer.
0: Ja.
1: Er is een site, halloeiburg.nl/locaties. Dan vind je een plattegrond. Maar je kunt ook naar de Eiburglaan 11 bij Factor Ei, het kunstcentrum op Eiburg.
0: Mm-hmm.
1: Daar kun je de plattegrond halen. Factor Ei is heel makkelijk bereikbaar. De eindhalte van lijn 26.
0: Oké. Okay.
1: En ja, je kunt ook op de fiets. Het is natuurlijk prachtig naar Eiburg te fietsen nu.
0: Zeker,
1: maar als je wat van verder komt, kan je ook met de auto. En er is op zondag gratis parkeren.
0: Ja, nu zijn er heel veel van dit soort dingen te doen in Noord-Holland. Ja. Wat maakt dit dan uniek, denk je?
1: Ja.
0: Lastig, hè?
1: Ik denk de veelheid die er ook is, wat ik net opnoemde.
0: Mm-hmm.
1: De brede kunstpalet wat we hier kunnen aanbieden.
0: Oké. We moeten maar gewoon komen kijken, want hier kunnen we nog heel lang over kletsen. En wat ik al zei, er zijn heel veel van dit soort... ik vind het eigenlijk wel mooi dat het georganiseerd wordt, toch? Ik bedoel, laat je verrassen door allerlei kunst, keramiek, fotografie, alles nou wat je net opnoemde. En nog even
1: en
0: die...
1: En dat kijken naar kunst geeft energie.
0: Nou, laten we die er even inhouden, Dorothee. Kijken naar kunst geeft energie. Nou, die kende ik nog niet, maar dat is wel een leuke. Nog even die website thuis, Eiburg, wat zei je nou?
1: Hallo Eiburg.
0: Halloeiburg.nl/locaties. Halloeiburg.nl en zijn schuine streep locaties.
1: Ja.
0: Dorothee, ik wens jou een hele mooie dag. Vanaf hoe laat was het ook alweer?
1: Vanaf 12 uur.
0: Ja, dan hebben we alles weer op een rijtje.
1: Dankjewel,
0: dat vind ik
1: wel
0: fijn.
1: Ja.
0: Fijne dag, hè? Want het is een mooie dag vandaag om erop buiten te gaan. Wat je zei. Lekker
1: iedereen ook.
0: Lekker.
1: Ja, dankjewel.
0: Doei. Dit is de agenda op NH. Zometeen heb ik weer contact, hopelijk, met Stella van Heesik van Stadsherstel. Want je zit er al op te wachten. Monument van de week natuurlijk. Welk monument dat is, jongens, spannend. Dat hoor je zometeen. Dus na de Spears, hier op NH.

0: Stella Lefty, zo heet ze. Dat zou ook een karakter kunnen zijn in een film van Quentin Tarantino, vind ik. Qua naam dan. En het liedje heet Boston.
1: Het monument van de week. Met Stella van Heesik.
0: 9:45, tijd voor het monument van de week. Hier is ze dan hoor, Stella van Heesik zelf. Goedemorgen Stella.
2: Hallo, goedemorgen.
0: Op deze, ja, 31 mei, voor je het weet is het juni. Dat is morgen namelijk.
2: Ja.
0: Ja, gaat snel hè.
2: Heerlijk.
0: Oh, je vindt dat heerlijk.
2: Nou ja, het is wel lekker deze periode, toch?
0: Ja,
2: ik vind het wel lekker absoluut. Zo.
0: Ja, nee, ja, heerlijk.
2: Geniet ervan.
0: Nou, heel fijn. Ik hoop dat er meer mensen van genieten. En nou, laten we ons even bezighouden met het monument van de week. Je bent van Stadsherstel, voor de mensen die voor de eerste keer inschakelen. Je weet het natuurlijk niet. En elke week behandelen wij een monument, want jullie hebben er nogal wat onder jullie beheer. En die is alvast te zien trouwens op de Facebookpagina NH Agenda. Als je daarop kijkt, dan zie je hem al staan. Dan gaan wij het erover hebben. Wat is het deze week?
2: Ja, het is deze keer wel iets bijzonders, want het is niet. Ja, het is wel een monument, maar niet een gebouw. Het is een kasteeltuin. En het behoort bij ons kasteel Nederhorst in Nederhorstenberg.
0: Ja.
2: En dat kasteel, het oudste gebouw wat daar stond was uit 1301. En daar kan je nog resten van ontdekken in het pand van 1700. En we hebben dat kasteel met tuinen 4 jaar geleden overgenomen van een stichting. En we hebben daar toen woning in gerealiseerd. En een tijdje geleden hebben we daar ook al een keer een open dag georganiseerd.
0: Ja, inderdaad. Ja.
2: Zeer goed bezocht werd.
0: Ja.
2: En nu kunnen de mensen de tuin bekijken. Dat kunnen ze trouwens altijd, want die tuin is publiek toegankelijk. En het is een prachtige tuin die we nu ook verder weer aan het opknappen zijn. Achterstallig onderhoud ook aan het wegwerken zijn. En het is zo'n kasteelstuin natuurlijk met een prachtige oprijlaan. Die je, dan kom je uit bij het kasteel. Met een prachtig toegangshek. Een van de mooiste eigenlijk van het vechtgebied. Met natuurstenen pilaren. Met gietijzer hekdelen ertussen. En voorheen, dat is wel grappig. Want omheen, zeg maar, om het kasteel, daar ligt de vecht. En toentertijd had de eigenaar, die dacht van nou, ik ga een stukje afsnijden. Dus die heeft dwars toen door het dorp Nederhorstenberg een water laten aanleggen. De Reevaart noemde hij dat ook.
0: Mm-hmm.
2: En zodat hij tol kon heffen. En ook dat hij recht voor zijn pand, zeg maar, voor zijn oprijlaan, dat hij uit kon stappen. En daar had hij natuurlijk ook een heel mooi bordeshek weer gemaakt met vazen. Nou, op een gegeven moment in 1973 is die gracht gedempt.
0: Mm-hmm.
2: En heeft dat hek en die vazen hebben een andere plek gekregen op het terrein. Maar dat kan je nu dus bezoeken. Het is een prachtige tuin met bospark ook. En waar je doorheen kunt lopen. En we hebben daar vandaag ook 2 publiek toegankelijke activiteiten. En daar moet je trouwens wel voor betalen. Maar het is wel heel uniek om dat natuurlijk mee te maken met op de achtergrond het kasteel. En het wordt natuurlijk heerlijk weer vandaag.
0: Want wat gaat er dan gebeuren?
2: We hebben om 2:30 een familievoorstelling van Peter Pan.
0: Oh, leuk.
2: En dat is ontzettend leuk.
0: Ja.
2: En om 8:00 vanavond een klapstoelcabaret. Met Ivo van der Wallen en Tijmen van Barreveld. En je mag je eigen klapstoel of je kussen en natuurlijk een lekker dekentje meenemen.
0: Okay, leuk.
2: Voor drankjes kun je daar wel krijgen en wat lekkere versnaperingen. Maar het is ontzettend. Ik heb het een keer meegemaakt dat er een bioscoopvoorstelling was.
0: Ja.
2: En dat is natuurlijk zo uniek, want er was op een gegeven moment donker.
0: Ja.
2: Mooie locatie. Dus,
0: gaat er ook nog weer gebeuren, denk je, zo'n buitenbioscoop? Of dit jaar nog? Of weet je het niet?
2: Ik weet niet of het dit jaar, maar het zal vast nog wel eens een keer gebeuren.
0: Dus vanavond klapstoelcabaret om 8:00. Volgens mij daar in de tuin dus van het kasteel.
2: Ja,
0: nou, dat is al een unieke setting natuurlijk. En daar moet je wel een beetje voor betalen. En vanmiddag, wat zei je ook alweer?
2: De familievoorstelling Peter Pan. Dus dat is natuurlijk ook ontzettend leuk met kinderen.
0: En wat kost dat dan?
2: De familievoorstelling is 9,50 en de klapstoelcabaret is 17,50.
0: Oké, nou dat is allemaal nog wel te doen, toch?
2: Ja, toch? Ja, op zo'n unieke plek. Dat kost natuurlijk ook wat meer om dat allemaal te organiseren.
0: Precies.
2: Dus
0: en vandaag wel mooi
2: ik vind het niet duur. Ja.
0: Nee,
2: dat
0: vind ik ook helemaal niet. Nee. En er is ook een hapje en een drankje bij. En er is ook iets verstaanbaar.
2: Dat kan je allemaal verkrijgen daar. Dus dat is ook heel leuk.
0: Leuk.
2: Ja.
0: Nou, hartstikke. Dat is een leuke uittip ook meteen voor vandaag.
2: Ja, toch? Ja, dacht ik ook.
0: Meer informatie? Wat is het handigst om even naar welke website te gaan wat jou betreft?
2: Ik denk dat je best naar Stadsherstel maar even kan gaan. Ja, stadsherstel.nl.
0: Ja, dat zou ik ook zeggen. Stadsherstel.nl, daar zit al informatie op. Dat is ook zo, hoe simpel zat. Nou, dat is het is wel een monument van de week, maar het is een tuin, hè?
2: Ja, precies. Ja. Wel een bijzondere, ja.
0: Ja, wel een bijzondere. Nou, helemaal goed, Stella. Dankjewel.
2: Graag gedaan.
0: Ben je druk aan het typen nu?
2: Ik ben even...
0: Ja, je hoort alles hier altijd, hè? Dat is radio.
2: Oh, grappig. Ja, nou,
0: even kijken of het er wel op staat. Ja, snap ik.
2: Heel goed.
0: Maakt niet uit. Ik wens je een hele fijne zondag.
2: Ja, dankjewel.
0: Maakt wel van. Tot de volgende.
2: En tot vanavond, anders.
0: Nou, wie weet. Klapstoelkamer.
2: Precies. Heel goed. Doeg.

0: Westlife op NH. Ach. Nou, als dat niet heerlijk smeuïge muziek is op de radio, dan weet ik het ook niet meer.
1: Je ziet er meteen 10 jaar jonger uit.
0: Ja, dat krijg je ervan, dit soort muziek. De agenda. Nou, ik hoop niet dat je oren aan het klapperen zijn geweest de afgelopen 2 uur, want er kwam nogal wat op je af. Nou ja, ik wil een muziekje tussendoor gedraaid. Dus waarschijnlijk ben je alweer tot rust gekomen. Dat is wel nodig, want straks heb je tekst en uitleg met Jos Eerdeman zelf. Goedemorgen, Jos.
1: Ja, en voor deze gelegenheid zou ik eens een keer zeggen van kijk eens een keertje naar tekst en uitleg via de livestream. Want we gaan 2 boeken bespreken. In ieder geval 1 boek, Landrot van Anne Lichthart en Cynthia Borst. En dat is zo mooi uitgegeven. Dat moet je eigenlijk gewoon zien. En ja, dat is fantastisch. Daarover gaan we het straks hebben tussen 11 en 12. En voor die tijd natuurlijk 2 vergeten liedjes. En een nieuwe vertaalplaat. Een hele mooie dit keer.
0: Veel plezier en wat mij betreft tot zaterdag.
2: Het nieuwe theaterprogramma van Theater De Vest is bekend en staat bomvol mooie voorstellingen en concerten. Boek snel kaarten voor onder andere Pieter Derks, Dolf Jansen, Sarah Kroos, The Bodyguard en Top 2000 Live via theaterdevest.nl.
3: Hockeyen? Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Een gezond lijf begint bij jezelf. En VitaPro helpt je daarbij. VitaPro bevat namelijk vitamine D voor je spieren en Boswellia serrata voor je gewrichten. Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
5: Beste Theo, ik verzeker je, het interesseert me zeer om kopieën van Rembrandt's schilderijen te maken. Zo zorg ik ervoor dat ik de menselijke lichaamsvormen niet uit het oog verlies.
6: 2 grote meesters in de Noorderkerk. Nederlands gesproken. Ga nu voor tickets naar Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
4: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
7: Dit is een uittip.
8: Ben jij klaar om een tijdreis te maken? Beleef de 16e eeuw in de historische binnenstad van Alkmaar tijdens Kaaskoppenstad op 6 en 7 juni. Koop je tickets online via kaaskoppenstad.nl.
9: Dit was een uittip.
10: Nu bij Zeeman, dames singlets 3 voor €7. En kinderhemdjes 3 voor €6. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
11: Nu bij Velderhof. €10 leeftijdskorting per levensjaar.
12: Wat een geweldige actie. Daar moeten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
13: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito.
14: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Samos, de andere reist graag solo. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
13: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
14: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Split, de ander wil Italiaans ijs. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
15: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach, een nies, een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
14: Bij Transavia is ook deze zomer de prijs waarvoor je boekt, de prijs waarvoor je vliegt. Geen verrassingen achteraf, dat vinden wij niet normaal. Gewoon.
15: Vier het leven intens. Vertrouw op Attens. Attens met ds.nl.
16: Ik ben Aria uit Hoofddorp.
17: Ik ben Dennis van den Horren uit Zandvoort.
18: Ik ben Ad uit Hoofddorp.
19: Ik ben Alice en ik woon in Zaandijk.
20: Ik ben Ravi en ik kom uit Hilversum.
21: Ik ben Ivana uit Medellin.

0: Het is 10:00, Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Israël heeft in Libanon een kasteel uit de tijd van de kruisvaarders ingenomen. Het is in ruim 25 jaar tijd het diepste punt dat de Israëlische troepen hebben bezet in het land. Kasteel Belfort ligt op een strategisch hoge plek bij de rivier Litani. Die gold lang als de officieuze grens voor de inzet van grondtroepen in het buurland. Volgens een legerwoordvoerder is het nodig zoveel op te rukken om te voorkomen dat Hezbollah aanvallen uitvoert. België heeft gisteravond en vannacht te maken gehad met zwaar noodweer. Op verschillende plekken waren er hevige hagelbuien, onweer en veel regen. Sommige hagelstenen waren zo groot als pingpongballen. Volgens de VRT is er flinke schade aan onder meer auto's, serres en tuinmeubelen. In de provincie Namen werden bewoners verrast door snel stijgend water. Franstalige omroep RTBF meldt dat sommige mensen zelfs vast kwamen te zitten op hun daken. In Parijs zijn gisteravond rellen uitgebroken na de Champions League finale. Er zijn zeker 283 mensen opgepakt en 6 agenten gewond geraakt. Mensen gingen de Franse hoofdstad de straat op om de winst van Paris Saint-Germain te vieren. Die club won in Boedapest na strafschoppen met 4-3 van Arsenal. Na de wedstrijd werd er op meerdere plekken in Parijs brand gesticht en vuurwerk afgestoken. Ook werd er confrontatie met de politie gezocht. Al het busvervoer in Parijs werd stilgelegd, omdat het door de grote menigtes op straat niet meer mogelijk was om veilig te rijden. Ook in andere steden waren ongeregeldheden. In totaal zijn er in heel Frankrijk meer dan 400 mensen opgepakt. Op de A67 bij Lierop is vannacht een man overleden. Het slachtoffer is op de rijbaan aangereden door een auto, zegt de politie. Het is nog niet duidelijk hoe die op de weg terecht is gekomen. En ook over zijn identiteit is nog niets bekend. Het weer tot besluit, wolken en zon wisselen elkaar af vandaag. In de middag vallen vooral in het oosten een paar buien, lokaal ook met onweer. Het wordt 19 tot 25 graden. Vanavond trekken de buien weer weg. Dit was het NOS Journaal.
1: Deze maand actiemaand bij meubelstoffeerderij Scholtens. Alle meubelstoffen uit eigen collectie van €50, nu voor €10 per meter. Kijk alvast op meubelstoffeerderijscholtens.nl. Meubelstoffeerderij Scholtens. Uw meubelen, onze passie.
2: Wil jij deze voetbalzomer heel voordelig adverteren? Profiteer dan snel van deze unieke kans. Voorspel 1 of meerdere wedstrijden van het Nederlands elftal en score. Het was nog nooit zo makkelijk om het podium te pakken. Ga deze zomer voor de winst met NH Media. Kijk snel op regioimpact.nl. Regioimpact.nl.
3: Scholtens repareert en restaureert uw antieke meubelen, tafels, kasten, schilderijen en klokken. Bel voor een prijsopgave bij u thuis. 06 272 60222.
2: Win deze zomer een gratis reclamecampagne. Ga snel naar regioimpact.nl.
4: Interesse in een scootmobiel die verder kan, bijzonderder is, breder is en sneller is. Ga dan naar Scootmobiel Amsterdam aan de HJE Winkenbachweg 99. Welkom.
5: Gun jezelf ruimte. Weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
6: Nu bij Velderhof. €10 leeftijdskorting per levensjaar.
7: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
8: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als alles online kan, wordt alles ook op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
9: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg-app. Met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
10: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach, een nies, een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
11: 1 op de 4 mensen overlijdt aan trombose. Trombose is een bloedprop die kan leiden tot een longembolie, hersen- of hartinfarct. Daarom, stop de prop. Stop trombose. Ontdek hoe op trombosestichting.nl.
10: Vier het leven intens. Vertrouw op Attens. Attens met ds.nl.
12: De energieprijzen gaan door het dak. Isoleer met nieuwe kunststof kozijnen van Creon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Creon kozijnen.
13: Griekenland. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu met tot €300 korting per persoon. Op sunweb.nl.
14: Tekst en uitleg.
15: Met Jos Heremans.

0: tekst en uitleg.
1: Goedemorgen en welkom bij tekst en uitleg op deze zondag, de 31ste mei. De laatste zondag van mei. We hadden er maar liefst 5 in deze afgelopen mei. Dat zijn er nogal wat, hè? Komt niet altijd voor dat je 5 zondagen in een maand hebt. En we begonnen met een vrolijk nummer, omdat het ook een vrolijke dag moet worden, vind ik. Beautiful Day van Zuko 103, om het zo maar eens te zeggen, op zijn Nederlands. En die maken hele vrolijke muziek. En laten wij graag horen hier op de radio. Wat gaan we doen de komende 2 uur? Nou, we hebben er heel veel zin in. En daarom hebben we ook heel veel leuke liedjes bij elkaar gezocht. En die liedjes die komen overal vandaan. Uit Nederland, uit Duitsland, uit België. Nou ja, van over de hele wereld. Maar het zijn wel altijd liedjes die je niet zo heel vaak hoort op de radio. Want daar houden wij van. Verder hebben we straks een nieuwe vertaalplaat. We hebben ook in de 2 uren die we ter beschikking hebben 2 keer een vertaalplaat. En we hebben tussen 11 en 12 2 hele mooie gasten. Marije Sietsman, die is uitgever en heeft Cynthia Borst en Anne Lichthart zover gekregen boekjes uit te geven die er werkelijk fantastisch uitzien. Het nieuwste boek heet Landrot. Het eerste boek dat ze uitgaf is Zeeboerin. En hoe dat allemaal komt en hoe dat in elkaar zit, dat is met draadjes en dingetjes en dangetjes. Nou, dat hoor je straks allemaal tussen 11 en 12. Maar eerst hebben we heel veel muziek. En ik dacht, toen ik van de week Hans Spekman op de televisie zat, ja, is een hele rare combinatie, zag. Hele rare combinatie. Toen dacht ik, waar zijn de strijdliederen gebleven eigenlijk? Hè? Vroeger werden er nog wel eens strijdliederen geschreven. Nou, ik vond er nog eentje in het Frans weliswaar van Michel Fugain.

0: Le Chiffon Rouge. Ja, een klein beetje rood in je hart. Hè? En als je dat eruit draagt en als je elkaar een beetje de hand reikt en een beetje verbondenheid zoekt, dan komt het allemaal wel voor elkaar. Daarover zong Michel Fugain met Le Chiffon Rouge. Ik weet niet hoe het met jou is. Of je misschien nu wel al heel lang wakker bent. Of dat je denkt van nou, ik rek me nog eventjes uit en ik wacht op dat ontbijtje. Denk dan even, als je aan het ontbijt zit, wel altijd wie het zout heeft.
1: Het goud.

0: Ja, dat is een ontbijttip. Geef me het zout. Huub van der Lubbe en Marielle Tromp.
1: Tekst en uitleg. Vertaalplaat.
0: Ja, vorige week hadden we een hele mooie vertaalplaat. Hij kwam een beetje uit het Engelse revuewezen, eind jaren 50, begin jaren 60. En hij klonk zo.
2: Have some Madeira, my dear. You really have nothing to fear. I'm not trying to tempt you, that wouldn't be right. You shouldn't drink spirits at this time of night. Have some Madeira, Madeira. It's a very much nicer than beer.
0: Ja, en dat was het duo Flanders en Swan. En dat leverde heel veel reacties over. Ja, we dachten dat die heel moeilijk zou zijn, omdat hij best heel oud is. Maar heel veel van jullie wisten dat het Ted de Braak was, de gesnorde presentator die overal furoren maakte en ook meedeed aan het televisieprogramma Farce Majeur. Dat in der tijd heel populair was, een satirisch programma. Eigenlijk even tot hier, maar dan 50 jaar geleden. Zo zou je het eigenlijk kunnen zeggen. En dan gingen ze ook nog naar buiten toe. Hartstikke leuk. En het leuke is dat we heel veel reacties kregen die er ook een beetje mee te maken hadden. Dat is wel weer leuk. Want Ted de Braak die trad namelijk ook een keer op bij de Volkskrant. En het was in dit geval heel leuk dat Gonny Verschut Verhoogd uit Amsterdam, die was typiste bij de Volkskrant en die heeft hem daar zien optreden. En het leuke was, zei ze daarbij, dat ze ook vaak op de sportredactie werkte bij, nou, je kent hem misschien nog wel, Rien Bal. En Jeanna Roos kwam daar ook regelmatig langs. En Simon Comichel, die zag zij ook. En soms, en dat kwam zo mooi uit met Tweede Pinksterdag, zag ze daar ook Annie M.G. Schmid. Nou ja, zo'n winnaar heb je natuurlijk maar eens in de zoveel tijd. Dus de winnaar van vorige week, Gonny Verschut Verhoogd uit Amsterdam, die kreeg dat hele mooie tekst- en uitleg opschrijfboek met sinds 2 weken ook een mooie pen erbij. Nou jongens, het kan allemaal niet op. Straks een nieuwe opgave, maar eerst de oplossing van vorige week. Hier is Ted de Braak.
3: Paradikidee, paradikada, paradikada, paradikado. Scooby-doo, scooby-doo, oeh, oeh, oeh, oeh, oeh, oeh. Ze was jong, ze was net, ze was lief en koket. Ze was maagd, ze was sweet, 17. Hij was oud, hij was dik, hij was kaal, wat een sick. Hij was laag, hij was slecht en had een tik. Hij troonde haar mee naar zijn zondige flat en liet zijn verzameling zien. Postzegels. Hij dempte het licht en ook zijn stem. En zei toen, zeg, wil je misschien een glaasje Madeira, my dear? Dat drink je toch voor je plezier? Ja, ik wil je niet dwingen als je dat soms dacht. Nee, geen alcohol op dit uur van de nacht. Maar een glaasje Madeira,

0: één druppel drank. Ik heb al zoveel al genoeg aan de stank. Een glaasje Madeira, my dear. Ze ontknoopte haar jas bij het zevende glas en was blind voor de adder in het gras. Ze dronk op zijn heil, merkte niet voor een bijl dat de stemming steeg ten koste van het pijl. En schonk stiekempje steeds weer haar lege glas vol en droomde reeds van succes. Hij gniffelde wat en dacht, dat gaat goed. En greep haastig de half lege fles. Een glaasje Madeira, my dear. Ik heb nog een heel mand flesje hier. En is het eenmaal open, dan blijft het niet goed. Dus drink maar eens uit, dan slaap je straks goed. Een glaasje Madeira, my dear. Dat is toch veel chiquer dan bier. Ikzelf, ik drink weinig, de hemel zij dank. Er gaan weken voorbij, zonder één druppel drank. Ik heb al zoveel al genoeg aan de stank. Een glaasje Madeira, my dear. Paradigida, taradadada, taradilide, taradilide. Ah. Toen dacht ze, bedrukt, net toen hij dacht, het lukt. Wat haar ma haar op het hart had gedrukt. Ga nooit naar een vent die je nauwelijks kent. En ga nooit naar zijn appartement. Ze rende in paniek met haar jas naar de deur. Vloog 8 trappen af naar beneden. Ze rustte wat uit naast de deur van de lift. Die hij met een ruk opende. Glaasje Madeira, my dear. Dat rennen, dat helpt je geen zier. Maar zij gilde nee en rende in trap. Wel een half uur lang trap op en trap af. Een glaasje Madeira, my dear. Het klonk haar nog na als een snier. Maar toen ze de volgende morgen heel vroeg met een lach op de lippen de ogen opsloeg, sprak de baard aan haar oorlaal uit zo'n kegel van bier. Een glaasje Madeira, my dear.
1: Ja, een glaasje Madeira, my dear, van Ted de Braak. Uit een van zijn theaterprogramma's, ook als single uitgebracht. Ook nog een hitje geweest in Nederland. Nou ja, wat wil je allemaal nog meer? In die tijd kon dat allemaal. Een glaasje Madeira, my dear. Het origineel was dus in het Engels gezongen door Flanders en Swan. En dit was de Nederlandse vertaling. Zullen we eens gaan kijken of we al een nieuwe opgave hebben?
2: Tekst en uitleg.
3: Tekst en uitleg.
2: Vertaalplaat.
1: De nieuwe opgave van deze week is een Engelstalig lied. Het wordt gezongen door een drieling. Diana, Sylvia en Vicky Villegas, of Vilgas, want ze komen uit Amerika. Althans, de moeder is Amerikaanse en de vader was Mexicaan. Ze zijn geboren op 18 april 1965. Het is een soort country rock dat ze spelen. En in het Nederlands is daar ook een nummer van gemaakt. Dus dit nummer, wat dus oorspronkelijk uit het Amerikaans / Engels komt, is in het Nederlands ook uitgevoerd door een Nederlandse artiest met een andere titel. Wat willen wij weten? Wij willen de titel en de artiest weten op 088-850-51-52. Daar kun je naar appen. Dus 088-850-51-52. En je kunt ook mailen naar tekstenuitleg@nhradio.nl. Hier komt ie. Hier zijn de Triplets. Wat zeg ik nou? Zeg de Triplets met You Don't Have to Go Home Tonight. Nou, misschien weet je nu al.

Sterrenzeeën van Rosa Hölger. En dat spel je H-O-E-L-G-E-R. Want in plaats van die twee puntjes erop kun je er ook een E achter zetten. Ja, zo gaat het. En ze heeft net een nieuw album uit. Dus misschien wel leuk om een keertje te beluisteren op Spotify of iets dergelijks. En dat heet Für immer Gummistiefel. Oftewel, voor altijd rubberlaarzen. Nou ja, goed. Of kaplaarzen, net hoe je het zeggen wil. Enfin, dat was dus Rosa Hölger. Dan gaan wij naar een Nederlands artiest. Hij heet Ruben Heijn, je kent hem allemaal wel. Maakt fantastisch mooie liedjes. En één daarvan is Somebody to Love.

Ja, je ziet er veel op televisie, je hoort er veel op de radio. En dit is haar nieuwe single, Roxanne Hazes, Tranen in de Gift Shop. Roxanne Hazes heeft dus die nieuwe single uitgebracht. Er komt binnenkort ook weer een album van haar uit. Een lied over haar jeugd, haar omgang met haar vader, hoe ze met de familie Hazes in Amerika was, om de drukte hier in Nederland te ontvluchten en alle aandacht. En dat ze daar eigenlijk een beetje, ja, op een manier omging met haar vader, zoals een vader normaal gesproken met zijn dochter zou moeten omgaan. En daar moest ze aan denken. En toen ging ze daar nog eens terug. En de tranen stonden in haar ogen. En die tranen die stroomden dus in die gift shop, in die souvenirwinkel in Amerika. Dat is het verhaal achter dit nummer. Een heel persoonlijk nummer van Roxanne Hazes. Van Roxanne Hazes gaan we naar heel iets anders. Althans, heel iets anders. Ook een heel mooi gevoelig nummer van Nona.

Van de zangeres van deze tijd, Nona. Met This Is All I'll Be. Naar de zangeres van vroeger, Dusty Springfield. Met Take Another Little Piece of My Heart. Ja, we draaien in tekst en uitleg natuurlijk ook regelmatig kleinkunstliedjes. En er zitten kleinkunstliedjes bij die we kunnen rangschikken als modern. Maar er zitten ook liedjes bij van vroeger. En ik heb dus zelf een lievelingsliedje. En dat heet dan ook Lieveling van Wim Sonneveld.

Aan die keer dat ik op reis ging en Margot mijn bed zou delen. O Margot, zo wel geschapen om het overspel te spelen. Maar ik kreeg die blinde darm en in plaats van wilde nachten zat jij met een bosje tulpen in het ziekenhuis te wachten. Want jouw streep liep altijd door mijn seksuele rekening. Lieveling, lieveling.

herinneringen, mij hield stil een ogenblik en ik denk hoe ik steeds als jij in zee ging in een strandstoel zat te hopen, ijdele hoop, want jij kwam altijd weer de golf uitgekropen. En dan denk ik, waarom moeten anderen toch altijd boffen? Want jij staat toch ook te koken en jouw gas kan ook ontploffen. En ons huis heeft toch ook trappen waar de loper los kan raken. Waarom wil geen tram of auto ooit bij jou eens brokken maken? Maar je bent niet stuk te krijgen, helder staat me dat voor ogen. Jij wordt later opgegraven door verbaasde archeologen. Onbeschaamd.

Maar dan zijn er van die nachten dat die bittere gedachten, al die weerzin, dat verwijt, mij zo vreselijk berouwen. En dan ben ik niet te houden

Je kan beter de vierdaagse doen op kreuken. Spijt dat ik niet heb geluisterd naar mijn broers die toen al zeiden: man, je kan veel beter trouwen met een vrachtauto vol keien. Spijt dat ik niet van de centen die jij naam in dood zult vangen alle meiden van de wallen met bijoux heb volgehangen. Ik heb spijt dat ik zo'n

0: Ja, dat is toch wel een pareltje uit het repertoire van Wim Zonneveld, geschreven door Friso Wiegersma. En het nummer heette Lieveling. Is het alweer tijd? Ja, het is zeker alweer tijd.
1: NH.
2: Tekst en uitleg.
1: Het vergeetmelietje.
3: Vergeetmelietje.
0: Ja, wat doe je als je een vergeetmelietje wil horen en je heet zelf Irina? Of Irene? Irine? Irine? Oké, je heet zelf Irine. Nou, dan vraag je een liedje aan. Ja, ik moest even goed kijken hoe het nou gespeeld was. Maar het is echt Irine. Dan vraag je natuurlijk een liedje aan dat met je naam te maken heeft. En dat deed Irine ook. Die vroeg namelijk een liedje aan van Eric Clapton. En hoe heette dat? Nou, Goodnight Irene.

0: Ja, dat was een mooie live uitvoering van Good Night Irene van Eric Clapton. En we draaiden dat als vergeven liedje voor Irene. En straks, na 11, gaan we gewoon nog een uurtje door met tekst en uitleg. Maar dat gaan we niet doen voordat ik heb verteld wie de winnaar is van de vertaalplaat van deze week. We lieten een nummer horen van The Triplets, die Amerikaanse groep. Drie dames, drie zussen, een drieling zelfs, die het nummer You Don't Have to Go Home Tonight schreven. En dat werd in Nederland opgepikt en vertaald door Jan Tekstra. En die ging met die tekst naar Marco Borsato en die maakte er een hit van in Nederland met Je hoeft niet naar huis vannacht. Nou, daar krijgen we heel veel reacties op, zoals wekelijks op 088-850-5152. En de winnaar is deze week geworden José Schipper uit Amstelveen. En die krijgt dat mooie tekst en uitleg opschrijfboek. En daarin kan ze van alles kwijt. Bijvoorbeeld alle plaatjes die voorbij komen. We hebben trouwens ook, dat is misschien wel even leuk om te vertellen, alle liedjes die wij hier draaien in tekst en uitleg, die zetten we ook op Spotify. Althans, voor zover ze op Spotify te vinden zijn. Met een playlist. Die playlist heet tekst en uitleg. En daar kun je alle liedjes die we tot nu toe hebben gedraaid, en het zijn er al, nou, ik denk 300-400, die kun je dan terugluisteen. Goed, straks na 11 praten wij hier met Marije Sietsma en met Anne Lichthart over boekjes die er echt fantastisch uitzien. Dus ik zou zeggen, zet je camera aan, want dan kun je zien hoe mooi dat is. Er zitten allerlei dingetjes in. Draadjes, briefjes, verrassende illustraties. Nou ja, het houdt niet op. Het boek heet Landrot. En het boek dat voor Landrot verscheen, dat heette Zeeboerin. Nou, alleen die titels al, die nodigen uit tot een goed gesprek. Dat doen we allemaal straks na 11 hier in tekst en uitleg. Na het NOS-journaal van 11 uur. Tot zo.
1: Last van lekkage? Dakpannen gebroken door stormschade? Of toe aan een compleet nieuw dak? Bel Rebo Dakwerken voor een vakkundig en vrijblijvend advies in heel Noord-Holland. Bel 0299 714-352. Of neem een kijkje op rebodakwerken.nl.
2: De wereld rond in 80 dagen? Echt niet. Wij doen het in één dag bij Park Blankendaal in Tuitjehoren. Reis tussen de kangoeroes in Australië tot de giraffen van Afrika. Dierenpark Blankendaal. Kom langs en ontdek de wereld.
3: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
4: Beleef Haarlem op een unieke manier vanaf het water met Smitje Canal Cruises. Vaar mee en ontdek zo de hele stad. Tickets bestellen voor de leukste rondvaart van Haarlem of varen met een groep privé. Wij hebben diverse smaakvolle arrangementen voor u. Bekijk ze snel op smitjekanaalcruises.nl of bel 023 535 7723. Smitje met DT.
3: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Stam in Bussum.
5: Nog steeds drempelvrees om over te stappen op een elektrische bedrijfswagen van Peugeot? Je bent dan wel van je BPM-vrees, je angst voor zero-emissiezones en je brandstofprijzenpaniek af. Snel naar Peugeot.nl dus, want daar profiteer je van 5 jaar 0% rente op de financiering en van korting tot €12.000. Ben je ook meteen van die FOMO af?
6: Peugeot.
7: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
8: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
7: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
9: Nu bij Velderhof. €10 leeftijdskorting per levensjaar.
10: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen.
11: Oké, we gaan.
12: Bruno. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 e-tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
6: Ik ben Sille Willy, woon in Slotervaart, Amsterdam.
13: Hoi, ik ben Pine. Ik kom uit Noord-Gewaal.
14: Ik ben Jan Willem. Ik woon aan en op de Amstel.

0: Het is 11 uur, Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Israël heeft in Libanon een kasteel uit de tijd van de kruisvaarders ingenomen. Het is in ruim 25 jaar tijd het diepste punt dat de Israëlische troepen hebben bezet in het land. Kasteel Beaufort ligt op een strategische hoge plek bij de rivier Litani. Die gold lang als de officieuze grens voor de inzet van grondtroepen in het buurland. Volgens een legerwoordvoerder is het nodig zo ver op te rukken om te voorkomen dat Hezbollah aanvallen uitvoert. België heeft gisteravond en vannacht te maken gehad met zwaar noodweer. Op verschillende plekken waren er hevige hagelbuien, onweer en veel regen. Sommige hagelstenen waren zo groot als pingpongballen. Volgens de VRT is er flinke schade aan onder meer auto's, serres en tuinmeubelen. In de provincie Namen werden bewoners verrast door snel stijgend water. Franstalige omroep RTBF meldt dat sommige mensen zelfs vast kwamen te zitten op hun dak. In Parijs zijn gisteravond rellen uitgebroken naar de Champions League finale. Er zijn zeker 283 mensen opgepakt en 6 agenten zijn gewond geraakt. Mensen gingen in de Franse hoofdstad de straat op om de winst van Paris Saint-Germain te vieren. Die club won in Boedapest na strafschoppen met 4-3 van Arsenal. Na de wedstrijd werd er op meerdere plekken in Parijs brand gesticht en vuurwerk afgestoken. En ook werd er confrontatie met de politie gezocht. Ook in andere steden waren er ongeregeldheden. In totaal zijn in heel Frankrijk meer dan 400 mensen opgepakt. Boven het noordoosten van de VS is een meteoor de dampkring ingeschoten. Uit verschillende staten kwamen meldingen van mensen die een vuurbal zagen, knallen hoorden of hun huis voelden trillen. Meteoor vloog gistermiddag om 2 uur plaatselijke tijd over de staten New Hampshire, Massachusetts en Rhode Island in de buurt van Boston met een snelheid van 120.000 km per uur. Het weer dan. Wolken en zon wisselen elkaar af. In de middag vallen vooral in het oosten een paar buien. Lokaal ook met onweer. Het wordt 19 tot 25 graden. Vanavond trekken de buien weer weg. Dit was het NOS Journaal.
1: Het nieuwe theaterprogramma van Theater De Vest is bekend en staat bomvol mooie voorstellingen en concerten. Boek snel kaarten voor onder andere Pieter Derks, Dolf Jansen, Sarah Kroos, The Bodyguard en Top 2000 Live via theaterdevest.nl.
2: We hebben steeds langer zorg nodig. Om nu en in de toekomst goede zorg te kunnen blijven geven, zijn nieuwe manieren van zorg belangrijk. Nora leert hoe ze zelf haar bloeddruk kan meten.
3: Zo heb ik minder zorg nodig en blijf ik langer zelfstandig.
2: En Alex helpt zijn buurvrouw zich voor te bereiden op een gesprek met haar arts.
4: Zodat zij weet welke vragen ze wil stellen.
2: Ook in jouw omgeving zijn mensen bezig met nieuwe manieren van zorg. Kijk wat het beste bij jou past.
5: Meubels Stoffeerderij Scholtens is een familiebedrijf dat ruim 50 jaar meubels stoffeert, repareert en restaureert. Van antiek tot modern, ook voor het opvullen van uw zitmeubelen en voor het riet, bies en vlechtwerk. Bel Meubels Stoffeerderij Scholtens 06-27-26-0222.
6: De Amsterdamse grachten als decor voor uw bedrijfsuitje? Rederij het Smitje is er voor al uw vaarevenementen. Met een ruime keuze in salonboten of klassieke schepen is er voor iedere gelegenheid een passend schip. Kijk voor de diverse borrels en dinerarrangementen op smitje.nl en stel uw ideale vaartocht samen. Of bel 020 670 6067. Smitje met DT.
7: Meubelstoffeerderij Scholtens is aanstaande zaterdag geopend van 10 tot 1. Netwerk 65 Purmerend. Bel 06 272 60222.
8: Deze zomer lees jij voor het eerst een heel boek in 1 keer uit. In Griekenland.
9: Een heel boek? En de kinderen dan?
8: Die zijn veel te druk met spelen.
9: Maar ik moet toch controleren of alles wel goed gaat of dat het...
8: Nee. Jij hoeft helemaal niks. Behalve lezen.
9: Oh, wauw. Mag ik daar dan ook een mocktail bij?
8: Tuurlijk. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Want daar boek je nu je vakantie naar Griekenland. Met tot €300 korting per persoon. Proost. Op sunweb.nl.
10: Hey, dat is wel raar. Deze mosselkwekerij zit midden in de stad op 8 hoog.
11: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld of een bedrijf wel op een logische plek zit. KVK. Hou vast voor ondernemers.
12: Nu bij Zeeman. Dames singlets 3 voor €7. En kinderhemdjes 3 voor €6. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.
13: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in 1 keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu nog 3 dagen met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI.

0: tekst en uitleg.
1: Goedemorgen en welkom terug bij Tekst en Uitleg. We zitten in de tweede uur. Tot 12 uur praten we met twee, mogen we toch wel zeggen, mensen die zoveel tijd in hun producten steken dat je er bijna verlegen van wordt. Het gaat over twee boekjes die ik hier heb liggen. Nou, die zien er echt fantastisch uit. Daar ga ik straks meer over vertellen. We hebben Marije Sietsma. Zij is de uitgever van deze boekjes. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: En we hebben een van de schrijvers van, nee, eigenlijk de schrijver van het boekje, niet de illustrator. Dat is Anne Lichtart. Ook goedemorgen. Morgen. Ja, laten we eerst eens even beginnen bij het begin. Want jullie hebben twee boekjes uitgegeven. De een heet Zeeboerin, dat was de eerste. Het vervolg daarop is Landrot. En de boekjes zijn, pak een beet, hoe groot zijn ze?
2: Dat 12 weet je. Bij 17 centimeter.
1: Kijk, dat bedoel ik, 12 bij 17 centimeter. Je doet ze dus zo eigenlijk ook in je binnenzak. En als je ze dan openslaat, dan zien ze er echt fantastisch uit. Straks gaan we het over al die mooie dingen hebben die erin zitten. Ik wil eerst wel eens even weten waar het idee vandaan komt om twee boekjes uit te geven. Ja, eigenlijk, toen mijn eerste gedachte was, het is een beetje archaïs. Het zijn boekjes van vroeger.
3: Ja, dat snap ik wel.
1: Anne, ja. Jij hebt het geschreven. Ja.
3: Het is mijn schuld.
1: Het is jouw schuld. Ja.
3: Ik hou heel erg van de eenvoud en van alles zo ver mogelijk versimpelen. Als je maar kunt, taal, maar dan eigenlijk ook in omgeving.
1: Ja.
3: Dus terug, tot je niet meer...
1: Tot je niet verder terug kan. En wat spreekt jou zo aan in het vissersleven? Dat je een boek hebt dat Zeeboerin heet en een boek heet dat heeft geschreven dat Landrot heet.
3: Nou, het is eigenlijk meer het boerenleven wat mij heel erg trekt.
1: Oké.
3: Okay. En nog preciezer, eigenlijk gaat het altijd om eten bij mij.
1: Oh, hoe komt dat zo?
3: Ja, daar hou ik zo van.
1: Ja, maar er staan geen recepten in.
3: Nee, maar het gaat wel allemaal om... Eigenlijk, iemand vroeg mij gisteren van... hoe maak je nou zo'n boek en hoe bedenk je het nou? En toen bedacht ik... het is eigenlijk hetzelfde dat als je 's ochtends wakker wordt... en dan denkt, oh, wat zou ik vanavond eens gaan eten?
1: Dat je
3: daar dan de hele dag mee bezig kan zijn van... oh, dit kan er nog bij. En als ik dat dan doe, misschien gaat het dan zo smaken. Mm-hmm. En eigenlijk is dat hetzelfde... proces.
1: Ja, en je dikt de tekst heel erg in. Je houdt ze heel kort. Het is eigenlijk een soort bouillonblokje. En dan leg je het op je tong en dan komt de smaak vanzelf tevoorschijn.
3: Ja.
1: Ja, oké. Zo zit het een beetje in elkaar. Goed. En Marije, dan kom ik bij jou. Jij bent de uitgever van deze boekjes. Ja. Wat bezielde jou om zulke bewerkelijke boekjes uit te geven?
2: Ja, wat ik altijd heel fijn vind is dat je... Kijk, boeken zijn tegenwoordig ook, of tegenwoordig zijn al best wel lang een soort massaproductie product. En ik hou er heel erg van om te laten zien hoeveel werk er eigenlijk in zit. En dat geldt voor het schrijfproces, het geldt voor het beeld. Maar ik probeer dat ook weer een beetje tastbaar te maken in het boek. Dus toen zij kwamen met het idee voor het boek, toen hadden ze volgens mij zelf al wel... Want de illustraties bestaan uit heel veel collageachtige beelden. Dus bij Zeeboerin hebben we bijvoorbeeld ook één laagje... dat eigenlijk in de collage gewoon gescand was. Hebben we er uitgehaald en hebben we op het laatste er nog met de hand bij ingeplakt. En toen begon het een beetje van... oh ja, wat nou als we dat nog eens doen bij dit en bij dat? En zo kwam er ineens een stempel bij. En een prentje dat je kunt optillen waar nog weer iets op getekend staat. Dus eigenlijk een flapjesboek voor grote mensen. Zo noem ik het zelf vaak.
1: Ah ja.
2: Want die verwondering, daar hou ik ontzettend van.
1: Ja, er valt genoeg te verwonderen. Laten we even nog over hebben dat... Anne, jij hebt het boek geschreven. Maar je was natuurlijk... tenminste, de tekst is zeer belangrijk. Maar de versiering net zo goed, die zijn van Cynthia Borst. Ja. Hoe zijn jullie met elkaar in contact gekomen? Want ik neem aan dat je daar ook overleg over hebt. Hoe gaan we dat doen?
3: Mijn redacteur Jelte Nieuwenhuis die had al eerder met Cynthia Borst samengewerkt. Mm-hmm. En die dacht, volgens mij werkt dat wel goed. En bij Zeeboerin hebben we eigenlijk nauwelijks overleg gehad.
1: Je meent het.
3: Dat was bizar. En hij heeft de tekst gelezen en ze is aan het werk gegaan.
1: Ja.
3: En heeft het laten zien. Dacht ik, ja, hallo, dat is precies...
1: Wat je bedoelde.
3: Ja.
1: Ja, en wat voor dingen zijn dat dan die jou het meest aanspreken in die, zeg maar die collages en die tekeningen en toevoegingen die zij heeft aangebracht?
3: Ik denk ook weer de simpelheid en ook juist waar ik het niet met woorden zeg, zegt zij het niet met beeld.
1: Oké.
3: Of maakt mijn zinnen af.
1: Ja, oh, op die manier. Ja, ja, ja, dat je dat als een soort toevoeging aan de woorden, ja, komt het beeld erbij.
3: Ja, dat het wel echt samen één geheel is. Het zijn niet plaatjes bij een verhaal,
1: ja,
3: maar echt samen één verhaal.
1: Ja, als er zoveel werk in zo'n boek zit, Marije, mm-hmm, dan moeten die boeken €100 per stuk kosten.
2: Als we realistisch zijn, wel.
1: Ja. Oh, nou mooi. Waar ze kosten?
2: €24,50. Ja. Nee, qua uur, we hebben bij Zeeboerin zat er, hebben we op een gegeven moment uitgerekend, zat er ongeveer een half uur per boek aan handwerk in. Mm. Bij Landrot hebben we dat helaas echt ver overschreden. Want toen begint het met een idee, oh, dan gaan we dit doen. En toen, we hebben er ook bijvoorbeeld een soort mini fotoalbumpje in zitten.
1: Ja, dat is fantastisch met van dat
2: ouderwetse papier.
1: Ja, ja, hoe heet dit papier?
2: Ja, ze noemen het steeds spinnenwebpapier. Alleen dit is dan met een linnen structuur. Maar ja,
1: ik zal het even laten zien. Kijken,
2: had,
1: die camera moet ik dat even laten zien. Want als je meekijkt op nhradio.nl, dan kun je dit zien. Dus interessant, hè?
2: Er zitten dus ook van die karteltjes om de foto's.
1: Ja, het is een beetje.
2: Dat hadden we eigenlijk bedacht bij maar 3 foto's van de 6 bijvoorbeeld. Maar toen was het zo leuk en mooi.
1: Ja.
2: Zijn we toch weer doorgegaan met alle foto's. Maar dat betekent wel dat je voor de hele. Ja, we hebben dus, 2000 exemplaren keer 6 foto's. Moesten we allemaal met de hand kartels snijden met van die oude vintage apparaatjes.
1: Zo.
3: Dus Sovjet-snijdertje.
1: Ja, Sovjet-snijdertje, oké.
2: Okay. Ja, ze zijn voornamelijk in het Oostblok ook gemaakt.
1: Oké. Okay.
2: Maar echter speuren eerst op Instagram of een Etsy en Marktplaats waar je dit soort apparaatjes kunt vinden. Want we hadden er ook wel echt even meer dan één nodig.
1: Ja.
2: En inmiddels, eerst deden we het allemaal zelf. Maar ik heb ook al een papierwerkplaats voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt.
1: Mm-hmm.
2: En we hebben een paar van die, wat foto's snijden, hebben een paar mensen bijvoorbeeld ook meegeholpen. En we zijn speciaal voor Zeeboerin, toen we de herdruk hadden, toen we ineens beseften, ja, maar we gaan dit niet nog een keer 2000 keer doen met z'n vieren ongeveer.
1: Ja.
2: Hebben we de vrijwilligersvrijdag ingelast.
1: Aha, dus kun je gewoon helpen?
2: Ja, om de week hebben we op vrijdagmiddag een hele groep mensen zitten die ons helpen met dit soort idiote klusjes. Dus dan mag je fotootjes snijden, meeuwen, randjes omvouwen, envelopjes vouwen en plakken, nepbriefjes.
1: Ja.
2: En dat is supergezellig en heel leuk. Dus ik vind het zelf heel leuk om te merken dat het van super bewerkelijk, dat blijft het, is het. Als we nu ineens 20 boeken nodig hebben, dan schrik ik me lens. Dat is niet handig. Maar is het ook een heel sociaal ding geworden?
1: Ja.
2: Want mensen vinden het heel fijn.
1: Jouw uitgeverij heet Loopvis.
2: Ja.
1: Wat een rare naam.
2: Ja. Als je het goed beschouwt, klinkt bezige bij misschien ook heel gek. Hè? We zijn het ook een beetje gewend dat het een hele serieuze goede uitgeverij is. Dat. Loopvis is ontstaan omdat mensen toen ik begon met de uitgeverij heel erg zeiden van nou, dat slaat nergens op. Want die begint er in deze tijden nog een uitgeverij. En de Mexicaanse wandelvis, de axolotl, die bestaat ook echt. Terwijl je ook zou denken dat het niet bestaat.
1: En wandelt die ook echt?
2: Die wandelt echt. Ja, het is eigenlijk niet echt een vis. Het is meer een soort amfibie.
1: Okay.
2: Maar daar is de uitgeverij naar vernoemd. Ook omdat hij tegelijkertijd bijna uitgestorven is. Het is een Mexicaans beestje. Maar ook heel erg weerbaar. Dus als je zijn poot of staart afhakt, onder de juiste omstandigheden groeit het ook weer gewoon terug.
1: Oh.
2: En zo zie ik mij binnen de uitgeverijwereld ook wel. Als een zeldzaamheid, maar wel ook ontzettend weerbaar en strontaangewijs.
1: Ja, en hoe vaak ben je teruggegroeid?
2: Nou, best wel vaak, ben ik bang.
1: Ja?
2: Ja.
1: Want dit is niet je eerste uitgeverij?
2: Nee, dit is wel mijn eerste uitgeverij, maar niet mijn eerste uitgave.
1: Oh, niet je eerste uitgave. Nee, nee, en hoe kwam je erop om dit soort boekjes uit te geven? Want je kunt natuurlijk ook de veilige weg kiezen.
2: Ja, daar ben ik sowieso niet zo van de veilige weg, denk ik. Dit boek specifiek, Zeeboerin, werd door Jelte, de redacteur van Anne, aan mij aangeboden.
1: Mm-hmm.
2: En toen dacht ik, volgens mij heb ik letterlijk gemaild, oh jee, dit is een project waarvan ik denk, oeh, dat wil ik, maar ik weet nu al dat het heel duur is en vreselijk bewerkelijk, want ik zag er inderdaad vrij snel iets bewerkelijkers in eigenlijk, omdat ik vind dat heel erg hierbij paste. Ja, ik wil gewoon iets maken wat echt iets toevoegt. Kijk, er zijn een heleboel goede uitgevers en die doen. Kijk, bij mij kom je niet voor een reguliere roman.
1: Okay.
2: Dat is ook gewoon niet waarvoor. Dat kunnen anderen ook veel beter. Bij ons zit het echt in de combinatie tekst, beeld en misschien nog iets tactiels toegevoegd. En dat is wat ik met al onze uitgaven.
1: Ja, tactiels bedoel dat je een beetje met je vingers kunt voelen dat er beweging in zit en dat er van alles mee kan. Ik denk dat jij zo'n beetje door het plafond sprong.
3: Dat kun je wel zeggen,
1: toen je een uitgever vond die dit wilde
3: ja,
1: doen.
3: Ja, want het is echt, dat wil ik wel even benadrukken. Het is heel bijzonder dat iemand dit wil doen.
1: Ja.
3: Want ik kan het allemaal leuk bedenken.
1: Moet ook iemand zijn die het
3: uitgeeft. Er moet ook iemand zijn die daar zin in heeft. En die daar de tijd voor wil nemen en de aandacht in wil steken. En bij Marije is echt niks te gek eigenlijk. En alles gaat om kwaliteit en om mooi papier. En het moet goed voelen, het moet goed ruiken. En het moet allemaal kloppen.
1: Oké, ja.
3: Ik bof dat ik dat...
1: Dat je zo iemand hebt gevonden.
3: Ja, nou en of.
1: Ja. We duiken straks in de inhoud van het boek en dan laten we ook nog wat meer dingen zien. We duiken eerst de zee op en we doen dat met Zijlstra.

0: Dat was Visser van Zijlstra. En dat heeft te maken, indirect, met het boek Landrot van Anne Lichthart en Cynthia Bosch, dat uitgegeven wordt door uitgeverij Loopvis. En daarvan is Marije Sietstra de grote baas. En die maken hele bijzondere boekjes. En daarom besteden we daar aandacht aan. Want ze zien er zo mooi uit. En hoe die tekst dan klinkt. Want de tekst is, ja, ik zeg het nog maar eens. Het is hele compacte tekst. Je weet meteen wat het over gaat. En om even een klein beeld te schetsen. Beginnen we aan het begin van het boek Landrot. En Anne leest daar zelf uit voor.
1: Zitten in de groene stoel. Opstaan uit de groene stoel. Schuifelen naar het raam. Leunen op de vensterbank, kijken naar de zee. De kade, de zee, het droge blad van de begonia. Ooit zat de keukentafel vol met 1, 2, 3, 4 zonen. Gehaktballen in de pan, op de kachel. De lucht in de kamer dik van de jus. De ramen beslagen. Nu zit ze in de schemer. Leen, de visvrouw van de kade. De lamp over de tafel, rug in een bocht, vingers krom. Alles en iedereen naar zee.
0: Ik zit dus meteen in de wereld van Herman Heijermans. 100 jaar geleden. Toch?
1: De vis wordt duur betaald.
0: Ja, de vis wordt duur betaald. Hoe kom je op het idee om een vrouw als Leen te bedenken? Wie is Leen? Waar zit zij in jouw gedachten?
1: Nou, het ging als volgt. In Zeeboerin heb je Mat. En Mat is de zeeman. En eerst dacht ik ga nou een verhaal over Mat schrijven. Maar ik vond het zo'n vervelende ploer.
0: Oké, je was een beetje ziek van je eigen persoon.
1: Ik begreep hem niet en het lukte niet. En ik wou steeds iets over zijn moeder. En ik had steeds zoveel gevoel voor die moeders. Toen dacht ik, dan doen we dat.
0: Ja.
1: En daar was Leen.
0: Ja, daar heb je Leen. Vissersvrouw, zonen gaan naar zee.
1: Ja.
0: Echt een ouderwets type.
1: Ja.
0: Waarom schrijf je zo graag over 100 jaar geleden? Tenminste, zoiets zal het zijn, misschien nog wel langer geleden.
1: Misschien, ik hou heel erg van de eenvoud. Ik vind dat er best veel is tegenwoordig. En ik vind het ook prettig om universele dingen, die we nu hier ook kunnen voelen, terug te brengen naar een veel eenvoudiger omgeving.
0: Maar ja, er zit ook een bepaalde mate van nostalgie in natuurlijk.
1: Ja, ik ben ook een oude nostalgicus.
0: Ja, heb je voorliefde voor het leven van, nou, pak een beetje begin van de vorige eeuw?
1: Ja, mag wel terug.
0: Ja?
1: Zou ik best lekker vinden.
0: Ja, want vissers zoals die hier in dit boek voorkomen, die vind je tegenwoordig niet meer, denk ik.
1: Weinig, hè?
0: Ja, het is allemaal natuurlijk
1: nog een moddergat, maar
0: ja, je weet het niet. Het is allemaal natuurlijk allemaal gemoderniseerd en zo, met pulsvissen en weet ik veel allemaal. En je kiest ervoor om dat beeld. Je zei net aan het begin van eigenlijk voel ik meer voor boerinnen dan voor vissers. Dan denk ik, ja, maar dit boek gaat toch echt over vissersvrouwen?
1: Ja, precies. Maar dat kwam voort uit dat dus Teun de boerin was. Nee, maar het heeft in zekere zin natuurlijk eenzelfde eenvoud. En het met de handen dingen maken, simpele dingen. We gaan garnalen pellen, we gaan makrelen roken, we gaan netten boeten. In plaats van, ik ben systeembeheerder en ik fibelefabflee aan mijn... Dat is het een beetje.
0: Of zo, meneer. En spreek jij dat ook zo aan als uitgever, Marije?
2: Nou ja, boeken zijn ook echt zo'n product dat best wel een ambachtelijke achtergrond heeft. Nee, ja... Ik denk dat Anne en ik elkaar ook wel echt hebben gevonden in de liefde voor het eten. En voor, ik bedoel, ik heb vroeger ook gewoon nog leren worst maken. Ik heb zelfs nog leren spinnen. Ik zat niet eens op de vrije school, moet je nagaan.
0: Oké. Waar leerde je dat dan?
2: Van mijn moeder.
0: Oké, ja.
2: En mijn oma is echt ongeveer Leen uit dit boek. Dus ik herken er denk ik gewoon heel veel in. En soms is het ook gewoon, kijk, als je garnalen zelf aan het pellen bent, dan heb je die ene garnaal, heb je alleen maar, dan is één garnaal een super lekkere, goede garnaal. En heb je ook niet inderdaad alle conserveringsmiddelen en weet ik veel wat allemaal nodig. Het is gewoon een hele goede garnaal. En
1: het is de aandacht.
2: Het is de aandacht voor dat wat je zelf voor elkaar hebt gekregen. Ja, dat vind ik heel fijn.
0: Ja, het schijnt ook mindful te zijn, hè, dat soort dingen te doen. We hebben een vriendin die, als die mindful wil worden, dan gaat ze spersiebonen doppen.
1: Ja, snap ik.
2: Nou, dan moet je maar net heel veel zin hebben in heel veel sperkruiden.
0: Ja, dat soort dingen. Ja, dat is heel bijzonder. Ja. Daar word je ook rustig van. Maar ja, van de andere kant is het natuurlijk een vrouw die zelf weinig teweeg kan brengen. Want die zit maar te wachten op die zonen.
1: Ja.
0: En die man.
1: Ja. En dat gaat ook steeds meer onder de huid zitten, denk ik.
0: Mm-hmm.
1: Totdat ze zoetjes aan ontdekt dat het ook in hele kleine dingetjes rustig aan, stapje voor stapje, in het toppen van persiebonen kan zitten.
0: Ja, ja. Ja, maar je gunt Leen ook wel een wat uitbundiger leven, toch? Dat gevoel had ik terwijl ik het las. Ik denk, kom op Leen, hup, naar buiten.
1: Ja, ja.
2: Dat zit er letterlijk in.
1: Dat zit er letterlijk, ja. Jul die probeert dat natuurlijk ook, haar buurvrouw.
0: Ja, ja, precies.
1: Mede garnalenpelster.
0: Ja.
1: Die probeert er ook een beetje meer jeu in te gooien, denk ik.
0: Mm-hmm.
1: Ik heb geprobeerd om er het dorp uit te krijgen.
0: Ja.
1: Maar het ging niet.
0: Nee. Dan kun je zeggen, je krijgt het dorp... hoe was het ook weer? Je krijgt Leen het dorp wel uit, maar je krijgt het dorp niet uit Leen.
1: Ja,
0: zo, ja, dat krijg je dan, dat soort gevoelens. Ja. En heb jij, want Marije zegt, ja, ze lijkt heel erg op mijn oma. Heb jij iemand op wie je Leen eigenlijk geënt hebt?
1: Ik ben veel bij vrienden op de boerderij geweest. En vrouwen daaromheen in jasschort met van die... beetje te strakke kniekousjes en een net iets te strak polshorloge. En een worst op de vork. Ja, dat ken ik wel heel goed, ja.
0: Even een gewetensvraag. Zouden jullie Leen willen zijn?
1: Ja.
0: En jij?
2: Ik zou het niet kunnen, nee.
0: Nou, zo zie je maar weer. Lena van Agda in de Munnik.

0: Moeder, ahoy. Ik kom niet naar de kade met verlof. Ik ga naar mijn vrouw, Olia. Daar ben ik deze zomer mee getrouwd. We aten schalen verse vis. We dansten tot het ochtend werd en zeiden ja. Ik schreef al eerder over haar. Bruin krullen, gouden tand. Haar tuin staat vol tomaten. De kelderplanken buigen door. Je bent vast blij, Mats. Nou, dat is dus een brief die in het boek zit. En die brief die is ook echt... ik zal het even laten zien, cameraatje erbij. Die is echt keurig netjes opgevouwen, met de hand geschreven. En zit dan in dat boek Landrot van Cynthia Borst en Anna Lichthart. En uitgegeven door Marije Sietsma. En zo zitten er nog veel meer dingen in. Hoe kom je erbij om handgeschreven brieven in een boek te verwerken, Anne?
1: Het is toch leuk?
0: Ja, het is hartstikke leuk, maar het is heel veel
1: ja,
0: werk.
1: Nee, we zijn een beetje debiel, wat dat betreft. Maar het is ook dat boodschappenbriefje. Dat is met de hand geschreven. En dat zijn dus allemaal andere boodschappen.
0: Laten we ook even naar het boodschappenbriefje gaan dan.
2: Eén ingreepje doen, want we hebben eigenlijk al heel erg veel makkelijker gedaan bij dit boek. Want in Zeeboerin zat ook een handgeschreven briefje. Ja. Maar dan nog in een envelopje ook.
0: Jeetje.
2: En omdat we inmiddels een apparaat hebben waarmee die envelopjes zelf kunnen maken van hergebruikt papier, dacht ik... Oh ja, dat wil ik dan ook weer per se. Dus dit keer doen we het briefje er gewoon rechtstreeks in plaats van weer in dat envelopje. Dus wat dat betreft hebben we alweer een hele stap gemaakt. Ja,
0: maar we hebben wel weer een boodschappenbriefje op ruitjespapier dat zo uit een schrift gehaald zou kunnen zijn. Zoals ik het vroeger had op de lagere school. Dus dat is wel 50 jaar geleden. Nog wel langer misschien geleden. Want dat ziet er heel ouderwets uit. Tegenwoordig maken ze dit soort ruitjespapier niet meer.
1: Nee, die hebben we overal vandaan. Kringlopen, marktplaats, dat soort dingen.
0: En het boodschappenbriefje wat in mijn boek zit, want dit maken jullie voor ieder boek anders. Hè? Mm-hmm. Dan mag jij zo zeggen wat er op jou staat. Kijken. Dan gaan we ook kijken of het ook echt waar is. Bij mij staat de spinazie, citroen, rode bieten, bosje, dragon, garnalen en haring. Oh ja, en eieren.
1: Rode kool, appelen, uien. Laurier, kruidnagelen en jeneverbes, lucifers, koperpoets, een zachte doek en een krantje.
0: En hoe heb je al die lijstjes verschillend gemaakt? Moet er dan ook nog iets van te flansen zijn voor het avondeten?
1: Zo werkt mijn hoofd wel een beetje. Maar ja, ik begin altijd met de groenten.
0: Ja.
1: En dan gaan we, of vis. In het begin zat ik wat meer bij de slager. Later ben ik toch meer naar de visboer afgeslagen.
0: Okay.
1: En iets praktisch.
0: Jeetje.
1: Lucifer, een doekje, groene zeep.
0: Hoeveel boodschappenbriefjes heb jij geschreven?

0: even voor dit boek?
1: Ik zit nu op 1100 ongeveer. Ik moet naar de 2100, ja. 2000.
0: Ja. Want zoveel boekjes zijn er al aangevraagd of verkocht?
2: De oplage is dat. Maar van Zeeboerin hebben we er minstens zoveel verkocht. Dus we moeten echt wel even door.
0: Even doorschrijven. Mm-hmm. Ja. En niet dubbelen ook, hè?
1: Natuurlijk. Nee, niet dubbelen.
2: We kunnen ook niet helpen, want het is het verkeerde handschrift. Ja. Dan klopt het niet.
0: Oh
2: meer.
0: Ja, dat is ook weer waar.
2: Liturgisch gezien.
1: Ja, precies. Ben ik er streng in.
0: Ja, en dan heb je ook nog, want dat is wel weer grappig. Want ik las net de brief voor van zoon Mats, die dus niet meer terugkomt. Want die heeft een vrouw gevonden waar die geen afstand van kan doen. En die heeft een hele reis gemaakt. En hebben jullie ook nog postzegels uit landen die mogelijk op de route van Mats hebben gelegen, mm-hmm, in dit boek verwerkt. Ja, ik weet, waar haal je die dan weer vandaan?
1: Er was een medewerker bij Loopvis.
2: Ja, of? We hebben dus een papierwerkplaats bij Loopvis. En we krijgen, of ik roep wel eens op van: heb je mooi papier liggen? Ja. Wij kunnen er iets moois mee. En op een gegeven moment kwam er iemand, een klant, langs met een hele zak postzegels.
0: Okay.
2: Twee zakken postzegels. En die hebben we gekregen. En toen hadden we het over dit boek. En wat kunnen we nou nog toevoegen? En wat is nou echt bijzonder? Toen dacht ik, we hebben al die postzegels.
0: Ah.
2: En daarna is ook nog van een van mijn medewerkers, haar opa heeft heel lang postzegels gespaard. Want toen hadden we eigenlijk niet genoeg postzegels uit het juiste gebied, vonden we.
1: Of niet mooi genoeg.
2: Niet mooi genoeg.
0: Okay.
2: En toen hebben we ook die verzameling van opa nog mogen aanspreken van Lotte.
0: Ongelooflijk.
2: Ja, met toestemming van haar broer en van haar moeder. Want het was natuurlijk wel even een ding dat het album van opa
0: Zo verspreid werd.
2: Ja.
0: Maar ja, van de andere kant denk ik dat de hele familie heel trots is op het feit dat die postzegels een bestemming hebben gevonden waar mensen gelukkig van worden.
2: Ja, zeker.
0: Ja, ja, ik weet niet, misschien was het wel een postzegelverzameling die tienduizenden euro's waard was. Maar
2: ik heb geen idee, daar ga ik ook niet op letten.
0: En dat, er zit ook nog een kijk, even, mensen, kijk toch eens even in die camera. Ja, het is zo zonde. Er zit een los draadje in. Met een leukoplasje vastgeplakt, geloof ik. En dat is ook weer zo mooi. Ik weet niet, waarom is dat? Wat doet dat draadje daar, Anne?
1: Leen die gaat op een gegeven moment denken, het kan ook wel een beetje anders dan ik het altijd heb gedaan. En nou ga ik eens doen waar ik echt zin in heb. Bijvoorbeeld de blauwe sokken stoppen met een rood touwtje.
0: Oh, zo. Ja, en daar kan de poes dan ook nog mee spelen.
1: Kan de poes ook nog mee spelen.
0: En het is echt fantastisch. Het is een boek dat je, eigenlijk zou je kunnen zeggen, dit is een boek dat lees je niet alleen, maar dat voel je ook. En dat bekijk je ook. En dat kun je 100 keer lezen en dan kom je steeds weer nieuwe dingen tegen. Heb jij dat zelf ook nog?
1: Dat als je denkt, eigenlijk van, wel.
2: Elke keer weer een foutje.
0: Ja. Oh ja, ja, nou, je moet niet te kritisch worden.
1: Nee, maar wat ik wel ook merk is dat wat ik dan nu weer zit te bedenken van, hey, er zitten drie voorvaderen in dit boek. Mm-hmm. Namelijk die opa van Lotte met de postzegels. Mm-hmm. Daar zit een tekeningetje van mijn overgrootvader op zee bij. En een tekeningetje van de bedovergrootmoeder van Cynthia. En zo heb je dan toch, en eigenlijk ook jouw oma, want die lijkt zo op Leen.
0: Ja.
1: Dus daarmee wordt het ook steeds meer een
0: Een geheel. Als
1: En wordt het ook dat sociale deel ook nog op een andere manier betrokken.
0: Ja, want dat sociale, dat is een belangrijk element. Ook bij jouw uitgeverij, Marije. Wat voor mensen heb jij allemaal benaderd en betrek jij bij het uitgeven van die boeken?
2: Ja, ik weet niet of ik nou specifiek mensen benader.
0: Komen ze op jou af?
2: Ze komen op me af, ja.
0: Ja, hoe
2: die muggen in de zomer, hè?
0: Ja.
2: We hebben die papierwerkplaats, heb ik mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. En dat kan van alles zijn.
0: Wat is een papierwerkplaats?
2: Ja, dat is ook maar een naam. We maken van restmaterialen, maken we restpapier.
0: Mm-hmm.
2: In het uitgeefvak heb je heel veel reststromen. Dus van dat omslagpapier van Zeeboerin en Landrot. Mm. Daar snijden ze nog een klein stukje af. Dat is net te veel. Zo'n vel is groter dan dat boek. Dat hebben wij ook weer gekregen en daar maken we ook weer nieuwe producten van. Dus zo maken we hebben ook een keer een misdruk gehad van een boek en we maken allemaal schriftjes en mooie dingen met de hand van deze reststromen.
0: Mm-hmm.
2: En dat doe ik met mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. Bijvoorbeeld iemand, schooluitvallers, mensen met autisme, iemand die een psychose heeft gehad, een spierziekte, van alles, long covid. Iedereen die om een manier is uitgevallen. En toen we dus merkten met zeeboerin van, ach jeetje, het wordt wel heel veel werk. En die zilvervis, het heet zilvervispapier waren, die zilvervissers, die moeten ook gewoon die schriften maken op een gegeven moment. We konden niet de hele tijd aan het zeeboerinnen zijn met z'n allen. Mm-hmm. Toen dacht ik, nou, we hebben al best wel vaak mensen gehad die zeiden, nou, het lijkt me zo leuk om hier eens om die briefjes in te plakken. En toen zei ik van, nou, dan moeten we misschien maar eens een oproep doen op social media en op de website van wie heeft daar zin in. En nu blijkt dat wat jij zelf eigenlijk ook al zei over die mindfulness van die dispersiebonen, een beetje doppen om een beetje tot rust te komen, dat is dit ook. Je bent 2 uurtjes, zit je gewoon in iets heel afgekaderds met een mevrouw die je niet kent. We hebben allemaal verschillende mensen, dus er zit echt van een rechter tot iemand die wel werkt in een sociale werkplaats, maar tussen 2 functies in zit. Mm-hmm. Of iemand die de taal wil leren. En 20ers, pensionado's, alles zit door elkaar. Het is echt bizar. Ik heb dat nooit kunnen voorzien dat dat zo'n bijzondere combinatie van mensen is die ook allemaal heel open met elkaar omgaan. Dat is echt heel bijzonder.
0: Dat kan ik me voorstellen. En als er zoveel animo voor is om dat te doen, zou je zeggen, deel 3, dat zit al in jouw hoofd, Anne.
1: Nee.
0: Niet? Nou ja, dat kan ook. Ja, het is natuurlijk ook wel lastig. Want ik zit, komt er wel een deel 3? Is de vraag, dan moet ik even aan Marije vragen.
2: Ja, weet je wat het is? Als je nu een deel 3 maakt, dan gaan we onszelf zitten overschreeuwen, denk ik.
0: Oh ja, dan wordt het te snel achter elkaar.
2: Ja, dan gaan. Nou, maar ook al zouden we er 2 jaar mee wachten, dan wordt het een trucje van, oh, wat gaan ze nu weer voor extraatjes bedenken? Dus we moeten dit ook nog met Cynthia bespreken. Maar ik heb niet het idee dat het. Kijk, het gaat ook om het verhaal uiteindelijk. Mm. En om het totaalproduct wat we willen neerzetten. En niet om, oh, we gaan een boek maken dat allemaal leuke dingetjes bevat.
0: Nee, precies.
2: Dus het moet. Het kan best zijn dat misschien wordt het volgende boek juist echt mega groot.
0: Ja, of alleen maar tekst.
2: Of nou nee, dat doe ik eigenlijk nooit. We doen altijd tekst en beeld. Het mag ook typografisch zijn, maar. Dat doe ik wel echt altijd.
0: Het moet altijd.
2: Maar wie weet wordt het wel een hoorspelreeks, weet je? Dat we daarin zoeken.
0: Ja.
2: Voor mij ligt de vorm boek ook niet altijd. Voor een uitgever is het een beetje raar, maar op zich hoeft het niet per se een boek te zijn. Het kan ook een serie receptenboeken zijn, of notitieboeken, of flessenpost, of.
0: Wat dan ook.
2: Wat dan ook.
0: Ja. Ik wil het straks nog even hebben met jou, Anne, over de andere dingen die je doet. Want je doet veel meer dan alleen dit. Maar eerst gaan we nostalgisch naar de zee.

0: hem wel eens gedraaid als vertaalplaat. Siska Peters met de Zeeman, je verlangen is de zee. Het origineel is van Freddie Quinn. Zeeman, deine Heimat ist das Meer. Ja, klinkt eigenlijk veel mooier, maar ik vond deze leuker. Want je begrijpt ook meteen wat het over gaat en het is in het Nederlands. We hebben het over Landrot, het boek van Anna Lichthart en Cynthia Borst. Maar Anna Lichthart, jij maakt niet alleen dit soort hele mooie boekjes qua tekst, maar jij doet nog veel meer. Want volgens mij ben jij ook betrokken bij podcasts, bij de teksten voor toneel. Ga zo maar door.
1: Ja, ik lees heel veel boeken voor. Ik heb veel hoorspel gemaakt. Vroeger, toen dat nog
0: bestond.
1: Met Marlies Gordia vooral. Schrijf libretti voor opera.
0: Voor de Nederlandse
1: reisopera.
0: Reisopera, ja.
1: Ja.
0: Maar dat is een heel andere koek, hè?
1: Ja en nee.
0: Oh.
1: Het gaat allemaal over verhalen vertellen. Mm-hmm. En het. Waar het mij, ik zeg nou, ik ben niet een verhalenverteller, ik ben een taalneuker.
0: Mm-hmm.
1: Dat, en dat is met zo'n opera ook. Dan kan je die woordjes precies op de nootjes. En als je dan één woordje verandert, betekent het iets totaal anders. En daar word ik intens gelukkig van.
0: Oh, oké. En wat is jouw laatste werk dat je had geschreven voor de rij?
1: Dat is Bruidekoop, een opera van Smetana.
0: Oh ja. Die ook van de Moldau is.
1: Ja.
0: Die. Ja.
1: Ja. Die.
0: Ja, ja, ja, ja. Ja. Oh ja. En hoe lastig is dat? Want dan moet je dat uit. Waar schreef die in die man? In Duits?
1: Tsjechisch.
0: In het Tsjechisch.
1: Okay. Het was een Tsjechisch libretto. Maar ik heb het Duitse en een Engelse versie gebruikt. En ik heb het niet vertaald, maar echt bewerkt. Dus
0: we
1: hebben er ook een beetje een ander verhaal van gemaakt. En dat scheelt heel veel. Want die nootjes zijn wel op het Tsjechisch ook geschreven. En die hebben vaak een lettergreep meer.
0: Oh.
1: Dus dan kom je heel snel uit bij joh of hey. Omdat je.
0: Ja, je moet het opvullen.
1: Ja.
0: Ja, jeetje. En is dat leuk, libretti schrijven? Want ja, dan zit je in het werk van anderen natuurlijk ook een beetje.
1: Ik vind het heel leuk om te kijken hoe je daar zo dicht mogelijk bij kan blijven.
0: Mm-hmm.
1: En het toch heel erg naar jezelf toe kan halen. En als ik een woordje heb, of ik heb een woord waarvan ik denk, oh, dit is zo'n lekker woord, en ik krijg hem precies goed gerijmd op de noten, ja, dan ben ik.
0: Dan zweef je even
1: ja,
0: door de kamer.
1: Ben ik blij.
0: Ja. Ja. Nou, heel goed. Ja. Dan ga ik van jou naar Marije. Want Marije, ja, we kunnen natuurlijk wel leuk drie kwartier over dat prachtig mooie boek Landrot praten. En over zeeboeren. Ja, we kunnen er uren over praten. Maar we willen natuurlijk ook weten waar we het kunnen kopen.
2: In principe gewoon bij de reguliere boekhandel hebben ze hem lang niet allemaal in huis. Maar ze kunnen hem in ieder geval bestellen.
0: Mm-hmm.
2: En uiteraard ook op onze eigen website. Gewoon loopvis.nl.
0: Loopvis.nl.
2: Ja, daar vind je ook nog veel meer. Ook de vrijwilligersvrijdagen. Want er komen ook gewoon mensen uit Amsterdam en weet ik veel.
0: Die komen allemaal naar jullie toe, want jullie zitten in Arnhem, hè?
2: Ja, in Arnhem. Direct tegenover het station.
0: En dan kun je
2: met winkel. Dus kom gewoon lekker. Dan duik je helemaal onder in die wereld.
0: Je hebt ook een kakkerlakje bij je.
2: Ja, een kakkerlakje.
0: Wat is dat?
2: Kakkerlakjes zijn kleine boekjes om te versturen.
0: Mm-hmm.
2: En daar hebben Anne en Cynthia er ook nog eentje van gemaakt. Want we hadden het net even over die wereld van het eten. Dat zit hier ook. Deze heet Voor Zoet en Zuur.
0: Mm-hmm.
2: En er zitten allemaal recepten in om je een beetje op te peppen in tijden van troost.
0: Ach.
2: En dat komt ook weer echt helemaal uit die wereld van Landrot en Zeeboerin.
0: Nou.
1: En ik maak samen met Inge Wanet een podcastserie naar aanleiding van de kakkerlakjes.
0: Oké.
1: Okay. Radio Kakkerlak.
2: Nog niet, maar dat komt
1: ook vanaf de herfst.
0: Vanaf dat je. Nou, jullie zijn ongelooflijk goed bezig. Loopvis.nl, daar kun je dus alles vinden wat met deze boekjes te maken heeft. Ik vond het echt heel erg leuk om het boek, ik wou zeggen te lezen, maar het boek te voelen, te lezen en te ervaren, laat ik het zo zeggen. En ik dank jullie hartelijk voor je komst.
1: Dank je wel.
0: Dan moeten wij toch ook altijd, zoals we wekelijks doen, afsluiten met
3: NH.
4: Tekst en uitleg.
3: Het vergeetmelietje.
5: Vergeetmelietje.
0: En het vergeetmelietje van het tweede uur, dat komt van Jan van der Wal. Jan van der Wal die wil helemaal terug naar de 60s. Nou, misschien wel de 50s, ik weet het niet precies. Maar naar de Shadows. Nou ja, dan zitten we eind jaren 50, begin jaren 60. En het nummer dat hij wil horen heet Wonderful Land.

0: Ik zou dit willen omschrijven als keurige gitaarmuziek. Wonderful Land van The Shadows, speciaal voor Jan van der Wal. We naderen het uur van 11 uur. 12 uur, moet ik zeggen. En ja, Harry Jekkers die gaat de komende week afscheid nemen. Hij is 74 jaar, hij vindt het mooi geweest. Hij schreef vele mooie nummers. En een van de beste liedjes die hij geschreven heeft, vind ik Ik hou van mij. Dat is een soort lied als een zelfhulpboek. Doe er maar mee wat je wil. Straks Ron Kas met Adres Onbekend. En wat mij betreft nog een hele gezellige zondagmiddag.
1: Ik hou van mij. Hoor je nooit zingen? Ik hou van mij. Wordt nooit gezegd, maar ik hou van mij. Ga ik toch zingen? Want ik hou van mij alleen en ik meen het echt. Ik hou van mij.

bereid mijn leven voor mezelf te geven. Ik blijf bij mij totdat de dood mij scheidt. Ik hou van jou, zeg ik soms ook wel. Ik hou van jou, schat, en ik meen het echt. Maar ik hou van jou, zeg ik alleen maar voor de spiegel.

betekent meestal: schat, hier heb je mijn problemen, los maar op. Ik leef in een hel en ik verwacht van jou de hemel. Ja. Jij geeft de hel weg, dankjewel zeg, rot lekker op. Dat houden van een ander, dat heb jij alleen maar nodig. Omdat je niet genoeg kan houden van jezelf.

0: gezegd.
1: Wil jij deze voetbalzomer heel voordelig adverteren? Profiteer dan snel van deze unieke kans. Voorspel één of meerdere wedstrijden van het Nederlands elftal en score. Het was nog nooit zo makkelijk om het podium te pakken. Ga deze zomer voor de winst met NH Media. Kijk snel op regioimpact.nl. Regioimpact.nl.
2: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
1: Win deze zomer een gratis reclamecampagne. Ga snel naar regioimpact.nl.
2: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Corsuizen en Van Wouwen in Hoofddorp.
3: Elke maandag pas ik op mijn kleindochter Evie. We hebben het altijd zo leuk samen. Ik zorg met alle liefde voor haar. Maar wie zorgt er straks voor mij?
4: Dat doen we samen, met Omring. Want met de thuiszorg van Omring krijg je net dat beetje extra ondersteuning wanneer het nodig is. Kijk op omring.nl/thuiszorg.
5: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
6: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
7: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
8: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
9: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
8: Rijd je motor? Kies dan de motoronderbroek van Bikeboxer. Bikeboxer.nl.
10: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
11: Ik ben Gabrielle en ik kom uit Laren.
12: Ik ben Nicky uit Amstelveen.
13: Ik ben Ingrid uit Assendelft.
14: Ik ben Michiel en ik kom uit Averhoorn.
15: Ik ben Bart en ik kom uit Hoogkaspel.

0: Het is 12 uur, Jeroen van Kam met het NOS Journaal. De burgemeester van Parijs wil dat er een verbod komt op bijeenkomsten op de Champs-Élysées voor de viering van de overwinning in de Champions League van Paris Saint-Germain. Zo'n oproep volgt op een roerige avond in de Franse hoofdstad. Bijna 300 mensen werden opgepakt en 6 agenten raakten gewond. Op meerdere plekken in de stad werd brand gesticht, vuurwerk afgestoken en een confrontatie met de politie gezocht. De burgemeester spreekt van een stedelijke guerrilla-oorlog. Hij vindt dat de staat moet erkennen dat het grote mensenstromen niet kan beheersen en grote bijeenkomsten moet verbieden. Israël heeft in Libanon een kasteel uit de tijd van de kruisvaarders ingenomen. Het is in ruim 25 jaar tijd het verste punt dat de Israëlische troepen hebben bezet in het land. Kasteel Beaufort ligt op een strategische plek bij de rivier Litani. Die gold lang als de officieuze grens voor de inzet van grondtroepen in het buurland. Volgens een legerwoordvoerder is het nodig zo ver mogelijk op te rukken om te voorkomen dat Hezbollah aanvallen uitvoert. In Rome zijn gisteravond tientallen paarden op hol geslagen toen er vuurwerk werd afgestoken voor een oefening. Een aantal ruiters en paarden raakten gewond. 22-jarige soldaat liep gebroken ribben en een doorboorde long op. Het vuurwerk werd afgestoken tijdens de generale repetitie voor een militaire parade komende week. Zo'n 35 paarden renden geschrokken weg en kwamen op een drukke weg terecht. Het laatste paard werd vanochtend teruggevonden, meer dan 10 kilometer verderop. Boven het noorden van de VS is een meteoor de dampkring ingeschoten. Uit verschillende staten kwamen meldingen van mensen die een vuurbal zagen, knallen hoorden of hun huis voelden trillen. Meteoor vloog gistermiddag om 2 uur plaatselijke tijd over de staten New Hampshire, Massachusetts en Rhode Island in de buurt van Boston, met een snelheid van 120.000 kilometer per uur. Het weer tot besluit. In de middag vallen vooral in het oosten een paar buien, plaatselijk ook met onweer. In het westen wordt het een graad of 19, in het oosten maximaal 25. Vanavond trekken de buien weg, morgen schijnt de zon regelmatig en dan wordt het maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Beleef Haarlem op een unieke manier vanaf het water met Smitje Canal Cruises. Vaar mee en ontdek zo de hele stad. Tickets bestellen voor de leukste rondvaart van Haarlem of varen met een groep privé. Wij hebben diverse smaakvolle arrangementen voor u. Bekijk ze snel op smitjekanaalcruises.nl of bel 023 535 7723. Smitje met DT.
2: Last van lekkage? Dakpannen gebroken door stormschade? Of toe aan een compleet nieuw dak? Bel Rebo Dakwerken voor een vakkundig en vrijblijvend advies in heel Noord-Holland. Bel 0299 714 352. Of neem een kijkje op rebodakwerken.nl.
3: We hebben steeds langer zorg nodig. Om nu en in de toekomst goede zorg te kunnen blijven geven, zijn nieuwe manieren van zorg belangrijk. Jeffrey stelt via een app vragen aan zijn huisarts.
4: Dat scheelt mij een reisje naar de praktijk.
3: En het scheelt de huisarts een hoop tijd.
5: Zo hou ik ruimte voor andere patiënten.
3: Ook in jouw omgeving zijn mensen bezig met nieuwe manieren van zorg. Doe jij ook mee?
6: De wereld rond in 80 dagen? Echt niet. Wij doen het in 1 dag bij Park Blankendaal in Tuitjehoren. Reis tussen de kangoeroes in Australië tot de giraffen van Afrika. Dierenpark Blankendaal. Kom langs en ontdek de wereld.
7: Ga op je dode gemak of met een ongelofelijke gang naar witte steriele museumzalen, groene tuinen, hoge muren en houten vloeren, naar het topje van een kasteeltoren of naar de krochten van een archief. Naar bloeddorstige dieren met spierwitte tanden, naar onzichtbaar krioelende microben ergens op een stuk giraf, of, eens voor de verandering, naar iets dat eens een keer niet leeft. Iets van bijvoorbeeld vreselijk koud marmer. Iets dat geen mening heeft. Iets totaal abstracts. Of naar schilderkunst, Rembrandt en ogen. Ogen zo echt dat je het niet kan geloven. Ga naar wat je nog niet snapt of normaal gesproken zou afkeuren. Maar ga zoals jij wil met de museumkaart.
8: Oma!
9: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
10: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
11: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
12: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
13: Het Holland Festival is in juni weer door heel Amsterdam te beleven. Met meer dan 100 voorstellingen op 23 locaties is er voor ieder wat wils. Van experimentele dans en meeslepend theater tot live uitvoeringen van bekroonde filmmuziek en gratis opera in het park. Laat je verrassen, verwonderen en verleg je grenzen. Koop nu je kaarten op hollandfestival.nl.
8: Muziekmiddag.
14: Iedere zondag.
8: Het beste uit 60, 70 en 80.
14: De muziekmiddag.
8: 1966.

0: 1977.
1: Het beste uit 60, 70
0: en 80. En 80 muziekmiddag.
1: Met William van der Locht. Zondag van 2 tot 5 bij NH.
0: Adres onbekend.
1: Met Roel Kas.
0: Rechtstreeks vanuit het kloppend hart van KRO-NCRV. In samenwerking met de beste regio.

0: Goedemiddag allemaal. Een week geleden parkeerden auto's in de berm om te luisteren, want wat gebeurde daar nou? Ineke vertelde in detail over de liefste vrouw uit haar jeugd, over Els Remmers uit het kinderthuis.
1: Nou, mij speciaal aandacht geven. Want ik had een oorontsteking en toen mocht ik bij haar op de kamer. En ja, dan gaf ze je aandacht daarvoor, zeg maar, extra aandacht. Omdat ze dat erg vond dat ik pijn had.
0: En was je dat niet gewend?
1: Nee, eigenlijk niet.
0: En Els was er wel voor haar. Ineke vertelde en wij, nou, wij werden ingehaald door de actualiteit. Door de zoon van Els. Hij wilde haar zelf vertellen dat zijn moeder over een uur zou worden gecremeerd.
2: Hoi Ineke, met Martijn.
1: Ja, hallo.
2: Hallo, ik ben de jongste zoon van Els.
1: Ja.
2: En ja, wij brengen ons man nou echt net naar het crematorium. Dus het is wel heel speciaal deze dag, dat hij net nu allemaal samenkomt, hè.
1: Wat zeg je nou?
3: Ja, we rijden nu achter de rouwauto.
1: Niet te geloven. Echt.
2: Ja. Maar daarom maakt het wel weer extra speciaal.
1: Ja, eigenlijk wel, ja.
2: Maar ik vind het wel heel mooi, Ineke, dat je je dochter Els genoemd hebt.
1: Dat is ja, echt want ze heeft heel veel voor mij betekend. Echt.
2: Ja. Ja, dat heb ik wel snel gehoord allemaal.
0: Ja.
2: En ik weet niet of je in de gelegenheid bent, Ineke.
1: Ja.
2: Maar als je wil, mag je nog best bij de afscheid zijn als je wil.
3: Over een uur.
1: Ja, ik weet niet waar het is.
0: Nou, wij verbraken het gesprek om Ineke in ieder geval in de gelegenheid te stellen om een uur later in Veldhoven te kunnen zijn en in de tussentijd iets van wat hier was gebeurd voor haar nog maar even te verwerken. Nou, en we bleven het van de week volgen. En we kunnen nu zeggen, je ging erheen, Ineke. Kun je dat nog navertellen?
1: Nou, mijn man zei, wat ben je doortastend? Want ik trok even een andere broek aan en ik pak de auto, ik pak drinken, een banaan en ik pak de auto en ik ging. En ik liep achter de mensen aan, de achterste mensen, naar de aula, zeg maar.
0: Dus je was nog op tijd ook?
1: Ja, zeker. Ja, en toen ben ik naar iemand van personeel gegaan. En toen heb ik gezegd van, waar zit Martijn, zei ik. En toen zei ze daarvoor, oh, bent u die van adres onbekend? Dus iedereen wist het. En nou, ben ik gewoon op de achterste bank gaan zitten. En het was een hele mooie herdenkingsdienst, ja.
0: Maar het moet voor jou toch heel raar geweest zijn dat je iemand zoekt en een uur later sta je op de uitvaart.
1: Ja, ja, als je het zo gaat bekijken, mijn hoofd zat helemaal vol.
0: Ja, dat snap ik.
1: En ik vond het leuk, mooi, dat ze mij hadden uitgenodigd. En toen ben ik gewoon naar de ingang gelopen. En dan heb ik op ze gewacht. En toen kwam eerst haar man kwam eraan. En daar heb ik een beetje uitleg gedaan, gecondoleerd en uitleg gegeven. Ja, en daarna kwam de rest van de familie. Nou, toen gaf die oudste broer, die gaf me nog een hand. En toen gaf die jongste zoon, het bloemstuk, gaf die mee. Ik zeg, hè? Ja, die mag jij hebben. Ik zeg, dankjewel. En toen zei hij van, anders staat hij toch maar tegen de boom aan. Nou, en dat waren de kleuren van Den Bosch. Want ze was heel erg van Den Bosch, ook van het carnaval. En dat was dus rood met geel.
0: Ja.
1: Zo'n bloemstuk was dat.
0: Dat heb je mee in huis genomen?
1: Ja, die heb ik nou in de serre gehangen. Ja. Van, mooi aandenken.
0: Ja.
1: Ja. Ja, heel apart. Echt. Ik kan er nog niet over uit.
0: Is er in de woorden van Martijn of van iemand anders, is jouw verhaal meegenomen?
1: Alleen zei ze dat er iemand was die haar dochter naar Els vernoemd had. Dat Els zoveel voor haar betekend had. Dat zei ze.
0: Ja. Ah, dat is voor jou toch ook wel genoeg, denk ik, hè? Want het was al.
1: Ja, maar ik vond gewoon, nou, ook dat die Martijn zo hartelijk was kom maar als je het kan. En die schoondochter, die had ook zo'n mooi verhaal, echt. En dan denk ik, ja, wat ik me kan herinneren, ja, het was een heel warm mens. En ik had gewoon gelijk dat ik dat zo voelde.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja, hebben we je niet te veel overvallen?
1: Jullie? Nee hoor, helemaal niet.
0: Oh, gelukkig.
1: Nee, ik vond het heel prettig zo het contact en hoe jullie het geregeld hebben. Zeker.
0: Nou goed, Ineke. Bijzondere Els kreeg een bijzonder slotakkoord. Dank je wel daarvoor.

0: De grote Paul Weller en de Style Council, My Ever-Changing Moods. We gaan een groot verhaal binnen.
1: In Adres Onbekend gaat elke week wel iemand naar een DNA-databank. De resultaten zijn zo vaak verrassend. Heb jij wel eens overwogen het ook te proberen? Paula Kibbel ging je voor. Zij liet zich een beetje meeslepen door iemand op de zaak. Weet waar je aan begint. Nu zoekt ze haar vader. Wie is de man die in 1957 een kind verwekte bij Ans Nihot?
0: Paula Kibbel, ben jij zomaar DNA gaan testen?
2: Zomaar gaan doen. Ik dacht, dat is leuk. Ik denk, dat lijkt me wel grappig. Maar ja, wat er dan uitkomt, dat was natuurlijk niet zo grappig. Dat was een soort shock.
0: Ja, dat kan ik me voorstellen. Maar jullie hebben een Italiaans restaurant. Er is een vrouw. En ging zij jou voor in de DNA-test?
2: Nou, die had het gedaan. Die heeft een Nederlands en Italiaanse vader en moeder. En die dacht van, kijk hoeveel nationaliteiten eruit komen. Toen dacht ik, nou, dat vind ik leuk, wil ik ook doen.
0: Dus en daar ging je?
2: En daar ging ik. Dan zegt mijn man, nee, niet doen, zegt hij. Ik zeg,
0: dat
2: ga ik wel doen, dat vind ik leuk.
0: Ja, en dus, toen kwam dus die uitslag.
2: Toen kwam ineens die uitslag. Ik heb hem helemaal gevolgd tot Amerika, weet je wel, die DNA-test. Weet je wel zo. En toen kwam dat eruit. En toen, toen kwam er ineens een of andere nicht uit. Ja, die ik denk, wie is dat?
0: En toen kwam er dus vooral uit dat jouw vader je vader niet is. Dat je een andere vader moet hebben.
2: Vanuit, nee.
0: Ja, kon je dat enigszins voorstellen?
2: Nee, niet echt, nee.
0: Heb jij broers en zussen?
2: Ik heb vier zussen. Ik heb twee nog in leven, laat ik zo zeggen. Eén zit er achter me hier.
0: Ja, die helpt
2: en,
0: je.
2: En de andere die wilde helemaal niets van weten. Want die zegt, dat boeit haar niet. Maar ja, okay, mij boeit het nu wel. Dus.
0: En natuurlijk, en het gaat om je ouders. Zijn zij er al lang niet meer?
2: Zij was 13 toen ik geboren werd. Dus ja, dan moet je toch ook wel iets weten of weet ik het wat. Dat denk ik dan hoor. Maar ja, goed, dat is weer te veel gepraat misschien.
0: Nee, helemaal niet. Je ouders die zijn er niet meer.
2: Nee, dat is al 45 jaar.
0: Had je het aan ze willen vragen?
2: Nou, dan had ik, als ik het had geweten, had ik het wel willen vragen. Maar toen hadden we natuurlijk nog geen DNA-testen. Dus dan had ik een, ben ik gewoon nooit achterkomen. Dus hebben ze de graf in meegenomen.
0: Ja, tenminste, als dat zo is. Hè? Want wat denk jij? Denk je dat jouw vader het geweten heeft?
2: Zou ik niet weten. Ik, misschien ook weer niet. Misschien wel. Ik zou het niet weten.
0: Het is ook helemaal niet zeker dat jouw moeder het geweten heeft. Wel dat ze het met iemand anders gedaan heeft, maar niet dat het ook van jou is.
2: Nee.
0: Maar jij bent geboren. Ja. Lijk jij op je zussen?
2: Nou, we hebben zo'n dag uit met alle zussen gedaan. En dan zie je dan, soms hebben we wel eens over dat ik dan toch iets. Hun zijn meer een beetje spitsige snuitjes. En ik ben toch meer anders, voller misschien. Een hele lekkere kop met haar hebben
0: zeker.
2: We ook weer niet zo.
0: Ik zie een jaloerse zus achter je.
2: Ja. En ik ben een andere bouw, Dus het is wel, Maar jij hebt ik heb er nooit op gelet. Ik heb er nooit mee bezig geweest.
0: Maar je gaat natuurlijk nu wel terugdenken.
2: Ja, nu ga je denken,
0: Zijn er geen signalen geweest dat je denkt, oh, mijn moeder deed toch anders tegen mij? Of mijn vader deed anders?
2: Nee, want ik was alleen thuis. Mijn zusters zijn heel vroeg, toen ik 7, 8 jaar was, zijn met al mijn zusters getrouwd.
0: Dus je bent ook nog een nakomertje?
2: Ja, zoiets, ja.
0: En dan ben je 68, je loopt er nu een jaar mee rond. Je bent hier naartoe gekomen uiteindelijk.
2: Ja, door mijn zus, hè. Die zegt van, doe nou.
0: Ja,
2: dus, oké.
0: En wat doen we dan? Eens kijken, jouw moeder was Ans Nihot.
2: Ja.
0: Het gaat over de zomer van 1957. Wat deed zij in die tijd?
2: Nou, wat ze in 1957 deed, dat weet ik natuurlijk niet. Daar was ik niet bij. Maar,
0: Maar werkte ze? Was ze veel uit huis?
2: Toen ik klein was, toen in tassenwinkels gewerkt, in de juwelierswinkel. Overal huishoudelijke hulp, denk ik, zoiets.
0: En altijd in Den Haag?
2: Scheveningen,
0: dat is Den Haag.
2: Scheveningen.
0: Ja. En je zegt, er komt een nicht voort uit dat DNA.
2: Ja.
0: Heb je een naam?
2: Sophia Geertruida van der Pol.
0: Dat moet je nicht zijn.
2: Dat staat er, ja. Dat zal wel. Ja,
0: aan vaders kant.
2: Aan mijn moeders kant. Nee, natuurlijk. Dat is mijn vaders kant. Ja,
0: dat moet nu wel.
2: Moeten we eventjes,
0: Want dat kan het begin zijn
2: van een
0: oplossing.
2: We hebben geen kwartjes meer, dus die vallen niet. Dus.
0: Nou, laten we maar zeggen dat we die Sophia Geertruida, zei je, van der Pol, maar eens gaan zoeken.

0: Never Rains in Southern California. Albert Hammond op zijn debuutalbum uit 1972. Het zal je gebeuren, doe je zomaar een DNA-test voor de lol, omdat iemand anders je voorgaat. En dan zie je in één keer, Paula Kibbel, dat je vader niet was. Had je een lieve vader?
1: Ja, was best wel een lieve vader, ja. Was altijd wel met me bezig, want mijn zusters waren al getrouwd uit huis.
0: Dus jij kreeg alle aandacht.
1: Kinderen, kleinkinderen. Dus ja.
0: Maar blijkt hij ineens je opvoedvader te zijn geweest, niet de verwekker. Heb je spijt van je DNA?
1: Nee, ik denk het niet. Nee, ik kan toch niet meer terug. Dus. Dus, maar ik bedoel, spijt er niet van. Nee, ik vind het nu wel spannend om... dan wil je toch weten wie iemand is. Of waar je dan echt vandaan komt. Nou ja, de helft dan.
0: Je bent niet meer helemaal een echte Kibbel in die zin. Misschien wel Van der Pol. Want DNA leidt naar een nicht. Sophia Geertruida Van der Pol. Ja. Heb je daarop gezocht?
1: Heb ik op gezocht. Heb ik ook in mijn heritage heb ik daar berichten naar gestuurd. Naar de partner. Want dat is meneer Odding. Henk Odding, dat heb ik ook op internet gezocht, maar daar kon ik helemaal niets over vinden. En die berichtjes, ja, dat wordt niet geopend, dat wordt niet naar gekeken.
0: Dat is jammer.
1: Ja, zeker.
0: Want dat zou voor jou wel de opening geweest kunnen zijn.
1: Ja, tuurlijk.
0: Ja, je hebt je zus meegenomen hier naartoe.
1: Ja.
0: Trekken jullie samen op in dit verhaal? Helpt ze jou?
1: Ja. Ja, toch wel. Zij heeft me ook toegezet van, joh, doe het nou, schrijf nou.
0: Ja, want was er anders de mogelijkheid geweest dat je had gedacht, nou, laat maar zitten.
1: Ja, zoiets, denk ik. In dit leven. Ja, dat ging die drempel over naar jullie toe, daar denk ik.
0: Daar ben je overheen, je bent uitgekomen
1: daar ben ik zeker
0: op,
1: over,
0: Je bent weer op 0800 30 30 300. Dan kom je uit bij de zoekbrigade en die staat vandaag onder leiding van, dames en heren, Anne Groenman.
2: Ja, en volgens de zoekbrigade lijkt het weer eens een lastige DNA-puzzel te worden. Komt vaker voor de laatste tijd. Maar gelukkig heb jij wel die ene duidelijke match met Sophia Geertruida Van der Pol, geboren in 1967 in Delfzijl. Als we haar nou kunnen vinden vandaag, dan kan zij ons hopelijk wat meer vertellen over die familie Van der Pol. En wie weet dat er dan wel wat puzzelstukjes op zijn plek vallen op 0800 30 30 300. Ik zei al, een lastige puzzel. Er zijn nog verschillende theorieën mogelijk op basis van jullie match en het percentage wat daaruit komt. Maar voor nu houden we even de meest logische vooralsnog aan. En dan zegt de zoekbrigade dat zomaar de opa van Sophia Van der Pol jouw biologische vader zou kunnen zijn geweest.
1: Oh, de opa.
2: De opa. Dus niet de vader, want anders was het je halfzus geweest natuurlijk.
1: Een oom eigenlijk.
2: Ja.
1: Meer, weet je wel, omdat we zijn een beetje dezelfde leeftijd, zei ze. Dacht ik, wat ik zag.
2: Ja,
1: 60, maar 65, ja.
2: We zijn toch eerst op die opa gaan focussen.
1: Okay.
2: En als je daar meer over leert en je gaat in de papieren kijken, dan zie je dat hij Hendrik Van der Pol heet. Nou, werd hij vast Henk genoemd, denk ik dan. En hij is geboren in 1925 in Den Haag. Dus een beetje van dezelfde leeftijd als jouw moeder. Dat is interessant. Ja. Hij is 33 jaar geleden al overleden in Vlaardingen.
1: Ja. Okay.
2: En het belangrijkste vandaag is dat hij 2 biologische kinderen heeft gekregen.
1: Oh.
2: Een dochter Rita in 1944 en een zoon Henk junior in 1946. En die laatste, dat is dan weer Sophia's vader. Volg je het nog?
1: Ja.
2: Nou ja, voor nu denk ik, we moeten dichterbij komen bij die kinderen, bij kleinkinderen van Henk Van der Pol.
1: Ja.
2: Dochter Rita moet nu 82 zijn.
1: Okay.
2: Zoon Henk, dus de vader van Sophia, die leeft helaas niet meer. Maar ja, je hebt wel een DNA-match met zijn dochter, de 59-jarige Sophia Van der Pol. Dus over haar moeten we meer weten. We willen haar heel graag spreken. En we vinden ook al een eerste spoor naar een Sophia Van der Pol en Henk Odding in Drenthe.
1: Ja.
2: En er lijkt een link te zijn met iets met een fotografiebedrijf. Dat stuurde ons
1: ook.
2: Dat
1: heb ik ook gevonden, ja.
2: Ja. Dus ik zou zeggen 0800 30 30 300 voor iedereen uit Drenthe of ergens anders in Nederland die meer over hen weet.
0: Tja, zo kom je toch weer bij die Sophia en bij haar vader heen.
1: Ja, zeker.
0: Ja,
1: zeker.
0: Als zij nou wil bellen, ze opent dan niet.
1: Nou, bel zou ik zeggen,
0: DNA
1: Sophia.
0: Ja,
1: ik eet je niet op. Dus.
0: Nee. Had jij ons nummer toevallig? Nee, hè?
1: Nee, ik. Nee.
0: Hoort er elke 3 minuten hier. 0800 30 30 300. Gratis, maar nooit voor niets.

0: Zo, die houden lang aan. Joy is nieuw. Mama's Gun heette ze naar het tweede album van zangeres Erykah Badu.
1: Word ik gezocht?
0: Jan-Willem Meijer hier, je jongere broer Ger. Jullie hadden veel contact totdat jullie ouders heen gingen. Toen kwam de klat erin. Je broer betreurt dat nog. En daar komen wel de herinneringen. Jullie werkten samen bij een groot schoonmaakbedrijf dat na vaders dood over de kop ging. En soms kwamen jullie elkaar daarna nog wel tegen op Schiphol.
2: Zijn vrouw heette Jans. Want mijn broer heet Jan, dus ik noemde hem Jan Jans en de kinderen. Hij was altijd, waarom moet ik het zeggen? Altijd de harde werk om de man. En ik was toch wel eens een beetje makkelijk terug. Toen we samen waren ook. Van ik dacht, maak je niet zo druk joh, wat vandaag niet, kom morgen wel. Zo vroeg ben ik ook.
3: Komt zijn broer Jan-Willem Meijer vandaag al dichterbij. Ze zijn zonen uit de oorlog van Jan en Miep Meijer, een Amsterdamse familie. Hij is gaan wonen in de muziekwijk in Almere en ook zijn zoon heet Jan-Willem. Senior werkte bij transportbedrijf Nagel en mogelijk kan een vriend van toen meezoeken. Tony Vos is dat. Hij had ooit een garagebedrijf.
0: Een zoektocht kan ook een laatste strohalm zijn. Volgende week is Ronald hier te gast. Voor u, zijn vader. Maar ja, een naam gaat niet vallen. Uit een DNA-test komt dat hij 53% Chinees is. Ja, dat moet dan 53% van u zijn. En dat zie je ook wel aan Ronald. Hij is uit het jaar 1973, toen u ober was ergens in Amsterdam.

0: bij haar.
1: Ik heb een bak met spullen gepakt en ik ben naar het appartement gelopen. Ik heb aangeklopt en daar stond haar zoon met die van alles aan het regelen was. En die hebben de bak met spullen overhandigd. Ik heb gezegd, gecondoleerd. En ja, ik was eigenlijk nog een beetje flabbergast. Natuurlijk.
2: Het ontroert haar nog steeds, het leven van Anneke de Vries. Haar oudste zoon Johannes Hiemstra was een trouwe bezoeker van haar en hij was ook haar contactpersoon. Johannes heeft een Molukse vader en hij woonde met zijn vrouw en twee dochters in een vrijstaand huis in een Drents dorp. Hij zal nu 45 jaar oud zijn.
3: Word ik gezocht? 0800 30 30 300.

0: heeft in grote musicals gezongen. Annie Golden, maar ook in The Shirts. Tell Me Your Plans. Paula zoekt alles over, wat zal ik zeggen, haar DNA-vader. Er moet een nicht zijn, Sophia van der Pol. Daar zetten we even ons geld op, onze kwartjes, hè? Die we niet meer hebben. Gaan we naar Drenthe.
1: Ja, daar lijkt het inderdaad wel op. We krijgen heel veel tips binnen over Sophia van der Pol. Haar partner Henk Odding, dank je wel daarvoor. We lijken inderdaad naar Drenthe te moeten, want in Borger zou een schoondochter van Henk en Sophia haar eigen fotografiebedrijf hebben. Dus ja, op goed geluk belden wij op naar deze fotograaf, Tessa Sanders. Zeggen die namen haar iets?
2: Sophia. Ja, dat is de vriendin van mijn schoonvader.
1: De vriendin van je schoonvader. En is jouw schoonvader dan Henk Odding, of niet?
2: Ja, dat klopt.
1: Oh, kijk, dan zitten we best wel dichtbij in één keer.
2: Ja.
1: Is er een mogelijkheid dat ik via jou met Sophia in contact zou kunnen komen?
2: Ik kan wel eventjes het telefoonnummer van mijn schoonvader... dit telefoonnummer even naar mijn schoonvader appen. Dat contact opnemen met jou...
1: Ja, dat is prima, want er lijkt best veel overeen te komen. Sophia van der Pol, en ze is samen met Henk Odding. Maar ja, is het de goeie? En is zij inderdaad een kleindochter van Henk van der Pol uit Den Haag? 0800 30 30 300.
3: Zij omvat veel voor mij. Samen slapen in een kleine kamer van de verpleegopleiding. Haar tante is Leni het Hart, je weet wel, van de zeehonden. En zijzelf, Tini Godliep, was op mijn huwelijk. En 25 jaar later zou ze ook op dat feestje komen. Maar toen was ze er ineens niet. Daarna heb ik nooit meer iets van haar gehoord. Ik heb rondgevraagd.

0: gevraagd van Groningen tot Pijzen.
1: Gejaloers, jullie vriendschap begon op je 18e en eindigde op je 48e. Wat tekende die jaren met Tini Gottlieb?
2: Ze had altijd luisterende oren. We hadden vreselijk veel plezier altijd. En we hadden een stel vriendinnen en kwamen we allemaal bij elkaar. Ook mijn vriendinnen zeiden, hoe zou het met Tini zijn? Hoe zou het met Tini zijn? En ja, ze is echt weg uit ons leven.
3: Ja, en daar proberen we wat aan te doen.
2: Ja.
3: Kun je Tini beschrijven?
2: Ja. Een vrolijk iemand. Een mooie vrouw. Altijd open voor leuke gesprekken. We wonen op kamers en dan kwam ze gezellig koffie drinken. En dan zei ik, blijf dan maar. Dat was het leuke ervan. Blijf dan maar slapen. En we mochten op die kamer geen mannen ontmoeten. En dan bleef zij slapen. En op kamers, destijds was het een beetje anders dan nu. We moesten dan tanden poetsen in de keuken. En dan stond die man, de eigenaar, of de hospice, die zat dan in de keuken. En er was een ene vreemde vrouw in de keuken. Kun je voorstellen wat een hele tijd. Wat doen jullie allemaal? Nou. En dat was natuurlijk ontzettend, jonge meiden, ontzettend hilarisch.
3: Leerden je elkaar goed kennen?
2: Ja. Het was altijd zo gezellig bij haar in huis. Altijd alle vrienden kwamen. Ze had een regiment. Het was echt een binnen. Kom maar binnen huis. Mijn man en ik moesten een beetje snel trouwen. Dat was destijds nog. En toen nam ze ook de was mee. Ze zou naar de wasseretten gaan. Dat was leuk. Ik zei, oh joh, doe dat maar. In deze wasmachine van mijn schoonzus. Ik betaalde wel. Ik betaalde per keer. En mijn schoonzusje. Oh, woest. De was van jouw vriendin ook nog in mijn wasmachine. Ik zei, nou, betaal je er toch voor? En dat hebben we zo ontzettend gelachen. En zo, ja, het was, wel stel. Nou, rotmeiden waren we eigenlijk, wat dat betreft. We zochten ook hulp bij elkaar, ook emotionele hulp. Als er wat gebeurd was, dan konden we dat bij elkaar uitspreken.
3: Ja, wat bijvoorbeeld?
2: Nou, zo'n moeilijke patiënt. Nu is er hulp voor verpleegkundigen, maar we hadden vroeger ook. We moesten het zelf doen, alles moest je zelf maar uitzoeken. Hè? En ik kon bij haar toch wel mijn emoties kwijt.
3: Dus het was niet alleen maar lachen en gezelligheid en feestjes?
2: Nee, het was ook echt wel hulp bij elkaar, ja.
3: En ook in het persoonlijk leven?
2: Ja. Zij zat dan met die man en dat ging dan ook niet helemaal even over rozengeur en maneschijn.
3: Wat had ze voor man?
2: Hij was econoom, econometrie had hij gedaan. En hij was gedeputeerde voor de PvdA in Groningen. En dat is later ook misgelopen. Hij werd ontslagen. Ik weet niet wat er allemaal gebeurt. Maar een heleboel. En hij ging om bij te klussen, ging die, roulette spelen in zijn huis. En dat ging echt om geld. En dat vond hij helemaal niet leuk.
3: Roulette spelen, dat is een hobby, maar dat deed hij gewoon voor geld.
2: Ja. Extra inkomen. Nou, en dat ging niet echt om duizenden guldens of zo. Maar ja, als je met 8 of 9 mensen een roulette speelt in huis, dan is het toch een leuke binnenkomer, hè?
3: Ja, voor hem.
2: Ja.
3: Ja. Deed je daar aan mee?
2: Nou, ik vond het zelf ook wel spannend soms. Maar ik had ook zoveel geld niet.
3: Nee.
2: We verdienen bijna niks.
3: Maar dat huwelijk is dus spaak gelopen?
2: Ja. En ik weet niet waar, precies. Ja, hij deed natuurlijk raar. En hij vond vrouwen ook wel gezellig.
1: En daar verloor hij zijn Tini Gottlieb in Pijzen. Alle verhalen lopen vandaag door Drenthe. Dat is mooi. 0800 30 30 300. Frank Boeien.

0: plaatsen.
1: De liefde Frank Boeien, we doen alles op de tast, zingt hij. In dit liedje over rozen ging het niet, het leven van Tini Gottlieb. Een leven dat 30 jaar parallel liep aan dat van Gea Luurs. Twee jonge verpleegkundigen feesten, kregen een man. Hadden zij ook kinderen?
2: Twee dochters. En door toevallig keek mijn man, die leeft nu niet meer, maar dat keek mijn man in de krant. Oh, de dochter van Tini is ook overleden. Oh, had ik toch haar toch moeten bellen? Of,
0: ja, je had het eigenlijk eerder willen doen dus.
2: Ja, ja.
0: En ergens was een moment, dat geeft ook aan hoe die vriendschap zich heeft ontwikkeld. Want jullie waren op een gegeven moment ook 25 jaar getrouwd. Ze is bij je huwelijk geweest, 25 jaar geleden. Was ze er niet?
2: Nee. En er was een reden voor. Ze kon op de een of andere manier niet.
0: En daarna?
2: Daarna niks meer gehoord. En er is niks gebeurd, ook geen ruzie of iets dergelijks, maar niks meer. Dus ik weet niet wat er met haar is gebeurd. Mm-hmm. Ik weet wel dat haar broer, Elcho, die is ook overleden. Het was wel een drama in die familie, hoor.
0: Ja, en ze was zelf gemiddeld zo vrolijk.
2: Ja, ze had het... Ik ben een keer met haar mee geweest naar Utrecht. Heb ik bij haar moeder gelogeerd. Het was heel gezellig door Utrecht te crossen. Ja.
0: Mis je haar?
2: Nou, ik hield er wel van. We hadden altijd zoveel plezier en zoveel nare. Ja, deelde narigheid ook. Maar ja, het is helemaal weg. En ze is echt van aardbodem verdwenen.
0: Ja, jullie zijn ook geen 18 meer.
2: Nee.
0: Ja, eerder het omgekeerde. 81 zal Tini zijn, geboren Tineke Gottlieb. Moeder van twee dochters Luska en een dochter Ellen. En Ellen is er dus niet meer. Hier is Anne.
3: Ja, wij doken in Tini's familie en van alle kanten komt direct een belangrijk detail naar voren. Want de achternaam Gottlieb, dat schrijf je niet met een T, maar met een D. Dus dat helpt misschien bij het zoeken. En Tini's ouders waren trouwens ook een mooi setje. Die heten Eltje en Etje Gottlieb. Dat bedenk je toch niet? We vinden nog veel meer namen en gegevens over de dochters, broers, neefjes. En wat leuk is, op 0800 30 30 300 wordt ook meteen gebeld door mensen thuis. Zo ook door iemand uit de familie. Het gaat om Peter Gottlieb. En hij valt eigenlijk meteen met de deur in huis als we hem vragen naar Tini.
4: Nou, ik ben een neef van haar.
3: Ja, en zo snel kan het soms gaan. We zitten gelijk in de goede familie. Dus dat is heel mooi. En dan is natuurlijk de vraag, kan neef Peter ons dan ook daadwerkelijk verder helpen?
4: Beperkt, want ik was meer, toch ook wat met haar broer. Maar ze is van de generatie van dezelfde leeftijd als mijn tante Leni het Hart. Dus die hebben ook veel meer contact met elkaar. Dus als u daar echt contact mee kunt leggen, dan hebt u ook direct... Dezelfde leeftijdsgroep.
3: Ja, daar hebben we hem weer. Die bekende naam, Leni het Hart. Zij is de tante van Tini en haar generatiegenoot. Dus neef Peter die gaat wel voor ons op zoek naar het nummer van de enige echte, Leni het Hart. En als jij thuis meer weet over waar we haar tegenwoordig kunnen vinden, laat het dan ook even weten op 0800 30 30 300.

0: Downtown dus. Petula Clark in Adres Onbekend. Dan weer Paula over de DNA-vader. En de naam van de Pool die zo vaak valt. Anne.
1: Ja, het lijkt vandaag te kunnen gaan om Henk van der Pool, geboren in 1925 in Den Haag. Want er zijn aanwijzingen en dus DNA-matches waaruit zou kunnen blijken dat hij jouw vader geweest is. En we hadden al een mogelijk spoor naar zijn kleindochter Sophia van der Pool, jouw DNA-match. En ja hoor, zou je er hebben?
2: Goedemiddag, u spreekt met Sophia. Omdat er iemand op zoek is naar mij, de schoondochter van mijn vriend Henk Odding, die kreeg een berichtje. Dus via haar kreeg ik dus te horen dat er iemand op zoek is naar mij. Mijn naam is Sophia van der Pool, geboren in Delfzijl. Je kunt me bellen op 06-510.
1: Ja, nummer genoteerd.
3: Anne.
1: Misschien zag je me al een beetje triomfantelijk kijken net. Of had ik een goede pokerface?
3: Ja.
4: Ik zie niks, joh.
1: We hebben natuurlijk gebeld met Sophia. En alles klopt. Geboortejaar, geboren in Delfzijl. Ze is een kleindochter van Henk. Oh. Maar ja, een DNA-match met jou in een databank?
4: Dat is
1: zegt
4: heel
1: er niets.
5: Daar weet ik niks van.
1: Oh.
5: Nee.
1: U heeft niet ooit zo'n wangslijmstokje opgestuurd?
5: Ja, klopt. Een aantal jaren geleden. Want toen was ik eigenlijk ook heel erg benieuwd van waar kom ik eigenlijk vandaan. Nee, dat klopt. Daarom sta ik in die databank. Ik moest even heel goed nadenken.
0: Ja.
5: Maar dat klopt.
1: Het klopt wel. Phew, het is er dus toch. Ja. En daarmee is in ieder geval jouw DNA met Sophia van der Pool gevonden. Kijk, we weten daarmee nog niet 100% zeker of haar opa Henk nou inderdaad jouw vader was, of dat het toch anders zit. Maar ik zei ja, we willen wel heel graag zoveel mogelijk over jouw opa weten. Want wie weet komen we dan samen wel dichterbij. En dus is Sophia van der Pool uit Exlo nu voor jou aan de telefoon.
4: Oh.
0: Dat is wat we willen.
4: Nou, dat is goed dan.
0: Sophia, hallo. Goedemiddag en welkom in Adres Onbekend.
6: Ja, goedemiddag.
0: En hier is ook Paula.
4: Hallo, goedemiddag.
0: Ja, want Paula is zich rotgeschrokken vorig jaar.
4: Ja.
0: Ja, die heeft ineens een andere vader. Maar dat moet dus misschien jouw opa Henk zijn.
6: Dat kan, ja, dat zou kunnen.
0: Heb jij opa Henk goed gekend?
6: Ja, zeker als klein meisje wel.
0: Ja. En wat was hij er voor een?
6: Nou, ik vond hem als meisje gewoon heel grappig.
4: Oh nee, daar heb ik het van.
6: Ja, had gewoon heel veel humor. Ja, wat wil je daar eigenlijk weten? Misschien kun je een concreet vraag gaan stellen.
0: Ja, nou, ik wil heel graag weten wat Paula wil weten, want die staat met grote ogen te kijken.
4: Nou, dat grappige, dat hebben we dan van elkaar al. Dat weet ik al, van die vader dan. Want ik ben ook wel lollig. En ja, de match van jou heb ik dan gelijk gevonden. Dus, ik dacht ook, wat gebeurt hier? Maar ik had het voor de grap gedaan. Maar dan kom jij er ineens uitrollen. En dan, en dan je man, die houdt alles verborgen. Dus ik kon niet verder komen.
0: Ja, zo kan het gaan. Maar je kan ook zeggen wat we wel hebben. Want dat glas kan ook half leeg.
4: Dus het is heel fijn.
0: Hij heeft twee kinderen. Rita van der Pol.
6: Dat is zijn dochter, Tante Rita.
0: Tante Rita ken jij ook?
4: Tante Rita.
6: Jazeker.
0: Oh, zou jij ons in verbinding kunnen stellen met Tante Rita misschien?
6: Nee, ook zo bedoel je. Nee, als klein meisje heb ik haar gekend.
0: Toen.
6: Dus dat is, wat ik al zei, als klein meisje. En ging zeker tot mijn 13 en daarna niet meer.
0: Ja, zo klinkt het bij jou ook wel ver weg dit, hè?
6: Ja, dat klinkt heel ver weg.
0: Kijk of Anne dichterbij kan komen.
1: Nou ja, we zijn natuurlijk wel in de archieven gedoken en daar vind je niet heel veel. Maar ik zie bijvoorbeeld wel staan dat Rita voluit Rita Janetta van der Pool heet. Dat ze geboren is in mei 1944 in Wassenaar. En volgens mij wist je wel dat ze getrouwd was en kinderen had, maar weet je de namen niet, toch?
6: Nee, dat klopt. En ik lag er vannacht inderdaad wel van wakker, want ik houd je natuurlijk bezig.
0: Ja.
6: En ik weet wel dat ze 1 of 2 dochters had.
1: Nou ja, laat die reageren, zou ik zeggen, op 0800 30 30 300. Want dan komen we weer ietsje dichterbij, hopelijk.
0: We zijn wel heel blij met jou, Sophia. Want zonder jou hadden we helemaal niks. Jij kon wel eens de verbinding zijn in dit verhaal. We dragen je over aan Paula. En dan eens kijken wat er nog meer getest kan worden. Dat stellen we nu uit. Want dit is het einde van deel 1 van het eerste zoekprogramma van heel Nederland.

0: Wat hoor ik nu? Rijd je een Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
1: Hallo Mulder, Theo Mulder. U weet wel, van Bangarage Amstelveen. We zijn KGM-dealer. En nu zijn er ook diverse nieuwe modellen. Zoals de KGM Muso. Dat is een elektrische pick-up met 5 zitplaatsen... en een ongelofelijke trekkracht van 18 tot 2300 kilo. En een actieradius van 420 kilometer. Rijklaar van 43,99, inclusief 10 jaar garantie. Kijk op bandgarage.nl.
0: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Ursen Barton in Alkmaar, Amstelveen of Amsterdam.
1: Muso is Koreaans voor neushoorn. Dus wij hebben neushoorns in de vorm van een pick-up. Kom proefrijden in deze super pick-up. Kijk op bandgarage.nl.
2: De Amsterdamse grachten als decor voor uw bedrijfsuitje? Rederij Het Smitje is er voor al uw vaarevenementen. Met een ruime keuze in salonboten of klassieke schepen... is er voor iedere gelegenheid een passend schip. Kijk voor de diverse borrels en dinerarrangementen op smitje.nl... en stel uw ideale vaartocht samen. Of bel 020-670-6067. Smitje met DT.
3: Nu bij Zeeman. Dames singlets 3 voor 7 euro. En kinderhemdjes 3 voor 6 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn...
4: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller, zonder te remmen. Vodafone.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
0: Vodafone Unlimited, vanaf €22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil sneller dan snel.
2: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
3: Ik ben Benita uit Amsterdam.
4: Ik ben Dolf uit Medemblik.
5: Ik ben Saskia uit Zaandam.
6: Ik ben Gerard uit Hoorn.
7: Ik ben Wim uit Haarlem.
8: Ik ben Lisbeth van Wolf en ik kom uit Heemskerk.
9: Ik ben Wesley uit Bennebroek.
1: Thuis in heel Noord-Holland.
10: Het is 1 uur, Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Bij de rellen gisteren in Parijs, na de overwinning van Paris Saint-Germain in de Champions League, is 1 dode gevallen. Ook raakte een tiener zwaar gewond, hij ligt in coma. Het OM zegt dat er bijna 300 mensen zijn aangehouden. Een deelburgemeester van Parijs wil dat er een verbod komt op bijeenkomsten op de Champs-Élysées voor de viering van de overwinning. Die is vanmiddag tijdens een eretocht voor de spelers van de club. De deelburgemeester spreekt van een stedelijke guerrilla-oorlog. Zij vindt dat de staat moet erkennen dat het grote mensenstromen niet kan beheersen en grote bijeenkomsten moet verbieden. Israël heeft in Libanon een kasteel uit de tijd van de kruisvaarders ingenomen. Het is in ruim 25 jaar tijd het verste punt dat de Israëlische troepen hebben bezet in het land. Kasteel Beaufort ligt op een strategische hoge plek bij de rivier Litani. Die gold lang als de officieuze grens voor de inzet van grondtroepen in het buurland. Volgens een legerwoordvoerder is het nodig zover op te rukken om te voorkomen dat Hezbollah aanvallen uitvoert. De vierde editie van de Nacht tegen Seksueel Geweld heeft een recordbedrag aan donaties binnengehaald, ruim €300.000. De Mars in Rotterdam wordt jaarlijks gehouden om geld in te zamelen tegen straatgeweld en aandacht te vragen voor het probleem. De deelnemers liepen 10 of 20 kilometer door de stad, langs plekken waar vrouwen zich onveilig voelen. Aan de editie van dit jaar deden bijna 2300 wandelaars mee, onder wie de Rotterdamse burgemeester Carola Schouten. België heeft gisteravond en vannacht te maken gehad met zwaar noodweer. Op verschillende plekken waren er hevige hagelbuien, onweer en veel regen. Sommige hagelstenen waren zo groot als pingpongballen. Volgens de VRT is er flinke schade aan onder meer auto's, serres en aan tuinmeubelen. Het weer in Nederland dan. In de middag vallen vooral in het oosten een paar buien, plaatselijk ook met onweer. In het westen wordt het een graad of 19, in het oosten maximaal 25. Vanavond trekken de buien weg, morgen schijnt de zon regelmatig en dan wordt het maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Het nieuwe theaterprogramma van Theater De Vest is bekend en staat bomvol mooie voorstellingen en concerten. Boek snel kaarten voor onder andere Pieter Derks, Dolf Jansen, Sarah Kroos, The Bodyguard en Top 2000 Live via theaterdevest.nl.
12: Beste Theo, die Joodse bruid van Rembrandt. Wat een intiem, oneindig mooi schilderij. Rembrandt gaat zo diep in het mysterieuze, daar zijn geen woorden voor. Met recht noemen ze Rembrandt een tovenaar.
13: Twee grote schilders in de Noorderkerk. Tickets? Reserveer op Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
14: Interesse in een scootmobiel die verder kan, bijzonderder is, breder is en sneller is. Ga dan naar Scootmobiel Amsterdam aan de HJE Winkenbachweg 99. Welkom.
15: Dit is een uittip.
16: Ben jij klaar om een tijdreis te maken? Beleef de 16e eeuw in de historische binnenstad van Alkmaar tijdens Kaaskoppenstad op 6 en 7 juni. Koop je tickets online via kaaskoppenstad.nl.
15: Dit was een uittip.
17: Wat er ook gebeurt, maandag 1 juni verstuurt de overheid rond 12 uur een testbericht van NL Alert. Dus ook als je maandag net lekker ontspannen op je yogamatje ligt, of als je precies om 12 uur met je hele familie 1 minuut stilte houdt voor jullie overleden goudvis, of net eindelijk je baby in slaap is gevallen. Wees dus voorbereid, want wat er ook gebeurt, wij testen maandag rond 12 uur het NL Alert.
4: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach. Een nies. Een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
4: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
5: Vier het leven intens. Vertrouw op Attens. Attens met ds.nl.
6: Heb jij dementie van dichtbij meegemaakt? Dan zou het geweldig zijn als je jouw kennis en ervaring wil gebruiken als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Help mee om kennis te vergroten of het netwerk te versterken. Interesse? Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
7: Summer Sale bij Bureaus Cambrit. Boek nu je rondreis door Noorwegen of Zweden en ontvang tot €200 korting. Ontdek alle aanbiedingen op bureauscambrit.nl.
6: Zet jouw ervaring om in actie. Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
9: De Muziekmiddag.
18: Iedere zondag.
9: Het beste uit 60, 70 en 80.
18: De Muziekmiddag.
9: 1966.

0: 1977.
1: Het beste uit 60, 70 en 80.
0: De muziekmiddag.
1: Met Lilian van der Locht. Zondag van 2 tot 5 bij NH. NH helpt.
2: Ik zou graag met iemand blokfluit willen spelen. Ik woon in Hoofddorp. En ik zoek iemand om wat contact mee te doen. Die even met mij wat kan blokfluit kan spelen.
1: Zaterdag
0: van 12 tot 2.
1: NH helpt.
0: Adres onbekend.
1: Met Roel Kas.
0: Hier begint de tweede helft van Adres.

0: maken.
1: Wij komen alsmaar dichterbij. Paula komt ineens dichterbij. Vader was een ander. En DNA wijst naar Henk van der Pol. We zijn in zijn familie. Rita is zijn dochter en Anne is van ons.
2: Ja, en Rita die moet zich nog melden op 0800 30 30 300. Maar wel ander goed nieuws, want we hadden net Sophia van der Pol al aan de lijn. Een kleindochter van jouw mogelijke vader Henk. Okay. En er heeft zich nog iemand gemeld.
3: Oh.
2: Een klein zoon van Henk, Adriaan van der Pol.
3: Oh.
2: En hij zegt, ja, als ik Paula kan helpen door DNA te testen, natuurlijk doe ik dat dan. Dus nou, hij gaat ook in die databank. Dus
3: okay,
2: dat is hartstikke fijn.
3: Ah, spannend.
2: En misschien is het een beetje voorbarig, maar ik doe het toch. Want ik heb hier een foto van Henk van der Pol.
3: Oh.
2: Het is deze meneer met die bril waar ik een cirkeltje omheen heb gezet. Alsjeblieft.
1: Mag jij kijken of je lijkt?
2: Die middelste, ja, zeg maar.
1: Erbij,
3: kijk ik
1: nou
3: daarop? Nou, het is een priester of zo.
2: Ja, kijk dan. Hij was schilder.
3: Oh, schilder. Ja. Oh.
1: Ja, dat. Misschien dat je nu meer gaat lijken.
3: Nou ja, misschien ga ik erop lijken. Misschien. Oh, ik kan niet tekenen. Dus dat is niet, hoort niet bij mij. Dan. Maar ik bedoel, ja.
1: Het is toch wonderlijk? Het is toch wonderlijk waar je naar staat te kijken?
3: Ja, zeker weten.
2: Ja. Ja, dus we gaan je in contact brengen alvast met Adriaan en we hopen nog op Rita van der Pol. Goed?
3: Ja, ja.
1: Nou, alvast een beetje gefeliciteerd, nou, want jouw zoektocht is daarmee voltooid. Jij kan gaan testen en dan zien we je wel weer eens terug. Dat is fijn, hè?
3: Ja,
1: ja, dat vind je zus gelukkig ook. Ja, dan minder vrolijk. Het leven van Tini Gottlieb was uitbundig. Waar mogelijk tenminste. Ze was zo knap, ze kon zo goed luisteren. Gescheiden moeder van Luska en Ellen. Ze verloor veel dierbaren onderweg. En nu is ze er, zo blijkt, zelf niet meer. Ze is, Anne, vorig jaar gestorven op 80-jarige leeftijd.
2: Ja, inderdaad. Dat hebben we jou net ook achter de schermen moeten vertellen, Gea. We hoorden dit verdrietige nieuws van haar tante. De naam is vaak gevallen. Leni het hart. Zij ging veel om met Tini. En ze kan ook heel veel over haar vertellen. Dus Gea, als jij het goed vindt, zou tante Leni jou wel heel graag willen spreken.
4: Dat is prima. Dat vind ik leuk.
2: Ja, nou gelukkig. Want dan is hier voor jou niemand minder dan Leni, het hart.
1: Goedemiddag, Leni.
4: Ja, maar ik ben gewoon Leentje Gottlieb. En voor Tini was ik altijd Leentje. En ook nooit tante. Ja, want Tini is van 44, ik van 41. Dus we zijn eigenlijk, we waren meer zusters.
5: Vandaar.
4: Ik kwam daar heel veel en ze kwam heel veel bij mij thuis. We hebben zoveel beleefd. En wat Tini allemaal beleefd is, en zeker de laatste jaren, dat ze nergens anders meer tijd voor had. Ja, dat kan ik me helemaal voorstellen, wat je zegt. Tini die heeft zoveel ellende. Ze had ook kanker. Ze heeft heel veel geleden. Ja, verschrikkelijk. Dus ik ben tot het laatste toe, gingen we naar het kerkhof waar haar moeder ligt. En ook haar broer Eltje heeft zelfmoord gepleegd.
5: Och.
4: Dus dat zijn allemaal drama's die ze heeft meegemaakt.
5: Mijn god.
4: Ja, wat wel heel mooi is. Luska en Tini en Ellen die kwamen altijd op alle feestjes die ik had. Met de zeehonden ook. Ja. En dan de eerste zeehond is ook naar Luska genoemd.
5: Nou.
4: In 1971.
5: Ach.
4: Die werd Luskus genoemd. Want haar dochtertje die sputte er net zo. En ik heb, met Tini hebben we een prachtige jeugd gehad. We deden alles. Ze kwam elke vakantie kwam ze naar Farmsum. Waar ik ook geboren ben. En dan deden we de verschrikkelijkste dingen. Vlak voordat ze ook is overleden. Ja, gingen we nog Delzijl in. En dan moesten we even wat doen. Maar ze was ook niet meer goed, joh. Ze verongelukte bijna. Nee, het was heel vreselijk om te zien. En weet je, ik mis haar nog, want dan denk ik, ik moet even Tini bellen.
5: Ja.
4: Kun je dat voorstellen?
5: Dat kan ik me voorstellen.
4: Want dat jij dat ook hebt. Jij hebt een stuk meegemaakt. Ja, ik weet wel hoe het ging. En de vrijheid. Het was de jaren 60. Alles kon.
5: Ja. Daar zijn hij blij.
4: Met drie man in bed kon ook.
5: Ja. Nou, misschien hebben ze dat ook wel gedaan. Hoor.
4: Ja, weet ik niet meer. Heb je vast gedaan.
5: Het kon allemaal.
4: Als dit jouw vriendin was, dan hebben jullie dat vast gedaan.
5: Ja.
1: Ja. Nou, het is toch leuk om na al die jaren Leni het hart weer eens te horen.
4: Ja, ze is op 21 mei vorig 2025 is ze overleden.
5: Oh, had ik nou toch maar doorgezet.
4: Ja.
5: Ja, nou ja, jammer.
4: Ja, maar je hebt toch mooie herinneringen aan haar. Koester.
5: Oh, ik heb prachtige herinneringen.
4: Ik heb al haar brieven die we aan elkaar sturen, heb ik nog. Zij in Utrecht.
5: Die heb ik ook.
4: Hier.
5: Ja, ik heb ook nog brieven van haar.
4: Nou, kijk, ga die lezen, dan voel je je gewoon beter. En ga een keer naar haar graf van haar dochter.
5: Ja.
4: Kan het wel.
5: En dat is in Drenthe?
4: Ja, en we denken iedere dag nog aan haar.
5: Nou.
4: Jij toch ook?
5: Ik denk niet. Ja, nou niet iedere dag, maar regelmatig. Want regelmatig. Dan mis je dat.

0: Honey, I want you so bad. We zoeken met liefde mee, Bob Dylan. Ga naar adresonbekend.nl.
1: Misschien heeft hij wel antwoorden voor mijn dochter die haar vader veel te kort heeft meegemaakt. Want zij werd geboren in 1976 en ik sleepte haar als baby mee naar het ziekenhuis waar mijn Gerard 10 maanden later stierf. En altijd kwamen er vragen. Hoe was hij? Konden we maar te raden gaan bij zijn beste vriend van toen, Ronald Laschuit.
0: Lydia Westphal, we gaan een man zoeken op zoek naar zijn herinnering. Wie is Ronald Laschuit?
2: In wezen ken ik Ronald niet zo goed. Het was inderdaad Gerard's beste vriend. En ik heb ook in het zoeken een ene gelukkig nog een kaartje gevonden. Daar stond goed zijn naam geschreven, wat ik aan jullie door heb gegeven. En daar stond ook je beste vriend Ronald. Maar nou ja, ik heb hem eigenlijk zelf niet zoveel ontmoet. Ja, met trouwen, maar dat kan ik me eigenlijk ook niet zo goed herinneren. En toen is hij nog wel met zijn toenmalige vrouw een keer bij ons geweest, op mijn vorige woning. En nou ja, daarna ook weer niet. En nou ja, tot hij een keer belde van, met Ronald, ik wil weer eens even weten, zo'n tijd niet gezien, en hoe is het met Gerard? Nou ja, toen moest ik dus vertellen dat Gerard overleden was.
0: Dus dat weet Ronald?
2: Hij weet dat, ja. En toen is hij ook nog een keer bij me geweest. Van, nou, hij was helemaal kapot en van slag en mag een keer komen. Nou, tuurlijk. Dus toen is hij een keer bij me geweest. Maar en, nou, nu denk ik wat slordig van mij. Want wat was het fijn geweest als ik dat vast had gehouden. Maar ja, nu vraagt mijn dochter vaak van, ja, hoe was dat? Of als er iemand zegt hier uit het dorp, oh, ik heb je vader nog wel gekend. Oh, vertel, wat weet je? Ja, ik weet eigenlijk niks. En dat, nou ja, dus daardoor ben ik dus toch in de telefoon gekomen.
0: Weet jij nog waar je Ronald voor het eerst zag?
2: In Italië. Ja, op een uitgaansavond dat je ging dansen. En een beetje bij elkaar zat en een beetje gezellig zat te praten. En van het een kwam het ander.
0: Dus Ronald heeft gezien dat het aankwam tussen jou en Gerard?
2: Ja.
0: Dat is toch ook wel bijzonder?
2: Ja.
0: En dat gaat over Gerard, dat was jouw eerste man. Heb je lang van hem kunnen genieten?
2: Nee. In 71 zijn we getrouwd. En in 77 is hij overleden.
0: Zag je dat aankomen?
2: Nee. Nee. Ik was zwanger. Eerst nog een miskraam. En nou ja, was hij ook niet echt, nou ja, dat moe en alles. En nou, daarna was ik dan zwanger. En dat ging eigenlijk allemaal met mij, maar ook met hem goed. Nou, aan het eind was hij steeds heel erg moe en wit. En nou ja, dat dacht je dat allemaal een beetje door die zwangerschap kwam. En dat tot alle dagen liep. En hij was hovenier, hij werkte buiten. Dus het was eigenlijk altijd Hollands welvaren. Maar nou ja, dat werd ook minder. Nou ja, dus toen zijn ze gaan zoeken. En toen werd hij met spoed opgenomen.
0: Wat had hij?
2: Leukemie.
0: Ja, in die tijd was er weinig aan te doen, denk ik.
2: In die tijd was er weinig aan te doen. En in die tijd was er ook nog, ja, het wordt nu allemaal veel meer open besproken. Dus ik heb dat eigenlijk altijd voor mezelf gehouden.
0: Mm-hmm. En moest jij dan elke keer met je net geboren dochter, bij wijze van spreken, onder de arm op ziekenbezoek in dat ziekenhuis?
2: Ja.
0: Dus zij heeft haar vader maar heel kort meegemaakt.
2: Ja, zij is bijna in het ziekenhuis opgegroeid. Ik ging naar het middagbezoek met zijn kinderwagen.
0: Heeft zij hem wel lang genoeg meegemaakt om hem ook te kunnen missen?
2: Toen hij niet meer in dat bed lag. En zij kroop dan vanuit haar kamertje naar de slaapkamer. En toen was papa er niet. Dus toen was het papa nou. Ja, ze was 10 maanden, nou ja, 9 maanden dat hij weer het ziekenhuis in ging. Dus, maar ze kon niet lopen, maar ze kon wel, dat is papa nou. En dan kroop ze naar de huiskamer en daar stond zijn foto. En daar was het papa daar, ja, papa daar. En dan ging ze een kusje op de foto geven.
0: Ja, dat is alles. Kan vaders boezemvriend van toen, Ronald Laschuit, iets toevoegen? Twee vrienden waren het uit Amsterdam-Oost. Ronald heeft met Margriet op het zand gewoond.

0: Feels Like Heaven uit Schotland. Fiction Factory. Moeder Lydia verloor haar eerste man Gerard Schmitz binnen een jaar nadat hun dochter is geboren. En ondanks dat ze een halve eeuw verder zijn, leeft de behoefte sterk aan herinnering van een beste vriend van toen, van Ronald Laschuit. Voor je dochter, ja, die toch ook 50 is?
1: Ja, bijna 50.
2: Wil ze dan niet zelf meepraten?
1: Nee. Ik heb het wel eens aan haar gevraagd. Nee, hoor, zegt ze, mam, raad maar, oké. Ja, en inmiddels de tweede vader is ook overleden. En dat, dus de stiefvader, om het zo te zeggen. Maar voor haar was dat de vader. Ze hebben veel meegemaakt, laat ik het zo zeggen.
2: Mm-hmm. Ronald Laschuit kan in deze dan belangrijk zijn?
1: Ja, ze wil het niet weten. Omdat, nou ja, stel dat hij niet gevonden wordt. Stel dat, ik bedoel, dat loop ik nu zelf. Ik ben er ook de hele dag mee bezig. Ik ben ook een beetje van dezelfde laatste dagen. Maar ja, dat heb ik er wel voor over, hoor. Hij zou ook 77, 78 zijn. Dat is tegenwoordig niet oud. Maar het is toch ook alweer op leeftijd. Dus ja, leeft hij nog?
2: Ja. Dat weet ik niet. En wat kan helpen? Hij heeft best een onderscheidende achternaam. Ronald Laschuit. En hier staat hij geschreven met dubbel S-C-H-U-Y.
1: Ja.
2: En dan een T.
1: Dat wist ik helemaal niet. Ik heb ook heel lang moeten denken van wat is zijn achternaam voordat ik hier aan begon. En dan schreef, want dan was ik het weer vergeten. Toen ben ik eigenlijk al mijn fotoalbums nog eens een keer gaan zoeken. En dat had ik al eens een keer bepaalde dingen gedaan. Dat ik dacht, nee hoor, het is er niet. En het is met recht, ik zeg het raar, of de duivel ermee speelt. Op het moment dat ik de eerste keer door jullie gebeld werd, had ik net een en kaartje in mijn hand van dat we verhoofd waren. En daar stond dus een tante van Ronald met goed de naam Laschuit geschreven.
2: Ja, dat was een mooi toeval. Google deze naam en je komt op een genealogie-site dit tegen. Deze achternaam is erg zeldzaam. Het is aannemelijk dat deze ongebruikelijke bijnaam Laschuit, die een achternaam werd, oorspronkelijk aan één persoon werd gegeven. Met andere woorden, alle dragers van deze achternaam zijn wel vrijwel zeker verre verwanten. Nou, Anne.
3: Ja, eitje toch? Dan hoeft er maar één Laschuit op te bellen en dan ben je er. Doe dat dus ook vooral op 0800 30 30 300. En gelukkig hebben wij tot die tijd ook altijd nog het Amsterdams archief. En daar popt een Ronald Edward Laschuit omhoog, geboren in 1948. En wij denken dat hij wel eens de man kan zijn die we zoeken vandaag, Lydia.
1: Oh, Ronald Edward. Nou, dat is al een heel eind. Dan zijn jullie wel heel dichtbij gekomen in ieder geval.
3: Ja, dat is aardig dat je dat zegt, maar dan zijn we er natuurlijk nog niet. Dit is alleen nog maar het archief en nu moeten we dichterbij zien te komen. Misschien gaat dat vandaag wel lukken via een dochter van Ronald. Nanda Laschuit heet zij. En zij runt namelijk B&B De Neshoeve in Ens, in de Noordoostpolder. En daar moeten we denk ik zomaar eens naartoe proberen te bellen. Als jij nou thuis denkt, nou vergeet die omweg, want ik ben veel sneller, want ik ken of ik ben Ronald Laschuit van een jaar of 78 uit Amsterdam en later het Zand. 0800 30 30 300. We hebben

0: ben niet meer bang. Hanna May en Bluff.
1: Word ik gezocht?
0: Moet jullie wachten, brief. Dochters van Anneke Zwarts. Jullie moeder was maatschappelijk werker bij het JAK. En daar is Marlijn terechtgekomen, lang geleden. En nu heeft zij een brief gevonden van jullie moeder, 5 kantjes lang, waarin ze haar betrokkenheid toont bij deze Marlijn die van huis wegliep. Het is een super lieve brief, in haar woorden, gericht tot haar vader.
2: Ja, toen ik die brief tegenkwam, dacht ik van, oh, wat zou dat fantastisch zijn als zo'n brief nog bij die dochters terecht zou kunnen komen. Weet je, die brief is wel aan mijn vader geschreven en het ging een klein beetje ook over mij. Maar het gaat, die hele brief is natuurlijk, ja, die laat zien wat zij te vertellen heeft.
3: Alsof je Anneke Zwarts dwars door de brief heen leert kennen. Ze is maar 45 jaar geworden, want in het jaar 1967 werd ze aangereden door een vrachtwagen. Ze liet 2 dochters na, met wie ze vermoedelijk in Dordrecht woonde. En Anneke Zwarts maatschappelijk werkster bij het JAK, samen met Ineke Blankenstein.
0: En jij hebt zo'n naam die van tijd tot tijd door het hoofd gaat. Marie-Louise Kind. Je komt uit Klingen. En je deelt een apart verleden met Jeannette uit Hogeveen. Zij las als kind een boek over een meisje dat zomaar een brief verstuurde naar een school in een stad en vroeg of iemand wilde terugschrijven. En dat inspireerde haar. Zij is ook gaan schrijven naar jouw school.
3: En zo vonden ze elkaar 60 jaar geleden, toen ze 12 jaar waren. Marie-Louise Klint moet dat nog weten. Ze schreef eens dat ze voor de deur heeft gestaan bij Jeannette in Drenthe, terwijl Marie-Louise daar ver vandaan woonde, want Klingen ligt in Zeeuws-Vlaanderen. De ene na de andere brief ging naar dit adres. Gravenstraat 106 in Klingen dus.
1: Word ik gezocht? 0800 30 30 300. Ja, 10 weken lang openbaart zich een verhaal uit het uitnodigende archief van 55 jaar Adres Onbekend. Een verhaal dat we nieuw leven inblazen in onze podcastserie Uit het Oog.
0: Irene was nog nooit in Nederland, maar ze is wel 100% Nederlands. Haar moeder Dora was getrouwd met Lodewijk, maar beide gingen vreemd. En moeder raakte zwanger van Lodewijks beste vriend. Ze vluchtte naar Amerika, waar dochter Irene het zekere voor het onzekere nam.
4: I took a DNA test because in my heart I wanted my papa Lodewijk to be my father because I look so much like him and my grandmother, his papa or his mother.
0: Yeah.
4: And so I thought that papa was my father, Lodewijk.
0: Yeah.
4: But the DNA says no.
0: Ja, DNA zegt je bent toch van Jeff. Wij vonden zijn dochters.
5: Hi.
4: Good evening.

0: suffer free. Zo klonk een toeka-hit in een raccoonrijk adres onbekend. Wij zoeken vaders beste vriend Ronald Laschuit.
1: En we hebben gebeld met B&B De Neshoeven in Ens en spraken daar Nanda Laschuit. Klopt het inderdaad dat haar vader Ronald Laschuit is en dat hij samen met Margriet van Amsterdam naar het Zand verhuisde?
2: Oeh, ja, dat zou kunnen, dat hij met Margriet... Maar ja, goed, Margriet was er voordat mijn moeder... Daarna is hij dus getrouwd met Silvia. Dat was natuurlijk mijn moeder, dus die verhalen ken ik wel. Maar wat daarvoor... maar alles klopt eigenlijk.
1: Ja, het Zand weet ze niet zeker, maar alles klopt. Dit is inderdaad de dochter van Ronald, Lydia.
3: Oeh. Oh, echt? Ja, dan... Is er in ieder geval nog hoop, natuurlijk.
1: Ja, dat is er zeker, want Nanda denkt dat het wel moet lukken om met Ronald in contact te komen in Lelystad. Hopelijk straks meer.
4: We hadden hem al bijna weggegooid, de zoektocht van Mark naar Jan de Roos. Vast een aardige man, hoor, daar niet van, maar een dienstkameraad, daar doen we niet aan. Maar nee, Jan was veel meer dan dat. Een waardevolle vriendschap gedurende 7 vette jaren. Ze gingen er samen op uit,

0: Bolen, meezingen met muziek en Mark was getuige op Jans huwelijk. Mark speelde daar zelfs een rol in.
1: Oh, Mark Verwiel, maak deze zin eens af, want zonder jou...
2: Natuurlijk niet door, ja.
1: Ja.
2: Ja, ja. Ja, zo heeft hij het me wel verteld. Hij zegt, en daarom ben jij mijn getuige.
1: En waarom was het anders niet doorgegaan?
2: Nou, het testosteron van een man zit nogal hoog af en toe. Er waren dames in Hilversum, geloof ik, bij die bowlingclub, waar Jan ook wel interesse in had.
1: Oh, hij was gewoon populair.
2: Ook, ja, zeker wel.
1: Ja, ik vertaal het in zijn voordeel, hè? Dat begrijp je.
2: Ja, ja. Ja. Nee, zonder meer. Ik heb tegen hem gezegd dat hij dat soort dingen niet moest doen. En blijkbaar heeft hij daar naar geluisterd.
1: Ja.
2: Ik vraag me wel af, is het nog een paar? Hè? Is het nog een stel? Ja.
1: Want ze trouwden in 1980?
2: Ja, 10-10-80.
1: 10-10-80, en daar was jij getuige?
2: Ja. En ik was een fotograaf van zijn trouwerij.
1: Maar waren jullie ook concurrenten in de liefde?
2: Nee, dat wil zeggen... We werden wel eens gezien als broers.
1: Leken jullie ook op elkaar?
2: Ja, we hadden wel iets van elkaar. De kleur haar. De mijne waren wat langer. Ik heb de militaire dienst met een aantal weken met een haarnetje moeten lopen. Dat was toen in die tijd.
1: Ja.
2: En de mijne die kwamen tot aan mijn schouder. En allebei een smal gezicht, blauwe ogen. En hij was gewoon wel een halve kop langer dan ik.
1: Oh ja, dat scheelt dan wel weer, hè?
2: Ja.
1: En in de militaire dienst die je aanroert, daar deden jullie allebei iets met de zieken?
2: Ja, ja. Op de ambulance. En op de ambulance kwam ik Jan dus tegen. Daarna heel veel plezier gehad samen.
1: Ja, want die vriendschap zette zich voort.
2: Ja, we zijn samen lid geworden van een bowlingclub in Hilversum. Daar hebben we een jaar competitie gespeeld.
1: Ja, klinkt op zich niet heel spannend.
2: Nee, maar was wel heel leuk. Jan trouwde 10-10-80 met Hedy. En mijn geheugen laat me dusdanig in de steek. Dat wil zeggen, haar achternaam, die weet ik echt niet meer.
1: Oh nee. En hoeveel Jan de Rozen ken jij?
2: Nou, we hebben zo vaak gezocht naar Jan. Als je dan Jan de Rozen ingeeft, dan komen er zo gigantisch veel tegen.
1: Dus jij zegt geen beginnen aan?
2: Daar is echt geen beginnen aan, nee.
1: Jammer.
2: En
1: wat zijn de herinneringen aan jullie uitgaansleven?
2: Ja, nou komt ineens die naam weer... schiet me naar te binnen van die kroeg waar ze dus Gino Vanelli draaiden. Dat was volgens mij Brutus. Was een klein smal straatje in Amersfoort. Een andere kroeg, daar weet ik de naam niet meer van. Maar volgens mij heette die kroeg waar Gino Vanelli zo intensief werd gespeeld. En dat hoorde je dus gewoon op straat.
1: Dus je werd gewoon doodgegooid met die muziek van Gino Vanelli als je daar langs...
2: Ja.
1: Denk je dat zoveel jaar later dat hij daar nog op zou kunnen aanslaan als we Gino Vanelli draaien?
2: Ja, zeker wel, ja.
1: En dan hebben we hier natuurlijk in de bak een aantal grote titels staan, zoals You Gotta Move en Wild Horses. Wat zou jij prefereren?
2: Ik denk We Gotta Move. Ik moet zeggen, ik heb hem inmiddels ook op mijn muzieklijsten staan een aantal keren. En ja, ik... Ja, dan komt ook die herinnering terug. En dat is ook de reden dat ik om nu zoiets heb van... Ja, we hebben het er al zo vaak over gehad, mijn vrouw en ik. Die herinnering komt iedere keer omhoog bij Gino Vanelli, ja.

0: gotta move. Nee, people gotta move. Jan de Roos uit Haarlem was ambulancebroeder en fysiotherapeut. Is hij ook geworden daarna. Hij is met pensioen inmiddels. Hij zou kunnen aanslaan op de gedeelde muziek die ontsteeg uit de kroeg. Muziek van Gino Vannelli, helpt dat al, Anne?
1: Nou, wie weet. Wat in ieder geval wel heel grappig is. Jan houdt van Gino Vannelli. En hij is getrouwd met Heidi Ravelli. Dat is die achternaam die jij niet meer wist. Nou ja, goed. Verder kregen we ontzettend veel goede tips binnen over Jan de Roos. En ik dacht, ja, dan hoef ik er eigenlijk ook niet langer omheen te draaien. We kregen Jans telefoonnummer. En Jan, de zoektocht is daarmee dus...
2: Ja, gelukt.
1: Ja, ik wou zeggen opgelost, maar gelukt. En Mark, vanaf de camping in Friesland is Jan de Roos. Dus hier voor jou.
2: Dat is Mark. Hey. Hallo.
3: Hallo. Dit had ik dus niet verwacht.
2: Ach, gastje, wat een mooie.
3: Jongen, jongen toch. Dat is gaaf.
2: Ja. Hey. Nou, ik was ontzettend verrast en blij toen ik een en ander hoorde. Want ik heb afgelopen periode wel dingen achter de rug en zo. En ja, hoe lang zit er tussen? 40 jaar of zo, weet ik veel.
3: Ja, zoiets. Ja, ik heb ook al wat achter de rug, maar daar gaat het niet om. De herinnering die blijft.
2: Ja, fantastisch. Maar
4: er zijn wel wat dingen van je teruggehaald, Jan.
3: Ja, zeker. Ja, Jan.
4: Zo zal ik 10-10-1980 niet vergeten.
3: Ik weet nog dat we een balpen kregen met die datum erin gegraveerd.
2: Ja.
3: Een parkerpen, weet je het nog?
2: Ja.
3: Jan?
2: Ja.
3: Ja, maar nee, de pen heb ik niet meer, maar de datum zit nog wel in mijn hoofd.
2: Nou ja, dat was ook de bedoeling, daarom hebben we die datum destijds gekozen.
3: Dat is stikleuk. Goh, wat vind ik dat.
4: En ben je nog bij Heidi?
2: Nee.
3: Ja, dat snap ik, ja.
2: Nee, dat is alweer 25 jaar geleden overgegaan en ben ik hertrouwd met Tony. Maar ik denk zeker... Ben jij nog met Franka?
3: Zo, dit jaar 50 jaar.
2: Kijk, ja, de tijd vliegt.
3: Ja. We gaan dus wat afspreken, hè?
2: Ja, 100%.
3: Iedere keer als we in de buurt van Haarlem kwamen... hadden we zoiets van... we moesten eigenlijk toch gewoon eventjes langs Jan kunnen rijden. En woon je nog in Haarlem, Jan?
2: Nee, in Amsterdam, Mark.
3: Amsterdam?
2: Ja. Buiten Veldert.
3: Nou, wij wonen nog wel in Brabant, maar we zijn ook wel een keer of 5 verhuisd.
2: Ja.
3: Dan spreken we met elkaar af. Hartstikke leuk.
2: Ja, gaan we doen, jongen. Hartstikke leuk. Ja, ik ben ontzettend blij dat je aan de telefoon bent. Heel bijzonder.
3: Ja.
2: Kijk er naar uit, Mark.

0: Jolene, pik mijn man niet van me af, zingt Dolly Parton in Jolene.
1: Het vertrek.
0: Zo vaak eindigt een zoektocht bij de DNA-databank. Paula en haar nieuwsgierigheid begonnen daar. Wie was haar vader? Wie ging in 57 om met moeder Ans Niehot uit Den Haag? DNA bracht ons voorlopig bij neef Adriaan van der Pol. Gea mist vriendin Tini en vond Tini's tante Leni het hart. En Jan de Roos is ook weer terug. Lydia verloor haar man en kreeg een dochter. En die dochter kent haar vader Gerard vooral van een foto, niet van de verhalen. Maar vader had een grote vriend op school al, op de vervolgopleiding, Ronald Laschuit. Kan hij vader, die in de jaren 70 stierf, meenemen naar nu?
2: Nou ja, wij spraken net al Ronalds dochter Nanda in Ens. En zij zou de boodschap aan haar vader doorgeven. Dus ja, achter de schermen waren natuurlijk alle ogen gericht op de telefoon. En Lydia, hij heeft ons gebeld. Ronald is gevonden.
3: Ja. Oh, het gaat allemaal wel. Ja, wat een verrassing.
2: Ja, verrassing is het zeker. En we gaan het nog mooier maken. Want Ronald, die is hier hartstikke blij mee. Die wil jou heel graag spreken over Gerard. En dus is hier voor jou vanuit Lelystad, Ronald Laschuit.
3: Zo, nou, daar schiet ik wel even vol van.
4: Hoi. Ja, ik ben Ronald.
3: Nou, die stem klinkt nog als 50 jaar geleden volgens mij.
4: Ja, ja, hè. Dat is weinig veranderd, denk ik.
3: Wat leuk. Oh, wat geweldig, Ronald.
4: Ja, echt heel apart, hè. Ik vond het ook echt heel apart.
3: Ja.
4: We hebben een heerlijke tijd gehad samen, hè.
3: Ja.
4: Maar het is alleen jammer dat we elkaar uit het oog verloren zijn. Het is eigenlijk best triest.
3: Ja, achteraf wel. En dat voel ik mezelf ook wel debet aan. Dat ik denk van, goh, waarom heb ik dat laten schieten? Maar ja, er is bij mij natuurlijk of, ja, toen al veel gebeurd doordat Gerard al zo jong is overleden.
4: En,
3: ja, nou ja, daarna ben ik na 7 jaar nog een keer getrouwd. Die is ook overleden. En daarna heb ik een relatie gehad en die is ook overleden. Dus,
4: dat zit je niet mee.
3: Nee, maar ja, voor de rest ben ik gelukkig gezond en ook wel optimistisch, hoor. Maar moet ik eerlijk zeggen, dat mijn dochter, die heeft dan wel eens van, goh, begint er nu meer moeite mee te krijgen dat ze de vader niet gekend heeft. Maar ze wil hier tot nu toe niet aan meewerken, hoor. Maar als ik er wat meer ga vertellen, uiteraard wel.
0: Ronald, waarom was hij zo'n goede vriend van jou?
3: Ja.
4: Ja, want we hadden een klik met elkaar. Ik weet niet hoe dat kan. Ja.
3: Ja.
4: Hij was natuurlijk heel serieus. En ik was, hoe moet ik zeggen? Ik zie het morgen wel. Of, hij was extreem leergierig, laat ik het zo zeggen. En ik was heel makkelijk. En dat, zo hielp hij mij heel erg met bepaalde dingen. Waardoor ik ook wat meer interesse kreeg in leren en dat soort dingen. Ja, snap je zoiets?
0: Ja. Dus hij heeft jouw carrière gered?
4: Hij heeft best wel mijn carrière gered, absoluut. Want ik heb door hem met examen, hè, van hij moest weer tekeningen maken, kostenvergrotingen. En nou, ik vond het een verschrikking. Hij zegt, ik heb het al klaar. Hij zegt, als je het een beetje verandert en andere bedragen en andere vormen van tekeningen erbij doet, dan valt het helemaal niet op. Zo was hij. En dan heb ik even goed een goed cijfer gehaald. Door hem.
3: Ja.
0: En jullie gingen samen op vakantie naar Italië.
4: Ja.
0: Weet jij nog dat hij daar Lydia, die je nu aan de telefoon hebt, tegenkwam?
4: Ja, dat weet ik nog. Want ik zit met die foto's, kan ik haast niet meer vinden. Maar ik weet nog goed dat we met twee meisjes en twee jongens, met Gerard, ik en...
3: Ja,
4: met mijn vriendin,
3: de
4: Rina. We zaten op een muurtje.
3: Ja.
0: En toen dacht jij, die twee gaan elkaar vinden?
4: Nee, dat weet ik niet. Ja, er zat wel wat in, ja.
0: Ja. Dat had je goed gezien.
4: Ja, inderdaad, maar dat dacht ik ook met de meisje wat ik toen had. En dat is nou niks geworden. Oh, dus, ja. Zeg maar. Dus. Maar dat vind ik wel leuk dat het toen wel wat geworden is met hun, ja.
0: Ja.
3: Ja.
0: En nou praten jullie met elkaar over hem.
4: Ja.
0: En wat denk je, Lydia? Is dit iets om met je dochter te gaan delen nu?
3: Ja, ik zit met dikke tranen.
4: Ja,
3: ik vind het wel bijzonder.
4: Het is best heel emotioneel. Ja.
3: Ja, het is geweldig. Dat ga ik zeker met mijn dochter delen. Dat is zo bijzonder.
4: We kunnen een afspraak maken, hoor, om een keer elkaar te zien, hè?
3: Ja, zeker. Dat graag. Nou, laat ik je niet meer schieten, hoop ik.
0: Dat gaan we wel even met jou doen. Nog 4 keer adres onbekend dit seizoen. Dat is weinig, maar ook heel juni. Tot volgende week.

0: Indian, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indian Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Elke maandag pas ik op mijn kleindochter Evie. We hebben het altijd zo leuk samen. Ik zorg met alle liefde voor haar. Maar wie zorgt er straks voor mij?
2: Dat doen we samen, met Omring. Want met de thuiszorg van Omring krijg je net dat beetje extra ondersteuning wanneer het nodig is. Kijk op omring.nl/thuiszorg.
3: Wil jij deze voetbalzomer heel voordelig adverteren? Profiteer dan snel van deze unieke kans. Voorspel één of meerdere wedstrijden van het Nederlands elftal en score! Het was nog nooit zo makkelijk om het podium te pakken. Ga deze zomer voor de winst met NH Media. Kijk snel op regioimpact.nl. Regioimpact.nl.
4: Beleef Haarlem op een unieke manier vanaf het water met Smitje Canal Cruises. Vaar mee en ontdek zo de hele stad. Tickets bestellen voor de leukste rondvaart van Haarlem of varen met een groep privé. Wij hebben diverse smaakvolle arrangementen voor u. Bekijk ze snel op smitjekanaalcruises.nl of bel 023 535 7723. Smitje met DT.
3: Win deze zomer een gratis reclamecampagne. Ga snel naar regioimpact.nl.
5: Alsof je een ruimtewandeling maakt. Ontdek het werk van kunstenaar Steve McQueen in de Pont Museum Tilburg. Tickets, depont.nl.
6: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil de toren van Pisa, de ander een toren van Pita's. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
7: Goed isoleren en energie besparen? Dat kan met kunststof kozijnen van Creon. Zo berekend, eenvoudig besteld.
6: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Faro, de ander wil Faro's. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
8: Everyone from left to right, van Holland komt eraan. Go left!
9: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij aankoop van actieproducten ontvang je nu één gratis pakje met emblemen om jouw juichjack te personaliseren. Dat is de ja van Jumbo.
10: Bij Transavia is ook deze zomer de prijs waarvoor je boekt, de prijs waarvoor je vliegt. Geen verrassingen achteraf, dat vinden wij niet normaal. Gewoon.
11: Je opent de deur. Buiten komt meteen naar binnen. Voor even logeer je midden in beschermde natuur. Buitenleven. Bijzondere vakanties in beschermde natuur. Kijk op buitenlevenvakanties.nl.
12: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
13: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
11: Ervaar het geluksvogelgevoel. Buitenlevenvakanties.nl.
14: Ik ben Ina en we wonen in Horen.
15: Ik ben Sam van Haaster. Ik heb geen vaste woonplek, want mijn woonplaats is mijn schip.
16: Ik ben Kirsten, kom uit Goed.
17: Ik ben Joep uit Beverwijk.
18: Thuis in heel Noord-Holland.
19: Het is 2:00.
20: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Tijdens de marathon van Groningen zijn diverse hardlopers onwel geworden, verdeeld over de hele route. Sommige deelnemers moesten hun wedstrijd voortijdig beëindigen. Het exacte aantal deelnemers dat in het probleem is gekomen is onduidelijk. De veiligheidsregio zegt dat er te weinig ambulances zijn voor het aantal mensen dat onwel is geworden. Hoewel het vandaag minder benauwd is dan de voorgaande dagen, is het met 20 graden nog altijd drukkend warm in Groningen. Bij de rellen gisteren in Parijs, na de overwinning van Paris Saint-Germain in de Champions League, is 1 dode gevallen. Ook raakte een tiener zwaar gewond. Hij ligt in coma. Het OM zegt dat er bijna 300 mensen zijn aangehouden. Een deelburgemeester van Parijs wil dat er een verbod komt op bijeenkomsten op de Champs-Élysées voor de viering van de overwinning. Die is vanmiddag, tijdens een eretocht voor de spelers van de club. De deelburgemeester spreekt van een stedelijke guerrilla-oorlog. Zij vindt dat de staat moet erkennen dat het grote mensenstromen niet kan beheersen en grote bijeenkomsten moet verbieden. Israëlische troepen hebben kasteel Beaufort in Libanon ingenomen, dat nog dateert uit de tijd van de kruisvaarders. Het is in 25 jaar tijd het diepste punt dat Israël inneemt in het land. Het ligt op een strategische plek langs de rivier Litani. Israël zegt dat het nodig is zover op te rukken om aanvallen van Hezbollah te voorkomen. Tijdens de nacht tegen seksueel geweld is een recordbedrag opgehaald van ruim 300.000 euro. Aan de tocht, een mars door Rotterdam, deden bijna 2300 wandelaars mee, onder wie de Rotterdamse burgemeester Carola Schouten. De deelnemers liepen langs plekken waar vrouwen zich onveilig voelen. Het weer er nog. In de middag vallen vooral in het oosten een paar buien, plaatselijk ook met onweer. In het westen wordt het een graad of 19, in het oosten maximaal 25. Vanavond trekken de buien weg. Morgen schijnt de zon regelmatig, dan wordt het ook maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
17: Wat hoor ik nu? Rijd je een Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
19: Dit is een uittip.
21: Ben jij klaar om een tijdreis te maken? Beleef de 16e eeuw in de historische binnenstad van Alkmaar tijdens Kaaskoppenstad op 6 en 7 juni. Koop je tickets online via kaaskoppenstad.nl.
19: Dit was een uittip.
17: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Ursen Barten in Heemskerk, Purmerend, Schagen of Zwaag?
22: Last van lekkage? Dakpannen gebroken door stormschade? Of toe aan een compleet nieuw dak? Bel Rebo Dakwerken voor een vakkundig en vrijblijvend advies in heel Noord-Holland. Bel 0299 714 352. Of neem een kijkje op rebodakwerken.nl.
23: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
24: Je opent de deur. Buiten komt meteen naar binnen. Voor even logeer je midden in beschermde natuur. Buitenleven. Bijzondere vakanties in beschermde natuur. Kijk op buitenlevenvakanties.nl.
25: 1 op de 4 mensen overlijdt aan trombose. Trombose is een bloedprop die kan leiden tot een longembolie, hersen- of hartinfarct. Daarom, stop de prop. Stop trombose. Ontdek hoe op trombosestichting.nl.
24: Ervaar het geluksvogelgevoel. Buitenlevenvakanties.nl.
26: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
13: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
27: De hoogste jackpot van Nederland? Die wil je niet missen. En je doet al mee voor 2 euro. Pak nu die kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl.
28: Zoveel money!
27: Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
29: Hé, hey, wacht even. Hier staat alleen wel dat bouwbedrijf Uilendonk BV failliet is.
30: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld hoe een bedrijf er financieel voor staat. KVK. Hou vast voor ondernemers.
31: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot 300 euro korting per persoon. Op sunweb.nl.
32: De Muziekmiddag.
33: Met Willian van der Locht.

0: je raadt het al, hè? Het liedje gaat over echte vriendschap.
1: De Muziekmiddag.
0: NH. De mannen van de Voortop zagen het liedje in 1966 helemaal niet zitten toen ze het eenmaal hadden opgenomen. Maar een platenbaas was heel stellig, die besliste anders, want die bracht het op single uit. En je raadt het al, het werd hun grootste hit. Reach Out, I'll Be There, de Voortops. Goedemiddag Noord-Holland, je luistert naar de Muziekmiddag die weer bol staat van bekende en minder bekende hits uit de jaren 60, 70 en 80. Ik ben William en die draait straks een Al Green liedje voor je, die in de uitvoering van deze dame die ik ga draaien een veel grotere hit werd. Meer sleep ik je mee naar 1978. Het gaat over de vechtscheiding tussen Mick en Bianca Jagger. Dit is Miss You, de Rolling Stones.

Ja, dat was natuurlijk een heel verhaal, want na haar heftige scheiding van Ike Turner, je kent het verhaal wel, was Tina begin jaren 80 nagenoeg afgeschreven door de muziekindustrie. En ze trad alleen nog maar op in van die kleine loungebars, hotels, casino's, om haar schulden af te betalen die ze loop de jaren had opgebouwd. Maar dankzij deze cover veranderde alles voor haar. Het werd namelijk een gigantische hit in Europa en in Amerika, waarna haar platenlabel met spoed de opdracht gaf voor een heel album. En de rest van de geschiedenis kennen we natuurlijk. Je hoorde Tina Turner en Let's Stay Together. Laat me nog even weten, hè, wat je leuk vindt uit de jaren 60, 70 en 80. Maakt mij helemaal niet zoveel uit. Stuur maar een mailtje. Muziekmiddag@nhradio.nl.

Er is opnieuw een gigantische hit. Billie Jean, Michael Jackson. Dat komt natuurlijk door die bioscoopfilm Michael. Die film dreigt inmiddels de grootste bioscoopfilm aller tijden te worden. Ja, wie had dat ooit gedacht? En zijn muziek is eigenlijk weer terug van nooit weg geweest. Mijn eerste singeltje kocht ik toen ik 12 jaar oud was. Van mijn verjaardagsgeld, dat schrijft Yvonne. Mijn moeder kon het liedje wel waarderen. Maar mijn vader die vond het vreselijk. Ik draaide het liedje helemaal stuk op de oude pick-up van mijn veel oudere broer. Kun jij me terugbrengen naar het leven in Schagen in 1969?

Het is de grootste hit voor Patti LaBelle in de band LaBelle en Lady Marmalade. En toen ze die iconische Franse zin destijds zong, had ze werkelijk geen idee, vertelde ze later. Ze sprak namelijk geen woord Frans en ze wist niet dat ze vroeg: wilt u vanavond met mij naar bed gaan? Pas toen het nummer een gigantische hit werd en een nonnenkoor produceerde, die begon echt te rammelen, zeg maar, tegen de tekst. Legde iemand aan haar uit wat het uiteindelijk betekende, wat ze nou eigenlijk zong. Patti die schrok zich natuurlijk rot, maar kon er achteraf ook wel hard om lachen. En ze had natuurlijk ook een dikke hit op zak. Hè. Dat was natuurlijk ook een enorme hit in Frankrijk. En die Fransen die konden er uiteindelijk ook wel een beetje om lachen. Zowel om de tekst als de uitspraak. Je luistert naar de muziekmiddag van Anna met nu een plaat die je niet meer zo vaak hoort, maar wel lekker is. Het was een kleine hit voor de band Modern Romance.

dit mooi. Het was eigenlijk een break-up liedje, want de liefde was op. Hij had inmiddels alweer lang en breed een andere vrouw. It's too late, je hoorde Carole King, die samen met haar ex toen toch heel wat grote hits de wereld inschreef. Wat dacht je bijvoorbeeld van You Make Me Feel Like a Natural Woman van Aretha Franklin? The Locomotion, You've Got a Friend. En zo kan ik nog wel uren doorgaan. Grote en kleine hits uit de jaren 60, 70 en 80 draai ik voor je tot 5 uur vanmiddag. En dit was helemaal gesingeld, maar gewoon een los liedje op de LP Doris Day en andere stukken. Maar het is in de loop der jaren toch wel uitgegroeid tot een van de meest geliefde Doe Maar liedjes. Het gaat vooral over het losse moraal in de jaren 80. Doe Maar fan van het eerste uur, Ellie Broeren, wil deze heel graag horen.

Laat de liefde maar komen. Keep it coming, love. Je hoort de vrolijke muziek van Casey en de Sunshine Band. 1977 was dat alweer. Straks hoort het NOS Journaal van 3 uur. En daarna ben ik gezellig bij je terug. Tot zo.

0: Wil jij deze voetbalzomer heel voordelig adverteren? Profiteer dan snel van deze unieke kans. Voorspel één of meerdere wedstrijden van het Nederlands elftal en score. Het was nog nooit zo makkelijk om het podium te pakken. Ga deze zomer voor de winst met NH Media. Kijk snel op regioimpact.nl. Regioimpact.nl.
1: We hebben steeds langer zorg nodig. Om nu en in de toekomst goede zorg te kunnen blijven geven, zijn nieuwe manieren van zorg belangrijk. Jeffrey stelt via een app vragen aan zijn huisarts.
2: Dat scheelt mij een reisje naar de praktijk.
1: En het scheelt de huisarts een hoop tijd.
3: Zo hou ik ruimte voor andere patiënten.
1: Ook in jouw omgeving zijn mensen bezig met nieuwe manieren van zorg. Doe jij ook mee?
0: Win deze zomer een gratis reclamecampagne. Ga snel naar regioimpact.nl.
4: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel nu op vitepro.nl.
5: Interesse in een scootmobiel die verder kan, bijzonderder is, breder is en sneller is. Ga dan naar Scootmobiel Amsterdam aan de HJE Winkenbachweg 99. Welkom.
6: Summer Sale bij Bureau Scambrit. Boek nu je rondreis door Noorwegen of Zweden en ontvang tot €200 korting. Ontdek alle aanbiedingen op bureauscambrit.nl.
7: Nu bij Velderhof. €10 leeftijdskorting per levensjaar.
8: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke.
9: Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen.
8: Oké, we gaan.
10: Voordat ik hier manager werd, hadden ze elke dag om 4 uur een middagdip. Nou, bij mij niet hoor, moet je ze nou toch horen? Nee, we gaan zeker niet naar huis, lekker team! Dipje, 4 uur kuppensoep.
11: Ga op je dooie gemak of met een ongelofelijke gang naar witte steriele museumzalen, groene tuinen, hoge muren en houten vloeren, naar het topje van een kasteeltoren of naar de krochten van een archief. Naar bloeddorstige dieren met spierwitte tanden, naar onzichtbaar krioelende microben ergens op een stuk giraf, of, eens voor de verandering, naar iets dat eens een keer niet leeft. Iets van bijvoorbeeld vreselijk koud marmer. Iets dat geen mening heeft. Iets totaal abstracts. Of naar schilderkunst, Rembrandt en ogen. Ogen zo echt dat je het niet kan geloven. Ga naar wat je nog niet snapt of normaal gesproken zou afkeuren. Maar ga zoals jij wil met de museumkaart.
12: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af met 20% korting. ANWB en gaan.
13: Ik ben Jasper en ik kom uit Aalsmeer.
14: Ik ben Ludo uit Opdam.
15: Ik ben Mirjam uit Den Helder.
16: Ik ben Harme, ik kom uit Amsterdam.
17: Ik ben Anna uit Purmerend.
18: Ik ben Christian uit Amstelveen.
19: Thuis in heel Noord-Holland.
20: Het is 3 uur.
21: Wannick Sampersen met het NOS Journaal. Bij een aantal marathons in het land zijn deelnemers onwel geworden door de hitte. In Groningen werden 7 mensen niet goed. 2 lopers zijn naar het ziekenhuis gebracht. De anderen konden ter plekke worden behandeld. Bij de marathon in Amersfoort werden ook 2 deelnemers onwel. In Houten ging het mis bij een loper van de Utrechtse marathon. Een jongen die gisteren uit het water werd gehaald bij de Maarseveense plas in de buurt van Utrecht is overleden, heeft de politie laten weten. Gistermiddag kregen de hulpdiensten melding binnen dat er iemand te water was geraakt en werd met een duikteam, een helikopter en drones naar het slachtoffer gezocht. Niet veel later werd de jongen uit het water gehaald. Hij is nog gereanimeerd en naar het ziekenhuis gebracht, maar hulp mocht niet meer baten. Minister Velbrief gaat de komende dagen in de Tweede Kamer praten over een soort sociaal akkoord voor de arbeidsmarkt en economie, zei hij in tv-programma Buitenhof. Daarbij wil hij vooral kijken naar oplossingen en het nog niet over geld hebben. Omdat de coalitie in de Kamer geen meerderheid heeft, is de steun van oppositiepartijen nodig. Donderdag debatteert de Kamer over de vastgelopen gesprekken met de vakbonden over sociale zekerheid. De bonden eisen dat de plannen voor een versobering van de WW- en WIA-uitkeringen helemaal van tafel gaan. Een petitie tegen rokende en vepende influencers is al duizenden keren ondertekend. De 19-jarige Boytanus uit Geertruidenberg is de petitie begonnen. Hij ergerde zich aan influencers en artiesten die op sociale media foto's en video's delen waarop ze roken. In de petitie roept hij onder meer de autoriteit Consumentenmarkt op om in te grijpen. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. In het oosten zijn er buien met kans op onweer. Van west naar oost is het 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Het nieuwe theaterprogramma van Theater De Vest is bekend en staat bomvol mooie voorstellingen en concerten. Boek snel kaarten voor onder andere Pieter Derks, Dolf Jansen, Sarah Kroos, The Bodyguard en Top 2000 Live via theaterdevest.nl.
14: Beste Theo, ik heb vandaag een lange wandeling gemaakt naar de Noorderkerk. Daar zag ik een oude vrouw die me zo deed denken aan die ene Eds van Rembrandt. Een vrouw die bij het lezen van de Bijbel in slaap gevallen is.
22: Twee grote schilders in de Noorderkerk. Reserveren? Ga voor tickets naar Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
23: Elke maandag pas ik op mijn kleindochter Evie. We hebben het altijd zo leuk samen. Ik zorg met alle liefde voor haar. Maar wie zorgt er straks voor mij?
24: Dat doen we samen, met Omring. Want met de thuiszorg van Omring krijg je net dat beetje extra ondersteuning wanneer het nodig is. Kijk op omring.nl/thuiszorg.
25: De wereld rond in 80 dagen? Echt niet. Wij doen het in één dag bij Park Blankendaal in Tuitjehoren. Reis tussen de kangoeroes in Australië tot de giraffen van Afrika. Dierenpark Blankendaal. Kom langs en ontdek de wereld.
26: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
27: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach, een nies, een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
26: Rijd je motor? Kies dan de motoronderbroek van Bikeboxer. Bikeboxer.nl.
27: Vier het leven intens. Vertrouw op Attens. Attens met ds.nl.
28: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
29: Nu bij Zeeman, dames singlets 3 voor €7. En kinderhemdjes 3 voor €6. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
30: Bruno. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 e-tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
31: Dit is een ziekmakende bacterie. Zo te horen heeft hij niet het beste met ons voor. En wij worden steeds minder weerbaar. Daarom is het belangrijk dat je weet hoe je infecties kunt voorkomen. Kijk wat je kunt doen op sameninfectieveilig.nl. Voor elkaar tegen infecties.
32: De Muziekmiddag.
33: Met William van der Locht.

0: Ze waren dik bevriend met Brian Wilson van de Beach Boys. En die had ze ook geholpen.
1: NH. Van 2 tot 5.
2: De Muziekmiddag.
1: Muziekmiddag.
0: Ja, vandaar dus, hè, die vriendschap hoor je duidelijk terug in deze grote hit van Jan en Dean. Surf City en die Woody waar ze over zingen in dit liedje is een auto met van die houten zijpanelen. En het was begin jaren 60 niets anders dan een spotgoedkope oude tweedehands auto. En surfers kochten ze massaal, hè, omdat er genoeg ruimte was om die surfplanken in te laden. En inmiddels ben ik begonnen aan het tweede uur van de muziekmiddag. Tof dat je erbij bent. Ik ben William en straks draai ik een plaat waarvan ik zeker weet dat je de radio ietsje harder gaat zetten. Maar eerst hoor je een liedje over de pret sigaret van Rita Marley.

0: Arme boksen hier in de studio.
1: Lekker, hè?
0: Oerend hard, normaal.
2: En terug naar
3: 60, 70 en 80.
2: De Muziekmiddag.
3: De Muziekmiddag.
0: Ja, dan wil ik het toch nog even hebben over voor de tijd van de band Normaal. Want toen zong vrijwel elke Nederlandse rockband in het Engels of in het heel beschaafd netjes Nederlands. En toen Normaal in het Achterhoeks over bier, tractoren, motorrijden, mooie wieven begon te zingen, wisten de Hilversumse radio eigenlijk niet zo goed wat ze erbij aan moesten. De term boerenrock was inmiddels geboren en de hoofdpersonen uit dit liedje, Bertus op zijn Norton en Tinus op zijn BSA, zijn geen verzonnen personages hoor, wel nee. Benny Joling baseerde hen op twee echte motorvrienden uit de Achterhoek, Bertus van der Pol en Tinus Elverink. Het tragische ongeluk aan het einde van het liedje is gelukkig wel grotendeels fictief. De echte mannen leven na het uitkomen van de hit nog lang en gezond door. Laat me nog even weten wat je leuk vindt, hè, uit die prachtige jaren 70 en 80. Stuur me een berichtje op muziekmiddag@nhradio.nl. Weet je wat? We doen het even wat rustiger aan met Everything But The Girl.

echt een dagtekort. Kerk dat gevoel een beetje, joorde de Beatles op en na, Eat Deze Week. Over ruim een half uur wandelen we samen 31 mei 1984 binnen. Wat stond er vandaag in die top 3? Nou, we maakten toen bijvoorbeeld kennis met een nog piepjong Amsterdams jochie. En je weet misschien al over wie ik het heb en of je vermoeden klopt. Dat hoor je natuurlijk straks allemaal. Uit hetzelfde jaar, 1984, maar geen top 3 notering is deze. Ah, dat is wel een lekker liedje. Het is First Choice.

0: Ja, lekker vrolijk, hè?
1: Je hoorde de Nolans, die hun carrière begonnen als de Nolan Sisters. En die begonnen, ja, je raadt het natuurlijk al, volledig uit zussen. Enorm muzikaal gezin kwamen ze uit, met maar liefst 8 kinderen. Op deze Attention to Me hoorde je de zussen Bernie, Linda, Marine en Colleen. En deze dames, ja, ik geloof het zelf ook bijna niet, maar het schijnt wel te kloppen, waren in Japan dus groter dan de Beatles, hè. Ze wisten daar maar liefst 12 miljoen platen te verkopen. Dit is de muziek met de Van en H. En soms zijn er van die liedjes die helemaal geen hitparadenotering nodig hebben om later uit te groeien tot klassiekers. Walking on Sunshine van Courtney and the Waves is een voorbeeld, maar deze ook. Deze plaat heeft nooit de hitlijst gezien in ons land, hè? Hebben we laten liggen. Ik heb het over deze prachtige plaat van Michel Fugain.

hoorde de enige hit voor Michael Cimbello, Maniac. Het nummer werd genomineerd voor een Oscar voor beste originele nummer. En toch mocht Cimbello het gouden beeldje niet mee naar huis nemen. Hij werd namelijk in datzelfde jaar 1983 verslagen door de allergrootste hit van exact dezelfde film. Flashdance, What a Feeling, van Irene Cara. Hey, ik wil nog even wat van je weten. Hè. Voor welk liedje stapte jij vroeg op je fiets of op je brom... of zat je in zo'n rokerige stadsbus onderweg naar de platenwinkel? Welk liedje was dat? Wat was je eerste single die je kocht of kreeg? Ja, dat is toch iets bijzonders, laten we eerlijk zijn. Laat me dat even weten en stuur me een berichtje op muziekmiddag@nhradio.nl. Herman van Wissen, je stuurde me een paar weken geleden al een mailtje. Jij wilde heel graag Dave Barry horen. Geen probleem natuurlijk. Dan krijg jij Dave Barry.

Ja, die band die had dus een bloedhekel aan discomuziek. Maakte vervolgens doodleuk een anti-disco plaatje, maar wel geheel natuurlijk in de discostijl. En je raadt het al, het werd een allergrootste hit. Ze kwamen er nooit meer vanaf. Hans van den Burg in Grupo Sportivo, Disco Really Made It. Straks heb ik zomerse rock van een man die de rock and roll zo'n beetje naar Nederland bracht, of in Nederland uitvond. Maar eerst heb ik hier Billy Idol voor je.

0: Ja, ik weet het niet hoor, maar ik bedoel, je zal maar Angeline geheten hebben in 1973.
1: NH. NH.
2: NH.
1: NH.
2: Hits uit 60, 70 en 80.
1: NH.
2: De muziekmiddag.
3: De muziekmiddag.
0: Ik denk dat je het als meisje behoorlijk vaak naar je hoofd geslingerd kreeg. Je hoorde Peter Koelewijn, die stond ermee in de top 10 in dat jaar. Het grappige is, dit kon gewoon op de radio, hè, 1973. Het nummer werd nauwelijks gecensureerd. Peter Koelewijn verpakte de tekst zo vrolijk tong-in-cheek dat de radio-dj's er toch wel een klein beetje de humor voor in zaten. Het liedje werd gewoon massaal gedraaid op de radio. Dit is de muziek met de Van den A en de LP van Cyndi Lauper. Ja, die was al zo goed als klaar, maar er moest nog één liedje bij van de producers. Je kent dat wel, die gasten zijn natuurlijk nooit tevreden. En Cyndi die ging gewoon aan de slag. En terwijl ze brainstormde over het thema, bladerde Cyndi door een televisiegids. Haar oog viel op de titel van de science fiction film Time After Time. Ze vond de woorden zo ritmisch klinken dat ze besloot om er een liedje omheen te bouwen.

0: We hebben steeds langer zorg nodig. Om nu en in de toekomst goede zorg te kunnen blijven geven, zijn nieuwe manieren van zorg belangrijk. Nora leert hoe ze zelf haar bloeddruk kan meten.
1: Zo heb ik minder zorg nodig en blijf ik langer zelfstandig.
0: En Alex helpt zijn buurvrouw zich voor te bereiden op een gesprek met haar arts.
2: Zodat zij weet welke vragen ze wil stellen.
0: Ook in jouw omgeving zijn mensen bezig met nieuwe manieren van zorg. Kijk wat het beste bij jou past.
3: Dit is een uittip.
4: Ben jij klaar om een tijdreis te maken? Beleef de 16e eeuw in de historische binnenstad van Alkmaar tijdens Kaaskoppenstad op 6 en 7 juni. Koop je tickets online via kaaskoppenstad.nl.
3: Dit was een uittip.
5: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
6: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Een gezond lijf begint bij jezelf. En Vitepro helpt je daarbij. Vitepro bevat namelijk vitamine D voor je spieren en Boswellia serrata voor je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
5: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Stam in Bussum.
6: Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
7: Nooit meer je kozijnen schilderen? Bestel topkwaliteit kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon
8: kozijnen. Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
9: Je opent de deur. Buiten komt meteen naar binnen. Voor even logeer je midden in beschermde natuur. Buitenleven. Bijzondere vakanties in beschermde natuur. Kijk op buitenlevenvakanties.nl.
8: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
9: Ervaar het geluksvogelgevoel. Buitenlevenvakanties.nl.
10: Nu bij Zeeman. Herenhemden, 2 voor €6,50. En heren shorts, 2 voor €20. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
11: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent en je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
12: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
13: Ik heet Jan Pieter, ik ben echt niet geboren, maar woon wel al 30 jaar in Uithoren.
14: Met de radio in mijn oren en ik lekker de Purmer door. Groetjes Rita.
15: Thuis in heel Noord-Holland.
16: Het is 4 uur.
17: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Het kabinet wil Europese ontwikkelingshulp aan Sierra Leone blokkeren omdat het niet opschiet met de uitlevering van drugscrimineel Jos Leidekkers. Dat zei justitieminister Van Wil in Buitenhof. Volgens hem levert diplomatieke druk te weinig op. Van Wil noemt de arrestatie van Bolle Jos een van zijn grootste prioriteiten. De crimineel is in Nederland en België tot zeker 80 jaar cel veroordeeld voor drugshandel. Bij een aantal marathons in het land zijn deelnemers onwel geworden door de hitte. In Groningen werden 7 mensen niet goed. 2 lopers zijn naar het ziekenhuis gebracht. De anderen konden ter plekke worden behandeld. Uit Drenthe en Overijssel waren ambulances opgeroepen om te helpen. Inmiddels is de situatie stabiel. Bij de marathon in Amersfoort werden ook 2 deelnemers onwel. In Houten ging het mis bij een loper van de Utrechtse marathon. Een jongen die gisteren uit het water werd gehaald bij de Maarseveense plassen in de buurt van Utrecht is overleden, heeft de politie laten weten. De jongen is nog gereanimeerd en naar het ziekenhuis gebracht, maar de hulp kwam te laat. De recreatieplas blijft vandaag dicht. Een 87-jarige vrouw in Engeland heeft bijna 70 jaar een bom in haar tuin gehad. De Britse politie heeft die gecontroleerd laten ontploffen. De vrouw uit Norwich zei dat gasten er op feestjes altijd mee speelden. Haar zoon had het explosief als kind mee naar huis genomen en haar man, een ex-militair, had haar verzekerd dat het om een lege huls ging. Dat dat niet zo was, kwam aan het licht toen de vrouw een student vroeg onkruid te wieden in haar tuin. Hij vond het explosief en belde de politie. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. In het oosten zijn er buien met kans op onweer. Van west naar oost is het 19 tot 25 graden. Vanavond trekken de buien weg. Morgen geregeld zon, landinwaarts kan een bui vallen. Het wordt opnieuw maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
18: Hallo, Mulder, Theo Mulder. U weet wel van Bandgarage Amstelveen. Wij zijn KGM-dealer. En nu zijn er diverse nieuwe modellen. Zoals de KGM Taurus EVX. Een station met de ruimte van een SUV. Elektrisch, 460 kilometer. Trekgewicht 1500 kilogram. Vanaf 41,250. 10 jaar garantie. 1 miljoen kilometer op het accupakket. Het is een geweldige auto.
5: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
18: Hallo, Mulder, Theo Mulder. Wilt u misschien wel een echte stationwagen? Nou, die hebben we toevallig van KGM. Stoere stations voor een goede prijs. Kijk op bandgarage.nl.
5: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Corsuizen en Van Wouwen in Hoofddorp.
19: Alsof je een ruimtewandeling maakt. Ontdek het werk van kunstenaar Steve McQueen in de Pond Museum Tilburg. Tickets, depond.nl.
20: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
21: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
22: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
21: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
22: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
23: Het Holland Festival is in juni weer door heel Amsterdam te beleven. Met meer dan 100 voorstellingen op 23 locaties is er voor ieder wat wils. Van experimentele dans en meeslepend theater... tot live uitvoeringen van bekroonde filmmuziek en gratis opera in het park. Laat je verrassen, verwonderen en verleg je grenzen. Koop nu je kaarten op hollandfestival.nl.
24: Muziekmiddag
25: met William van der Locht.
26: Gezellig.
25: De top 3 van
26: 31 mei
25: 1984.
26: Herman van Veen schreef het liedje en Danny die was nog maar 12 jaar oud en speelde de sterren van de hemel in de film.
25: Nummer 3.

0: Het was de allerlaatste nummer 1 hit voor Queen in Nederland. I Want to Break Free, deze week op het erepodium.
1: De top 3 van
0: 31
1: mei 1984.
0: Het was een aangename, zeer droge lentedag. Ik wilde zeggen herfstdag, maar het is echt een lentedag. Het werd een graad of 20 en we waren met 14,4 miljoen mensen in Nederland. Ben je jarig vandaag? Dan ben je jarig met Tamara Brinkman, Danny Vera, Brooke Shields en Yvonnie. En natuurlijk de felicitaties namens ons. Op nummer 3 hoorde je van nummer 2. Ik voel me zo verdomd alleen van Danny de Munk. Het is inmiddels een van de meest succesvolle emotionele levensliederen uit de Nederlandse muziekgeschiedenis. Het is natuurlijk onlosmakelijk verbonden met de film Siske de Rat. Heb jij die trouwens nog gezien in de bioscoop? Ik wel. De single kwam op 7 april 1984 de hitlijsten binnen en schoot direct door naar de eerste plaats, waar het nummer 2 weken op 1 bleef staan. De single werd uiteindelijk zelfs nog de bestverkochte plaat van het jaar 1984 in ons land. En dan op nummer 2, Big in Japan, Alpha Feel. De uitdrukking Big in Japan werd destijds in de muziekindustrie gebruikt voor westerse bands die in eigen land eigenlijk niets voorstelden, maar in Japan hysterisch populair waren. Het grappige is dat het nummer van Alpha Feel zelf overal ter wereld een gigantische nummer 1 hit werd, maar in Japan zelf nooit de top van de hitlijsten wist te bereiken. En dan tot slot 2 weken nummer 1 voor Queen, I Want to Break Free. Het was in mei en juni 1984 de laatste in een rij van 6 nummer 1 hits voor de band. De videoclip voor het nummer was een hele bijzondere. De bandleden waren te zien als vrouwen met een knipoog naar de Engelse soapserie Coronation Street. Amerika begreep die connectie niet, want die kende die serie Coronation Street natuurlijk niet. En MTV besloot om de videoclip niet uit te zenden. En hiermee ging het dus mis in Amerika. Queen verloor een grote schare fans, maar in andere delen van de wereld, met name Europa, bleef de groep ongelooflijk populair. Volgende week rond deze tijd hoor je weer een nieuwe top 3. En dan neem ik je misschien wel mee naar de lijst uit 1968. Uit dat jaar hoor je nu Manfred Mann.

Ja, raar. Het liedje werd veel gedraaid op de radio, maar het kwam helaas niet in de hitlijsten terecht. Je hoorde Walking in Rhythm van de Blackbirds hierbij. Dit is de muziekmiddag. Ja, en dit is het bekendste en het leukste liedje van Joan Armatrade.

zelfs na al die jaren is het nog steeds wel een van de best bewaarde geheimen, hoor. Want over wie zingt Carly Simon toch in You're So Vain? Carly zelf die hield natuurlijk jarenlang om de mysterie een beetje in leven te houden. De kaken stijf op elkaar. En pas in 2015 gaf ze schoorvoetend toe een klein deel van het geheim prijs. Ze bekende namelijk dat tweede couplet specifiek gaat over de bekende acteur Warren Beatty. Over de andere coupletten zwijgt ze nog steeds. Grote namen als Mick Jagger, Cat Stevens, James Taylor, haar latere echtgenoot, worden al jarenlang hardnekkig genoemd als de overige doelwitten. En het grappige is, als je heel goed naar het refrein van het liedje luistert, hoor je een herkenbare rauwe stem meezingen op de achtergrond. En dat is niemand minder dan Mick Jagger. Die liep toevallig de studio binnen toen Carly iets liedje aan het opnemen was. Hij bood spontaan aan om de achtergrondzang in te zingen. Dit is de muziek met ervan en aan. En nu speciaal voor Nicole Wijnen uit Amsterdam. Haar lievelingsliedje van Prince.

dit is dan ook weer zo'n liedje dat hartstikke bekend geworden is in de loop der jaren. Maar de hitlijsten nooit is het wist te halen in Nederland. We lieten dit ook dit liedje liggen. Some Kind of Wonderful van Grant Van Grillwood. Het was een zogenaamde one-take. Het liedje stond in één keer op de band. En het ging zo naar de platenpers. 1984, nu op de gezellige zondagmiddag van daarna. Het is niet de grootste hit van de Pretenders. Maar zo ontzettend mooi.

Wat is dit toch lekker. En zodra dat gitaarintro aanzwelt, ja, dan weet je precies hoe laat het is, hè. Status Quo was dat natuurlijk. Veel bands bewaren, normaal gesproken, tijdens een concert, een allergrootste hit tot het einde als soort van toegift om de zaal nog even uit zijn dak te laten gaan. Maar Status Quo deed dat dus al die jaren precies andersom. Ze openden hun stadionconcerten altijd met Whatever You Want. En de band legde later uit dat het nummer zo'n enorme bak met energie geeft, dat het publiek en de band zelf natuurlijk vanaf het allereerste seconde in de juiste feeststemming zat. Ja, dat is natuurlijk heel belangrijk. Laten we nog even weten, hè, wat je favoriete liedje is uit de jaren 60, 70 of 80. Ondertussen gooi ik nog even een muntje in de wens.

0: Je hoorde Suddenly You Love Me. En de grote vraag blijft natuurlijk: wie was er nou eerder, Ben Kramer of toch die Tremolo's?
1: Muziekmiddag.
0: Ja, die Tremolo's die stonden vooral bekend omdat ze overal ter wereld op zoek gingen naar goede melodieën om die vervolgens te coveren. En Suddenly You Love Me is oorspronkelijk een Italiaans liedje uit 1967 genaamd Uno Tranquillo. De heren hoorden het nummer tijdens een vakantie en lieten vervolgens een Engelse tekst opschrijven en maakten er een wereldhit van. Wat veel mensen dus niet weten is dat de Tremolo's in Nederland concurrentie kregen uit een hele onverwachte hoek. De Nederlandse zanger Ben Kramer hoorde het Italiaanse origineel namelijk ook en die bracht het al in de zomer van 1967 uit met de Nederlandstalige versie onder de naam Zai Zai Zai. En Ben scoorde hiermee zijn allereerste hit. Toen de Tremolo's een halfjaartje later met hun Engelse versie uitkwamen, zong heel Nederland inmiddels al het heel herkenbare Zai Zai Zai al moeiteloos mee. De muziekmiddag die zit er bijna op. Weet je wat, we doen gewoon nog even een dansje.

heb ze het afgelopen november nog live horen zingen. Nou ja, tenminste twee zussen dan. Die waren er tijdens de Night of the Proms in Antwerpen. Maar ze zongen dus mooi dat hele sportpaleis plat. Je hoorde de Sister Sledge en Lost in Music. Straks na 5 uur, ik meen de laatste NH Sport voor de zomerstop. Veel plezier daarmee. Heel graag tot vrijdag.

0: Wil jij deze voetbalzomer heel voordelig adverteren? Profiteer dan snel van deze unieke kans. Voorspel één of meerdere wedstrijden van het Nederlands elftal en score. Het was nog nooit zo makkelijk om het podium te pakken. Ga deze zomer voor de winst met NH Media. Kijk snel op regioimpact.nl. Regioimpact.nl.
1: Restaurant Black Olive. Wij serveren de heerlijkste mediterrane gerechten. Denk aan de T-bone, ossehaas en zalm. En vegetarische gerechten. En ook groepen tot 80 personen zijn welkom. Kijk op restaurantblackolive.nl.
0: Win deze zomer een gratis reclamecampagne. Ga snel naar regioimpact.nl.
2: Ga op je dode gemak of met een ongelofelijke gang naar witte steriele museumzalen, groene tuinen, hoge muren en houten vloeren, naar het topje van een kasteeltoren of naar de krochten van een archief. Naar bloeddorstige dieren met spierwitte tanden, naar onzichtbaar krioelende microben ergens op een stuk giraf, of, eens voor de verandering, naar iets dat eens een keer niet leeft. Iets van bijvoorbeeld vreselijk koud marmer. Iets dat geen mening heeft. Iets totaal abstracts. Of naar schilderkunst, Rembrandt en ogen. Ogen zo echt dat je het niet kan geloven. Ga naar wat je nog niet snapt of normaal gesproken zou afkeuren. Maar ga zoals jij wil met de museumkaart.
3: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
4: Wat een geweldige actie. Daar moeten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
6: Het Holland Festival is in juni weer door heel Amsterdam te beleven. Met meer dan 100 voorstellingen op 23 locaties is er voor ieder wat wils. Van experimentele dans en meeslepend theater tot live uitvoeringen van bekroonde filmmuziek en gratis opera in het park. Laat je verrassen, verwonderen en verleg je grenzen. Koop nu je kaarten op hollandfestival.nl.
7: Ik ben Ronald en ik woon in Oudorp.
8: Ik ben Anja en ik kom uit Heerdegewaard.
9: Ik ben Jordi en ik kom uit Azoorn.
10: Ik ben Annette en ik woon in de Koksdorp.
11: Ik ben Danny Vroger en ik kom uit Amsterdam.

0: Vijf uur, Marnix Ampersen met het NOS-journaal. In een restaurant in Werkendam in Noord-Brabant was gisteravond een grote vechtpartij. In de zaak zijn vernielingen aangericht. Volgens een medewerker werden er fakkels, vuurwerk, een fiets en stoelen gegooid. Eén persoon raakte gewond. Waarschijnlijk waren er supportersgroepen van twee amateurclubs bij betrokken. Eerder op de dag waren er ongeregeldheden na de wedstrijd tussen Kozakke Boys 3 uit Werkendam en ZVV Pelikaan 6 uit Zwijndrecht. De politie moest toen ingrijpen om de rust te herstellen. Het kabinet wil Europese ontwikkelingshulp aan Sierra Leone blokkeren, omdat het niet opschiet met de uitlevering van drugscrimineel Jos Leidekkers. Dat zei justitieminister Van Wil in Buitenhof. Volgens hem levert diplomatieke druk te weinig op. Van Wil noemt de arrestatie van Bolle Jos een van zijn grootste prioriteiten. Die crimineel is in Nederland en België tot zeker 80 jaar zelf veroordeeld voor drugshandel. Van Wil zegt dat Leidekkers naar schatting maandelijks meer geld verdient dan het bruto nationaal product van Sierra Leone. Door de warmte zijn bij hardloopevenementen mensen onwel geworden. Zowel in Amersfoort als Utrecht moest iemand worden gereanimeerd. In Groningen zijn twee deelnemers van de marathon naar het ziekenhuis gebracht. Vijf anderen werden ter plekke behandeld. Ambulances uit Drenthe en Overijssel werden opgeroepen om te helpen. De gemeente Zundert heeft een bijeenkomst georganiseerd voor inwoners na een dodelijk incident gisteravond. Iemand was uit een luchtballon gesprongen. Het lichaam werd gevonden in de achtertuin van een woning midden in een woonwijk. De ballonvader had de hulpdiensten gewaarschuwd. De bijeenkomst is volgens de burgemeester opgezet omdat veel mensen het incident zagen gebeuren. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. In het oosten zijn er buien met kans op onweer. Van west naar oost is het 19 tot 25 graden. Vanavond trekken de buien weg. Morgen geregeld zon. Landinwaarts kan een bui vallen. Het wordt opnieuw maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het nieuwe theaterprogramma van Theater De Vest is bekend en staat bomvol mooie voorstellingen en concerten. Boek snel kaarten voor onder andere Pieter Derks, Dolf Jansen, Sarah Kroos, The Bodyguard en Top 2000 Live via theaterdevest.nl.
2: Wat hoor ik nu? Rijd je een Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
3: De wereld rond in 80 dagen? Echt niet. Wij doen het in één dag bij Park Blankendaal in Tuitjehoren. Reis tussen de kangoeroes in Australië tot de giraffen van Afrika. Dierenpark Blankendaal. Kom langs en ontdek de wereld.
2: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Urse Barten in Alkmaar, Amstelveen of Amsterdam.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
6: Heb jij dementie van dichtbij meegemaakt? Dan zou het geweldig zijn als je jouw kennis en ervaring wil gebruiken als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Help mee om kennis te vergroten of het netwerk te versterken. Interesse? Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
7: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
6: Zet jouw ervaring om in actie. Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
7: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
8: Summer Sale bij Bureau Scambrit. Boek nu je rondreis door Noorwegen of Zweden en ontvang tot €200 korting. Ontdek alle aanbiedingen op bureauscambrit.nl.
9: Hey, met mij. Weet je nog, die comfortabele essentials van Bamigo? Ze hebben deze maand een gigantische jubileumdeal. 25% korting op alles. De hele collectie. Kijk snel even op bamigo.com. Wacht niet te lang, hè?
10: NH Sport.
11: Met Edward Dekker.
12: NH Sport.
2: Goedemiddag, welkom bij de laatste NH Sport van dit sportseizoen. Schrijf hem vast in de agenda. Zondag 2 augustus van dit jaar, dan zijn we terug om 5 uur. En dan begint een uurtje later de strijd om de Johan Cruijffschaal tussen bekerwinnaar AZ en de landskampioen PSV. Wedstrijd wordt in Eindhoven gespeeld. Aftrap om 6 uur, maar we zijn er dan met NH Sport om 5 uur. Zet hem in de agenda, 2 augustus. Maar goed, dat is dus nog 2 maanden weg van nu. In het hier en nu gaan spelen er heel andere zaken. De strijd om de handbaltitel bij de mannen bijvoorbeeld. Vanmiddag gespeeld tussen Volendam en Aalsmeer. Een Noord-Hollands onderrondje met andere woorden. En de eerste wedstrijd is gewonnen door Volendam met 30-28. We spreken zo met verslaggever Frank van der Meijden. Bij de waterpolo-vrouwen is de beslissing om de landstitel gevallen. Gisteravond pakte ZV De Zaan de kampioenschaal door GZC Donk overtuigend te verslaan. En dat deden ze vrijdag ook al. En dus is de titel voor De Zaan. Er is aandacht voor de zaalvoetbalmannen van Futsal Amsterdam. En de vraag is, gaan zij zich plaatsen voor de finale om de landstitel tegen Tigers Roermond? Ze begonnen dit weekend met een 1-0 voorsprong. De eerste wedstrijd gewonnen. Dat kon je vorige week horen in NH Sport. Doelpunt in de laatste seconde. Vervolgens verloor Futsal Amsterdam afgelopen vrijdag. En op dit moment spelen ze de wedstrijd, de derde en beslissende wedstrijd tegen ZVG uit Gorinchem. En de tussenstand, ik kijk even naar collega Erik Jan Brinkman, is 1-1. Spannend daar dus. Wat doen we nog meer in deze uitzending? Ja, we kunnen natuurlijk niet om het Nederlands elftal heen. Die zijn begonnen aan de voorbereiding op het WK voetbal. Dat gaat over anderhalve week van start. Voor Oranje een paar dagjes later. Maar vanmiddag was de enige openbare training in Zeist. En daar waren zo'n 1500 toeschouwers bij aanwezig. We hebben eventjes gekeken hoe het er naartoe gaat. Milton Pus, goedemiddag in de studio.
10: Goedemiddag, Edward.
2: Was je daar graag bij geweest als publiek?
10: Nee.
2: Oh.
10: Nee, het heeft toch. Ja,
2: uitzwaaitrainingen noemen we dit.
10: Nu word je waarschijnlijk heel erg boos dat ik dit ga zeggen. Maar ik vind het iets treurigs hebben eigenlijk, een uitzwaaitraining. Ook als je dan ziet wat ze dan doen, dat is alleen een partijtje.
2: Uurtje,
10: ja.
2: En dan factuurtje, want je moet een kaartje kopen van 10 euro.
10: Nou, daar wilde ik dus net naartoe gaan praten. Inderdaad, jij vertelde me dat je 10 euro voor een kaartje per persoon. En dan ook nog 5 euro voor een parkeerticket.
2: Ja, dan moet je maar op de fiets komen. Ja, Zeist de Bosch,
10: vanuit Alkmaar of vanuit Purmerend of vanuit Amsterdam naar Zeist?
2: Ja.
10: Zeist is dan wel lekker centraal in Nederland.
2: Ja.
10: Maar op de fiets overal maar heen, dat kan niet. Maar ik vind het eigenlijk wel iets terug. Ik heb dan meer met een uitzwaaiwedstrijd die we dan komende woensdag hebben.
2: Heb je een kaartje voor gekocht?
10: Nee, ook niet.
2: Ik zat te kijken van de week, kostte 72 euro. Vond ik ook vrij veel geld, hoor.
10: Ja, dat vind ik ook bizar.
2: Voor Nederland-Algerije in de Kuip en dan een wedstrijd waarvan je weet dat die weinig om het lijf heeft.
10: Ja. Nou. Maar de grote vraag is, zal Summerfield zijn debuut maken in die wedstrijd?
2: Daar houden we nog eventjes de tease gaande, zullen we maar zeggen. Almar is er ook, Almar, goeie...
11: Middag. Ja.
2: Telst er ook volgend jaar in de Eredivisie.
11: Heerlijk, hè?
2: Ja, ik zie een grote grijns. Dat is helemaal lekker. Glimlach. Ja.
11: Ja, jammer voor Volendam, maar Telstra was toch belangrijker voor mij.
2: Ja. Over Telstra gesproken, daar gaan we het uitgebreid nog over hebben in onze podcast / verlenging, die tussen 7 en 8 op deze zender te horen is. Te gast zijn Adriaan Rem Senior, beter bekend als Atje Rem. Een Telstra-fan en twitteraar. En de keeperstrainer van Telstra, Rick van der Mast, schuift aan. En Erik-Jan Brinkman nu ook al in de studio als verslaggever. Ook hij is van de partij. Tussen 7 en 8 is dat allemaal. Dus voldoende reden om lekker te blijven luisteren.

0: If I could turn back the time van Cher was dat. Muzikale aftrap in deze uitzending van NH Sport. De laatste van dit sportseizoen 24-25. Maar er is nog genoeg te bespreken in deze uitzending. Bijvoorbeeld het Nederlands elftal. Dat dus in voorbereiding is op het WK voetbal in Amerika, Mexico en Canada. Drie landen maar liefst. Eerst wedstrijd eventjes de agenda erbij trekken. Milton, die is over ruim 2 weken.
1: Precies twee weken. 14 juni tegen Japan. Om 10:00 Nederlandse tijd.
0: Op de zondag,
1: ja.
0: Een mooie tijd.
1: Ja, nou ja, in vergelijking met die andere 2 wedstrijden. Eentje is om 7:00, dat is de tweede groepswedstrijd tegen Zweden. En die laatste is tegen Tunesië en dat is om 1:00 s'nachts. Dus daar moet je dan wel of de wekker voor zetten of die moet je skippen. Maar
0: hoe zouden mensen dat gaan doen, denk jij? Hoe ga jij dat doen?
1: Ja, ik denk dat ik thuis ga kijken of in de kroeg. Het ligt er een beetje aan hoe mijn vrienden daarin staan. Ik heb wel het idee dat het nog niet erg leeft bij de bevolking. Ik weet niet hoe jij daar tegenaan kijkt.
0: Nou, er staat een artikel bij ons op de website, de Oranjestraat in Haarlem. En daar zijn archiefbeelden van het verleden, hoe het eruit zag en hoe het er nu uitziet. Dat is echt een wereld van verschil, want daar is nog weinig oranjes te vinden. Behalve één iemand die daar in een oranje t-shirt over straat liep. Meer oranje was er niet. En voor de rest vind ik vooral dat het door de commercie wel al aardig opgepakt wordt. Hè? Want je ziet wel al veel reclameboodschappen, bushokjes, supermarkt. Dat gaat wel langzaam de goede kant op.
1: Ook qua WK-hits, iedereen probeert een slaatje eruit te slaan om een WK-hit te brengen. Dus ik ben benieuwd wie er dit jaar met de WK-hit vandoor gaat.
0: Hebben we er al eentje klaar staan? Een WK-plaat of zit er helemaal niks nog in het systeem?
2: Een WK-plaat?
0: Ja, Gerard Joling heeft iets.
1: Samuel Welt heeft er volgens mij eentje.
0: Of wordt het toch gewoon weer FIFA Hollandia van Wolter Kroes?
1: Ja, dat is wel een tijdloze klassieker, toch?
0: Ja. Die training, je zei voor de plaat van Cher, zei je een beetje treurig, een beetje troostloos. Ik denk dat de mensen die daar geweest zijn, daar echt totaal anders over denken. Die gaan gewoon met het gezin of met zoon lief of dochter.
1: Ik kan zeggen, het zijn gewoon vaders en moeders en kinderen, opa's en oma's en zo.
0: Die willen gewoon hun helden een keer zien. Maar ze doen eigenlijk niet zo heel veel. Het was een trainingtje van een uur en dat was het wel.
1: Ja, en ja, ze gaan natuurlijk ook niet voluit. Ze gaan ook niet tactisch trainen. Dus eigenlijk zie je vooral dat ze misschien afmaken en een rondootje en een partijtje of zo. Maar ja, het is niet dat je echt een hele intensieve training ziet.
0: Hij staat er met je neus bovenop. Ja, mooi.
1: Ik vind het wel jammer dat het eigenlijk de enige openbare training is. Je zou toch verwachten dat het wel wat meer wordt opgehyped ook. Dat zorgt er ook een beetje voor aan het mooier maken van dat toernooi. En het is ook nog vrij kort voor het toernooi. En dat misschien helpt dat ook niet mee. Dat de competities zo laat pas stoppen en dan meteen al het WK erachteraan, dat mensen denken van, ik moet eerst nog een beetje bijkomen van de Eredivisie, van de Eerste Divisie, van de Champions League finale van gisteravond.
0: Ajax liggen ze nog op apengapen naar die play-offs natuurlijk.
1: Ja, precies, ja. Misschien is het daarom dat het nog niet echt leefde in het land.
0: Ja. Jij opperde, of tenminste, ik weet niet of je ervoor opperde, debuut Summerfield, die wil je wel graag zien tegen Algerije?
1: Ja, dat is de uitgelezen mogelijkheid om hem aan het werk te zien. Hij heeft het heel goed gedaan bij West Ham United. Hij is dan wel gedegradeerd in de Premier League, maar hij was wel echt wel een van de lichte puntjes daar. En het is wel opvallend dat Koeman hem oproept, want hij is wel iemand die heel erg vasthoudt aan een vaste kern met spelers, zeker de laatste jaren. Maar hij vindt wel dat Summerfield Jeremy Frimpong heeft voorbijgesteefd en hij ziet in Frimpong echt een rechtsbuiten. Nou ja, Frimpong heeft het niet zo heel goed gedaan bij Liverpool, dus in dat opzicht snap ik de keuze voor Summerfield wel. Maar ik ben vooral benieuwd hoe hij zich kan manifesteren in het Nederlands elftal.
0: En andere spelers waar je naar uitkijkt?
1: Ja, Guus Til. Ik heb ook geopperd dat hij opgeroepen moest worden voor het Nederlands elftal. Ook omdat hij multi-inzetbaar is. Je zou hem als valse spits nu kunnen zetten of achter de spits.
0: Ja, Koeman ziet hem niet als spits, hè, zei hij.
1: Nee, maar achter de spits.
0: Dat zou wel kunnen, toch?
1: Ja, daarom. En achter de spits zou je hem goed kunnen gebruiken. Wat ik wel opvallend vond, is dat hij 4 spitsen volgens mij heeft opgeroepen. Met
0: Robbie
1: Weghorst, Til die je daar nog neer kan zetten, Malen, Depay.
0: Ja, Malen vindt hij dan een speler die ook vanaf de rechterkant kan komen.
1: Ja, en in dat opzicht snap ik wel dat je dan voor Summerfield gaat als wisselspeler voor Malen. En want Malen heeft het ook heel goed gedaan bij AS Roma. Hè,
0: dat is de man in vorm. Die zou je als eerste op het formulier moeten zetten. Al zei Koeman wel van, ja, bij Roma spelen ze natuurlijk reactievoetbal. Hè, in de omschakeling en Nederland speelt eigenlijk anders. Zeker tegen wat mindere tegenstanders.
1: Ja, je zou ervoor kunnen opteren om gewoon 4-4-2 te gaan spelen of 3-5-2. Of ben ik dan aan het vloeken in de kerk?
0: Van mij mag je elk systeem spelen die je wil kiezen. En ik weet van Henk Brugge, de trainer van Telstar, dat hij zegt van, maak een fotomoment en bij de aftrap ziet het er anders uit dan 2 minuten later. Als je maar wint, als je maar resultaat boekt.
1: Nou, ik bedoel er meer mee te zeggen dat je eigenlijk het liefste wil dat Malen zo goed mogelijk in zijn kracht wordt gezet in die opstelling. Want Malen is wel de speler die het beste in vorm is op dit moment, zeker in de aanval.
0: Dan denk ik toch dat Koeman kiest voor Gakpo en dan toch met Depay, mitsfit.
1: Dat is ook wel een dingetje,
0: vanaf
1: toch?
0: De rechterkant.
1: De Pai is ook al heel lang aan het sukkelen met een blessure.
0: Ja,
1: en die heeft dan
0: die
1: van de week weer gespeeld.
0: Voor bij de bondscoach. En Timber, natuurlijk zijn rentree gemaakt bij Arsenal. Na ook een maandje of 2 blessure leed. Is die dan fit genoeg om hem mee te nemen? Of zou je zeggen, van dan doet dat toch Geertruida?
1: Nou, ik vind Timber zo goed. dat is wel iemand die je gewoon mee moet nemen.
0: Maar zo hebben er wel een paar, hè, nu die...
1: Frenkie de Jong bijvoorbeeld.
0: Frenkie de Jong, hetzelfde verhaal.
1: Ja, maar ook voor Frenkie de Jong zou ik een uitzondering maken, hoor.
0: Ja, maar ja, je maakt wel voor veel spelers een uitzondering.
1: Ja, maar als we Depay meenemen, dan moeten we ook Frenkie de Jong... en dan moeten we ook Timber meenemen.
0: Dan moeten we de hele G-elftal meenemen, toch?
1: Ja. Ja, ja. Ja, we kunnen ook het NA Sport elftal...
0: ja, die waren heel succesvol trouwens, helaas. Op tweede Pinksterdag heb ik gehoord. Goed, woensdag dus de wedstrijd Nederland-Algerije. Dan gaan we dus met z'n allen uitzwaaien in de Kuip. Nou ja, een beetje, ja, het wordt geen lekker weer, geloof ik. Maar
1: het wordt alleen maar minder, hè?
0: Een beetje weer zou dat toch een heel groot feest te kunnen worden. En dan wachten we het af. Dan is er een oefenwedstrijd in Amerika tegen Oezbekistan.
1: Dat is in New York. En er zijn geen fans bij aanwezig. Want de lokale autoriteiten hebben daartoe besloten. Omdat er te veel evenementen op dat moment zijn in New York. En er is een beperkte capaciteit in het stadion. Dus zeiden ze van, nou, dan maar zonder publiek. Dus ik...
0: Maar tegen Oezbekistan?
1: Ja, nou ja, het is wel... Fabio Cannavaro is daar de trainer, hè?
0: Ja, dus?
1: Ja, ja.
0: Ja.
1: Toch leuk om een keer dat je
0: En wanneer is die wedstrijd dan?
1: Die is op maandag.
0: Maandag.
1: De maandag erop. En dan, die zondag, spelen we alweer tegen Japan.
0: We gaan het zien. Nederland tegen Japan op 14 juni om 10 uur. Dus de aftrap van het WK voor Oranje. Om een beetje dan toch maar een beetje in de stemming te komen. Mag jij kiezen, Milton? Heel seizoen lang heb je al die live vlogs bij moeten houden. En kwam af en toe het stoom uit je oren. Dus ben jij dan meer voor Gerard Joling, rood, wit, blauw? Of zeg je, zullen we Samuel Welte doen? De leeuw komt eraan. Jij mag het zeggen.
1: Ja, dan toch maar Samuel Welte met de leeuw komt eraan.

0: Dat was hem dan, de oranje plaat van Samuel Welten. Nou, als je nog wat vlaggetjes in de kast hebt hangen, dan zou ik zeggen, hang ze maar vast op. Dan gaan wij naar handbal toe, want de finale om de landstitel is gaande. En het wordt sowieso een Noord-Hollands feestje volgende week. De eerste wedstrijd werd vanmiddag gespeeld tussen Volendam en Aalsmeer. En Volendam won met 30-28. Frank van der Meijden was in Sporthal Opperdam. Sterker nog, hij is er nog steeds. Frank, goedemiddag.
1: Hallo Edward, goedemiddag.
0: Daar wordt het een en ander opgeruimd, zo te horen, op de achtergrond.
1: Ja, ze zijn inderdaad de vloer alweer aan het weghalen. Want er ligt voor het handbal een speciale vloer. Ze gebruiken niet de houten vloer. Er ligt een lichtblauwe vloer en die wordt nu opgerold.
0: Ja, en met flink wat tape, zo te horen, dat ze dat eraf trekken.
1: Ja, dat gaat hardhandig met tape en al wordt dat weggetrokken.
0: En dat is alleen voor de finale zo'n vloer?
1: Dat is een goede vraag. Ik denk dat ik hem wel eens eerder heb gezien, ook tijdens de competitie. Dat bepaalde regels zijn van de handbalbond.
0: Ja, en als een wedstrijd misschien op de televisie is,
1: dat
0: ook nog weer eisen aanstelt. Want dat scheelt een hoop lijnen natuurlijk. Maar het klinkt gezellig daar. Goed, 30-28 voor Volendam. Laten we even gaan luisteren naar de coach van Volendam, Ricardo Klarijs. Want het was een spannende wedstrijd. En waar het er ook nog wel stevig aan toe ging.
2: Er zat alles op en aan, ja. Ik ben hartstikke blij dat we gewonnen hebben. Ik denk ook verdiend. Maar er zat zeker alles op en aan.
3: Ja. Jullie stonden op een gegeven moment 4 punten achter. Wat zorgde ervoor dat jullie weer terug in de wedstrijd kwamen?
2: Ja, maar wij speelden niet slecht. Ook niet toen we 4 achter kwamen, hadden we wat pech. Ik vond Aalsmeer Bikkel hartstikke. Krijg uiteindelijk 1 rode kaart. Maar dat vond ik nog misschien wel de minste. Ik heb ervoor 2 gezien waarvan ik dacht, dat was echt veel erger. Toen lieten we ons een beetje daarvan van de wijs brengen. Toen heb ik de spelers weer tot kalmte gemaand en zijn weer terug in het systeem gegaan. En zie je dat we stap voor stap terugkomen. Ja, daar ben ik gewoon heel blij mee. Ja.
3: Al hadden jullie ook wel een paar stevige overtredingen, toch?
2: Jawel, maar toch wel echt anders. Niet in gezicht, niet laat in de actie. Dat hoort ook bij handbal. En daar ga ik ook terugkijken, want ik wil dat ook niet van mijn spelers als dat soort dingen gebeuren. Maar ik vond het wel heftig, hoor, ook soms aan de andere kant.
3: Ik heb je even gevolgd langs de lijn. Best wel veel met Wai Wong in discussie. Waarom doe je dat?
2: Nee, niet met Wai in discussie. Wai zegt tegen mij, dat is toch 2 minuten. Zeg, ja, Wai, misschien vind ik dat ook wel. Maar ja, aan de andere kant maken ze ook fouten. Ja. Ik probeer me zoveel mogelijk op mijn team te focussen. Dat is denk ik het beste. Want dan, je moet je kopje erbij houden bij dit soort wedstrijden.
3: Jullie gaan dus nu die beslissende tweede wedstrijd in met een voorsprong van 2 punten. Dat is niet veel, maar goed, een voorsprong is een voorsprong.
2: Ja, en ik denk dat we ook moeten genieten van deze wedstrijd en van deze ambiance. Dat gebeurt denk ik in Nederland nergens. Ik verwacht niet dat we dat volgende week weer zo krijgen. Maar het zal vast vol zijn en het zal vast een mooie wedstrijd worden. Nee, 2 doelpunten is eigenlijk niks. Dus we moeten gewoon weer vanaf het begin af aan vol voor die wedstrijd te winnen. En dan zien we uiteindelijk waar we komen. Maar alles wat we dit seizoen pakken is winst.
0: Dat zei Ricardo Klarijs, de coach van Volendam. Was die ambiance, die sfeer zo goed, Frank?
1: Jazeker, die was behoorlijk luidruchtig. Trommels, toeters, springende Volendam-fans met name. Want waren natuurlijk in het voordeel. Die waren in de overtal vandaag. Het viel een beetje tegen hoeveel mensen vanuit Aalsmeer er waren gekomen. Maar de tribunes van Volendam, die peilden inderdaad helemaal uit.
0: Ja, en dat ging er dus echt al stevig aan toe, hè? Zag ik op de beelden. Zeker in de tweede helft op een gegeven moment de fase. Dat ik dacht van zo...
1: Ja, dat was inderdaad wat Ricardo Klarijs ook zei. Toch wel tikken in gezichten. De spelers van Aalsmeer, ja, die schuwden nergens voor. Die gingen er gewoon volle bak in. Soms had je ook wel het gevoel dat Volendam het wel opzocht. Dus dat ze echt recht het blok inliepen. En dan hadden ze af en toe wel de mazzel dat... de ene keer gaf de scheids wel een tijdstraf of een overtreding. En de andere keer niet. Maar er werd echt op het scherpst van de snede gespeeld vandaag. En dat heeft uiteindelijk wel in het voordeel gewerkt van Volendam. Want die hadden minder tijdstraffen. Aalsmeer toch echt wel wat meer tijdstraffen. En daar heeft Volendam met name in de tweede helft goed van kunnen profiteren.
0: Ja, het was dus een wedstrijd met alles erop en eraan. Uitdelen, incasseren en kijken tot hoe ver je kan gaan. Nou, we hoorden dat Volendam op een gegeven moment tegen een achterstand aankeek van 4 punten. Of beter gezegd, Aalsmeer stond er 4 voor. Ja, je kan je dan voorstellen dat de coach zijn naam viel eventjes van Aalsmeer. Wai Wong behoorlijk baalde dat zijn ploeg uiteindelijk toch met 30-28 onderuit ging. En Wai Wong vond dat er absoluut meer in had gezeten voor Aalsmeer.
4: Ja, zeker. Ik denk dat ik weet niet meer hoeveel. Zeker zo'n 40ste minuut dat we 4 voor komen. Had ik wel echt het gevoel dat het onze wedstrijd was. En dat we heel goed in de wedstrijd zaten. En ik denk dat we de laatste 20 minuten wat wegzakken. Ja.
3: Heb je al daar een verklaring voor?
4: Ja, ik denk dat we heel veel tijdstraffen krijgen natuurlijk. Ik denk dat we er in de tweede helft, ik weet niet hoeveel, maar ik denk sowieso 8. Met gewoon nummers die niet goed staan bij de tafel. Ja, dan wordt het heel moeilijk om te handballen.
3: Jouw coach, Ricardo, jouw collega Ricardo Clarijs, die zei van ja, ik vond Aalsmeer wel heel erg hard spelen hoor.
4: Nou, ik denk dat dat aan de scheidsrechters is, hoe hard je mag spelen. Ik denk dat zij dat ook genoeg momenten hebben gehad. En ja, dat hoort er ook een beetje bij finales.
3: Is het ook iets wat jij het team hebt meegegeven van lekker erin kleunen?
4: Ja, tuurlijk. Je weet dat je in finales op het randje moet spelen en soms erover. Dat zijn we gewend en dat doen we ook.
3: Nou, heb je al vaker in finales gestaan. Dit keer gaan jullie met een achterstand naar Aalsmeer toe. Wat zegt die achterstand? Het is maar 2 punten natuurlijk.
4: Ja, dat zegt niks. Je weet, je ziet hoe snel het gaat. We stonden er 4 voor en verliezen dus de laatste 20 minuten met 6. Dus ja, die 2, dat zegt helemaal niks.
3: En heb je natuurlijk volgende week een thuisvoordeel. Dat is wel belangrijk.
4: Precies, dat is het allerbelangrijkste. Dat wij het thuisvoordeel hebben en dat iedereen naar de Bloemhof komt.
0: Dat zei Wai Wong. En de Bloemhof is natuurlijk de thuishaven van de handballers van Aalsmeer. De regerend landskampioen. Frank, als jij eens eventjes met een doekje over die glazen bol wrijft. Wat zie jij dan volgende week? Wie heeft die schaal in handen?
1: Ja, moet ik toch zeggen, puur op basis van kwaliteit en effectiviteit dan acht ik toch Aalsmeer nog steeds de grote favoriet.
0: Ja.
1: Die hebben echt wel, ook in die 40 minuten waar Wai Wong het over had, tot aan die 40 minuten, en dat ze dan 4 punten voor stonden, ja, ze hadden echt wel de touwtjes in handen. En iedereen, denk ik, in de zaal had wel het gevoel van, oké, Aalsmeer gaat dit duel, nou, laten we zeggen, zeker niet verliezen. Ze zullen misschien met 1 of 2 punten verschil winnen hier in Volendam. En ik denk dat daarom volgende week, ja, dat als ze dat niveau van die eerste 40 minuten en misschien wat minder overtredingen kunnen maken, dan zie ik Aalsmeer toch echt wel als de betere ploeg, kwalitatief gezien.
0: Ja, zei Wai Wong nou ook dat ze achter de scheidsrechterstafel ook niet helemaal zaten op te letten, als ik dat zo goed hoorde. De nummers
1: ja, dat was behoorlijk wat. Behoorlijk wat consternatie en iemand die een tijdstraf kreeg, maar dat was dan aan de verkeerde gegeven. En dat was allemaal. Vond hij slordig. En dus we werden na afloop ook nog de beelden van de livestream bekeken om elkaars gelijk, om gelijk te halen.
0: Serieus?
1: Beetje. Ja, zo van toch even met de tafel in discussie. Dat is niet netjes, maar in de emotie, denk ik. En dan gebeuren zulke dingen. Maar het was natuurlijk ook behoorlijk hectisch.
0: Ja, maar ik denk dat het volgende week dan wel een hectisch potje gaat worden toch in de Bloemhof.
1: Ja,
0: Volendam gaat zich natuurlijk niet zomaar gewonnen geven.
1: Nee, zeker niet. Die zullen echt wel alles in de strijd gaan gooien. Dat gebeurt eigenlijk altijd tussen Volendam en Aalsmeer. Het zijn eigenlijk altijd wel harde wedstrijden. Maar ook, ja, er zit bijna geen verschil tussen ploegen. Volendam die doet het vaak op karakter. Aalsmeer die heeft toch eigenlijk elk jaar wel wat meer kwaliteit in huis. Maar het lukt Volendam toch elke keer weer om zo dicht bij Aalsmeer te blijven, te zijn, dat ik niet anders verwacht dat volgende week weer zo'n spannende wedstrijd gaat worden.
0: Nou, dat is een mooi vooruitzicht dan dus in de Bloemhof. Aalsmeer tegen Volendam. Morgen in de tv-uitzending van NH Sport meer aandacht voor deze wedstrijd. Camera stond gericht op Donny Fink, speler van Aalsmeer. Frank van der Meijden was dat vanuit Volendam.
5: NH Sport.

0: Ik ben Pieter uit Kastrikum.
1: Ik ben Rachel en ik kom uit Hilversum.
2: Ik ben Spendula uit Amsterdam.
3: Ik ben Noor en ik kom uit Geest. Thuis in heel
4: Noord-Holland. In Alsmeer is het 21 graden. Dit is het regionale nieuws van zondag 31 mei. De Nederlandse marine grijpt steeds vaker in bij Russische schepen voor de kust. Waar vorig jaar 20 Russische vaartuigen werden begeleid, staat de teller dit jaar al op 61. Volgens Defensie zijn sommige schepen mogelijk geïnteresseerd in kabels en leidingen op de bodem van de Noordzee. Daar lopen belangrijke internetverbindingen, stroomkabels en gaspijpleidingen. De marine houdt de schepen daarom nauwlettend in de gaten om spionage of sabotage te voorkomen. Vooral vanuit Den Helder worden die operaties uitgevoerd. Volgens defensiekenners nemen de spanningen op zee verder toe. Voor de kust van Texel doen onderwaterarcheologen de komende weken onderzoek naar een eeuwenoud scheepswrak. Ze denken dat het mogelijk gaat om de Rob, een beroemd VOC-schip dat in 1640 tijdens een storm is gezonken. Aan boord was toen admiraal Cornelis Jol, beter bekend als Houtenbeen Jol. Bij eerdere duiken werden al oude munten en een bronzen kanon uit 1638 gevonden. Dat past bij de vermoedelijke leeftijd van het schip. De onderzoekers hopen definitief te bewijzen of het wrak inderdaad van de Rob is. En de eerste resultaten worden begin juli verwacht. In een leegstaand pand in Hoofddorp is vannacht brand uitgebroken en daarbij kwam veel rook vrij. De brand werd rond 1 uur ontdekt aan de Piet Hein flat. Brandweer schaalde al snel op naar een middelbrand en zette meerdere voertuigen in om het vuur onder controle te krijgen. In het gebouw werd een 40-jarige man aangetroffen. Hij is aangehouden op verdenking van brandstichting en hij zit nog vast. Hulpdiensten zochten ook nog naar een mogelijke tweede persoon in het pand, maar na een uitgebreide zoektocht is die niet aangetroffen. De politie heeft de zaak in onderzoek. De toekomst van café De Bierbron in Den Helder is onzeker. Het historische café staat al bijna 3 jaar leeg nadat de gemeente de zaak sloot vanwege problemen rond de vergunning en criminele activiteiten. Op de avond van de sluiting werd

0: SP'ers hier te wonen. En de jongeren uit Amsterdam en zo. En het leeft gewoon helaas niet.
1: Sommigen vinden het leuk, sommigen denk ik niet.
0: Ik denk als de eerste wedstrijd is gespeeld. Eerder denk ik helaas niet. Maar in de hele buurt niet, hè. Normaal is de Leidse buurt echt al oranje, echt oranje. Maar het is helaas.
2: Ja, bij mij in de straat ook nog geen oranje vlaggetjes. Hoe is dat in Purmerend bij Milton Pus voor de deur?
3: Ja, dan is het heel moeilijk, want ik woon in een flat. Dus dan zou je op je balkon
2: vlaggen.
3: Op 10 hoog zou je dan de vlaggetjes moeten ophangen. Dus nee, ik heb ze nog niet gezien. Maar ook in de reishuizen in mijn wijk heb ik ook nog geen vlaggetjes zien hangen.
2: Nee,
3: maar,
2: het moet allemaal nog een beetje loskomen.
3: Ja, precies.
2: Meer nieuws en ook dit item kun je zien in de app en op onze site nanieuws.nl. Gaan we naar Jan Visser voor het weer. Jan, goedemiddag.
4: Goedemiddag.
2: Nou, dan even vragen hoe het bij jou met de oranje koorts is. Je ziet al wat als je uit het raam kijkt.
4: 0,0.
2: En is dat anders dan andere jaren?
4: Nee, dat is. Ik denk dat we inderdaad, wat je net al een beetje aangaf, het leeft nog niet echt. Als het begint, zal het waarschijnlijk wel gaan kleuren. En dat zal met name, nou ja, ik woon ook in Purmerend. Dat zal vooral in de Purmer toch wel het geval zijn.
2: Ja, bij jou in de straat is dat normaal niet het
4: nee,
2: geval.
4: Nee, daar is het wat minder. Ja. Nee,
2: en voor het raam zet je ook geen oranje wippie of zo? Of?
4: Nee, ik woon ook ogen. Dus
2: Oké, toch wat voor het raam zetten.
4: ja, voor het raam zetten wel, maar niemand ziet het.
2: Nou, wat we wel allemaal zien is het weer, Jan. Dat bruggetje is dan makkelijk te maken. Hebben we de koperen ploertjes nog wel gezien vandaag, hè?
4: Ja, aangename temperaturen ook wel. 22 tot 24 graden is het geworden maximaal. Maar er ontstonden vanmiddag toch een paar buien. Het was ook wel de verwachting, hoor, dat er hier en daar een bui ontstond in de streek. West-Friesland zo'n paar buien. Enkhuizen, Venhuizen had 5 mm. Dus dat kwam het even flink naar beneden. Nou, die bui ligt inmiddels boven de Noordoostpolder. Echt forse regen- en onweersbuien zitten boven het oosten van het land. Zo'n beetje de nasleep van het noodweer wat zich gisteren heeft voltrokken boven België. En daar vielen hagelstenen zo groot als pingpongbal.
2: Ja, ik zag foto's, zeg.
4: Veel schade en enorm hoeveelheid neerslag. Veel dakbranden ook door blikseminslagen. Nou goed, dat is bij ons allemaal niet aan de orde. En ook vanavond trouwens blijft het vrijwel overal droog. Geldt ook voor de komende nacht. En het is wel afgekoeld, hoor. De wind waait nu uit het westen. Aan de kust is maar 17, 18 graden. Ook Schiphol 18 graden. Dus toch vanavond ga je naar buiten. Dan toch wel even een jasje mee. En dan morgen ziet er ook wel vriendelijk uit. Misschien een enkele bui in de loop van de dag. Maar voor de rest droog weer. We beginnen zonnig. Later komt er wat meer bewolking. En dan ontstaan dus die paar buien. En er is weinig wind morgen. Temperatuur 22 graden. En dan de dagen daarna, ja, dan wordt het eventjes toch wat wisselvalliger. Dinsdag, woensdag en donderdag. Veel verder lijkt het allemaal niet zo'n vaart te zullen lopen. Maar die drie dagen staan toch onder invloed van lage drukgebieden bij Ierland en Schotland. In het teken van frequent buien, soms met onweer, soms ook veel neerslag. En vooral op woensdag en donderdag wat lagere temperaturen.
2: Oké, dus dat betekent in die Kuip poncho mee. Want woensdag die afzwaaiwedstrijd, die uitzwaaiwedstrijd.
4: Ja, dan inderdaad, dat lijkt me wel verstandig, ja.
2: Ja, wat denk je ervan, dat WK tot slot? Want ik spreek jou pas weer op 2 augustus. Dus dat is de laatste van het seizoen. Dus zijn we dan tegen die tijd wereldkampioen, Jan? Jij bent van het verwachten en voorspellen.
4: Ja, nou ja, voorspellen, ja. Dat, nou, het zou wel heel knap zijn als we de halve finale halen.
2: De halve finale, daar teken je voor.
4: Ja.
2: Dan spreek ik je op 2 augustus weer, Jan.
4: Ja, dat is goed, hoor.
2: Fijne zomer.
4: Hoi.

0: Have you ever seen rain? Creedence Clearwater Revival. Je luistert naar NH Sport, de laatste van dit sportseizoen. Het is 6:11. We zijn helemaal een uurtje langer, want we hebben ook de laatste verlenging van dit voetbalseizoen. We blikken natuurlijk terug op het succes van Telstar, dat zich wist te handhaven in de Eredivisie. Straks de gast zijn Atje Rem, senior twitteraar en fanatiek Telstar supporter. Hij was al één keer eerder te gast dit seizoen, heel in het begin. En we hebben de keeperstrainer Rick van der Mast. En voor beide zijn al wat vragen via X en via de mail binnengekomen die we straks tussen 7 en 8 gaan stellen. En ook verslaggever Erik-Jan Brinkman, die is bezig met zijn warming-up, want hij schuift ook aan. Gaan we van voetbal naar waterpolo, want de vrouwen van ZV De Zaan die hebben bewezen dat ze de beste van Nederland zijn. Louis van Gaal zou het hebben kunnen gezegd. GZC Donk werd over twee duels vrij eenvoudig verslagen. Het duel van gisteren eindigde in een 12-8 zege. Vrijdag werd er met 17-13 gewonnen door De Zaan. En het kampioenschap leidde tot een groot feest in hun eigen zwembad, de Slag in Zaandam.
1: Ja, deze stond ook eigenlijk net zo speciaal als elk andere landstitel. Elk seizoen is gewoon anders en het is gewoon nooit vanzelfsprekend dat je titels kan winnen. Dus ik ben echt wel heel erg blij dat het is gelukt.
2: Ja, want ik had het deed je wel veel. Ik zag je in de afloop nog even met je ouders. Het raakte je wel.
1: Ja, het raakte me wel. En dat zit erin dat ik volgend jaar niet in Nederland ga spelen, maar in het buitenland. Dus het voelt toch een beetje als een afscheid van mijn clubpie. Dus ik had gewoon heel erg gehoopt dat het in ieder geval nu zou lukken en dat ik met dit gevoel naar het buitenland kon gaan. En natuurlijk verandert het niet, ook als je hem niet wint. Dan sluit je het nog steeds supergoed met elkaar af. En dan zou ik er ook emotioneel van worden. Maar het is gewoon gek dat het klaar is eventjes. En ik kom wel weer terug, maar volgend jaar even niet. Dus dat voelt toch een beetje gek.
2: Want dat is definitief?
1: Ja, ik heb mijn contract getekend. Dus in theorie kan ik er niet meer onderuit.
2: En we mogen al weten bij welke club ook?
1: Ja, ik heb getekend bij Fouliakmeni in Griekenland. Dus Kitty Leen speelt er al en Lola Molhuizen. Dus ik heb heel veel zin om daar aan te sluiten.
2: Ja, dat maakt vanavond dan extra speciaal voor je, begrijp.
1: Ja, dat is gewoon, het voelt gewoon gek wat ik zeg, dat je toch iets afsluit. En het is nu mijn 5e seizoen in Nederland. En ook de 5e finale op rij. Dus dat is natuurlijk sowieso heel bijzonder. En dan met zo'n vol bad. En je ziet ook gewoon, elk jaar gaat het meer leven in de club. Dus het voelt nu ook een beetje op zo'n piekpunt. Maar volgend jaar gaan ze het gewoon weer voortzetten met elkaar. Maar dan zonder mij. Ja,
0: dat zei Bente Rogge heet ze uiteraard. En er was ruimte bij haar voor emoties. Maar de avond werd natuurlijk wel mooi besloten met een landstitel. Trainer Mick van de Bree, hij zit er al een tijdje. Hij kon zijn geluk niet op.
3: Heel trots gevoel. Ik denk dat we een heel mooi seizoen hebben gehad met elkaar. Maar heel eerlijk, zonder deze titel hadden we het vooraf al over gehad. Ja, dan is die niet heel veel waard. En ik denk, ja, deze overtuiging landskampioen worden tegen GZ Donk, die eigenlijk al 2 jaar lang niks verliest. Ja, dat is gewoon heel knap.
2: Ja, want jullie zijn geen moment in de problemen geweest, heb ik zelf het idee.
3: Nee, ten opzichte van gisteren, want dat gaat een totaal andere wedstrijd. Maar ik denk dat we het gewoon heel erg gecontroleerd hebben. En ja, hier in ons eigen bad ligt de verdediging met die meiden gewoon zo sterk. En als er dan op een gegeven moment dan ook echt alles goed gaat in de verdediging, dan gaat het hard.
2: Ja, want wat overheerst er nu bij jou? Jullie zijn 2e geworden in de reguliere competitie, natuurlijk ook uitgeschakeld de Donk in de beker. Kun je me daar eens in meenemen?
3: Ja, kijk, dat zegt in dit geval niet zo heel veel. We weten allemaal vooraf hoe de ploegen ervoor staan. Bij ons heel jammerlijk Christina Hicks, onze center die er uit ligt. Maar bij Donk om een geweldige reden, maar ook 2 topspeelsters er niet. Dus ja, zegt die hele ranking dan heel veel. Het is juist het mooie van die play-offs dat dan uiteindelijk wie er op dat moment de sterkste is, landskampioen kan worden. En ik ben heel blij dat wij dat zijn.
2: Waar ik nog heel even op wil inzoomen, is dat jij eigenlijk de trainer bent die weg zou gaan en vervolgens weer terugkwam. Kan je me heel veel meenemen in wat er is gebeurd?
3: Nou, ik denk het makkelijkste. Kijk, waterpolo is echt een amateuristische sport. In de zin van de financiën en alles wat er is. De reden dat ik hier gestart ben is om te proberen het hier zo hoog mogelijk te krijgen. En gelukkig met allemaal mensen om me heen om dat te bewerkstelligen. En in het ideaalplaatje zou ik een internationale topcoach nog mooier vinden voor deze groep. En dat is helemaal niet dat ik mezelf slecht vind of wat dan ook. Maar ik denk dat 5 seizoenen dat nog een stap zou kunnen zijn. En als je ziet hoe het dameswaterpolo überhaupt het doet mondiaal met het Nederlands team. Zou dat een geweldig mooie stap zijn. Maar we moeten ook realistisch blijven. Dat voor nu gewoon niet haalbaar is. Weet je? We moeten echt alle zeilen bijzetten om volgend jaar weer Europees te kunnen spelen. Ja, dat is wel prioriteit 1.
2: Waarom is dat niet haalbaar?
3: Financieel. Puur financieel. Dat is gewoon echt niet te doen.
0: Dat zei Mick van der Bree, de coach van de waterpolo vrouwen van ZV Deza. Milton, dat vind ik eigenlijk wel een mooie dat hij dat zo aangeeft. Eigenlijk wil hij na 5 jaar een stap opzij doen voor een internationale coach om de zaan door te laten groeien. Maar er is gewoon geen geld voor.
4: Nee, ze hebben dus wel gezocht. Maar degene die ze vonden, dat is gewoon financieel niet rondgekomen. En je zou ervoor kunnen kiezen om bijvoorbeeld de trainer van de mannen. Dat is een buitenlandse coach, als je die ook bij de vrouwen neerzet. Maar misschien wordt dat wel een beetje te veel van het goede. Misschien hebben ze daar ook nog overwogen.
0: Daar hebben ze misschien ook wel plannen en ambities mee. En bovendien denk ik dan toch, ja, Bente Rogge gaat nu in Griekenland waterpolo. De beste speelsters, ja, die gaan toch kijken over de grens waar ze wat meer centjes krijgen.
4: Ja,
0: dan moet je zelf je centjes meenemen.
4: Ik kan het zeggen, waar ze überhaupt gewoon centjes krijgen, toch?
0: Ja, toch?
4: Ja. Ja. Nou, ze hebben dan wel een A-status natuurlijk. Even via NEC en NSF. Maar ik denk dat je in het buitenland in ieder geval ook geld krijgt voor het waterpolo zelf. En niet alleen vanuit NEC en NSF.
0: Maar is het plafond dan bereikt voor de vrouwen van ZV Deza? Want de derde landstitel in 4 jaar tijd. Ze wilden natuurlijk Europese Champions League. Zouden ze wel wat hogere ogen willen gooien?
4: Nou, ik denk dat
0: wordt,
4: inderdaad.
0: Maar dat wordt wel moeilijk, hè? Als je als amateurteam tegen allemaal profs moet gaan opvechten.
4: Ja, maar dat noemde hij dus ook als reden dat hij daarom juist de internationale toptrainer naar voren wilde schuiven. Om juist dat niveau dan nog internationaler, nog beter te worden uiteindelijk.
0: Ja, moet je wel die speelsters hebben.
4: Ja, je hebt best wel veel internationals bij de zaan.
0: Maar die moet je houden dan?
4: Ja,
0: die zouden dan eerder blijven misschien. En ja. Moeilijk verhaal in ieder geval. Voor de waterpolo vrouwen van ZV Deza. Maar ik vond het wel mooi dat Mick van der Bree dan zelf zegt van nou, dan zou ik een stap opzij doen, omdat er dan een stap gezet kan worden met een internationale topcoach.
4: Ja, en het is best opvallend, want zijn vriendin, dat is Bente Rogge, en die gaat naar Griekenland en hij blijft in Nederland. Dus ik ben ook wel benieuwd hoe dat
0: of de relatie stand houdt, bedoel je?
4: Zo ver wilde ik niet gaan, maar ik ben vooral benieuwd hoe hij haar gaat steunen vanuit Nederland. Zo wilde ik het zeggen.
0: Ja, nee, dat... Nee.
4: Niet, ik wil niks meer met de relatie bemoeien, anders krijg ik Mick van der Bree bedankt.
0: Nee, dat moeten wij niet willen. Nee hoor, dat zal ongetwijfeld wel goed gaan. Ik denk dat hij iets vaker in Griekenland is dan normaal.
4: Ja, nou, is ook geen straf.
0: Nee, dat lijkt me zeker geen straf. Een uitgebreide reportage over het kampioenschap van ZV De Zaan. En het besluit van Mick van der Bree om toch de coach te blijven van ZV De Zaan. Dat zie je ook in onze tv-uitzending morgen. Eerste uitzending om 10:00.

0: Caribbean Queen zong Billy Ocean aan het eind van het eerste uur van deze uitzending van NH Sport. Inmiddels is de zaalvoetbalwedstrijd tussen ZVG uit Gorinchem en Futsal Amsterdam afgelopen. We melden eerder een tussenstand van 1-1. Eindstand is 2-2, maar omdat de eerste wedstrijd door Amsterdam was gewonnen en de tweede wedstrijd door ZVG, moest er een winnaar komen in de derde wedstrijd. En Futsal Amsterdam heeft de penaltyserie winnend afgesloten met, naar ik begreep, 5-4. Dat betekent dat de finale om de landstitel bij het zaalvoetbal gaat tussen Futsal Amsterdam en Tigers Roermond. En die wedstrijden zijn in eerste instantie op 5 en 12 juni.
1: Dagje uit? Dit moet je zien. Het verhaal van Vincent van Gogh en zijn grote voorbeeld Rembrandt. Kom naar de Oude Noorderkerk in Hartje Amsterdam en beleef de mooiste 360 graden attractie voor het hele gezin. Boek nu tickets op Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl. Dit is een uittip.
2: Ben jij klaar om een tijdreis te maken? Beleef de 16e eeuw in de historische binnenstad van Alkmaar tijdens Kaaskoppenstad op 6 en 7 juni. Koop je tickets online via kaaskoppenstad.nl.
3: Dit was een uittip.
4: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
5: Hoppa!
4: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
5: Drie sterren slot.
4: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze sloten tool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
6: Bruno. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 e-tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
7: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op Simpel.nl.
8: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
9: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
8: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
9: Zeker Starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
10: Ik ben Guidon uit Ouderkerk aan de Amstel.
11: Ik ben Alexandra uit Den Helder.
12: Ik ben Hilma uit Oud-Loosdrecht.
13: Ik ben Rita en ik kom uit Amsterdam.
14: Thuis in heel Noord-Holland.
15: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Bij een explosie in het noordoosten van Myanmar zijn meer dan 45 mensen omgekomen, onder wie 6 kinderen. De ontploffing zou zijn veroorzaakt door explosieven voor de mijnbouw die in een gebouw lagen opgeslagen. Door de explosie raakten in totaal mogelijk meer dan 100 huizen beschadigd. Het gebied dat op 3 kilometer van de Chinese grens ligt staat onder controle van een etnische groepering die strijdt tegen de centrale regering van Myanmar. In Rotterdam is iemand omgekomen bij een brand in een huis in de wijk Feyenoord. Het lichaam werd gevonden nadat de brandweer het zijn brandmeester had gegeven. De oorzaak is volgens de politie nog niet duidelijk. De brand begon buiten en woedde daarna in het dak en een spouwmuur van de woning. Daarbij stortte ook een deel van de achtergevel in. Tientallen omliggende panden werden ontruimd omdat er gevaar was dat de brand in Rotterdam zou overslaan. Minister Velbrief gaat de komende dagen in de Tweede Kamer praten over een soort sociaal akkoord voor de arbeidsmarkt en economie, zei hij in tv-programma Buitenhof. Daarbij wil hij vooral kijken naar oplossingen en het nog niet over geld hebben. Omdat de coalitie in de Kamer geen meerderheid heeft, is de steun van oppositiepartijen nodig. Donderdag debatteert de Kamer over de vastgelopen gesprekken met de vakbonden over sociale zekerheid. De bonden eisen dat de plannen voor een versobering van de WW- en WIA-uitkeringen helemaal van tafel gaan. In Werkendam is gisteravond een horecazaak vernield, waarschijnlijk door voetbalsupporters van amateurclubs. In het restaurant werd volgens een medewerker gegooid met vuurwerk, fakkels, stoelen en een fiets. De ruzie tussen de fans was waarschijnlijk ontstaan bij de finale van de districtsbeker die gistermiddag werd gehouden. Het weer, de buien in het oosten trekken de komende uren weg. Vanavond en vannacht blijft het vrijwel overal droog. Morgen eerst veel zon, later wat meer bewolking. Het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
16: Hallo, Mulder, Theo Mulder. U weet wel van Bangarage Amstelveen. Wij zijn KGM-dealer. En nu zijn er diverse nieuwe modellen. Zoals de KGM Action Hybrid. Een SUV-design met een premium uitstraling. Hybrid aandrijflijn, goede prestaties, laag verbruik en toekomstgericht. Rijklaar vanaf 46,99, inclusief 10 jaar garantie. Kijk op bandgarage.nl.
17: Wat hoor ik nu? Rijd je een Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
16: De Hybrid Action Premium SUV is ongelooflijk veel auto voor het geld. Alles, maar werkelijk alles zit erin. Kijk op bandgarage.nl.
17: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Ursen Bart in Heemskerk, Purmerend, Schagen of Zwaag.
18: Nu bij Zeeman, herenhemden, 2 voor 6,50. En heren shorts, 2 voor 20 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
19: Zomer, de leukste tijd van het jaar. Niet voor de duizenden vergeten kinderen van Nederland. Zij voelen zich eenzaam, niet gewenst of geliefd. Laten we samen zorgen dat ze er deze zomer niet alleen voor staan. Doe mee en doneer een onvergetelijke zomerbox op hetvergetenkind.nl.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller dan snel, zonder te remmen. Vodafone.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Geef een onvergetelijke zomer op hetvergetenkind.nl.
0: Vodafone Unlimited, vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil sneller dan snel.
3: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
4: Everyone from left to right, van Holland komt eraan. Go left!
5: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij elke €10 aan boodschappen ontvang je 1 juichzegel. Volle spaarkaart? Haal het juichjack op in de winkel vanaf 9,99. Dat is de ja van Jumbo.
6: NH Sport.
7: Met Edward Dekker.
8: Goedenavond, tweede en laatste reguliere uur van NH Sport van vanavond en ook van dit seizoen. Maar we hebben tussen 7 en 8 natuurlijk de verlenging over Telstar met als gasten keeperstrainer Rick van der Mast en vervent Telstar twitteraar Atje Rem senior. Erik Jan Brinkman, verslaggever van NH Sport, schuift ook nog aan. En die gaan we sowieso al in dit uur horen, want we gaan nog even terugblikken op Telstar en met name op Anthony Correa, want Erik Jan had van de week een afscheidsinterview met de vertrekkende trainer van Telstar. Hij gaat bij FC Utrecht aan de slag. We pikken uit dat interview 3 thema's om terug te blikken op het geweldig jaar van Telstar. We hopen nog even contact te hebben met Futsal Amsterdam, dat zich zojuist geplaatst heeft voor de finale om de landstitel. Kijken of dat gaat lukken. De strafschoppenserie is net achter de rug. We hebben het regionale nieuws en we zijn dus tot 8 uur.

0: muzikale aftrap van 2 uur gedaan door de Pointer Sisters. I'm so excited. Ja, straks dus tussen 7 en 8 de verlenging over Telstar. We hebben over de nu vertrokken trainer van de Velsenaren, Anthony Correia. Vorig jaar promoveerde hij onverwacht via de playoffs. We weten het allemaal nog, die fantastische finale tegen Willem II. En dit seizoen wist Correia zich met de Witte Leeuwen knap te handhaven op het allerhoogste niveau. Hij kan dus met een brede glimlach door de voordeur vertrekken vanuit Velsen-Zuid richting zijn nieuwe club FC Utrecht.
1: Dat het me voor de wind gaat nu, dat heb ik wel door, ja. Dat is wel logisch. En ik besef ook dat het een keer een andere kant op kan slaan. Dus ik ben gewoon heel nuchter hierin. En dit is gewoon nu hoe het is. Daar genieten we van. Maar ik besef wel dat ik door moet blijven pakken. Anders valt het gewoon weer weg. En dan, ja, je weet hoe voetbal werkt. De ene week ben je de held en de andere week de simiel. Dus nou, zorgen dat we aan de heldenkant blijven staan. Ja.
2: Is dat lastig, die balans tussen hard werken en ook toch genieten van hetgene wat je meemaakt en presteert?
1: Ja, zo leuk. Mensen zeggen altijd, blijf genieten, hè. Probeer te genieten. Ja, is goed, zal ik doen. Maar dat is toch wel... Het genieten is daarna. In het moment genieten is best wel lastig. Dus in het moment zit er gewoon een bepaalde energie in. En een drive om het nog beter te doen. En dan is juist heel kritisch zijn, is best wel prettig om het nog beter te kunnen doen. Dus genieten, ja. Ik ben gewoon... Ik geniet eigenlijk elke week na de wedstrijd. Soms ook tijdens de wedstrijd als dingen er goed uitzien of zo. Hoor. Dus echt genieten. Ja, ik geniet elke dag.
0: Dat is
1: op
0: mooi.
1: Mijn manier.
0: Ja, dat is mooi. Dat zei hij nog op zijn manier. Erik van Brinkman in gesprek met de vertrekkende trainer van Telstar, Anthony Correia. Dat gesprek vond plaats van de week op plein 1945 in IJmuiden. Niet zomaar gekozen die locatie, denk ik.
3: Nee, ik heb het eigenlijk wel aan hem overgelaten. Ik zei, we kunnen ergens aan het strand gaan zitten. Of in de haven. Of op plein 1945. En hij koos voor dat laatste.
0: En waarom koos hij daarvoor?
3: Vindt hij een mooi plein. Dichtbij bij Staal.
0: Hoe mooi is dat plein nou ook in het gemeentehuis?
3: Wel voor hem. In de zin van dat natuurlijk vorig jaar dat promotiefeestje daar werd gevierd. En ook dat hij op dat podium stond. Dat hij die mensenmassa toesprak.
0: Ja. Ja. Foto van Correia en hoe dat plein eruit ziet, dat zie je op nhsport.nl. Heeft hij überhaupt ergens tegenslag gehad, Correia? Zei hij daar nog iets over?
3: Daar zei hij niet zoveel over.
0: Zou hij weten hoe hij daarmee om moet gaan?
3: Nou, hij zei wel van dat zal ongetwijfeld wel gaan gebeuren natuurlijk in zijn in de toekomst voor hem. Hij had het wel een beetje meegemaakt, want hij is ook bij Katwijk is hij een paar jaar trainer geweest. Hij heeft wel 2 keer de nationale titel bij het amateurvoetbal gewonnen. Maar daar liep het ook niet altijd goed, dus hij heeft wel wat tegenslagen gekend, maar echt kleine tegenslagen. Dus ik ben eigenlijk ook benieuwd hoe dat volgend jaar eraan toe gaat bij Utrecht, wat toch echt een lastige club is.
0: Ja, waar hij heel graag naartoe wilde, wat hij eigenlijk al heel vroeg wist, daar als die trein langskomt, dan spring ik erop om maar Koeman senior te citeren. Mm-hmm. Ik zit te denken, wat maakte... Hij klinkt een beetje verkouden trouwens, als ik hem zo...
3: Ja, dat klopt, maar ze waren net naar Ibiza geweest.
0: Oh, oké. Okay, ja, dus,
3: En Correia, die is denk ik ook niet, en dat zei hij ook al wat over, die is niet vies van een feestje. Nee, nou ja, maar als je bedenkt van wat er op zo'n man afkomt, hè, 2 jaar geleden bijna niemand kende hem, en dan de promotie werd niemand verwachten van Telstar, vervolgens handhaving... in de Eredivisie waarvan iedereen dacht dat was sowieso de 18e plek. En ja, hij kan niet meer normaal over straat. We zaten na de tijd nog even een kopje koffie te drinken na het interview. Om de havenklap stopte iemand. Iemand wilde even met hem praten. Er begon nog iemand die vertelde over zijn vakantie in Griekenland. Hij moet alles aanhoren. Hij kreeg allemaal vragen. Ja, dat is heel anders dan 2 jaar geleden.
0: Ja. Dus, hij is een bekende Nederlander geworden.
3: Hij is een bekende Nederlander. Hij heeft een vriendin die woont in Amsterdam. En die ging naar een festival. En zij zei van, ga je mee? Zegt hij, ja, nee, ik ga niet mee. Want ja, dan word je natuurlijk constant herkend en aangesproken. Dus je leven verandert volledig. Dus als je lekker uit de band wil springen, zo aan het einde van het seizoen op Ibiza. Met de spelers.
0: Maar een kort tripje geweest dan naar Ibiza.
3: Ja, dat is heel kort. Ja, denk, 3 dagen denk ik dat ze zijn geweest.
0: Ja.
3: Maar veel voetbalclubs doen dat wel. 3, 4 dagen en dan weer terug.
0: En scheld op.
3: In het geval van Telstar is dat misschien wel te begrijpen, ja.
0: Oké, dus, maar hij maakte verder wel een ontspannen...
3: Ja, heel ontspannen. En dat gaf hij ook wel aan. Van, het is nu toch al... ondanks... Hij komt dat heel ontspannen over. En ook hoe hij voor de camera staat. Hij heeft daar zoveel...
0: Even om een beeld te schetsen. Als je hem bij wijze van spreken op een persmoment interviewt of na een wedstrijd, komt hij bij wijze van spreken met een bakje koffie of op slippertjes, komt hij even aangewandeld en zet rustig zijn koffie even neer. Nou, waar moet ik gaan staan? En heel relaxed. Ja. Ik vind hem ook trouwens, als je hem op beelden ziet tijdens wedstrijden, ook redelijk relaxed overkomen.
3: Ja. Hij zit er wel kort op qua coaching. Zeker? Maar hij laat zich niet volledig gaan richting een vierde official.
0: Het is niet dat er een overspan
3: helemaal niet.
0: Trainer langs de kant staat te bleren.
3: Hij geeft ook zeker wel aan dat er wel spanning op staat. En misschien dat hij dat niet altijd uit, of dat hij er misschien op een vrij soepele manier mee omgaat. Dus zo aan het einde van het seizoen, dan valt er wel een soort van last van hem af.
0: Ja. Drie thema's wilden we eruit pikken uit het gesprek wat jij met hem gevoerd hebt. Laten we naar het mooiste moment gaan van het afgelopen seizoen. Wat was dat moment voor Anthony Correa?
1: Er zijn wel veel mooie momenten geweest. Maar ik denk dat het allermooiste moment is gewoon de goal van Ronald Koeman.
3: Tegen Volendam dus, ja.
1: Daar kwam een soort van het hele seizoen komt daar samen. In één moment. Dat gevoel toen was wel... En ook omdat het recent is, was wel heftig. Ik moet zeggen dat de eerste keer die 0-2 bij PSV... Einde van luistersignaal was ook wel lekker.
3: Ja, en dat was nog vroeg in het seizoen.
1: Ja, en dat waren ook de eerste drie punters. Dus of de eerste keer dat we drie punten pakten. En op wat voor manier. Dus daarom, maar als je al die momenten nakijkt... bepaalde goals, die celebration van Jochem. Dat zijn dingen, dat is echt genieten. Dat je denkt, ik scoort hier, dat doet hij die granaat. Kleine dingetjes waarvan we echt genieten. Het bepaalde uitspelen van aanvallen. Het bepaalde verdedigen voor de goal. Waar mensen hun allen hebben en houden erin gooien. Er zijn heel veel kleine momenten. Maar ik denk toch wel dat het laatste moment dat Ronald naar me toe kwam. Dat hij zei, trainer, wat zal ik doen? Ja, maar hij staat gewoon bovenaan het lijstje. Hij moet gewoon de penalty nemen. Maar ja, toen dacht ik, wat zal ik zeggen? Van binnen dacht ik wel, is wel verstandig. Maar ja, toen zei ik, je moet gewoon nemen. Hij staat bovenaan het lijstje. Dus zij zet hem op en als het niet lukt, loop je even naar Jeff. Of als je het niet kan. Dus ik bleef heel nuchter, maar van binnen gingen wel echt 4 miljoen gedachten door me heen. Super grappig.
0: Leuk. Wat bedoelde je met die celebration van Jochem Ritmeester van de Kamp?
3: Ja, ik moest ook eerlijk zeggen, ik heb daarna het nog even opgezocht. Die beelden, dat was tegen NAC toen hij scoorde. Ja, je hebt natuurlijk heel vaak van die celebration. Die spelers die dat allemaal ergens vinden, zo'n meme noem je dat.
0: Na het scoren van een doelpunt bedoel je?
3: De celebration, het vieren van je doelpunt. En dat vinden ze ergens, of het nou in clips is of ergens op social media. En daar hebben ze dan over. En dan was hij degene die dat zou gaan doen, die celebration, een granaat. Ja, hij gleed over zijn knieën, maar er was ook iets met een granaat of zoiets. Ja, ik zag het niet helemaal in terug. Voor de mensen, kijk dus naar die samenvatting van Telstar tegen
0: NAC. Was die wedstrijd vlak voor de winterstop? Die is vlak...
3: was volgens mij nog niet zo lang geleden, zeg ik even uit mijn hoofd, tegen NAC.
0: Oh nee, was met Volendam, die wonnen vlak voor de winterstop van NAC.
3: Telstar was een paar weken geleden. Was hier in Velsen-Zuid.
0: Ja. Maar goed, hij noemt PSV. Dat was inderdaad de eerste overwinning. De eerste drie punten, die was natuurlijk belangrijk. En weinig aan gestolen. Dat zal ook wel lekker geweest zijn. Heeft hij nog verder andere momenten genoemd?
3: Nee, hij heeft het wel echt bij deze momenten gehad. Maar je hebt wat natuurlijk ook door zijn hoofd is geschoten. Die halve finale tegen AZ, Go Ahead Eagles, heel ver gekomen. Misschien wel geluk eigenlijk voor Telstar. Dat ze die finale toch niet gehaald hebben. Denk ik, voor handhaving. Als dat er ook allemaal nog zou bijkomen.
0: Ja, ze misschien Europees gespeeld, joh.
3: Dat zou wel helemaal een uniek seizoen zijn geweest. Maar als je...
0: Nou, ik kan me ook voorstellen...
3: Nou, op het laatst hadden ze best wel wat blessures, Telstar. Dus,
0: jazeker.
3: Dus,
0: dat begon eigenlijk door die halve finale. Of tegen AZ toen, hè? Dat was al een finale, hè?
3: Ja.
0: Dat ze daar wat geblesseerde mensen aan overhielden. Maar ik kan me ook voorstellen dat dat toch nog wel een beetje knaagt. Vooral de manier waarop die doelpunten toen vielen. Die waren op zijn minst dubieus, dan wel knullig, dan ongelukkig.
3: Ja, maar ik heb er ook eens met Correa over gesproken. En hij zag er ook al van in dat het misschien toch ook alweer handig is voor handhaving Eredivisie.
0: Ja.
3: Maar als je zo ver komt, en dat gebeurt natuurlijk niet voor Telstar vaak, is dat toch alweer heel jammer als je er zo dichtbij bent. En als het nog een beetje op een manier gaat waarbij je de vraagtekens kan plaatsen, dan is dat wel heel zuur. Maar uiteindelijk overheerst natuurlijk trots.
0: Maar goed, het moment is de penalty van Koeman. Daar is al heel veel over gesproken. En dat hij inderdaad dacht van, is het wel zo verstandig... maar gewoon naar buiten toe uitgestraald, naar Koeman toe... van, je moet hem gewoon erin rammen.
3: Ja, en wat ik wel grappig vond, dat is heel iets anders... maar er is zeker gescoord door een keeper dit seizoen.
0: Ja.
3: En zeker in hetzelfde doel.
0: En tegen dezelfde ploeg. Want je hebt het over Didion Heudel.
3: Ja, namens Willem II.
0: Ja.
3: Dat is zo vaak gebeurde. Die dan twee keer hetzelfde doel.
0: Ja, maar hij was natuurlijk tijdens de strafschoppen-serie. Daar loop je niet het risico als bij Koeman... dat als hij er niet in gaat, dat je als een haas terug moet.
3: Nee.
0: Want dat was natuurlijk wel het gevaar in het geval van de wedstrijd Telstar-Volendam... die op 1-1 stond. Ja, als hij misgaat of tegen de paal gaat of weet ik veel wat...
3: Mm-hmm.
0: dan moet die Koeman eens even 90 meter terug sprinten.
3: Ja, en hij heeft een heel goed schot, maar ik weet niet of hij super snel is in zo'n sprint van de 90 meter. Maar nu was het maar een klein stukje naar het uitvak, handjes omhoog, het shirtje nog uit. Hupsakee.
0: Ja. Goed, Correa vertrekt dus naar FC Utrecht. Ja, dat is de trein die langskwam waar hij op moest springen, zo zei hij zelf. En ja, het gaat dat goed komen bij Telstar, hè, zonder de zo succesvolle en populaire Correa in Velsen-Zuid.
1: Nee, daar maak ik me geen zorgen over. En dat zeg ik, ik ken de nieuwe trainer niet, ik heb hem nooit gesproken, maar ik heb al wel goede verhalen over hem gehoord. Peter blijft zitten, Mitch heeft hem dit seizoen ondersteund, is zelfs in dienst voor het nieuwe seizoen, dus ook Peter heeft ondersteuning. Het is ook voor het eerst dat Telstar een scout aan heeft getrokken. Ik weet dat Mitch super serieus bezig is. Dus in het aantrekken van spelers denk ik dat het alleen maar beter is dan in het verleden. Leon, nou, een geweldige directeur. Ik denk dat met Pieter hadden we een legend in huis. Die Telstar goed in het daglicht heeft gehouden in de jaren dat we het moeilijk hebben. En met Leon pakken we door. En hij is een doorpakker. En kijk naar hoe we dit seizoen met de trainingsvelden, met het hoofdveld zullen omgaan. Hoe de gym is gerealiseerd. Hoe de faciliteiten voor de horeca eruit zien. Telstar leeft meer dan ooit. Kijk, voor mij zijn ze weer uitverkocht in het nieuwe seizoen. Ja, weet je, toen ik 28 jaar of 30 jaar geleden heb ik 28 jaar lang heb ik het vier keer uitgekocht zien worden. De afgelopen twee seizoenen is hij vijf keer in het vorige seizoen en alle wedstrijden in dit seizoen. Ja, maar even serieus. Hoe mooi wil je het hebben? Plus, we zijn uitgebreid. Dus. Telstar leeft meer dan ooit. Ik denk dat die handhaving ook een boost is van je welste. Dus rustig blijven, nuchter blijven, hard blijven werken en genieten.
0: Ja, hij wijst nadrukkelijk naar de organisatie die er staat. Even wat voornamen van achternamen voorzien. Leon is Leon Anoké, dat is de algemeen directeur. Peter is Peter Hofstede, dat is de technisch manager. En Mitch is Mitch Apau, de voormalig aanvoerder. En die is als scout aan de technische staf, hè, van Hofstede als het ware toegevoegd. Maar ja, die hebben wel een boel werk te doen, want er gaan 6-7 huurlingen weg. Er zullen wat spelers vertrekken. De hoofdcoach maakt plaats voor Henk Brugge, die zijn eigen staf mag samenstellen.
3: Mm-hmm. Ja, het zullen wel blijven natuurlijk van de assistent-trainers. Maar
0: dat moet wel allemaal nog eventjes in twee maanden tijd in elkaar geknutseld worden.
3: Ja, dat was vorig jaar moest natuurlijk ook heel veel in elkaar geknutseld worden. Maar ja, toen had je natuurlijk
0: stond het elftal wel, hè?
3: Had je het elftal wel en met een bekende hoofdtrainer waarvan iedereen wist, die deed het heel goed in de eerste divisie. En daar hadden ze ook natuurlijk alle vertrouwen in richting de eredivisie. En die trok natuurlijk ook veel spelers aan. Die heeft een bepaald charisma. En die kan spelers over een bepaalde streep heen trekken. Henk Brugge weten we dat niet. Dat moeten we natuurlijk afwachten. Maar ik denk voor Telstar wordt het dit seizoen misschien wel moeilijker dan vorig seizoen.
0: Ja, meestal is voor clubs die gepromoveerd zijn het tweede seizoen het lastigste. Kijk naar FC Volendam, hoe dat in een recent verleden nog ging. Daar moet zoveel werk gebeuren dat iedereen nu alweer zegt van ja, Telstar 18e.
3: Ja, maar kijk, Henk Brugge heeft natuurlijk ook te horen gekregen van we willen bij de beste 25 clubs van Nederland horen. Dus dat kan dus ook in de top van de eerste divisie. Dus ja, mocht Telstar degraderen, staat niemand ervan te kijken, is het ook geen grote ramp. Maar het zou leuk zijn als ze nog een jaartje in de Eredivisie blijven.
0: Ja.
3: Nog een jaartje langer.
0: Maar de verrassing is eraf. En ja, het hangt natuurlijk vooral af van hoe gaat die selectie eruit zien. En hij zei volgens mij gisteren in het sportcafé bij collega Leo Driessen dat met name het aantrekken tussentijds van Sam van Duin heel belangrijk is geweest. Voor Telstar, dat was echt een voltreffer tussentijds. Mm-hmm.
3: Ja, die past ook heel goed bij Telstar. Die mentaliteit
0: stond
3: van
0: er meteen en maakte zijn doelpunten.
3: Die werkt zich echt het apenzuur. En die is ook nog belangrijk geweest met een aantal doelpunten. Is een prettige jongen in de groep. Dat zie je gewoon hoe die ook voor de camera staat. Hoe die met je omgaat als je even een gesprekje met hem aangaat. Die heeft maar één doel en dat is alles geven voor het team. Ondanks dat hij een huurling is. En dat is niet altijd het geval, denk ik, bij gehuurde spelers.
0: En zo hebben ze Hatenboer gehaald en Ritmeester van de Kamp en noem maar nog maar een paar. Je bent dus afhankelijk van de technische mensen die een nieuwe selectie moeten gaan samenstellen.
3: Ja, en dat is dan op zich wel hetzelfde natuurlijk met Peter Hofstede. Maar ik denk dat het in eerste instantie wel scheelt dat dat Correa niet meer voor de groep staat, dan wordt het toch lastiger. Ik denk dat Correa echt qua uitstraling, qua charisma toch wel veel spelers heeft kunnen trekken naar Velsen-Zuid.
0: Ja, en Henk Brugge zal zich moeten bewijzen. En ja, dat moest Correa uiteraard ook natuurlijk.
3: Dat zeker, maar die had natuurlijk het eerste toen er waren er weinig verwachtingen.
0: En de gunfactor?
3: En hij was natuurlijk wel bekend binnen Telstar. Dus de spelers die er al zaten, die kenden hem als assistent trainer. En Henk Brugge komt echt, ja, niemand kent hem. Ik denk dat wij ook moesten, Henk Brugge, wie is dat? Die moesten even googlen.
0: En?
3: Ja, we weten het nu, een klein beetje. Maar
0: trainer van assistent van Heerenveen en lang bij PEC Zwolle gezeten.
3: Ja, maar dat zullen die spelers ook gedaan hebben die bij Telstar gaan blijven. Die zullen ook denken, Henk Brugge, wie is dat? Ja, dat moet je toch even een beetje research gaan doen, een beetje rondvragen. En zo moet hij inderdaad zijn sporen verdienen.
0: Aan de andere kant heeft Brugge grote indruk gemaakt op Hofstede en Anoké toen hij bij zijn presentatie met zijn spreadsheets en het bakkie koffie dat in totaal 3 uur duurde van in de Eredivisie pak ik het zo aan, in de Eerste Divisie pak ik het zo aan. Als hij zo zijn spelers benadert en weet te overtuigen, dan komt het wel goed.
3: Dan komt het zeker goed. Ja, 2 scenario's had hij inderdaad geschetst. Heeft hij veel tijd en energie ingestoken. En dat is natuurlijk de basis.
0: Straks nog heel veel meer Telstar dan in de verlenging. En dan zijn te gasten Atje Rem senior en de vertrekkende keeperstrainer van Telstar, Rick van der Mast.

0: Ik ben Ria uit Amsterdam.
1: Ik ben Henk uit Medemblik.
2: Ik ben Kirsten, kom uit Goed.
3: Ik ben Dion uit Alkmaar. Thuis in heel
4: In Nek is het 19 graden. Dit is het regionale nieuws van zondag 31 mei. De Nederlandse marine grijpt steeds vaker in bij Russische schepen voor de kust. Waar vorig jaar 20 Russische vaartuigen werden begeleid, staat de teller dit jaar al op 61. Volgens Defensie zijn sommige schepen mogelijk geïnteresseerd in kabels en leidingen op de bodem van de Noordzee. Daar lopen belangrijke internetverbindingen, stroomkabels en gaspijpleidingen. De marine houdt de schepen daarom nauwlettend in de gaten om spionage of sabotage te voorkomen. Vooral vanuit Den Helder worden die operaties uitgevoerd. Volgens defensiekenners nemen de spanningen op zee verder toe. Voor de kust van Texel doen onderwaterarcheologen de komende weken onderzoek naar een eeuwenoud scheepswrak. Ze denken dat het mogelijk gaat om de Rob. Dat is een beroemd VOC-schip dat in 1640 tijdens een storm is gezonken. Aan boord was toen admiraal Cornelis Jol, bijgenaamd Houtenbeen Jol. Bij eerdere duiken werden al oude munten en een bronzen kanon uit 1638 gevonden. Dat past bij de vermoedelijke leeftijd van het schip. De onderzoekers hopen definitief te bewijzen of het wrak inderdaad van de Rob is. En de eerste resultaten worden begin juli verwacht. In een leegstaand pand in Hoofddorp is vannacht brand uitgebroken. Daarbij kwam veel rook vrij. De brand werd rond 1 uur vannacht ontdekt aan de Piet Heijn-flat. De brandweer schaalde snel op naar een middelbrand en zette meerdere voertuigen in om het vuur onder controle te krijgen. In het gebouw werd een 40-jarige man aangetroffen. Hij is aangehouden op verdenking van brandstichting en zit ook nog vast. Hulpdiensten zochten nog naar een tweede persoon die zich in het pand zou bevinden, maar na een uitgebreide zoektocht bleek er niemand aanwezig te zijn. De politie heeft de zaak in onderzoek. De toekomst van café De Bierbron in Den Helder is onzeker. Het historische café staat al bijna 3 jaar leeg nadat de gemeente de zaak sloot vanwege problemen rond de vergunning en criminele activiteiten. Op de avond van de sluiting werd bovendien een bezoeker doodgeschoten bij het café. Buurtbewoners zeggen dat het sinds de sluiting rustiger is geworden, maar ze missen het café ook. Volgens hen hoort De Bierbron bij de geschiedenis van de wijk. De rechtbank beslist volgende week of het pand opnieuw een horecabestemming krijgt of dat er iets anders mee zal gaan gebeuren. In de Haarlemse Oranjestraat is anderhalve week voor de start van het WK voetbal nog maar weinig te merken van oranjekoorts. Waar de straat tijdens eerdere eindtoernooien vol hing met vlaggetjes en slingers, is het er nu opvallend rustig.
5: Er komen steeds meer SP'ers hier te wonen. En de jongeren uit Amsterdam en zo. En het leeft gewoon helaas niet.
6: Sommigen vinden het leuk, sommigen denk ik niet.
5: Ik denk als de eerste wedstrijd is gespeeld. Eerder denk ik helaas niet. Maar in de hele buurt niet, hè. Normaal is de Leidse buurt echt al oranje, echt oranje. Maar het is helaas.
4: Toch verwachten de bewoners dat de straat zo vlak voor de eerste wedstrijd of direct daarna volop met oranje spulletjes komt te hangen. Meer nieuws in de app en op onze site nhnieuws.nl. Dan heb ik tot besluit nog het weer voor je. De avond verloopt droog met toch nog wel wat zonnige periode. Temperatuur zakt wel naar een graad of 17, 18 hooguit. Vannacht blijft het droog. Er zijn opklaringen en wolken wisselen elkaar af. Bij weinig wind liggen de minimumtemperaturen tussen 11 en 15 graden. Kijken we naar de dag van morgen. De maandag die start vrij zonnig, maar later komen er steeds meer stapelwolken. En lokaal komt er een bui voor. Het kwik stijgt naar zo'n 22 graden bij een zwakke tot matige westenwind. Ja, vanaf dinsdag dan wordt het wisselvalliger weer en zijn er volop neerslagkansen.

0: ben het! Lekker nummertje!
1: Au, geniaal!
2: Ik had hem niet gehoord. Rood-wit-blauw van Gerard Joling. Milton, jij vroeg in het vorige uur aan Samuel Welten.
3: Nee, ik moest de keuze maken. Je hebt er twee voorgelegd. Ik kon maar de keuze maken uit twee nummers.
2: En je staat nog steeds achter die keus?
3: Ja, als ik dit nummer van Gerard Joling hoorde, dan sta ik vierkant achter mijn keuze. Goed, Samuel Welten.
2: Vindt Gerard Joling best een aardig nummertje dit. Goed, we gaan van het voetbal in Amerika en op het WK gaan we naar het voetbal in de zaal. Want de zaalvoetbalcompetitie is in de finale fase beland. Je hoorde eerder in deze uitzending al dat Futsal Amsterdam na strafschoppen heeft gewonnen van ZVG uit Gorinchem. Aan de telefoon is Damien Gooyers, keeper bij Futsal Amsterdam. Goedenavond.
4: Hoi, goedenavond.
2: Dat was een spannend slot van de halve finale.
4: Zeker, zeker. Dat was heel spannend.
2: Hoe verliep hij?
4: Hij begint eigenlijk rustig. De eerste 10 minuten geen bos. En wij komen op een 1-0 voorsprong, denk ik, verdiend. En we houden het eigenlijk lang vol. We zijn sterk bezig tot aan de rust. En ik denk 2-0 één grote kans voor hun, dus zij maken hem af.
2: En dan komt het op strafschop? Ja, dan komt het op verlenging af?
4: Ja, verlenging. Ja, verlenging. En dat weet je, met voetbal, dat gebeurt weinig. Vaak wel spannend, maar toch voorzichtig. En dan wordt het strafschoppen.
2: En toen kwam jij erin? Want jij stond er nog niet in, hè, dacht ik.
4: Nee, Dave Stett, onze eerste keeper, die stond in het doel. Die speelt een hele sterke wedstrijd, die houdt ons er helemaal in. En bij de strafschoppen, de eerste twee van hun, die gaan erin. Dan zijn we voor de gewisseld.
2: En was dat vooraf afgesproken dat zo zou gaan gebeuren? Of was dat een last-minute ingreep van de coach?
4: We hebben het dan tevoren al besproken. Dat van de penalty ging heb ik met de coach zelf gesproken van ik sta ready op het moment dat ik nodig ben.
2: Want heb jij andere kwaliteiten dan Dave Stett bijvoorbeeld?
4: Nee, misschien weer een mentaal ding. We hebben het in de beker ook gedaan tegen Bordeaux Boys. Toen stond ik wel op doel. En toen kwam onze andere keeper erin. Op het moment dat ik de eerste twee niet pakte.
2: Oké.
4: Okay. En toch in het hoofd van de tegenstander verwitten.
2: Ja, want dat is dan een beetje het idee dat je de tegenstander daarmee van de leg brengt?
4: Ja, eigenlijk wel. Andere keeper, andere stijl. Toch nadenken wat je nu moet gaan doen met die bal. En op die manier het eerst aan het gek maken.
2: En hoe pak jij dat aan? Ben jij dan een heel irritant mannetje tussen die palen?
4: Ik denk wel dat ik een irritant mannetje ben op dat moment, ja.
2: Ja, wat doe je dan?
4: Je begint gewoon voor je lijn. Zo lang mogelijk doen totdat je op je lijn gaat staan. Een beetje van links naar rechts, die lat aan tikken. En hopen dat je met frustratie had.
2: De hele trucendoos gaat open.
4: Sorry?
2: Ik zeg de hele trucendoos

0: gaat open.
1: Ja, zeker. Ja. Weet je, Martinez van Argentinië.
0: Ja, ja, waarom niet? Het heeft effect gehad.
1: Ja, zeker, zeker. Ja, de eerste die ging gelijk al in de vlieghoek in. Nog net met een teentje er tegenaan. En de laatste pakte ik ook.
0: Nou, dan zit ik te denken, je plaatst je dan nu na deze gewonnen penalty-serie voor die finale. Mocht het dan weer op strafschoppen aankomen, dan weten ze bij Tigers Roermond wel een beetje hoe jullie dat aanpakken, hè?
1: Ja, dan moeten ze op een andere manier verrassen. Of ze voor alle vijf winnen schieten.
0: Ja. Ja, dat klinkt heel simpel.
1: Ja, zo simpel is het niet, maar ja, dat gaan we dan wel zien. Hopelijk komt het niet zo ver.
0: Nee, hoe liggen jullie kansen? Want Tigers Roermond is natuurlijk wel de te kloppen ploeg. Hè? De laatste twee jaar kampioen geworden. Dit seizoen de beker gepakt. Zij zijn natuurlijk de favoriet, of zeg ik dan te veel?
1: Nee, ik denk als je na het race van die seizoen eerste staat, dat je de favoriet bent in de finale. Maar aan ons de taak om te laten zien dat wij ook heel goed kunnen samenwerken.
0: Want hoe hebben jullie dit in de onderlinge wedstrijden gedaan tegen de Tigers?
1: Wij hebben twee keer verloren, helaas. Maar dat zegt weinig, want van elkaar gemak verloren ook in de competitie. En uiteindelijk gaat het om wat je de play-offs doet.
0: Ja. Ja. Hebben jullie het grootst gevierd of valt dat wel mee?
1: Ja, het was grootst gevierd. Natuurlijk blijdschap gelijk naar de penalty supporters die ook met ons meekwamen vieren op het veld. Hele grote club supporters die mee waren uit Amsterdam. En natuurlijk nog een klein beetje in de kleedkamer gevierd. Maar we hebben nog niks. Dus dat was ook weer snel klaar.
0: Ja, 5 juni en dan is de eerste wedstrijd, hè? In is het thuis waar het spelen?
1: In Amsterdam, ja. Wij beginnen thuis 5 juni. Ja.
0: En daarna is wedstrijd 2 in Roermond. En mocht er nog een derde zijn, ook in Roermond.
1: Ja, ja, de beslissingswedstrijd als die er komt, is die ook 14 juni gelijk hetzelfde weekend in Roermond.
0: Zou het echt een stunt van je welste zijn als Voedsel Amsterdam dit seizoen de landskampioen wordt? Als je het over het hele seizoen zo bekijkt?
1: Ik denk dat weinig mensen het hebben verwacht. Zeker dat we de kampioenspool ingingen. En wij daar als zesde ingingen, uiteindelijk. En toen regen jullie de competitie op 1 punt daar geen tweede. Dus we hebben wel een goede inhoud eens gemaakt op het einde.
0: Ja. Maar goed, je pikt op het juiste moment, zo blijkt in ieder geval vandaag. Nou, heel veel succes dan komend weekend bij de eerste wedstrijd tegen Tigers Roermond. En mocht het weer op strafschop aankomen, dan weet je wat je te doen staat, hè? Tegen oliballen.
1: Ja, precies.
0: Dankjewel dat je van de telefoon wilde komen. Damien Gooyers was dat, de keeper van Voedsel Amsterdam. Zijn ploeg won vanavond vanmiddag van ZVG uit Gorinchem.

0: in de basis, want dat is op zich niet zo erg. Maar als pinchhitter vond ik hem echt wel goed invallen vaak.
1: En populair ook bij de supporters.
0: Ja, dat is misschien een door zijn uitstraling. En hij sleurt lekker en hij zit er goed bij de supporters, ja. Hij ligt goed bij de fans. Ja.
2: En het is radio, maar mensen kunnen natuurlijk meekijken voor de duidelijkheid. Je hebt net als de vorige keer gewoon weer je witte Telstra-shirt aangetrokken.
0: Ja, de vorige keer had ik een wit shirt zonder sponsor. En nu heb ik maar het officiële Eredivisie-shirt aangedaan.
2: Oh, je gaat commercieel.
0: Ik ga nu commercieel, ja.
1: Je houdt er maar dan over vanavond.
0: Ja, precies. Ja, dat is de bedoeling.
2: Nou, hartstikke leuk dat jullie er zijn. We hebben voldoende tijd straks na zevenen om uitgebreid met jullie terug te blikken op dat hele bijzondere seizoen van Telstra. Ik zei het al, handhaven in de Eredivisie. Een puikenprestatie. Anthony Correia komt uiteraard nog voorbij. En alle mooie momenten en misschien ook wel wat mindere momenten, of in ieder geval emotionele momenten van het afgelopen seizoen. Dat allemaal dus na het nieuws van 7 uur in onze uitzending De Verlenging op NH Radio.
3: Dit is een uittip.
4: Ben jij klaar om een tijdreis te maken? Beleef de 16e eeuw in de historische binnenstad van Alkmaar tijdens Kaaskoppenstad op 6 en 7 juni. Koop je tickets online via kaaskoppenstad.nl.
3: Dit was een uittip.
5: Wil jij deze voetbalzomer heel voordelig adverteren? Profiteer dan snel van deze unieke kans. Voorspel één of meerdere wedstrijden van het Nederlands elftal en score. Het was nog nooit zo makkelijk om het podium te pakken. Ga deze zomer voor de winst met NH Media. Kijk snel op regioimpact.nl. Regioimpact.nl.
6: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
5: Win deze zomer een gratis reclamecampagne. Ga snel naar regioimpact.nl.
7: Summer Sale bij Bureau Scanbrit. Boek nu je rondreis door Noorwegen of Zweden en ontvang tot €200 korting. Ontdek alle aanbiedingen op bureauscanbrit.nl.
8: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor, een hoortoestel voor €0 en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
9: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
10: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
11: Mindshift. Elk moment de reis. Boek 14 nachten in de Caribbean vanaf slechts €2.969. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen nu tot 31 mei en bespaar bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
12: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons, plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo! Odido.
13: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg app. Met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
14: Ik ben Irma Meijer uit Amsterdam Slotervaart.
15: Ik ben Jan Pieter en ik kom uit het mooie Uithoorn.
16: Uit Diemen.
17: Hallo!

Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Israëlische premier Netanyahu noemt de bezetting van een strategisch belangrijk kasteel in het zuiden van Libanon een belangrijke overwinning in de strijd tegen Hezbollah. De inname van het fort volgt na dagen van Israëlische aanvallen in de omgeving. Het is voor het eerst sinds het jaar 2000 dat Israël het fort bezet. Israël bezet steeds meer gebied in Libanon en zegt dat dat nodig is om Hezbollah te verslaan. Frankrijk spreekt van een schending van het internationaal recht en wil een spoedzitting van de VN-veiligheidsraad. Bij een explosie in het noordoosten van Myanmar zijn meer dan 55 mensen omgekomen, onder wie 6 kinderen. De ontploffing zou zijn veroorzaakt door explosieven voor de mijnbouw die in een gebouw waren opgeslagen. Door de explosie raakte in totaal

0: totaal mogelijk meer dan 100 huizen beschadigd. Het gebied, dat op 3 kilometer van de Chinese grens ligt, staat onder controle van een etnische groepering die strijdt tegen de centrale regering van Myanmar. In Rotterdam is iemand omgekomen bij een brand in een huis in de wijk Feyenoord. Het lichaam werd gevonden nadat het zijn brandmeester was gegeven. De oorzaak is volgens de politie nog niet duidelijk. De brand begon buiten en woedde daarna in het dak en een spouwmuur van de woning. Daarbij stortte ook een deel van de achtergevel in. Tientallen omliggende panden werden ontruimd omdat het gevaar bestond dat de brand zou overslaan. Het is tennisser Jesper de Jong niet gelukt om de kwartfinale te bereiken op Roland Garros. Hij verloor in de 8e finale in 3 sets van de Duitse Zverev, de nummer 3 van de wereld. Daardoor zijn alle Nederlanders in het enkelspel uitgeschakeld. Zverev wordt gezien als een van de favorieten bij het toernooi in Parijs. Het weer. De buien in het oosten trekken de komende uren weg. En vannacht blijft het vrijwel overal droog. Morgen eerst veel zon, later wat meer bewolking. Het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De verlenging.
2: Met Edward Dekker.
3: Hij liet even op zich wachten, maar daar is hij dan. De 11e en laatste aflevering van dit seizoen van De Verlenging over Telstar.
4: Koeman junior heeft de bal klaargelegd op de strafschopstip. Koeman junior kan het feest hier helemaal compleet maken voor Telstar. Daar komt de aanloop en Koeman junior scoort. Het shirt gaat uit.
3: Ja, handhaving is een feit. Je hoorde zowel het stadion in de wedstrijd waar gescoord werd, Volendam, maar ook het stadion van Telstar, waar dus mensen naar een scherm zaten te kijken. Telstar voetbalt volgend seizoen in de Eredivisie. Het onmogelijke is mogelijk gemaakt in Velsen-Zuid.
5: Dit is zo bijzonder. Misschien maak ik dit dan nooit meer mee. Maar dat weet ik niet, want ik heb geen glazen bol.
3: In deze slotaflevering van het seizoen 24-25 genieten we nog 1 keer na van al het moois, maar kijken we ook alweer vooruit naar de toekomst. En dat doen we met onze gasten keeperstrainer Rick van der Mast, Telstar-fan en twitteraar Adje Rem senior en verslaggever Erik-Jan Brinkman.
1: NH Sport.
2: De verlenging.

0: Met de microfoon op het veld.
1: Ja.
0: Stadion Schoneberg.
1: Uitverkocht. Daarna gingen ze allemaal naar huis.
0: Jij dacht, ik moet de trainer nog even...
1: Tuurlijk. Een geweldige gozer en heeft hij meer dan verdiend.
0: Ben je iemand die wat dat betreft graag op de voorgrond treedt?
1: Misschien op dat vlak wel, maar normaal niet.
0: Nee?
1: Nee. Laat mij maar lekker die keepers ontwikkelen. Maar met dit soort dingen, ja, iemand moet het doen, hè.
2: Je deed later ook nog, hè, bij Kai, Thean.
1: Ja, hij doet wat hij wil.
0: Ja. Heb je ook nog audiofragmenten van, of niet?
2: Hebben we wel, maar ja, die is ergens gesneuveld. Maar,
1: ja, verbeter ook. Ja. Nee, dat was een geweldig moment, joh.
0: Ja, wat denk je als je dit dan zo terug hoort?
1: Ja, er zat aardig wat bier in, denk ik.
0: Was dat zo, ja?
1: Ja, tuurlijk. We hebben natuurlijk in de kleedkamer van Volendam hebben we het aardig kunnen vieren. Met familie, vrienden. En daarna gingen we natuurlijk de bus in nog. Ja, een klein stukje.
0: Dat was wel lekker.
1: Ja, maar ook dan kan veel gedronken worden.
0: Jazeker, maar niet dat je helemaal uit Emmen of weet ik veel waar vandaan moet te komen.
1: Nou, vorig jaar was het ook wel leuk.
0: Oh, Tilburg, ja.
1: Tilburg, ja.
0: Ja.
1: Ja. Ja, ik denk dat dat wel het mooiste moment is eigenlijk. Maar nu, toen we aankwamen bij het stadion, wisten wij, bijna halve stadion zat vol.
2: Mm-hmm.
1: Ja, dat hadden we helemaal niet verwacht. Schitterend.
0: Adje, waar was jij?
3: Ja, ik kon geen kaart krijgen voor het uitvak van Volendam.
0: Niet zo heel gek, want er gaan er maar 400 in.
3: Ja, dus ik was net te laat. En ik had wat andere dingen te doen. Ik had echt de zenuwen die dag. Ik zag het helemaal niet zitten. Dus ik heb eigenlijk een beetje radio geluisterd thuis. En maar gewacht tot de dingen die kwamen. En eigenlijk jammer dat ik er niet bij was in het uitvak. Dat was echt zonde. Maar ik moet ook eerlijk zeggen, ik had echt de zenuwen die dag. Het was helemaal niet de bedoeling dat wij in het laatste dag de boel nog zouden moeten beslissen. Ik dacht, of we liggen er al lang uit, of een paar wedstrijden ervoor dacht ik van, ja, we kunnen ons nu al veilig spelen. Bijvoorbeeld tegen Heracles, als Van der Dam had verloren. Ja, dat lukte dus niet, dus die laatste dag was voor mij eigenlijk een beetje een drama.
2: Wat gebeurt er dan bij jou als je zo de radio aan het luisteren bent? En dit was natuurlijk een enorm spannende wedstrijd.
3: Ja,
2: op zo'n
3: ja,
2: moment
3: ik vind
2: met
3: het
2: Ronald
3: gewoon niet leuk. Het is echt, ik wacht tot het slot. En dan ben ik gewoon of opgelucht en blij, of teleurgesteld. Met teleurstelling valt het vaak wel mee, moet ik eerlijk zeggen.
2: Ja.
3: Maar ik vind het gewoon niet leuk. Of ik moet in het stadion zijn, weet je, dan heb ik het gevoel dat ik wat bij kan dragen aan het hele verhaal. Ben ik dat niet, dan hoor ik liever eigenlijk helemaal niks. Dat is een beetje het gekke.
2: Maar bij die strafschop van Ronald Koeman, hoe
3: het feit dat hij die strafschop nam, dat vond ik al iets heel geks. Ik denk, dat kan toch niet, doe je toch niet?
1: Word je het gek?
3: Ja, kijk nou naar Rick. Wij wisten ook niet zo heel goed dat hij nou daadwerkelijk nummer 1 stond op die lijst.
1: Ja.
3: Ik denk, nou, hij gaat weg. Misschien is het een soort afscheidscadeau voor
1: hem. Nee.
3: Maar dat doe je niet op zo'n moment. En toen dacht ik van, mis je hem? Ja, dat zei iedereen natuurlijk. Dan moet je als een gek weer terug. Want ja, dan komt die counter eraan. Dan heb je kans dat zij nog scoren ook liggen eruit. Ja,
0: daar ben ik benieuwd naar. Was daar rekening mee gehouden, Rick? Stel je voor dat hij hem gemist had. Was er dan een afspraak dat iemand dan de doeltrappen bij spreekt? Want die had dan waarschijnlijk gevolgd, had tegengehouden of iets dergelijks. Bedenk je zoiets?
1: We zetten alles natuurlijk op papier. Ook de strafschoppen. Het aanvallende spelafvattingen zetten we alles op papier. En in dit geval was Guus eigenlijk de keeper zonder handschoenen.
0: Guus Offerhaus?
1: Guus Offerhaus, ja. Dus we hadden er wel rekening mee gehouden, maar ja. Kijk, voor de wedstrijd, het was wel mooi. Voor de wedstrijd had ik het met Ronald nog over. Toen we naar binnen liepen. We kwamen net binnen en Gert-Jan Temeren zat ook nog binnen.
0: Andere assistent-trainer.
1: Ja, die zei van, ik heb het gevoel dat we een penalty gaan krijgen, Ro. En jij, we gaan de winnende maken. Hij zei, ja, ik droom er ook al een tijdje van. Maar wat als het 1-1 staat? Moet ik hem dan ook nemen?
0: Ik zeg, tot 1-1.
1: Ik zeg, fuck it. Gewoon nemen, doen. En we hebben nog even de penalties doorgenomen. Die de keeper van de tegenstander tegen heeft gekregen, waar die altijd heen dook. Die hebben we nog even doorgenomen voor de wedstrijd. En uiteindelijk kwam het tot het moment. Ja, schitterend toch dat het zo uitpakt.
0: Maar er was geen scenario dat er een speler, een aanvaller of zo, de doelschop zou verhinderen op het moment dat het zover. Want dan heeft Koeman de tijd om terug te rennen.
1: Ja, maar hij is snel zat, hoor. Hij is snel zat. Dus hij kan, hij redt dat wel. En er moet heel wat gebeuren nog voordat Volendam dan bij onze goal zou komen. Dus ja, daar maakten we ons eigenlijk niet heel veel zorgen om.
0: En jij zegt heel nadrukkelijk van, vond je het gek dat hij die penalty nam? Was dat een grapje of zei je van...
1: Nee, ja, waarom niet? Waarom kan Ronald geen penalty nemen?
0: Nou, er is al eens eerder, volgens mij ook in deze podcast wel eens besproken, van waarom neemt Koeman niet bijvoorbeeld vrije trappen?
2: In het begin deed hij dat een keer.
3: Hij heeft het één keer gedaan tegen Volendam thuis, volgens mij. Dat ging helemaal niet zo lekker. Het was een hele matige vrije trap. En toen dachten wij nog van, ja, dit is ook een beetje een lachertje, weet je wel.
0: Dat maar in welke opzicht ging het niet lekker?
3: Hij schoot hoog over.
0: Okay.
3: Het was een matige trap, hij schoot hem echt over. Dus het was niet zo. En natuurlijk heeft hij een fantastische trap. Maar voor of een penalty en een vrije trap is misschien wel weer iets anders. Deze penalty, ja, achteraf geweldig dat hij hem nam, hoor. Zeker weten. Ja. Hij nam hem ook goed.
1: Ja, zeker. Ja. Ja. Onhoudbaar.
3: Nou, die keeper dook ook heel laat, hè, die Steur.
1: Ik denk dat hij dacht dat Ronald door het midden ging schieten.
3: Ja, daar leek het op. Want hij dook alsnog. Ik denk, ja, nu hoef je niet meer te duiken. Ja. Nou ligt die bal al lang tegen het net aan.
1: Alsof hij een beetje zwembad in dook.
3: Ja, dat helpt. Dat ja.
0: Maar betekent dat er ook op de training geoefend is op dit soort strafschoppen? Dat Koeman dan penalties neemt?
1: Ja, daar is zeker op getraind. Ook, hij oefent ook vaak na de training. Oefent hij zelf zijn trap nog bij de penalties. Want dit staat eigenlijk al een tijdje vast. Alleen we kregen geen penalties.
0: Nee, dat vertelde Koeman dat heel lang geduurd heeft.
1: Ja, we kregen een penalty.
0: Ja, maar toen was hij geblesseerd.
1: Ja, toen was het tegen Go Ahead Eagles. Ja. Toen moest Jeff hem nemen.
0: Ja, Jeff Hardeveld.
1: Ja. Deed hij ook goed.
0: Het was een bijzonder moment in ieder geval in de clubgeschiedenis. Want Korea noemde het hoogtepunt, het moment van zijn seizoen, Erik Jan.
2: Ja, we hadden een afscheidsinterview met Korea. En die zei inderdaad, ja, zoveel hoogtepunten natuurlijk. Denk aan PSV, twee keer gewonnen, halve finale Go Ahead Eagles. Maar dit ook omdat het recent was natuurlijk. Hè? Ja. De laatste wedstrijd in tegen Volendam, cruciaal. Alles erop en eraan. En dat was zijn mooiste moment.
0: En hoe vinden jullie het dan dat een week later Didion Heudel, keeper bij... Willem II in de wedstrijd tegen Volendam dan ook de beslissende maakt. Weliswaar in de penalty serie, maar hoe kijk je daarnaar?
2: Hetzelfde doel.
3: Ja, maar dat gebeurt natuurlijk wel vaker. In zo'n penalty serie, missen hem, dan is het heel vervelend. Maar hoef je niet terug te hollen, heb je niet het hele effect van missen tijdens de wedstrijd.
0: Ja.
3: Dus dat vond ik niet zo heel raar. En dat zie je inderdaad wel vaker.
0: Maar ook weer niet zo heel vaak. Hè?
3: Nee, dat klopt.
0: Maar het is toch wel heel frappant. Tegen dezelfde keeper?
3: Toevallig, ja.
0: Volendam,
3: hij zat er wel goed in ook, hoor. Ja, hij nam hem echt knap. Even meer in de kruising. Hij zat ook nog goed bij Steur dit keer. Maar bijna. Ja, goede bal.
2: En Rick? Steur dacht van, gaan we niet nog een keer gebeuren. Maar.
3: Twee keer.
0: Wat dacht jij, Rick, toen die dan...
1: Volgens mij, wat ik later hoorde, stond helemaal niet op de planning, Ben. Dat hij hem zou nemen, die vijfde. Hij ging achter die bal staan. Toen dachten de spelers ook en de trainers ook van, hey, wat doet hij nou? Maar ja, hij schoot hem aardig binnen.
0: Zo, dat kun je wel zeggen.
1: Het maakt toch eigenlijk niet uit wie hem neemt dan? Of de keeper is, of de materiaalman is. Het maakt helemaal niks uit. Als hij maar
2: als het misgaat, dan en hij staat niet op dat lijstje... of het is niet vooraf besproken, dan krijg je natuurlijk
1: Maar als je uiteindelijk zo zelfzeker bent dat je die bal neerlegt... Ja. Ja, dan kan het daar bijna niet meer misgaan.
0: Er volgt in ieder geval bij Telstar een mooi handhavingsfeestje... na die wedstrijd tegen FC Volendam. Het was tegelijkertijd het afscheid van de hoofdtrainer Anthony Correa... want hij vertrekt naar FC Utrecht.
4: Dit is zo bijzonder. Misschien maak ik dit dan nooit meer mee. Maar dat weet ik niet, want ik heb geen glazen bol.
5: Nee. Dus, en je bent nog jong, nog een lange trainingscarrière te gaan. De Anthony Oost-Tribune, wat vind je ervan?
4: Nee joh, ben ik veel te nuchter voor je.
5: Hij sprak zelf over een standbeeld van Ronald Koeman vandaag.
4: Ja, Ronald, dat vind ik ook een legend. Hoe hij vandaag die penalty nam, met die druk, vind ik echt uniek. Ja. Vind ik echt respect. Hij kwam naar me toe en ik zag het in zijn ogen. Zei ik, hey, als jij deze wil nemen, moet je het doen, man.
5: Ja. Maar geen tribune voor Anthony Correa voorlopig.
4: Als het aan mij ligt, je maakt herinneringen. Dat hoeft niet hier te staan. Iedereen weet het. Het is meer dan genoeg. We hebben genoten.
0: Zei Anthony Correa. Ja, dat kwam hier ineens op. Moet die jongen niet gewoon een tribune krijgen, had je?
3: Nee, dat gaat te ver. Als iemand een tribune moet krijgen, zou het Jomanda moeten zijn, denk ik. Die al veel langer al bij de club bezig was, natuurlijk. En als eerbetoon is dat misschien beter. Anthony zit ook al sinds
2: 30 jaar in totaal.
3: Zijn 14e bij de club.
0: Ja, hij is geen passant. He. Nee, hij heeft het onmogelijk gepresteerd na zijn
3: 40. Hij vindt dat zelf ook niks, lijkt mij.
0: Nee, dat moet je nog zeggen. Nee, het is te veel eer. Maar
3: ja, standbeelden noemen mensen. Ja,
2: maar dan ga je natuurlijk ook niet over jezelf zeggen. En wellicht komt hij in de toekomst nog terug. En daarna?
3: Ja, nee, hoor, maar het lijkt me niet handig om dat nu al te doen, bijvoorbeeld. Nee, dat moet je eerst betoond doen.
0: Oosttribune moet gewoon Oosttribune blijven.
3: Ja, bijvoorbeeld. Of Jomanda. Dat
0: Jomanda, oké. Okay.
3: Ja.
0: Rick?
1: Ja, wat Adje zegt, toch? Ja. Jomanda verdient het ook wel.
3: Ja.
1: Anthony heeft nog een hele mooie carrière voor zich. Dus die, dat komt later wel.
0: Ja. Zijn we wat dat betreft in de sport een beetje te snel met successen... om mensen dan echt inderdaad op het voetstuk te zetten... zodat ze daarna ook weer heel snel weer afdonderen?
1: Nee, als succes hebt, mag het toch? Ja, dat mag sowieso wel. Maar wat Adje terecht zegt, ja, Jomanda heeft ook heel veel betekend voor de club. En om daar wat terug voor te doen, dat zou heel mooi zijn.
0: Nou, dan kunnen we daar een streep onder zetten, Erik Jan. Ik vond het wel een leuk idee.
2: Ja,
0: maar,
2: ik ook. Ja, ik zie jou nog een beetje twijfelen, Adje.
3: Nee, hoor, nee ja, het is ook een beetje Nederlands natuurlijk... om niet meteen mensen al het succes te gaan geven. We zijn wel nuchter wat dat betreft. En wat je nu de laatste tijd over Korea hoort... ja, iedereen vindt hem echt een geweldige trainer en een aardige vent. En het is precies ook wat hij is, inderdaad. Ja.
2: Mm-hmm.
3: En nu de laatste tijd hoor je wel heel veel mensen roepen van... deze man die gaat het ook verder wat doen. Maar ik denk wel dat hij heel goed bij ons past, hè, bij Telstar. Ik weet niet of dat bij Utrecht op dezelfde manier gaat.
2: Heel niet raar, zo benieuwd hoe dat gaat bij Utrecht.
3: Ja,
2: Utrecht
3: dat ben ik wel.
2: Een
3: maar
2: hele moeilijke club.
3: Ja, ik denk dat het een heel ander verhaal wordt, om eerlijk te zijn. Hier gaat hij misschien iets meer ruimte om nog een keer een paar wedstrijden te verliezen. Weet je, dat gebeurt bij ons sowieso. Utrecht is een andere koek. En ik denk dat hij het kan, maar ik ben wel benieuwd of dat inderdaad gaat lukken. Ik denk dat het een heel ander verhaal wordt.
2: Ja, Rick, jij zal natuurlijk het volste vertrouwen hebben in...
1: Tuurlijk. Ja. Kijk, bij Utrecht is het natuurlijk een hele andere druk. Dat sowieso. Als je daar een paar wedstrijden verliest inderdaad, dan wordt er geschild om ontslag en alles erop en eraan. Maar hij gaat met zijn technische staf gaat hij het geweldig doen, weet ik zeker.
2: Wilde jij niet mee?
1: Tuurlijk, je wil altijd mee.
2: Ja.
1: Ja.
0: Waarom ga je niet mee?
1: Het kon niet.
0: Waarom kon het niet?
1: Ja, de keeperstrainer blijft.
0: Harold Wapenaar.
1: Ja. En doet het ook hartstikke goed daar. Dus dat gun ik hem van harte.
2: Jammer?
1: Tuurlijk, altijd jammer. Ja. Mm-hmm. Tuurlijk, je bent met die gasten ben je aan iets begonnen. 2 jaar geleden. Met deze technische staf. En uiteindelijk wil je dat natuurlijk voortzetten. Maar als dat niet mogelijk is door deze reden, dan is dat niet anders.
0: Want Tameris gaat wel mee, hè, assistent?
1: Ja, Robert gaat ook mee.
0: Magielsen?
1: Ja.
0: En, dus uiteindelijk met z'n drieën gaan ze die kant op?
1: Ja. Ja, dus kunnen ze lekker carpoolen toch?
0: Maar ja, want ik heb wel gehoord dat Robert Magielsen is echt wel ook op de achtergrond wel heel erg belangrijk voor Korea. Maakt hij ook niet die motivatiefilmpjes?
1: Was hij dat heeft hij 2 keer gedaan dit jaar.
0: Oh, 2 keer. Ja. Dat is een beetje eigen leven gaan leiden, begrijp ik, uit dit antwoord.
1: Wat dan?
0: Nee, dat weet ik niet, omdat je zegt van heeft het 2 keer gedaan.
1: Ja, ja, nou, hij heeft het 2 keer gedaan. 1 was volgens mij was het NAC uit.
0: Ja,
1: had hij een mooi filmpje gemaakt over het afgelopen half seizoen. Ja, was natuurlijk schitterend. Dan stond je met z'n allen, stonden we daar. We waren iets eerder naar binnen gegaan van de warming-up. En dan stonden we daar met z'n allen, stonden we dat filmpje te bekijken. Licht uit, filmpje aan. Ja, een soort motivatiefilmpje. Ja, dat was fantastisch.
2: En dan hoeft de trainer niks meer te zeggen. Dat is het van filmpje kijken, jongens. Ja,
1: dan hoef je echt niks meer te zeggen. Ja. En hij heeft het bij de laatste wedstrijd tegen Volendam heeft het ook gedaan. Ja.
0: En wat was dat voor filmpje? Ja. Wat?
1: Van het afgelopen jaar. Afgelopen seizoen, hoogtepunten. Wat we met elkaar als team hebben bereikt. En, ja.
0: En is dat dan met elkaar afgesproken binnen de technische staf van dat moeten we niet elke keer doen, maar dat moeten we bij bepaalde momenten daarvoor kiezen?
1: Ja, dat sowieso. Kijk, wat hebben we ook een aantal keer gedaan. Vorig jaar tegen Emmen hebben we ook wel eens een keer gedaan dat de families hebben filmpjes ingesproken. Ook super. Alleen dat moet ook niet elke keer gaan. Dan is het effect ook weg. En we hebben het afgelopen keer met Moederdag. Hebben alle moeders van de jongens hebben een boodschap ingesproken. En die hebben we laten zien na de bespreking. En toen konden de jongens om gaan kleden.
0: Oké, dus het is een aantal keren...
1: Het is een aantal keren op cruciale momenten wordt het laten zien.
0: Is dat ook de crux? Dat je iedere keer weer moet zoeken naar welk gereedschap haal ik uit de koffer om de jongens te raken?
1: Ja, maar daar zijn de jongens natuurlijk... Daar zijn specialisten in. Daar zijn de giganten erin. Om dat te kunnen aanvoelen ook wanneer je iets moet doen. En dit waren natuurlijk wel op 2 bijzondere en mooie momenten om dat te kunnen doen.
2: Mm-hmm.
0: Gaan straks over de toekomst van Telstar verder praten. Want hoe moet het verder? De koning is dood. Leven de koning, zei voormalig Telstar-voorzitter Pieter de Waard. Het is allemaal in de schoenen geschoven van Henk Brugge, om het zo maar te zeggen. Die moet het gaan doen volgend seizoen bij Telstar.

0: Je luistert naar de verlenging, de 11e en laatste van het seizoen 24-25... met als gasten keeperstrainer Rick van der Mast, Telstar-fan en Twitter-goeroe Atje Rem senior en verslaggever van NH Sport Erik-Jan Brinkman. Ja, laten we het gaan kijken naar de toekomst van Telstar. Atje, Henk Brugge, die moest je googlen?
1: Ja, dat wist ik. Die naam wist ik dus helemaal niet.
0: Nooit van gehoord?
1: Nee, nooit van gehoord. En ik dacht wel, ja, je hoorde wel meer gevestigde namen. Alex Pastoor en wat andere namen die je hoorde. Ik denk, laten we wel iemand nemen dan die dan redelijk nieuw als hoofdtrainer binnenkomt met dezelfde energie en ambitie als Correa had toen hij begon. Dat leek mij wel slimmer dan een gevestigde naam. Daarom ben ik op zich wel blij met een naam die ik zelf niet kende. Mm-hmm. Weet je, die man wil zich nog bewijzen. Weet je, die heeft nog een hele carrière voor zich als hoofdtrainer. En dit is het begin. En die maakt die keuze om naar Telstar te gaan. En dat is geen makkelijke keuze voor hem, zeker niet. Maar hij legt zich wel zijn hele carrière meteen al in een soort schaal van kijken wat er gebeurt. Gaat dit mis, ja, dan is het voor hem toch redelijk finesse. Hij zal de energie en de drijf wel hebben om hier wat van te maken.
2: Wat is je eerste indruk van hem?
1: Ja, prima. Ik heb daar verder geen nare ideeën bij. Hij komt er goed over.
2: Want je hebt wel wat interviews gezien.
1: Ja, die heb ik wel gezien.
2: Je hebt wat
1: gegoogeld dan. Ja, en ja. Bij Heerenveen zijn ze niet blij dat hij weggaat. Is ook een goed teken, lijkt mij. Mm-hmm. Ook een beetje verrast, geloof ik, zijn ze dat hij weggegaan is.
2: Ja, ze hoopten wel dat hij ergens zou blijven en uiteindelijk daar hoofdtrainer zou worden.
1: Ja, dat zeg je natuurlijk wel wat. Hè. Als je dat leest, dan weet je van, oh ja, die had daar wel hoofdtrainer geworden na een bepaalde periode.
0: Mm-hmm. Moet je altijd maar afwachten hoe dat loopt natuurlijk.
1: Is ook zo, ja.
0: Dus als de kans voorbij komt, dan kan ik me voorstellen dat hij instapt. Ja. Rick, had jij Henk Brugge, zei je dat wat, die naam?
3: Ja, zeker. We hebben natuurlijk tegen hun gespeeld. Tegen Heerenveen. Hij zat ook bij onze assistent trainster Roos Kwakkenbos, zat hij op de cursus.
2: Dat is iemand die stage liep bij jullie,
3: ja? Ja, die liep stage bij ons. Dus vanuit haar hoor je ook wel eens verhalen over de cursisten. En dan hoor je altijd wel goede verhalen hoorde je over hem. Dus ik denk dat een mooie keuze is voor... mooi dat hij voor Telstar heeft gekozen.
2: Is het slim van hem om dit te doen?
3: Ja, waarom niet?
2: Nou ja, je kan het niet beter doen bijna.
3: Europees voetbal.
1: Ik vroeg me af, is dat slim als carrière stap voor hem om dan nu in te stappen bij Telstar? Het kan nooit meer zo goed worden als de afgelopen 2 jaar, denk ik zelf.
2: Dus hij is natuurlijk razend populair, Anthony Correa, bij het publiek.
3: Ja, maar dat wordt Henk ook wel. Henk gaat ook wel populair worden. Dat komt wel goed.
2: En waarom, denk je dat?
3: Nou, wat ik van de jongens begrijp, ook van de jongens van Heerenveen, is dat hij heel goed ook tussen de jongens in is. Dus hij is heel goed in het contact leggen met die gasten. Dus ik ga ervan uit dat hij ook heel goed contact kan leggen met de supporters. Ik was afgelopen week moest ik even spullen ophalen bij Telstar. En toen zaten ze te vergaderen. Heb ik me even snel een handje gegeven. En toen kwam er ook een kindje. Die had geld ingezameld voor het Prinses Maxima ziekenhuis. Die had een shirt geveld. Mm-hmm. Daar heb ik even een rondleiding gegeven nog aan die mensen in het Telstar stadion. En toen kwam Henk ook netjes een handje geven, praatje maken, tijd maken. Ja, dat zegt wel iets over een mens. Ja. Hoe die in elkaar zit, lijkt mij.
0: Ja.
3: Dus ik heb ook wel echt alle vertrouwen in dat hij het goed gaat doen.
0: Had jij graag met hem gewerkt?
3: Jazeker, ja.
0: En waarom gebeurt dat niet?
3: Omdat ik naar NAC ga.
0: En waarom, wanneer heb je die keuze gemaakt om naar NAC te gaan?
3: Een aantal weken geleden. Dus voor de handhaving was dat nog.
2: Ja, want je contract liep af.
3: Ja, contract liep af. We waren in gesprek om te gaan verlengen. Alleen de keuze gemaakt om naar NAC te gaan.
0: Want toen wist je dat Correa naar Utrecht zou gaan, daar, hè, denk ik, op dat moment?
3: Ja, we werden allemaal als spelersgroep en als staf werden we netjes op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen. Dus elke keer als er wat nieuws was, dan ging hij ook voor de groep staan en zei hij ook hoe het ervoor stond. Dus dat was wel fijn om dat te kunnen meemaken. Ook omdat er kwamen steeds meer dingen in de media. En daar werden we eigenlijk al een beetje van weggehouden. Van jongens, dit en dit is het. Zo gaat het lopen. En... ja, dus hun ging naar Utrecht toe. En een paar maanden later kwam NAC bij mij aankloppen.
0: En toen dacht jij?
3: Ja, ik kan eigenlijk met de fiets naar werk
0: toe. Want je woont daar in de buurt?
3: Ja, ik woon in de buurt daar, ja.
0: Ja, dan is het naar Velsen-Zuid inderdaad een stuk verder karren.
3: Ja, elke ochtend om 5 uur in de auto gezeten.
0: Dus 5 uur?
3: Om 5 uur stapte ik de auto in.
0: Ja.
3: Voor de file uit te zijn. En dan s'avonds, ik deed ook nog Koninklijke AFC daarnaast. Dus we hadden met een assistent trainer een appartementje in Velsen-Noord.
2: Met Gert-Jan Tameris?
3: Wat zei je?
0: Met Tameris?
3: Nee. Daar train ik samen mee.
0: Ja.
3: Maar dit was met Mounir Azoum. Andere assistent trainer, die komt uit Eindhoven. Dus we sliepen daar vaak samen. Maar ja, Het waren lange dagen.
0: Dus wat een dag. Dus je stapt om 5:00 ergens in Zuid-Nederland, die kant op, Breda, in de auto.
3: Ja.
0: En hoe laat kwam je dan s'avonds weer thuis? Ja, als je bij HFC had getraind, waarschijnlijk...
3: Ja, dan bleef ik hier wel slapen, hoor. Maar anders ga je na de file ga je pas rijden. Dan ben je rond een uurtje of 9 ben je thuis. 9 of 10 uur. Als je
2: dat is toch niet te doen? Dan is het toch...
3: Daarom ga ik ook
2: voor je sociale leven en alles is het toch een veel betere oplossing.
3: Ja, dat wel, ja. Ik had wel graag gebleven, hoor. Want dus wat van de week ook hadden we een fotomomentje in het stadion bij NAC. En uiteindelijk zit je toch in de auto van shit, dit was het.
2: Ja.
3: Je gaat de Telstar-tijd eigenlijk. En je gaat iedereen missen. Van een tante Dikkie tot aan Jeroentje. Je gaat al die gasten ga je missen. Dus ja, ene kant is het wel echt heel jammer dat ik...
2: Maar hoe kan het dan? Want als je hebt een geweldig seizoen achter de rug. Ronald Koeman junior uithangbord ongeveer van Telstar.
3: Ja. Ja.
2: En dat het dan toch niet lukt?
3: Om
2: te blijven.
3: Ja, ik kon blijven, maar uiteindelijk is de keuze voor NAC, voor mij privé, is dat wel het beste.
0: En dat is natuurlijk een geweldige club, een sleeping giant die alleen... Die helaas dan weer afdaalt naar de eerste divisie, waar ze natuurlijk helemaal niet thuis horen.
3: Nee, als ik ook tijd had, stond ik daar eigenlijk altijd wel op de tribune.
2: Ja.
3: Om te juichen voor NAC.
1: Waren ze al gedegradeerd toen jij besloot om naar NAC te gaan?
3: Bijna.
0: Dat zag je natuurlijk wel een beetje aankomen.
3: Ja, tuurlijk.
0: Ja. Hoefde je geen raket geleerd?
3: Maar of ik nou in de KKD werk of Eredivisie, dan maakt voor mij geen verschil als ik bij NAC kan werken.
0: Nee?
3: Nee.
0: Nee.
2: Je gaat wel mee naar die wedstrijden.
3: Op
2: het
3: volgende feestje, toch? Dan,
0: bovendien zitten er toch 18 tot 20.000 mensen in het stadion. Dus die zijn natuurlijk helemaal knettergek, gek van
3: dat sowieso. Dat sowieso. Maar ja, wat ik zeg, op naar het volgende feest. Ja. Maar op te promoveren weer naar de Eredivisie.
0: Ja.
3: En daar gaan we met z'n allen voor.
0: Oké, laat nog even terug gaan naar Henk Brugge. Want dat was dus een grote onbekende voor velen van ons. Ja, voor jou hoor ik dan ietsje minder. Maar voor het grote publiek een grote onbekende. Hij krijgt dus te maken met een technische staf die er vandoor gaat. Hè, want 2 assistenten gaan ook naar FC Utrecht. Maar daar ligt hij niet wakker van.
4: De 63 seconden gaan nu in.
5: Tornado's of vieze volkslied?
0: Dat is niet de goeie. We hebben nog een quote van Henk Brugge. De nieuwe trainer van Telstar. En hij lag niet wakker van het feit dat er 2 assistenten vertrokken naar Utrecht.
6: Ja, er liggen ook kansen.
5: Tuurlijk.
6: Ja, als er mensen vertrekken, kunnen er ook weer mensen aangetrokken worden. En met de staf betekent dat ook dat ik natuurlijk ook invloed kan hebben op wie er wordt toegevoegd. Dus dat is een kans. Maar ook met spelers. En ik denk dat als je in de Eredivisie bent gebleven, dat er heel veel spelers graag onderdeel willen zijn van... misschien nog wel een keer een verhaal zoals Telstar afgelopen seizoen heeft laten zien.
0: Ja, kun je al ons een beetje bijpraten hoe die staf eruit gaat zien, Rick?
3: Nee.
0: Nee?
3: Nee, zeker. Nee. Ik heb daar niks over gehoord nog. Ik begreep wel dat Mounir Azzaoum, dat die ook niet doorgaat als assistent trainer. Die gaat ook op zoek naar een volgende uitdaging.
0: Dus komt echt een compleet nieuwe staf. Er is een boel werk daar te doen, hè, ook voor Peter Hofstede, Mitchell Pauw, ook qua selectie natuurlijk. Dat moet echt... heel veel gebeuren.
3: Ja, er moet een hele hoop gebeuren. Maar ja, Peter is ervaren genoeg om dat te kunnen oplossen. En nu zeker met de hulp van Mitchell Pauw. Ja, die is dag en nacht mee bezig.
2: Als scout. Ja.
3: Als scout, maar ook een beetje als rechterhand van Peter Hofstede. Zit ook volgens mij bij de gesprekken. Dus ja, die ontneemt me wel een hele hoop last, denk ik.
0: Maar als supporter, dan heb je een prachtig jaar, 2 prachtige jaren gehad. Nu had je, jij was hier aan het begin van de hele cyclus. En toen was je wat pessimistisch. Of vertel ze zich wel of niet zou gaan handhaven. Maar als je nu naar het volgende seizoen kijkt, ben je dan weer pessimistisch?
1: Ja, eigenlijk wel, ja.
0: Dat blijft.
1: Ja,
0: ja. Dat is een constante factor.
1: Ja, ik ben realistisch inderdaad. En dus ook wel een beetje pessimistisch. Dit was weer zo'n geschenk dit seizoen. Had ik inderdaad niet verwacht. En mensen zeggen nu van ja, en iedereen zei, Telstar gaat meteen degraderen. Maar dat zeiden we zelf ook natuurlijk. Ik ken niemand op Oost die zei van ja, we gaan eens makkelijk handhaven. Ik heb heel makkelijk gezegd nu van ja, iedereen wees naar ons degradant. Natuurlijk, dat waren wij. Want we hadden het minste geld, we hadden de minste selectie. En ook in het begin van het seizoen vond ik de selectie ook niet zo fantastisch, moet ik eerlijk zeggen. Ik denk dat Hofstede in de zomer heel veel moeite heeft gehad om goede spelers binnen te halen.
0: Heeft hij ook gezegd heel later.
1: Ja, we merkten gewoon...
0: Probeer maar spelers naar Telstar te krijgen. Ja.
1: Er waren namen die konden. Fabeski van Ajax, weet je nog? Die kon komen. Ajax en Telstar zeiden prima, hij gaat komen. Hij wilde zelf niet.
0: Nee.
1: Hij zegt, ja, want dan moet ik gaan verdedigen het hele seizoen lang. En nu ging hij naar Zwolle en die eindigde nog lager dan ons inmiddels. Dus het was gewoon, de selectie zag er niet echt heel erg goed uit op dat ogenblik.
0: Maar kijkend naar volgend seizoen, herhaalt zich dat?
1: Ja, maar dat is in het elk jaar zou je dat hebben. Maar nu gaat er wel veel weg, ja. Dat ja. Koeman bijvoorbeeld gaat vertrekken, wat wel gaat gebeuren, neem ik aan.
0: Oh.
2: En er zit iemand naast je, die kan er wat meer over vertellen.
0: Ja, Rick. Maar gaat
1: Koeman? Zo'n contact loopt af, maar waarheen? Ja. Danny Bakker bijvoorbeeld, zo'n contact loopt af, toch? Dat zijn van die spelers, die zijn eigenlijk niet te vervangen. En ja, dat wordt een lastig verhaal. En ook moet je weer een aardige spits zien te krijgen. Dat is het moeilijkste wat er is, denk ik. Nou, noemt u maar. Ik heb geen idee. En ik weet niet of Kaite Jan meteen de basis in moet. En het toch maar moet gaan bewijzen. Maar ik vind hem als invaller beter dan als basisspeler, lijkt het.
0: Maar toch is Hofstede erin geslaagd om met een aantal huurlingen natuurlijk die selectie wel op peil te krijgen. Hè? Of het nou een Alders is of Van Duin zijn naam veel eerder. Ritmeester van de Kampen was natuurlijk een gouden greep. Hatenboer.
1: Ja. In de winter is het een stuk beter gegaan qua huurlingen. Ja, met Van Duin en Thorisson vind ik ook een goede spits.
0: Ja, hij weinig gespeeld heeft, Thorisson.
1: Ja, maar als combinatie ging dat hartstikke leuk. Ritmeester van de Kamp kan begin van het seizoen al. Nou, dat is eigenlijk onze beste speler geweest dit seizoen, vind ik. Technisch gezien. En in de winter. Ja,
0: maar ik bedoel
1: kan
0: maar
1: leuk
0: aan te geven, sorry dat je onderbreekt. Maar dat je niet heel veel geld nodig hoeft te hebben. Maar als je je contact hebt, als je het slim aanpakt. Wat Hofstede dus blijkbaar beheerst in die vijver, in die markt.
1: Ja.
0: Heeft hij toch de goede spelers weten te interesseren. Die Telstar naar dat plek 14 hebben gebracht.
1: Ja, misschien de naam van Telstar. Hè, die langzaam gedurende het seizoen wat positiever in het nieuws is gekomen. We waren niet zomaar opeens meer de degradant nummer 1. Mensen hadden misschien wat meer vertrouwen in de club na een half seizoen Eredivisie.
0: Er is ook een keerzijde, hè?
1: En die is dat de spelers weggaan.
0: Ja, dat is één, maar dat spelers ook meer vragen.
1: Ja, dat zei Hofstede ook.
0: Hofstede zei volgens mij bij de collega's van ESPN op een gegeven moment drie keer zoveel vroeger als een jaar geleden.
1: Ja, verlengen dat gaat, maar wel voor veel meer salaris.
3: Ik vroeg het ook, maar kreeg het niet, hoor.
0: Drie keer zoveel gevraagd?
3: Vier keer, maar.
0: Ga je dat even een zijpaadje, ga je er bij NAC Breda eigenlijk financieel op vooruit in opzichte van Telstar?
3: Ja, maar niet heel veel.
0: Oké, maar dat is iets beter.
3: Ja, ietsje beter.
0: Maar NAC heeft natuurlijk een aanzienlijk hogere begroting dan Telstar.
3: Die moeten nu gaan bezuinigen. Die zijn natuurlijk gedegradeerd. Die kunnen niet gaan smijten met geld.
0: Nee.
3: Zeker niet voor een keeperstrainer. Hè?
0: Nee. Hoefkens blijft daar trouwens, hè?
3: Ja, blij mee.
0: Ja?
3: Ja. Ja, ik denk het wel. Volgens mij is het een hele... Ik heb nog niet met hem gesproken, dus ik...
2: Maar waarom tegen je dan dat je er blij mee bent?
3: Ja, als we tegen hem speelden. Ik vond het een hele aardige man om mee te praten. Wat ik hoor van mensen is dat hij inhoudelijk heel sterk is. Alleen nu kan ik hem helpen.
0: Ja. En nog even over Koeman. Jij werkt, hebt natuurlijk het hele seizoen met hem gewerkt. Die heeft zich echt geweldig ontwikkeld. Aflopend contract, zegt Adje. Ja, dat is natuurlijk niet aannemelijk dat hij bij Telstar blijft. Als je heel eerlijk bent. Dan zeggen we toch niks raars.
3: En waarom niet? Eredivisie.
0: Nou ja, omdat hij zelf ook aangegeven heeft dat hij graag een stapje hoger wil. En daar is toch niks raars mee. Ik bedoel, een club als Utrecht waar Korea heen gaat, hebben ze natuurlijk een prima keeper. Daar gaat het niet om.
3: Je bent een hele goede keeper, ja. Maar dan zou hij wel goed passen. Maar, zeker als Anthony hetzelfde
0: even net een level
3: spelen.
0: Hoger. Hè? Dus, ik noem maar het niveau Heerenveen. En NEC is misschien wat erg hoog, maar dat soort clubs. Ja, NAC. Zou hem graag meenemen?
3: Tuurlijk. Nou ja, maar bij NAC hebben ze ook een geweldige keeper. En maar ja, die staat ook in de belangstelling voor andere clubs. Ik denk dat er heel veel keepers nu op dit moment getrokken wordt.
0: Ja.
3: Dus ook aan Ronald.
2: Maar waar denk je dat waar zijn plafond ligt? Hij is 31 jaar. Welke stap zou hij nog kunnen maken? Jij praat er vast met hem over.
3: Ja, tuurlijk. Ik denk dat hij wel de Spaanse topcompetitie wel aan kan.
0: Dat is natuurlijk ook nog iets, hè? Dat hij gewoon een buitenlands avontuur aangaat.
3: Ja, waarom niet?
2: Hij spreekt Spaans, neem ik aan.
1: Dat zei hij zelf ook, dat hij graag wel naar het buitenland zou willen. Ja. Ja.
3: Niet het allerbeste spreekt hij Spaans, maar wel
2: een beetje.
3: Spreekt het wel.
2: Een poquito.
0: Ja. Ja, nou ja, financieel is dat natuurlijk. Hij heeft natuurlijk jaren bij Top Os gezeten. Nou, zijn kostje waarschijnlijk wel gekocht. Hoe zeg je dat? Kostje is gekocht, zullen we zeggen.
1: Maar ik weet ook niet of het overal past. Hè. Ik heb het idee dat bij Telstar is het helemaal die hele spelstijl om zijn manier van keeper heen gevormd. En dat zal je ook wel weten, Rick. Of het is andersom, maar het past zo goed bij elkaar. Zonder zo'n opbouwende keeper als Koeman met zo'n mooie trap moet je heel anders gaan spelen. En dat past er zo goed samen. En ik weet niet of Koeman de kans krijgt bij een andere club om exact dezelfde manier opbouw te verrichten. En zo lang als een libero te fungeren.
3: Hij moet wel bij een club komen die wil voetballen. Dus waar wel de voorwaarden worden gecreëerd om te kunnen gaan voetballen.
1: Mm-hmm. En breien van achteruit, dat gaat hem niet liggen, weet je wel.
3: Nee, maar als hij natuurlijk alleen maar die bal weg moet peren, dan heb je. Dat is niet zijn speelwijze, dat is speelmanier.
0: Nee. Maar is het dan zo'n specifieke keeper dat je dan kieskeurig dat de keuze kieskeurig wordt bij clubs?
3: Oh ja, ik denk dat elke club wel zijn scoutingslijstjes op orde heeft. En dat ze ook scouten op de manier hoe ze gaan spelen. Dus op speelwijze. Dus als Ronald in hun speelwijze past, is het de ideale keeper. Maar ja, willen clubs heel terughoudend gaan spelen. En denken van ja, we gaan toch niet opbouwen. Ja, dan kan je misschien een andere keeper beter nemen. Echte ballen stoppen.
0: Ja.
3: Dat is Ronald natuurlijk niet echt. Ronald is geen echte ballenstopper. Hij is meer een voetballende keeper die ook geweldig is in ballenstoppen.
0: Ja.
2: Wat heb jij er eigenlijk aan gedaan de afgelopen 2 jaar? Want hij heeft natuurlijk een enorme ontwikkeling doorgemaakt. In het begin bij Telstra was er soms al links-rechts wat kritische geluiden.
3: Ja?
2: Maar de laatste twee seizoenen...
3: Ik heb niks van meegekregen.
2: Maar de laatste twee seizoenen...
1: Ik vond hem eerlijk gezegd, toen hij binnenkwam, vond ik hem vrij matig. En ik heb ook gezegd voor het seizoen dat we gingen promoveren, dat het een zwakte bot zou zijn als Koeman in de basis zou starten. En achteraf heb ik ongelijk gekregen. Want hij speelt echt geweldig, ook in het promotieseizoen. Hij is alleen maar beter geworden. Maar ik zelf en ook anderen zeiden van, niet als basiskeeper.
2: Ja. Maar wat heb jij eraan gedaan? Want daar heb jij natuurlijk een rol in gehad.
3: Wij proberen op de training zoveel mogelijk wedstrijd echt te trainen. Dus niet zomaar een balletje links, rechts. Proberen die keepers echt in een keuze te brengen. In de wedstrijd krijg je natuurlijk ook niet een bal of zomaar een steekbal. Dat je denkt, ja, gaan we lekker duiken. Maar of er kan een steekbal komen, of er kan een schot op doel komen. Of ja, weer een 1-1 komen. Dus elke keer die keepers in de keuze brengen, waardoor ze in de wedstrijd die situatie gaan herkennen. Dus ik denk dat wel heel erg geholpen heeft in zijn ontwikkeling.
0: En zijn fysiek is ook behoorlijk verbeterd. Want hij was natuurlijk aan de zware kant. En hij is echt, daar heeft hij echt ontzettend aan gewerkt.
3: Ja, daar heeft hij goed aan gewerkt. Heeft zijn meisje ook goed mee geholpen.
2: In welk opzicht? Qua eten?
3: Ja, qua eten. Bakjes maken. We hebben natuurlijk onze lunch. Kijk, we hebben geen kok in dienst of zo. We hebben geen sterrenkok die ons eten klaarmaakt. We hebben een cateringbedrijf die ons eten brengt. Ja, maar hij komt netjes aan met eigen bakjes. Eigen gemaakte bakjes komt hij aan. Die helemaal op maat gemaakt zijn. Ja, en daardoor ga je natuurlijk wel fitter worden. Daar ben je er wel mee bezig.
2: Maar dat komt echt uit mezelf. Of in dit geval van zijn vriendin.
3: Vanuit zijn vriendin. Ja. Nee, uiteindelijk doen we het met z'n allen. Maar uiteindelijk is het wel hij zelf die het heeft gedaan. Hij zit ochtends zit in de gym. Smiddags pakt hij nog een keer een programmaatje in de gym. Op de trainingen sprint hij mee met die gasten. Als we na de keeperstraining, als ze tussendoor gaan sprinten, sprint hij ook mee. Ja, hij probeert alles eraan te doen om topfit te zijn. Ja.
0: Maar dan is het toch bij hem iets veranderd in vergelijking met zijn jaren. Dat hij heeft jaren ook bij Top Os bijvoorbeeld gezeten. Ja, is er ergens een knop omgezet?
3: Misschien is
0: er
3: toch iets aangewakkerd dat hij dacht van, ik kan nog een stapje maken. Of ik kan er nog meer uithalen dan ik er nu uithaal.
0: En ik herinner me ook nog een beeld van dit seizoen met Telstar, de magnetron. Ik weet niet meer bij welke wedstrijd dat was.
2: Oh, PSV, was Eindhoven.
0: Wat is daarvoor mee gebeurd met die magnetron?
3: Die magnetron hebben we het kanaal ingeflikkerd.
0: Wat was daar het verhaal mee?
3: We gingen wat nieuws proberen. Topsportmaaltijden gingen we proberen. Op dat moment was ik ook teammanager. Dus ik was niet alleen keeperstrainer, maar was ook teammanager. Dus die mensen kwamen netjes aan met die topsportmaaltijden. Ja, hartstikke leuk. Alleen, hoe gaan we die opwarmen? Ik zorg wel dat er een magnetron komt net voor de wedstrijd. Dan kunnen jullie meenemen. En wij dachten, het is een heel klein dingetje, maar... Ja, dat was een beest, jongen, dat ding. Dat is niet normaal, joh.
1: We zagen Bob Koning, de fysiotherapeut, daar nog een hernia van krijgen. Hè, van
3: die hebben nog steeds last van. Dat hebben we ook gemerkt op Ibiza. Hij zei, ik kan nog steeds niet alles meedoen, jongens. Want
2: die mag niet gewoon.
0: Maar die moesten jullie meezeulen?
3: Ja. Ja.
0: En dan gingen daar de topsportmaaltijden in?
3: Ja, dus na de wedstrijd hebben we gelijk die maaltijden erin gegooid. Want normaal hebben we pastabakjes of hebben andere maaltijden. Maar nu hadden we die topsportmaaltijden. Iedereen kon zelf kiezen wat hij wilde. Ja, superleuk idee, alleen we hebben het bij 1 keer gehouden.
0: En dat was die wedstrijd bij PSV?
3: Dat was de wedstrijd bij PSV.
0: Pakte wel goed uit.
3: Pakte zeker goed uit, ja.
0: En daarna? Hebben jullie Magdol daar laten staan in de kleedkamer in Eindhoven?
3: We hebben hem wel netjes meegenomen, maar ik heb hem niet meer gezien daarna.
0: En de topsportmaaltijden daar, dat is verleden tijd?
3: Die hebben we ook nog een keer geprobeerd, nog een keer.
2: Koud.
3: Toen mochten we in plaats van, hadden we netjes tegen het cateringsbedrijf gezegd van joh, we gaan even een keer proberen met die topsportmaaltijden. Maar ja, bij ons staat Jeroen in de keuken. De mandjesman.
2: De mandjesman, ja.
3: Die weet niet hoe die magnetron aangaat. Of de oven aangaat. Weet je, die moet er ook hulp bij krijgen. Dus dat kan je ook niet toelaten. Ja, de jongen die staat er ook maar. Doet hij fantastisch. En geweldig doet hij dat. Alleen om even kijken, wat is het? 40 maaltijden op te gaan warmen. In korte tijd. Dat kan gewoon niet.

0: Je luistert naar de verlenging, de 11e en laatste van dit seizoen. En wat zou een verlenging zijn zonder onze vaste rubriek 63 seconden? Een nadere kennismaking met de nieuwe trainer van Telstar, Henk Brugge.
1: De 63 seconden gaan nu in.
2: Tornado's of Friese volkslied?
3: Tornado's.
2: Aanvallen of verdedigen?
3: Aanvallen.
2: Haring of Zoolse balletjes?
3: Haring.
2: Jeugdig talent of routine?
3: Jeugdig talent.
2: Harry Styles of André Hazes?
3: André Hazes.
2: Bier of Berenburg?
3: Berenburg.
2: Spelen met wingbacks of 4-3-3?
3: Dilemma. Wingbacks.
2: Tacticus of people manager?
3: Tacticus.
2: Bellen met Korea, ja of nee?
3: Ja.
2: Ajax of AZ?
3: Ajax.
2: Pizza of patatje met?
3: Patatje met.
2: Huren of kopen?
3: Kopen.
2: Robin van Persie of Robin Veldman?
3: Ja, geen commentaar.
2: Ja, je moet kiezen.
3: Ja, nee, daar kan ik echt geen keuze uit maken.
2: Oké, nou ja, hoofd, jeugdopleiding of jeugdtrainer?
3: Jeugdtrainer.
2: Witte Leeuwen of Blauwvingers?
3: Witte Leeuwen.
2: Afsluitdijk of Sluizen bij Muiden?
3: Sluizen bij Muiden.
2: Messi of Ronaldo?
3: Oeh, Messi.
2: Nederland wint het WK, ja of nee?
3: Ja.
2: En tot slot, maak deze zin af. Met Telstar wil ik het volgende bereiken.
3: Attractief voetbal en in de Eredivisie blijven.
2: Wil je nog ergens op terugkomen, Henk?
3: Ja, Ajax of AZ.
2: Je koos uiteindelijk toch voor Ajax?
3: Ja, dat vind ik eigenlijk ook geen keuze. Maar als je kijkt naar de historie van de club Ajax... Die is echt heel groot en heeft heel veel betekend voor het Nederlandse voetbal. Terwijl aan de andere kant AZ natuurlijk met jeugdig talent ook echt geweldige stappen maakt. Dus ik vind dat heel moeilijk kiezen uit een club die ook eigen jeugd heel veel de kans geeft en heeft gegeven. Wat uiteindelijk echt wereldtoppers heeft opgeleverd. Met een club die daar nu langzaam naartoe aan het groeien is. Dus dan vind ik het best wel lastig om daar een keuze uit te maken. Maar op basis van historie heb ik Ajax gezegd.
0: Nou, heeft hij goed uitgelegd. De nieuwe trainer van Telstar, Henk Brugge. Erik-Jan, heeft hij nou al contact gehad met Korea? Want je hebt een afscheidsinterview met Korea gehad van de week.
4: Ja, dat was van de week. Even nadenken welke dag dat was. Dat was donderdag. Toen had Korea nog geen contact gehad met Henk Brugge.
0: Nee.
4: Maar...
0: Wat nieuws kan nog komen?
4: Wat nieuws kan nog komen. Misschien is het wel gebeurd vandaag.
0: Zouden jullie dat verstandig vinden, dat je als nieuwe trainer... Ik kijk eerst even naar Rick, dat je dan contact opneemt met je voorganger?
5: Ja, ligt eraan waar het over moet gaan, toch?
0: Nou ja, over hoe de situatie bij de club is. Je kan heel veel dingen bedenken waar je met de... waar Korea bijvoorbeeld met Ron Jans over zou willen spreken bij Utrecht.
5: Ja, dat kan, maar ik denk dat Telstar wel een club is waar je snel ingroeit. Waar je snel thuis voelt. Waar je wel ziet hoe dingetjes lopen. Dat het, ja, niemand heeft een dubbele agenda daar zo, dus ja, het kan... Maar
0: het is niet echt noodzakelijk, zeg je.
5: Nee, wat voor meerwaarde heeft het, ik weet het niet.
0: Nee, je kan ook bevooroordeeld raken doordat een trainer dus daarom, al iets daarom. Over iemand zegt. Ja. Adje, zou jij dat fijn vinden als Korea een soort van overdracht op Henk Brugge?
6: Ja, ook vanwege de speelstijl. We hebben de spelers ernaar om met wingbacks te spelen bijvoorbeeld. Hij twijfelde 4-3 of wingbacks. Ik denk, als je verder gaat met een Hardenveld of andere spelers... dan lijkt het me wel handig dat hij ook met Korea overlegt hoe dat precies... tot nu toe is gaan werken bij Telstar.
0: Ja.
6: We hebben een vrij specifieke manier van spelen. Als je dat nu gaat veranderen met de helft van dezelfde spelers nog... gaat dat wel werken? Moet je dan niet inderdaad overleggen met iemand van de staf... die nog overblijft, als iedereen weg is en je niet met Anthony belt? Werkt dat wel? Het lijkt mij wel nuttig, ja.
0: Ja, je zou ook met die spelers natuurlijk gewoon meteen om de tafel kunnen.
6: Ja, maar die zeggen misschien, ik wil dat helemaal niet meer linksachter op wingback. Ik wil wat anders. Ja, is dat handig? Dat past zo goed bij ons, die hele speelstijl. Wil je dat nu gaan veranderen?
0: Ja, Nederland wint het WK. Daar kun je ook wat van vinden.
4: Nee.
0: Nee, had ik ook niet verwacht dat jij daar jouw ja op zou zeggen. Had ik niet verwacht.
4: Nee, joh.
0: Nee. Rick, Nederland wordt wereldkampioen.
5: 100%.
4: Oh. Okay. Ik zou even een weddenschap afsluiten, jullie twee.
5: Ja, dat komt wel goed. Hè.
0: Ja.
5: Doen we achteraf wel even.
0: Ja, oké. Dus verder nog bijzondere antwoorden voorbij horen komen? Zag je graag
5: meer Telstar antwoorden, toch dit?
0: Wat zeg je?
5: Zijn veel Telstar antwoorden.
6: Ja, behalve Berenburg, hè?
0: Ja, bier op Berenburg.
6: Dat drinken wij niet in Vels, Berenburg.
0: Nee, dat is meer Friesland natuurlijk.
5: Ja, moet ik organiseren dan.
4: Ja. Wat drink jij?
6: Bier.
4: Bier, ja.
6: Ja, op de tribune doen we een biertje, ja. Ja.
0: En Robin Veldman, Robin van Persie, dat had natuurlijk te maken met de trainers van Heerenveen. Blijft natuurlijk een open zee nu, hè?
6: Ja, dat zal voor hem lastig zijn, denk ik.
0: Ja, ja, dat ging niet dan terecht dan uit de weg. Erik-Jan, kan ik al richting de vragen die ingezonden zijn? Of zeg je van, ik heb nu nog wat liggen... wat ik echt nu stand-up wil behandelen met de man?
4: Nee, ik ben gewoon benieuwd wat... De vragen zijn,
0: nou, zijn ingezonden. Er zijn diverse vragen op ons verzoek via de mail binnengekomen. En via X. Adje, jij hebt er via X natuurlijk al een aantal kunnen voorbereiden.
6: Ja, dat waren echt scheidlollige vragen, waren dat.
0: Ja, ik weet ook niet.
6: Er was één of twee serieuze vragen, maar de rest, dat waren echt...
4: Wat was de meest scheidlollige vraag?
6: Ja, die was van Simon. Die zit in de supportersvereniging. En die vraagt of je een marathon kan lopen op boekweit, pap en ingelegd tafelzuur.
0: Oh, die heb ik niet eens opgeschreven, joh.
6: Ja, maar dat is, ja, nou zeg het maar, Rick.
4: Dat is het niveau
6: van
4: de vragen.
6: Kan je daar een marathon op lopen?
0: Nou, ze waren inderdaad wel scheidlollig om jouw woord te citeren. Maar er zitten toch ook wel een aantal bij waarvan ik denk van daar wil ik toch nog even het fijne van weten. Rogier 1974 via X schreef: waarom is Adje zo met Telstar bezig terwijl hij diep in zijn hart eigenlijk gewoon voor FC Dordrecht is? Is dat onzin of is dat waar?
6: Dat is natuurlijk onzin. Ik ken Rogier en die staat achter de bar bij Dordrecht. Dat is een Dordrecht-fan. En we hebben een goede band met de mensen van Dordrecht. En ik merk ook dat Dordrecht en Telstar, dat was wel... Op een gegeven moment zaten we een beetje op hetzelfde niveau. Oud stadion, onderin de KKD.
0: Grapjes?
6: Grapjes ook, ja. Dus ik snap die vraag van Rogier wel. Maar het is natuurlijk onzin om te zeggen dat ik Dordt-fan ben. Ik heb wel een warm hart voor de Dordt-fans.
0: Oké. Robert Hum schreef via X. Ja, het zijn allemaal rare namen natuurlijk. Adje, begint de Eredivisie al te wennen? Of verlang je toch weer naar de vrijdagavondjes in de KKD, de Eerste Divisie? Wat je vorig jaar in deze podcast beschreef. Dat kan ik me inderdaad herinneren. Dat je wel een beetje moeite had met het stadion dat veranderde. De rijen die er waren, et cetera.
6: Ja. En is dat is dan wel een goede vraag, inderdaad. Ja. Vind ik ook.
0: Goeie vraag, Robert.
6: Ja. Ik heb heel erg genoten dit seizoen van de sfeer in het stadion. Het feit dat het zo vol is met de nieuwe tribunes erbij. En fantastisch. Het voetbal viel me wel wat tegen, moet ik zeggen, van de Eredivisie. Het is veel tijdrekken, gebrei. Tactisch een beetje moeilijk allemaal. Ik vond Feyenoord en AZ bijvoorbeeld, dat zijn van die tegenstanders. Daar kan je niet lekker tegen spelen. Ik vind
5: dat
6: lastig.
5: Ook omdat er misschien meer op het spel staat?
6: Ja, is ook zo. De druk is hoger. Maar de spelers zijn ook beter en maken minder fouten. In de KKD wordt er wel eens een lekker blundertje gemaakt. Een ketser van de keeper. Kijk, dat is eigenlijk leuker kijken dan de Eredivisie.
0: Waarom noem nou weer die keeper?
6: Ja,
0: dat, ja, arme keeper.
4: Ja. En maar had je zelf wel keeper geweest, hè?
0: Ja, is dat zo?
5: Oh ja, ja, ik was zevende keeper.
6: Ik was zevende keeper van Telstar. Ja. Nee, maar ik was vroeger ook keeper inderdaad. Een hele maat keeper. Ja. Maar dat maakt wel leuke wedstrijden, leuke uitslagen. En ik vond het in de Eredivisie qua spel wel wat tegenvallen. En ja, ik inderdaad tegen Top Os op een vrijdagavond vind ik echt geweldig, eerlijk waar. Ja.
0: En lekker voor de deur parkeren? Of,
6: nou, ik ga met de fiets.
0: Maar lekker doorlopen?
6: Ja, dat is inderdaad. Als ik op mijn bier moet wachten, vind ik ook niet leuk. Nee, ik ben het liefst meteen aan de beurt. Ja.
4: Dan ga je volgend jaar een paar keer mee met Rick.
0: Lekker naar NAC Breda.
6: Ja, NAC is natuurlijk wel fantastisch.
4: NAC Breda, Top Os.
0: Maar ja, er zitten wel 18.000-20.000 mensen. Dus er zitten
6: ook zo druk.
0: Ja,
4: is nog steeds raar.
6: Bier genoeg daar.
0: Nee, ik heb er nog een paar. En voor jou ook overigens, Rick. Dus bereid je maar voor. Boris Uitendijk vroeg via X. Denkt Adje dat hij komend seizoen eens een kansje heeft voor een plek op de reservebank?
6: Nou, als ik zo begrijp, gaan er aardig wat keepers weg inmiddels. Dus ik schuif op.
0: Nou, we gaan even aan Rick vragen, wat blijft er over? We gaan ervan uit dat Koeman junior weggaat. Rick,
5: als we daarvan uitgaan, dan blijft
0: wat blijft er dan over?
5: Daan Reiziger blijft over.
4: Daan Reiziger? Eerste keeper, hè? Daan Reiziger. Eerste keeper.
5: Daar ga ik wel vanuit. Ja.
0: En Bodak, waar je het shirt van meenam, die nu met Curaçao...
5: Bodak heeft te horen gekregen dat hij volgend jaar geen deel uitmaakt van Telstar.
0: Oké.
5: Okay. Nou, dan hebben we nog Finn Mulder. Die heeft... ook een mooi verhaal. De jongen is binnengekomen via Ajax. Speelde vorig jaar zijn wedstrijden ook in onder 21, onder 19. En is ook opgeroepen voor het Nederlands elftal onder 19. Dus om daar een aantal dagen mee te gaan trainen. Om te kijken of het wat is voor het Nederlands elftal. Dus die twee zijn nu tot nu toe over.
0: Maar dat is wel wat magertjes om een Eredivisie seizoen mee te beginnen.
5: Ik neem aan dat er wel wat bij komt. En anders moet Adje gaan zitten.
0: En ook wel, ja,
6: ik schrijf door, hè, nu. Ja. Derde keeper.
0: Van 7 naar 3, dat schiet ook
6: wel
0: op. Maar Daan Reiziger is wel op pole position dan de nummer 1, denk jij? Als je het nu even
5: dat lijkt me wel, ja. Ja, dat lijkt me wel.
4: Heeft hij het ook goed gedaan in die wedstrijden dat hij keepte?
5: Hij heeft natuurlijk twee wedstrijden geweldig gekiept.
4: Die tegen Eagles Eagles kwartfinale.
5: De beste speler van de bekerronde en... uitgeroepen tot de beste keeper van de competitieronde.
0: En ik ben nog wel benieuwd naar Bodak, want die zit wel bij de selectie natuurlijk van Curaçao. Heeft geen minuten gemaakt bij Telstar in het
5: onder 21.
0: Eerste jaar. Ja, want wat speelt hij dan in zo'n seizoen bij onder 21 dan? Want hij is ouder dan 21.
5: Ja, maar als keeper mag je 25 zijn als het goed is, als je in de onder 21 speelt.
0: Dus hij speelt regelmatig bij onder 21?
5: Ja, we hebben wel eens een minuut laten maken. Volgens mij heeft hij een wedstrijdje van 10-12 gespeeld dit seizoen. Want dat is ook het schema natuurlijk van de Eredivisie. Vaak spelen op zaterdag. En dan kan je natuurlijk niet op zaterdag spelen bij de onder 21. Plus, we hebben met Finn ook een andere talentvolle keeper. Die ook zijn minuten moet maken. Maar ik denk wel dat hij een wedstrijdje of 10-12 heeft gespeeld dit jaar.
0: Maar die moet dus op zoek naar een andere club.
5: Ja.
6: Dit is heel slecht nieuws voor de fans. We hebben hem amper zien spelen, of eigenlijk nooit inderdaad. Maar hij ligt heel goed bij de fans.
5: Ja.
6: Omdat hij een hele vriendelijke gast is. Heeft tijd voor iedereen.
5: Super vent, echt waar.
6: Ja. Ja. Een sympathieke vent. Jammer.
0: En Thijs Overgoor die vroeg nog aan FJX Atje, ben je de Heintje Davids van Noord-Holland omdat je terugkeerde? Nou, wij vonden het heel fijn dat je voor een tweede keer hier wilde komen. Je zei meteen ja.
6: Ik ben gevraagd, hè. Dus, ik kom er niet zelf mee.
0: Je hebt je niet aangeboden, dat kan ik bevestigen. Dan gaan we nog even naar Rick toe, want Bert van Duivenbode, oudspeler van Telstra notabene, die zei in de mail, Rick, wie was je leukste assistenttrainer die je hebt gehad toen je zelf nog keepte?
5: Nou, dat kan maar één zijn, hè? Bert van Duivenbode. Oh. Dat is ook een mooi verhaal. Bert ziet niet zo goed meer. Dus waarom speelde ik bij VVSB? En hij moest de kleine partijtjes gaan leiden. Ja, was wel een beetje mistig geworden op het einde van de dag. En Bert zou even scheidsrechter zijn. Maar ja, Bert zag helemaal niks meer. Dus alle ballen die uitgingen, zei hij dat het in was. Ballen die in waren, zei dat hij uit was. Vechtpartij op de trainer, jongen. Niet normaal. Maar ja, mooie vent, Bert.
0: En Paul Hetzenberg die vraagt, die ken je waarschijnlijk ook wel. Rick, waar heb je meer plezier gehad? Bij Telstra of bij Koninklijke HFC? En hij is van HFC...
5: Allebei. Ik kan daar geen keuze tussen maken.
0: Nee, was allebei...
5: Ja, kijk, Telstra is natuurlijk anders dan HFC. HFC is natuurlijk op zaterdag, dan ga je met die gasten...
0: Tweede divisie?
5: Ja, dan kan je met die gasten lekker de stad ingaan of kan je even een biertje doen of zo. En bij Telstra is het natuurlijk nog iets professioneler dan bij HFC. Terwijl het bij HFC al professioneel is. Maar daar wordt wel iets meer gezelligheid... aan gezelligheid gedaan.
0: Is er bij HFC veel veranderd naar de trainerswissel? Want Pieter Mulders keerde dan natuurlijk terug op het moment dat HFC dreigde af te glijden richting de degradatie.
5: Ja.
0: Heeft dat veel... sportief heeft dat in ieder geval effect gehad, maar...
5: Volgens mij hebben we 5 wedstrijden achter elkaar gewonnen toen.
0: Ja, de eentje niet, geloof ik, die maar...
5: Daarna ging het even wat minder nog. Ik denk dat wel iets om is gezet bij die gasten. Ja, Pieter is wel een goede motivator. Verspreekt zich af en toe in de besprekingen. We hadden bijvoorbeeld Johan Hesjes, voor die trekkers. En we hadden ook een jongen die in ons team, die heette Joas. Maar ja, hij noemde die Johan. En Johan Hesjes noemde die Joas. Dus dat ging alle kanten op bij die besprekingen. Maar ook een wereldfan. En ik denk dat hij het volgend jaar hartstikke goed gaat doen bij HFC.
0: En Ingrid en Serge, die schreven nog via X. Die vraag is al een beetje voorbij gekomen. Wat heb je Ronald Koeman junior kunnen meegeven met de huidige ontwikkelingen die hij doormaakt? Groetjes van Ingrid en Serge.
5: Maar groetjes terug.
0: Ja, groetjes terug, dat is één. En, ja. En het belangrijkste wat je tegen Koeman junior hebt gezegd de afgelopen 2 jaar?
5: Ik denk dat...
0: Wat zal hij zeggen?
5: Ik heb veel gezegd eigenlijk tegen hem. Maar ja, dat hij ook moet genieten van het spelletje. En dat hij moet genieten van waar hij nu staat. En waar hij uiteindelijk kan komen. En dat hij dat voor ogen moet houden. Dat hij nog veel verder kan komen dan het podium wat hij nu heeft.
0: Laten we hopen dat hij een mooie plek vindt. Of bij Telstra blijft natuurlijk. En Willem Kabel schreef via de mail, dat was niet aan jullie specifiek. Maar die vroeg zich af of Piet van der Kuil nog leeft. En of hij nog bij thuiswedstrijden komt. Weet je dat? Piet van der Kuil leeft volgens mij nog wel.
6: Zou kunnen. Maar als hij gaat, dan gaat hij niet naar Oost, waar ik dan zit. Dan zal hij op West gaan zitten. En daar zou ik niet weten.
0: Nee, maar is op hoge leeftijd uiteraard. Ja. Erik-Jan.
4: Ja.
0: Heb je alles besproken of zeg je

0: het Aziatische gedeelte, dan wil hij daar graag weer
1: gaan. Is hij al een keer geweest, hè?
0: Ja, maar Japan, hij wil graag, volgens mij in Nepal wil hij gaan keepen, want daar wordt een nieuwe competitie opgezet. En hij is nog topfit, dus mocht iemand nog wat weten.
2: Oké, dus Erik-Jan, Nepalese competitie?
1: Ben je ik weet er heel dan? Weinig van, ja? Maar het is wel echt een uniek verhaal. Ik ben wel eens bij hem thuis geweest. Ja. Ik ben even zijn woonplaats vergeten, daar net boven Alkmaar woont hij. En dan woont hij nog bij zijn ouders, want hij is er bijna nooit. Dus dan slaapt hij bij zijn ouders. En die slaapkamer hangt vol met shirtjes. Ja. Echt van Brazilië tot Japan, tot noem alle landen maar op waar hij is geweest. Dat zijn echt heel veel. Maar ja, dat is wel uniek. En hij is denk ik al wel ruim boven de...
0: Hij is 39.
1: Oh, nog geen 40.
0: Oh, 39. Ja.
2: Mensen die willen reageren, sport@nhsport.nl ja, voor een club...
1: Help André uit Bolivia.
0: Help André.
2: Het liefst in de Nepalese competitie. Die oproep is gedaan. Adje, wil jij nog een oproep doen? Of zeg je van...
3: Nepal vind ik bijvoorbeeld heel ver. Als het verder is dan Driehuizen, dan stopt het voor mij vaak al.
2: Dat lees ik wel vaker in jouw tweets.
3: Ja, dat is mij te ver.
2: Goed, nou, hartelijk dank voor jullie komst. Ik zou zeggen, Adje, een mooie zomer gewenst, want...
3: open dag, hè, straks weer.
2: Ja, 18 juli.
3: 18 juli open dag.
1: 18 juli pas.
3: Komt allemaal.
2: Ja, dat staat genoteerd. En dan zijn we benieuwd wie er allemaal uit de helikopter stappen.
3: Precies, ja. Nou, ik bijvoorbeeld.
1: Je derde keeper.
2: Ja. Hoe vond je het de tweede keer?
3: Ja, leuk.
2: Begint het al te winnen?
3: Ik mis Thean wel eigenlijk, maar dat volgende keer
2: weer. Nou ja, Rick heeft een shirt voor je meegenomen. Ja, dat is wel dat als aandenken. Dus wat dat betreft is dat niet zomaar gepasseerd. Rick, hoe vond je het hier in Hilversum?
0: Ik vond het leuk om te doen zo. Ja.
2: Dank
0: ja.
2: voor je shirt. Ja, en heel veel succes bij NAC Breda. Moet je nog iets bij Telstra of is de deur nu helemaal dicht en ben je helemaal klaar daar? En,
0: nee.
2: Overal streep onder gezet?
0: Ik heb officieel nog een contract natuurlijk tot het einde van het seizoen. Tot 30 juni. Maar,
2: loopt dat officieel nog? Sta je officieel zijn nog op de loonlijst?
0: Ja, dus ik moest dit ook doen, hè?
2: Oké. Okay.
1: Nee. Stop in jouw contract
0: ook. Nee, 100% niet. Maar voor de rest zijn er geen activiteiten meer. Dus nu aan de nieuwe keepers trainen.
2: En lekker op vakantie. En wie wordt dat, de nieuwe keepers trainer?
0: Ik kan er niks over zeggen nog.
2: Dankjewel. Rick van der Mast en Adje Rem senior. En natuurlijk Erik-Jan Brinkman. Vanaf dinsdag 2 juni is deze uitzending natuurlijk ook als podcast te beluisteren. En voor reacties, vragen, tips, wat dan ook. Stuur een mailtje naar sport@nhsport.nl. Ja, daarmee komt er gelijk een einde aan dit sportseizoen. Ik zei het al, het seizoen 24-25 met heel veel uren, extra uren radio vol met hoogte en ook dieptepunten, emotionele momenten. Ja, bedankt voor alle uitzendingen die je hebt geluisterd. Speciale dank op deze plek ook nog aan Lon Weijers, die met typisch Telstar op ons verzoek mooie verhalen uit het verleden opdiepte. Hij had helaas voor deze laatste aflevering geen gelegenheid meer om een rubriek op te nemen. Maar Lon, heel hartelijk dank voor al je bijdrage dit seizoen. En zondag 2 augustus, dan zijn we er weer, Erik-Jan.
1: Supercup.
2: Dit is de Johan Cruijffschaal, zoals dat heet. PSV tegen AZ, landskampioen tegen bekerwinnaar. 6 uur is de aftrap. Hoe laat zijn wij er? Uurtje of 5?
1: Nou, ietsje eerder toch?
2: Ja, zelf zijn we er, maar op zender zijn we er dan 5 uur. En morgen natuurlijk de laatste uitzending op televisie om 5:10. Namens de hele sportredactie een hele fijne zomer gewenst. En tot 2 augustus.
4: Ik ben Jan uit Egmond aan Zee.
5: Hi, ik ben Jennifer en ik kom uit de Hoofddorp.
6: Ik ben Michael uit Amsterdam.
7: Ik ben Rachel en ik woon met heel veel plezier in Hilversum.
8: Ik ben Jonathan uit Haarlem.
9: Thuis in heel Noord-Holland.
10: Het is 8:00.
11: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. De Israëlische bezetting van een kasteel in het zuiden van Libanon is strategisch belangrijk, zegt premier Netanyahu. Hij noemt het een beslissende wending in de strijd tegen Hezbollah. Israël bezet steeds meer gebied in Zuid-Libanon, waardoor een groeiend aantal inwoners moet vertrekken. Zware regenbuien hebben in het oosten van het land tot overlast geleid. In Enschede sloot de politie een tunnel af die was ondergelopen door de regen. Verkeer moet daar voorlopig omrijden. In Almelo is de bliksem ingeslagen in een huis. Daardoor ontstond schade aan het dak en de schoorsteen. In de omgeving viel de stroom uit. Bij een explosie in Myanmar zijn 55 mensen omgekomen, onder wie 6 kinderen. De ontploffing was in een gebouw waar waarschijnlijk explosieven voor de mijnbouw lagen opgeslagen. Meer dan 100 huizen zouden zijn beschadigd. De explosie was niet ver van de grens met China. De oorzaak wordt nog onderzocht. De Giro d'Italia is gewonnen door Jonas Vingegaard. Het is voor het eerst dat de Deen de wielerronde op zijn naam schrijft. Hij won deze editie 5 etappes. Vingegaard staat nu in het lijstje met 7 andere renners die alle 3 de grote rondes hebben gewonnen. De laatste etappe van de Giro werd gewonnen door de Italiaan Jonathan Milan. Hij was

0: de straten van Rome de snelste in de massasprint. Dylan Groenewegen werd vierde. Het is tennisser Jesper de Jong niet gelukt om de kwartfinales te bereiken op Roland Garros. Hij verloor in zijn 8e finale in 3 sets van de Duitser Zverev, de nummer 3 van de wereld. Daardoor zijn nu alle Nederlanders in het enkelspel uitgeschakeld. Zverev wordt gezien als een van de favorieten bij het toernooi in Parijs. Het weer op een lokale bui na blijft het droog. Vannacht koelt het af naar 11 tot 15 graden. Morgen begint zonnig, later volgen stapelwolken en een enkele bui. Het wordt dan 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Non-stop muziek.
2: De NH Muziek Mix.

0: Leo Driessen en wereldberoemde gasten als Frits Barend.
1: Na deze inleiding is voor mij de lol er alweer.
0: Michael van Praag.
2: Of je doet serieus mee.
0: Guus Hiddink.
2: Ik zwijg ook nu al.
0: Henk Spaan.
3: Je overvalt me.
0: En Frank Snoeks.
4: Allemaal vrienden aan tafel en Leo.
5: Zo. Ik heb een hele fijne tafel. Op papier.
0: NH Sportcafé is nu te beluisteren in je favoriete podcast-app.

Ha ha ha!

0: Paul uit Heerdegewaard.
1: Ik ben Noor en ik kom uit Geest.
2: Ik ben Sjaak Laan, ik woon in Spanbroek.
3: Ik ben Annie uit Volendam.
4: Ik ben Ditmar uit Alkmaar.
5: Ja, ik ben Joyce en ik kom uit Enkhuizen. Thuis in heel
6: Noord-Holland. Het is 9 uur.
7: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Zware regenbuien hebben in het oosten van het land tot overlast geleid. In Enschede heeft de politie een tunnel afgesloten die was ondergelopen door de regen. Verkeer moet daar voorlopig omrijden. In Almelo is de bliksem ingeslagen in een huis. Daar ontstond schade aan het dak en de schoorsteen. In de omgeving viel de stroom uit. In Hengelo waaide een boom tegen een gebouw. Over schade is nog niet bekend. Hamburg gaat zich niet kandidaat stellen voor het organiseren van de Olympische en Paralympische Spelen. Inwoners hebben in een referendum tegen het plan gestemd. 11 jaar geleden gebeurde dat ook al eens. De vraag was dit keer of de Duitse stad zich kandidaat moest stellen van de Spelen van 2036, 2040 of 2044. De Duitse Olympische Sportbond heeft nu nog de keuze uit 3 locaties: Berlijn, München en Keulen en omgeving. In september wordt bepaald welke locatie wordt aangedragen bij het Internationaal Olympisch Comité. De Israëlische bezetting van een kasteel in het zuiden van Libanon is een belangrijke overwinning, zegt premier Netanyahu. Hij noemt het een beslissende wending in de strijd tegen Hezbollah. Het is voor het eerst in 26 jaar dat Israël zo diep Libanon is binnengedrongen. Door de bezetting moeten steeds meer inwoners vertrekken. Bij een woningbrand in de Rotterdamse wijk Feyenoord is iemand om het leven gekomen. De brandweer vond het lichaam toen het vuur geblust was. Door de brand stortte ook een deel van de achtergevel van het huis in. De oorzaak is volgens de politie nog niet duidelijk. Het is tennisser Jesper de Jong niet gelukt om de kwartfinales te bereiken op Roland Garros. Hij verloor in zijn 8e finale in 3 sets van de Duitse Zverev, de nummer 3 van de wereld. Daardoor zijn nu alle Nederlanders in het enkelspel uitgeschakeld. Het weer op een lokale bui na blijft het droog. Vannacht koelt het af naar 11 tot 15 graden. Morgen

0: Begint zonnig, later volgen stapelwolken en een enkele bui. Het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Non-stop muziek.
2: De NH Muziek Mix.

0: Goedemorgen.
1: Een hele goede morgen, Noord-Holland.
0: Bart Slim.
1: Ja, er staat weer een prachtige verzameling platen voor je klaar.
0: Goedemorgen, met een pakkie met Bart.
1: Hoe drink je je koffie?
2: Zwart.
0: Wat moet er op de toeter?
1: Hoor je dat geluid en weet je welk woord er is weggetoeterd? Onmiddellijk die telefoon pakken.
0: Goedemorgen met Bart Slim. Elke werkdag van 10 tot 12.
1: Onder het genot van een lekker bakkie.
0: Hier.
1: Ja.
0: Bij NH.
1: Dat bedoel ik.

0: ben Annette uit Velsen Noord.
1: Ik ben Peter en ik kom uit Blokker.
2: Ik ben Henny en ik kom uit het mooie Egmond aan de Hoef.
3: Ik ben de oud-marinier Peet uit Amsterdam Noord. Thuis in heel
4: Noord-Holland. Het is 10:00.
5: Marnik Sampersen met het NOS-journaal. De politie heeft bedreigingen gekregen na een bericht op sociale media over een aanhouding in een asielzoekerscentrum in Zeist. Bij die arrestatie werd door agenten geweld gebruikt. Vanwege de bedreigingen heeft de politie de reactiemogelijkheid op Instagram en Facebook uitgezet. Of er ook strafbare reacties bij zitten, kon de politie nog niet zeggen. Bij de aanhouding in het AZC in Zeist werden een man en een vrouw hardhandig aangepakt. Beelden van de arrestatie gaan rond op sociale media en zijn ook gepubliceerd door de Arabische nieuwszender Al Jazeera. Hamburg gaat zich niet kandidaat stellen voor het organiseren van de Olympische en Paralympische Spelen. Inwoners hebben in een referendum tegen het plan gestemd. 11 jaar geleden gebeurde dat ook al eens. De vraag was dit keer of de Duitse stad zich kandidaat moest stellen voor de Spelen van 2036, 2040 of 2044. De Duitse Olympische Sportbond wil graag de Spelen organiseren en heeft nu nog de keuze uit 3 locaties. Berlijn, München en Keulen en omgeving. In september wordt bepaald welke locatie wordt aangedragen bij het Internationaal Olympisch Comité. Bij een explosie in Myanmar zijn volgens de BBC 55 mensen omgekomen, onder wie meerdere kinderen. De ontploffing was in een gebouw waar waarschijnlijk explosieven voor de mijnbouw lagen opgeslagen. De explosie was niet ver van de grens met China. De oorzaak wordt nog onderzocht. De Giro d'Italia is gewonnen door Jonas Vingegaard. Het is voor het eerst dat de Deen de wielerronde op zijn naam schrijft. Hij won deze editie 5 etappes. Vingegaard staat nu in een lijstje met 7 andere renners... die alle 3 de grote rondes hebben gewonnen. De laatste etappe van de Giro werd gewonnen door de Italiaan Jonathan Milan. Het weer. Vannacht blijft het overal droog. Het koelt af naar 11 tot 15 graden. Morgen eerst zonnig, later meer stapelwolken en ook een enkele bui. Het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Non-stop muziek.
6: De NH Muziek.

0: Ik ben Sylvie Willy, woon in Slotervaart, Amsterdam.
1: Hoi, ik ben Pine. Ik kom uit Noordgewouw.
2: Ik ben Jan Willem. Ik woon aan en op de Amstel.
3: Thuis in heel Noord-Holland.
4: Het is 11 uur.
5: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. De politie heeft bedreigingen gekregen na een bericht op sociale media over een aanhouding in een asielzoekerscentrum in Zeist. Bij die arrestatie werd door agenten geweld gebruikt. Vanwege de bedreigingen heeft de politie de reactiemogelijkheid op Instagram en Facebook uitgezet. Of er ook strafbare reacties bij zitten, kon de politie nog niet zeggen. Bij de aanhouding in het AZC in Zeist werden een man en een vrouw hardhandig aangepakt. Beelden van de arrestatie gaan rond op sociale media en zijn ook gepubliceerd door de Arabische nieuwszender Al Jazeera. De Israëlische bezetting van een kasteel in het zuiden van Libanon is een belangrijke overwinning, zegt premier Netanyahu. Hij noemt het een beslissende wending in de strijd tegen Hezbollah. Het is voor het eerst in 26 jaar dat Israël zo diep Libanon is binnengedrongen. Door de bezetting moeten steeds meer inwoners vertrekken. In Parijs is voetbalclub Paris Saint-Germain gehuldigd na het winnen van de Champions League. In de finale werd gisteren Arsenal verslagen. De spelers en trainers maakten een ereronde bij de Eiffeltoren en werden door president Macron ontvangen in zijn ambtswoning. Daarna werden ze door tienduizenden mensen toegejuicht in het stadion. Macron verwees bij de huldiging naar de rellen van gisteravond in Parijs en andere Franse steden. Daarbij werden honderden mensen aangehouden. Macron zei dat het geweld moet stoppen en dat de relschoppers hard worden aangepakt. Inwoners van Hamburg hebben in een referendum tegen de organisatie van de Olympische Spelen gestemd. Het gaat om de Spelen van 2036, 2040 of 2044. 11 jaar geleden stemden de inwoners van Hamburg ook al tegen de organisatie van de Spelen van 2024. Die werden uiteindelijk in Parijs gehouden. Het weer. Vannacht blijft het overal droog. Het koelt af naar een graad of 13. Morgen eerst zonnig, later meer stapelwolken en een enkele bui. Het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Non-stop muziek.
6: De NH Muziekmix.

0: ontbijttafel.
1: Maar Marijke, mogen wij van 30 schapen wol hebben?
2: Ja, maar zeker.
1: Echt?
2: Wow. Ja, zeker. Ja, zeker.
1: Oké, okay, wat leuk.
2: Ik zou het echt heel tof vinden als het gewoon allemaal verwerkt wordt. Dat vind ik echt een heel goed idee. Echt
0: nou,
2: goed idee.
0: Elke werkdag van 6 tot 10 bij

0: Ik ben Jozef en ik kom uit Alkmaar.
1: Ik ben Jonathan uit Haarlem.
2: Ik ben Anna en ik kom uit Waarland.
3: Hoi, ik ben Rianne en ik kom uit Egmond aan Zee.
4: Ik ben Marco Heering, Amsterdam.
5: Ik ben Aria uit Hoofddorp.
6: Thuis in heel Noord-Holland.
7: Het is 12 uur.
8: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. De politie heeft bedreigingen gekregen na een bericht op sociale media over een aanhouding in een asielzoekerscentrum in Zeist. Bij die arrestatie werd door agenten geweld gebruikt. Vanwege de bedreigingen heeft de politie de reactiemogelijkheid op Instagram en Facebook uitgezet. Of er ook strafbare reacties bij zitten, kon de politie nog niet zeggen. Bij de aanhouding in het AZC in Zeist werden een man en een vrouw hardhandig aangepakt. Beelden van de arrestatie gaan rond op sociale media en zijn ook gepubliceerd door de Arabische nieuwszender Al Jazeera. De Israëlische premier Netanyahu noemt de bezetting van een strategisch belangrijk kasteel in het zuiden van Libanon een belangrijke overwinning in de strijd tegen Hezbollah. De inname van het fort volgt na dagen van Israëlische aanvallen in de omgeving. Het is voor het eerst in 26 jaar dat Israël zo diep Libanon is binnengedrongen. Door de bezetting moeten steeds meer inwoners vertrekken. In Parijs is voetbalclub Paris Saint-Germain gehuldigd na het winnen van de Champions League. In de finale werd zaterdag Arsenal verslagen. De spelers en trainers maakten een ereronde bij de Eiffeltoren en werden door president Macron ontvangen in zijn ambtswoning. Daarna werden ze door tienduizenden mensen toegejuicht in het stadion. Macron verwees bij de huldiging naar de rellen van zaterdagavond in Parijs en andere Franse steden. Daarbij werden honderden arrestaties verricht. Macron zei dat het geweld moet stoppen en dat de relschoppers hard worden aangepakt. Discuswerper Ruben Rolvink heeft een dag na het verbeteren van het Nederlands record zijn eigen record gebroken. Bij wedstrijden in het Amerikaanse Ramona gooide hij de discus naar een afstand van 71,22 meter. Een dag eerder had hij het Nederlands record nog aangescherpt tot 70,23 meter. Rolvink is viervoudig Nederlands kampioen discuswerpen. Het weer, vannacht blijft het overal droog. Het koelt af naar 11 tot 15 graden. Komende dag eerst zonnig, later meer stapelwolken en een enkele bui. Het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Non-stop muziek.
9: De NH Muziek Mix.

0: Den Helder is voor velen een paradijs.
1: Het is heel bijzonder om hier te wonen.
0: Maar bepaalde wijken waren vroeger flink verpauperd.
2: Postbodes durven er de post niet meer te bezorgen.
0: Is het daar nu wel veilig?
3: Ik weet niet of ik mijn vriendin hier 's avonds alleen zou willen laten rondlopen.
0: Samen met Noordkop 247, Pointer en Spraakmakers doet NH een maandlang onderzoek in Den Helder. Kom langs in onze pop-up in de Maranatha-kerk en deel jouw verhaal.

0: Hallo, ik ben Andrea en ik kom uit het prachtige Zaanstad.
1: Ik ben Henk uit Castricum.
2: Ik ben Irene uit Heemstede.
3: Ik ben Anne en ik woon in Beverwijk.
4: Thuis in heel Noord-Holland.
5: Het is 1 uur.
6: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. In Cuneo in Noord-Italië is een reddingsoperatie gaande om een man te bevrijden die vastzit in een grot. De 20-jarige man zou op 120 meter diepte zijn geraakt door een vallend rotsblok en ernstig gewond zijn aan zijn voet. Hij kan niet meer klimmen en moet door een specialistisch team worden gered. De operatie zal naar verwachting nog uren duren. De politie heeft bedreigingen gekregen na een bericht op sociale media over een aanhouding in een asielzoekerscentrum in Zeist. Bij die arrestatie werd door agenten geweld gebruikt. Vanwege de bedreigingen heeft de politie de reactiemogelijkheid op Instagram en Facebook uitgezet. Of er ook strafbare reacties bij zitten, kon de politie nog niet zeggen. Bij de aanhouding in het AZC in Zeist werden een man en een vrouw hardhandig aangepakt. Beelden van de arrestatie gaan rond op sociale media en zijn ook gepubliceerd door de Arabische nieuwszender Al Jazeera. De Israëlische premier Netanyahu noemt de bezetting van een strategisch belangrijk kasteel in het zuiden van Libanon een belangrijke overwinning in de strijd tegen Hezbollah. De inname van het fort volgt na dagen van Israëlische aanvallen in de omgeving. Het is voor het eerst in 26 jaar dat Israël het fort bezet. Israël bezet steeds meer gebied in Libanon en zegt dat dat nodig is om Hezbollah te verslaan. Frankrijk spreekt van een schending van het internationaal recht en wil een spoedzitting van de VN-veiligheidsraad. Dat gaat volgens persbureau AFP de komende dag gebeuren. En discuswerper Ruben Rolvink heeft een dag na het verbeteren van het Nederlands record zijn eigen record gebroken. Bij wedstrijden in het Amerikaanse Ramona gooide hij de discus naar een afstand van 71,22 meter. Een dag eerder had hij het Nederlands record nog aangescherpt tot 70,23 meter. Rolvink is viervoudig Nederlands kampioen discuswerpen. Het weer, vannacht blijft het overal droog. Het koelt af naar 11 tot 15 graden. Komende dag eerst zonnig, later meer stapelwolken en een enkele bui. En het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Non-stop muziek.
7: De NH Muziek Mix.